0: RT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Er is 2 uur een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar vorige nacht een zware explosie was, zijn geen slachtoffers meer gevonden. Volgens de hulpdiensten waren vrijdagavond nog bezig met het gecontroleerd slopen van delen van het gebouw. En er werd rekening mee gehouden dat er zich nog mensen onder het puin konden bevinden. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. Honderden bewoners kunnen nog niet terug naar huis. Het onderzoek naar de explosie is ook nog aan de gang. Volgens Nederlandse media waren jongeren mogelijk explosieven aan het maken in de kelder van het gebouw. De politie heeft een aantal mensen aangehouden, maar waarvoor is nog niet bekendgemaakt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zegt nu ook dat het vredesakkoord met de Verenigde Staten mogelijk een van de komende dagen kan ondertekend worden. Die ondertekening zou digitaal en op afstand gebeuren. Volgens de Iraanse minister omvat het akkoord de opheffing van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens en een nieuwe beheersstructuur voor de Straat van Hormuz. De Amerikanen zeggen dan weer dat er ook een akkoord is over de ontmanteling van het Iraanse nucleaire programma. Maar volgens Iran zou dat pas besproken worden nadat het vredesakkoord ondertekend is. Lugubre vondst in Mexico, in de buurt van het Caliente-stadion in Tijuana. Daar is een lijk gevonden in de kofferbak van een auto. Die stond geparkeerd tegenover dat stadion. Het lichaam was in een zwarte zak gewikkeld en vertoonde sporen van geweld. De auto waarin dat lijk zich bevond, stond er al sinds woensdag geparkeerd. Tijuana ligt vlakbij de grens met de VS en het is een van de gevaarlijkste steden van Mexico. Volgens officiële cijfers vonden er vorig jaar meer dan 1200 moorden plaats. De Iraanse nationale ploeg traint ook iedere dag in dat Caliente-stadion, waar het lijk dus werd aangetroffen. Het Iraanse team wordt ook streng beveiligd en wordt van en naar het stadion begeleid door zwaar bewapende soldaten van de Nationale Garde. En er werd ook gevoetbald op het WK. De openingswedstrijd tussen Canada en Bosnië-Herzegovina in medegastland Canada eindigde op een 1-1 gelijkspel. Het was een felle wedstrijd waarin vooral Canada veel goede kansen afdwong, maar winnen lukte dus niet. Over een uurtje is er ook de eerste WK-wedstrijd op Amerikaanse bodem. In LA neemt de VS het op tegen Paraguay. Ook in de VS is er nu een openingsceremonie aan de gang. Katy Perry treedt er onder andere op. Vannacht bewolkt, meestal wel droog, behalve wat motregen in Hoog-België, minimaal rond 14 graden. De ochtend begint grijs, nadien krijgen we toch zon en maxima overdag tot 21 graden. Ook zondag eerst zon, nadien wolken en ook kans op een bui dan. En maxima tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws. Alles over het WK in de app van Sporza.

0: bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
2: Ook in mij?
1: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
3: Achter jou staat Xerius.
4: Radio 1 live.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Na de matchen in gastlanden Mexico en Canada begint het WK in de VS nu ook echt. In LA neemt de VS het op tegen Paraguay. Voetbal is er niet de eerste sport, maar de Amerikaanse fans zijn toch erg enthousiast dat het WK nu echt begint in hun land.
2: Oh man, World Cup is in the USA. It's a huge moment. I've been waiting for this all my life.
3: Yeah, we're just super excited. This is a once-in-a-lifetime opportunity for us. You know, my kids are they're soccer players themselves. The energy has been great. The excitement to bring in soccer to America.
1: De wedstrijd is nog niet begonnen. Normaal zou dat zijn om 3:00 stipt. Gisteravond speelde Canada 1-1 gelijk tegen Tsjechië. Meteen het eerste punt ooit voor de Canadezen op een wereldbeker. De pro-Iraanse militie Hezbollah heeft Israëlische militairen onder vuur genomen in het zuiden van Libanon. Hezbollah zegt in een verklaring dat strijders Israëlische troepen hebben aangevallen die oprukten naar het dorp Majdalzoen op zowat 5 kilometer van de Israëlische grens. Het Israëlische leger riep inwoners van 3 dorpen in het zuiden van Libanon op om te evacueren. En volgens het Libanese persbureau waren er ook luchtaanvallen op gebieden waarvoor geen Israëlisch evacuatiebevel was uitgevaardigd. Iran zegt intussen ook dat er in de komende dagen mogelijk een vredesakkoord kan worden ondertekend. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zou dat akkoord ook een oplossing bieden voor de situatie in Libanon. De geplande miljardenovername van Warner Bros. Door Paramount mag doorgaan. Dat zegt de antitrustafdeling van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Volgens die instantie zou de overname geen bedreiging zijn voor de concurrentie. De deal is goed voor zo'n $110 miljard. Door de overname ontstaat een fusiebedrijf met daarin 2 grote filmstudio's, de nieuwszenders CNN en CBS, streamingplatform HBO en nog tientallen andere zenders. Die overname is ook omstreden, want CNN komt zo in handen van David Ellison. Dat is een vriend van president Trump. Ook de filmstudio's vrezen dat het moeilijker zal worden om nog kritische films te maken. Het weer dan nog. Het is bewolkt, meestal wel droog, behalve wat motregen in Hoog-België. Minima de komende uren rond 14 graden. De ochtend begint dan grijs. Nadien krijgen we wel zon en ook maxima tot 21 graden. Zondag begint zonnig, nadien wolken, dan kans op een bui, maxima dan tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je in de app van VRT Nieuws. En alles over het WK, inclusief een livestream, vind je in de app van Sporza.
0: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.

0: vijf uur thuis met het kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen. De circusstraat is uitgeblust. Een man die wel een laatste lust. Krak zegt het glas op de ballentub. Ik veeg het op, ik snij mijn hand. Vlug ontsmetten, de muren bewegen. Alcohol, ik kan er niet tegen. In alle hoekjes, aan alle kantjes zie ik roze olifantjes.
1: En toen, wat heb je toen gedaan?
0: De radio weer aan.
1: Iedereen doet, doet, doet. Maar die moet, moet, moet.
0: Straks stort ik in elkaar.

6 uur 's ochtends, ik moet op pad voor een cognac of koffie zwart. Ik rijd door het rood, een agent. Het is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, doet zondagsblad in de ochtendgloed.

0: vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
1: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, ja, het was zelf een liedje nog op de radio.

uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul. Haar blauwe ogen staan op nul. Maar zakenvrouw in dat kille blauw.

love, true.

0: Alles begint bij luisteren.
1: Het is 4:00. Goeienacht. VRT Nieuws met Matthijs Meinens. Op de WK voetbal speelt de VS op dit moment tegen Paraguay. De eerste helft is net voorbij en het is 3-0 voor de VS. De Amerikanen kwamen vroeg op voorsprong na een own goal. Follerin Balogun scoorde de tweede en derde goal. Er was ook nog een afgekeurd doelpunt van de Amerikanen voor buitenspel. De Amerikanen spelen dominant, creëren veel kansen en Paraguay is amper aan de bal geweest. De VS is een van de gastlanden. Voetbal is er niet de eerste sport, maar de Amerikaanse fans waren net voor de match al bijzonder enthousiast dat het WK ook in hun land eindelijk begonnen is.
2: Oh man, World Cup is in the USA. It's a huge moment. I've been waiting for this all my life.
3: Yeah, we're just super excited. This is a once-in-a-lifetime opportunity for us. You know, my kids are they're soccer players themselves. The energy has been great. The excitement to bring in soccer to America.
1: Super excited, en dat was nog voor het 3-0 stond. Gisteravond speelde Canada 1-1 gelijk tegen Tsjechië. Meteen het eerste punt ooit voor de Canadezen op een wereldbeker. In de Italiaanse Alpen zijn 3 alpinisten om het leven gekomen. Ze waren vertrokken vanuit een berghut, maar toen ze 's avonds niet terugkeerden, werd alarm geslagen. De reddingsdiensten vonden hun lichamen op zo'n 3600 meter hoogte op de Gran Paradiso. Dat is een berg van 4061 meter hoog. Wat er precies is misgegaan is nog niet helemaal duidelijk, maar volgens Italiaanse media maakten ze een val van honderden meters naar beneden. 2 van de slachtoffers zijn Italianen. De nationaliteit van het 3e slachtoffer is nog niet bekend. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zegt nu ook dat het vredesakkoord met de Verenigde Staten mogelijk 1 van de komende dagen kan ondertekend worden. Die ondertekening zou digitaal en op afstand gebeuren. Volgens de Iraanse minister omvat het akkoord de opheffing van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens en een nieuwe beheersstructuur voor de Straat van Hormuz. De Amerikanen zeggen dat er ook een akkoord is over de ontmanteling van het Iraanse nucleaire programma. Maar volgens Iran zou dat pas besproken worden nadat het vredesakkoord ondertekend is. Het is bewolkt, meestal wel droog, minimaal rond 14 graden. De ochtend begint grijs, nadien krijgen we zon en maxima overdag tot 21 graden. Ook zondag eerst zon, nadien dan wel wat wolken en ook kans op een bui en dan maxima tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alles over het WK vind je natuurlijk in de app van Sporza.
4: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.
5: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's auto.

0: hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Radio 1 live.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 5:00 en heel goedemorgen. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Op het WK voetbal is mede-gastland de Verenigde Staten op weg naar een overwinning tegen Paraguay. 3-1 staat het op dit moment. We zitten in de blessuretijd. De eerste helft moest Paraguay de wedstrijd helemaal ondergaan. Amper balbezit, geen kansen en een own goal waardoor de Amerikanen op voorsprong kwamen. Uitblinker Follorin Balogun scoorde nog 2 keer en zo stond het 3-0 bij de rust. De tweede helft was wat slordiger van de VS. Mauricio kon uiteindelijk nog scoren voor Paraguay. En er moet nog een half minuutje gespeeld worden, dus dat zal wellicht zo blijven. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar vorige nacht een zware explosie was, zijn geen slachtoffers meer gevonden. De hulpdiensten waren gisteravond nog bezig met het gecontroleerd slopen van delen van het gebouw. En er werd rekening mee gehouden dat er zich mogelijk nog mensen onder het puin bevonden. Maar dat bleek dus niet het geval te zijn. Er is wel veel schade, honderden geëvacueerde bewoners kunnen nog niet terug naar huis. Het onderzoek naar de explosie is nog aan de gang. Volgens de Nederlandse media waren jongeren mogelijk explosieven aan het maken in de kelder van het gebouw. De politie heeft een aantal mensen aangehouden, maar waarvoor is nog niet bekendgemaakt. Het Amerikaanse leger heeft vannacht Iraanse drones neergehaald. Die drones zouden commerciële schepen hebben bedreigd in de straat van Hormuz. Intussen lijkt het erop dat een vredesakkoord tussen Iran en de VS tot de mogelijkheden behoort. Zowel Iran, de VS als bemiddelaar Pakistan zeggen dat er een akkoord bereikt is dat in de komende dagen ondertekend kan worden. Over de inhoud klinken wel verschillende geluiden. Volgens Iran zou de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens opgeheven worden. De Amerikanen zeggen dat er ook een akkoord is over de ontmanteling van het Iraanse nucleaire programma. Maar volgens Iran zou dat pas besproken worden nadat het vredesakkoord ondertekend is. En ik moet nog even terugkomen op het voetbal, want het is uiteindelijk wel nog 4-1 geworden voor de VS tegen Paraguay. Het weer dan nog de komende uren. Meestal droog, wel grijs en minima rond 14 graden. Ook de ochtend begint grijs, nadien krijgen we zon en maxima tot 21 graden. Ook zondag krijgen we zon, maar later op de dag dan wolken met kans op een bui en maxima tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne ochtend en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Alles over het WK vind je in de app van Sporza.
1: Nu volgt een herhaling van Nieuwe Feiten van gisteren.
0: Radio 1.
1: Nieuwe Feiten.
0: Met Lieven van den Houten.
3: Hartelijk welkom. Ik ben er toch even stil van dat David Hockney er niet meer is.
4: En dat hij blijkbaar niet met groen kon werken.
3: Hij wel, maar de andere schilders
4: hadden... Oh ja, de andere, hij wel.
3: Groen en blauw natuurlijk. Herinner je dat geweldige swimmingpool?
4: Ja, prachtig.
3: Uit de jaren 60.
4: Prachtig.
3: Het hedonisme in L.A. Ja, het is het einde van een tijdperk, maar... Het nieuws van de dag, Jan-Jaap.
4: Ja.
3: Dat is toch wel dat orgeljoken een wereldster zal worden. Want ze gaat, althans misschien, optreden op het WK.
4: Ja.
3: Orgeljoken, Jan-Jaap, wie is dat?
4: Dat is een mevrouw van een gezegende leeftijd.
3: 76,
4: die ook een orgel speelt.
3: Ja.
4: Atonaal, niet ritmisch. Maar toch zeer herkenbaar. Ik heb haar ooit zien optreden in Ahoy als voorprogramma van Paul de Leeuw.
3: Wauw.
4: En toen heeft het hele publiek na een tijdje We Want No More geroepen.
3: Maak kennis met orgeljoken.
5: Waterloo van ABBA.
3: Het is naar het schijnt een coronafenomeen. Toen is ze populair geworden met haar huisgemaakte filmpjes op haar orgel.
4: Ja, het is een soort vlees geworden long covid, zou je kunnen zeggen. Want het bestaat nog steeds.
3: Tientallen video's gingen viraal. En ze treedt, je zei, op voor het programma in Ahoy van Paul de Leeuw. Ze stond ook op de Zwarte Cross.
4: Jazeker.
3: En op Helden van Oranje. Dat is DJ Tiesto, maar dan nog veel beter.
4: Ach, we gunnen het haar ook wel een beetje.
3: En de kans bestaat dus dat ze binnenkort internationaal doorbreekt, want de FIFA heeft haar gevraagd om op te treden tijdens het WK voetbal. Mochten de Nederlanders de volgende ronde bereiken? En of ze er zin in heeft?
6: Hallo, hallo. Ja, jij denkt zeker dat ik achter de geraniums ga zitten. Nou, dat dacht ik niet, want de WK staat voor de deur en wij gaan winnen.
3: Oké, het wordt wel nog spannend, want gaat Oranje wel door? Maar ook net nu is Orgeljoke gevallen op haar balkon.
4: Oei.
3: Ze heeft haar elleboog gebroken. Dus het is nog nooit zo spannend geweest. Want gaat Oranje door?
4: Ik heb Nederlands zien voetballen onlangs. Ik denk dat Joke nieuwe geraniums moet gaan kopen.
0: Het is vrijdag 12 juni. En dit zijn de nieuwe feiten.
3: Ja, zal Orgeljoke kunnen spelen of niet? Dat is eigenlijk nog een urgentere vraag dan gaat Oranje door. De nieuwe feiten vandaag. Uitgerekend in Duitsland, toch het land van de Pünktlichkeit, rijdt geen trein op tijd. Misofonie, zo blijkt, is aangeleerd, blijkt uit Leuvense onderzoek. En jij, Jan-Jaap, jij keert terug, of jij blikt terug,
4: ja,
3: op de voorbije week. Dat doe je altijd op vrijdag. En u thuis, u kunt meedoen aan de vrijdagquiz of in de auto, waar u ook zit. Naam en telefoonnummer graag via de Radio 1-app. Nieuwe feiten, goedemiddag.

0: Een Zweeds-Belgische samenwerking, als het ware. Stromae en Tuvalu en De Fleur. Prachtig.
1: Jan-Jaap op vrijdag.
2: Ik heb jou nog nooit het verkeer horen voorlezen.
0: Ja, dit was extreem veel verkeer. Als er niet zo heel veel verkeer is, dan denk
2: dat
0: ik...
2: Dan doe je het niet, hè?
0: Dan doe ik het niet, nee.
2: Het was een kabbelende week, lieve. Die vandaag eindigt wel ook een historische dag. Niet alleen omdat jij het verkeer hebt gelezen, maar ook omdat vandaag het Europese migratiepact is ingegaan. Voel je
0: juist,
2: het al?
0: Ja. De opluchting, hè?
2: Ja, de rechtsconservatieve wind die al een tijdje door Europa waait, is geculmineerd tot een perfecte storm. En het collectieve terugblazen richting de gelukszoekers van de wereld kan nu eindelijk beginnen. Dit alles natuurlijk met in het achterhoofd die asielchaos in 2015. En die chaos, dat willen we niet meer.
3: De bedoeling van dit pact is om die chaos te vermijden en migratie voortaan in goede banen te leiden en daar wereldwijd afspraken over te maken.
0: Afspraken, goede banen, organisatie.
2: Dit was in 2018.
0: Oké.
2: Ja, want toen was er ook al een migratiepact, maar dat pact heeft blijkbaar niet gepakt en daarom is er nu een nieuw pact. Wederom gedacht om de chaos die er is gekomen na de chaos weer te beteugelen. En in die 8 jaar is er, daar gaan we dan maar vanuit, hard gewerkt om mensen die naar hier komen op een zo goede en helder mogelijke manier te helpen. En de vraag is dus, hoe staat Europa er 11 jaar na de chaos voor?
4: Er is ook kritiek op de uitvoering van de plannen. Praktisch voorbeeldje, zo hebben slechts 11 van de 27 landen pas hun vingerafdrukscanners op orde.
0: Oei, 11.
2: 11 van de 27 landen
0: hebben de vingerafdrukken op orde.
2: Letterlijk de eerste aanraking die een vluchteling of asielzoeker met Europa heeft. De vingerafdruk. En dat is al niet op orde. En dan moet de hele procedure nog beginnen. Maar die is in bijvoorbeeld Nederland alweer lekker effectief gemaakt. Want daar mag de asielzoeker de procedure lekker zelf doen.
5: De bedoeling is eigenlijk dat de meeste asielzoekers zelfstandig hun gegevens gaan invullen op een tablet. Nu is het een vraag-en-antwoordspel met behulp van voeten, handen. Terwijl we dadelijk een tablet aan iemand verstrekken die in de 10 meest gangbare talen raadpleegbaar is en invulbaar is voor de asielzoeker.
0: Tijdswinst.
2: Ja, we gaan van een potje Twister met voeten en handen naar een potje Candy Crush. Hier een tablet. De code is 2015. En voordat allemaal boze mannen met een hond als profielfoto mij weer berichten gaan sturen, de rechtsconservatieve wind is niet mijn wind. Maar ik leg me neer bij ieder democratisch genomen besluit. En dat is dit pact. Maar laat mij dan deze minuten wel even van de dienst menselijkheid zijn. Want deze mensen hebben naast voeten en handen en een vingerafdruk ook ogen, oren, hersens en een wil. De menselijke wil is groot om een goed leven te hebben, om gelukkig te zijn. Maar toch is dat niet de bedoeling, aldus minister Anneleen van Gozuit, die onlangs in Congo was om de Congolezen tegen te houden.
6: Wel, ik ben daar niet gaan zeggen, u bent niet welkom in België. Ik ben er vooral gaan zeggen dat asiel niet dient voor mensen die een betere toekomst opzoeken om economische redenen. Asiel dient voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, voor persoonlijke vervolging.
0: Kunt dat horen dat ik van Gent ben? Nee, hè?
2: Nee, helemaal niet. Maar precies, dat was de boodschap. Kom niet om economische redenen. Dat heeft België ook ooit in Congo geprobeerd. En kijk wat dat allemaal gebracht heeft. Maar dat is dus de boodschap vanuit Europa. Gebruik het systeem niet om economische redenen, maar andersom. In het migratiepact staat ook geschreven over de opvang van mensen in veilige derde landen, zoals Kenia en Kazachstan, Oezbekistan, waar Europa mensen naartoe kan sturen in ruil voor wat?
7: Wat je daar dan ook in ruil moet voor geven, natuurlijk. Ja. Het gaat dan vaak over visa-liberalisering, misschien zelfs het uitwisselen van mensen. Uh-huh. Jullie nemen 100 uitgewezen asielzoekers op. Wij nemen 50 geschoolde werkers of arbeiders naar de Europese Unie op.
2: Ja, dus wij mogen wel het systeem gebruiken voor economische doeleinden. Is dat eerlijk? Nee. Maar Europa heeft die macht, net als dat Europa het geld heeft om asielzoekers af te kopen, €20.000 per persoon. En hoe zat het ook alweer met de kinderen? De zwakste van de zwakste die dreigde in detentiecentra terecht te komen. Nicole de Moor, ken je haar nog, die zei daar in 2023 toen dit over.
8: Minderjarigen kunnen niet vastgehouden
9: worden. Ook als ze deel uitmaken van een gezin.
8: Absoluut. Wat wel kan, is die families met minderjarige kinderen onderbrengen in die verplichte verkorte grensprocedure.
2: Ja, de verplichte verkorte grensprocedure. Dat zijn drie woorden die een rookgordijn zijn voor ze worden gewoon vastgezet.
10: Amnesty spreekt over een donkere dag voor mensenrechten in de EU. Onder meer doordat ook kinderen kunnen worden vastgezet als ze niet voor de normale asielprocedure in aanmerking komen.
0: Ja. Ja, vastzetten heb ik wel gehoord.
2: Daarom, en Europa heeft dus de macht om kansrijke Kenianen te ruilen voor kansloze Congolezen, heeft het geld om mensen af te kopen en de taal om detentie te verkopen als verplichte procedure, over hedonisme gesproken. En aan de andere kant is het hopen. Hopen dat die fucking iPad het doet. En nu lekker de hond uitlaten.
0: Dankjewel, Jan-Jaap van der Wal. En tot volgende week.

0: Sarah Bareilles die de gevoelens van Jan-Jaap van der Wal concreet maakt en samenvat. A love song. Duitsland, dat is toch het land van de Pünktlichkeit. Wel, net daar rijdt er nauwelijks nog een trein op tijd. Jeroen Rijgaard, goedemiddag.
1: Dag, lieven.
0: Jeroen, je bent Duitslandkenner.
1: Mm-hmm.
0: Overigens, binnenkort verschijnt jouw boek over Duitsland met de veelzeggende titel Het Verdampte Land.
1: Mm-hmm.
0: Waarover later meer. 100 miljard euro gaat de Duitse regering net schijnt pompen in de Deutsche Bahn, de spoorwegen. En dat is geen dag te vroeg?
1: Nee, omdat het ook echt een verdampte maatschappij aan het worden is, die Deutsche Bahn. Nee, het is nodig, want ze zijn op dit moment, ze hebben een aantal recordcijfers, de Deutsche Bahn. Ze zijn namelijk de grootste van Europa. Nergens liggen zoveel kilometer spoor als in Duitsland. Maar ze zijn ook de slechtste van Europa op vlak van stipt rijden. Je weet, ja, een beetje klagen over de NMBS is zo wat een nationale sport bij ons.
0: Als ik me
1: niet vergis, rijdt zo wat 85 à 90% van de treinen op tijd bij ons. In Duitsland was dat vorig jaar net geen 60%.
0: Hè?
1: Ja.
0: Maar wacht eens even, ik ben twee keer met de trein naar Berlijn gegaan.
1: Mm-hmm.
0: En twee keer op de terugreis aansluitingen gemist in Keulen. Dat is dus geen toeval.
1: Nee, ik heb het vorig jaar, ik doe het heel vaak. Ik ben ook reisbegeleider Duitsland, dan ga ik ook met de trein. En het is me de voorbije jaren als reisbegeleider nooit gelukt om enigszins op tijd aan te komen, de juiste treinen te halen en de juiste aansluiting. De laatste keer uit Berlijn terug klopte het ongeveer. Het was met 20 minuten in Brussel, dus dat valt mee. Mijn record is 4 uur. Rechtstaand als sardinen in een blik. En één keer bijna een overnachting.
0: Maar je wordt wel goed opgevangen, is mijn ervaring.
1: Het hangt er vanaf.
0: Er stonden een keertje taxis klaar in Keulen om naar Aken te rijden. En daar kon ik dan weer de trein op. Je wordt wel goed begeleid. Maar dat kost natuurlijk ook heel veel geld.
1: Ja, en vooral ook omdat je na een uur vertraging compensatie kan vragen.
0: Juist.
1: Dus nog een record.
0: Die je ook onmiddellijk krijgt.
1: Ja, en nog een nieuw record trouwens. Dus de Deutsche Bahn keert niet alleen record hoeveelheid sporen en vertraging, maar ook een record hoeveelheid compensaties en schadevergoedingen al jaren aan de reizigers uit.
0: Dus dat is een gigantisch probleem. Waar komt dat probleem vandaan? Want ja, hoe on-Duits wil je het hebben? Treinen die niet op tijd rijden.
1: Nee, het is juist zeer Duits.
0: Maar
1: want wij hebben namelijk het beeld dat Duitsland inderdaad, zoals je zegt, het land van de Pünktlichkeit is en het land van de Gründlichkeit.
0: Zeker.
1: Het probleem is als je die twee combineert, dat je een gigantisch probleem krijgt. Namelijk, dan krijg je het land van keine Experimente. Geen experimenten. En dat heeft ertoe geleid dat er dus de voorbije jaren, en het spoor is daar echt het symbool van geworden, van alles misgelopen is. Namelijk niet experimenteren met begrotingstekorten onder Merkel, de schwarze nul, de befaamde je mag niet meer uitgeven dan je binnenkrijgt, heeft geleid tot het

0: soort haalbaarheid en zo. Maar ik had ook het idee dat die ICE, die hoogsnelheidstrein, dat die op hetzelfde spoor zit.
1: Dat klopt
0: ook. Als de goederentrein.
1: Ja, dat klopt ook. Op een paar uitzonderingen na. Dus als je van hier bijvoorbeeld de trein naar Keulen neemt en dan verder naar Frankfurt, dan rij je dus hier in België vanaf Leuven eigenlijk over een apart hoogsnelheidsnet, dat langs de E40 loopt. Voorbij Luik heb je dat dan opnieuw. Dan kom je in Aken en vervolgens rij je dan aan gemiddeld 90 per uur naar Keulen verder. Inderdaad, tussen de goederentreinen, rangeerstations, aftakkingssporen,
0: kleine stations. Kan allemaal iets mis
1: meegaan. Voilà. Er zijn een paar hoogsnelheidslijnen tussen Keulen en Frankfurt ligt er een stukje. Daar rij je langs als je richting Oostenrijk bijvoorbeeld op vakantie gaat. Dan zie je dat liggen met schitterende viaducten. Een stukje tussen München en Berlijn. Maar voor de rest rijden die inderdaad amper op een hoge snelheidsspoor.
0: Ja. Dus nu komt er dat uitgebreide investeringsplan. Mm-hmm. Dat zal de dingen oplossen. Of niet?
1: Ja en nee. Het zal eerst nog een heel stuk slechter moeten worden. En dat krijg je aan Duitsers moeilijk verkocht. Want al zal amper de helft op tijd rijden.
0: Verkopen ze aan mij wordt, dat het eerst nog slechter moet worden?
1: Wel, dat massale investeringsplan is niet om een hoogsnelheidsnet uit te bouwen. Of om Duitse spoornet uit te bouwen. Dat is om alle achtergelopen achterstand in onderhoud nu in te halen. En hoe gaan ze dat doen? Doordat de problemen zo gigantisch zijn, gaan ze dat niet doen zoals je bij ons bijvoorbeeld vaak ziet in het weekend van bepaalde treinen rijden. Niet omdat ze een stukje gaan onderhouden. Nee, ze gaan gewoon hele stukken afsluiten. Maandenlang, soms langer dan een jaar, volledig tabula rasa maken en daar dan de sporen leggen van de 21ste eeuw. Want je moet weten, hier en daar liggen nog dwarsbalken die er al liggen sinds de jaren 60 en er zijn gebieden die nog uitgerust zijn met seinsystemen van begin jaren 70. Dus dat gaat er allemaal uit, tabula rasa in één keer. Maar waarom moeten ze dat doen? Ja, omdat ze de voorbije 20, 25 jaar gewoon niet geïnvesteerd hebben in dat spoor. Dus die 100 miljard dient niet om het Duitse net de parel te maken die het zou kunnen zijn, maar gewoon om wat er momenteel niet meer is, zijnde iets dat functioneert, op te lossen.
0: En dat gaan ze doen door een heel der trajecten af te sluiten. Dus er komen nog in de eerste periode heel veel meer vertragingen aan.
1: Ja, en het gaat echt om belangrijke trajecten. Hè. Onder meer gepland voor, ik denk over 2 jaar, is bijvoorbeeld het stukje Hannover-Berlijn.
0: Ai.
1: Ja, daar rijdt zowat alles van west naar oost over. Hè. Hamburg-Berlijn is dit jaar al afgesloten geweest. Dus het gaat echt om van die grote stukken met heel veel impact. Ja, als je bij ons moet omrijden, valt dat nog mee. Dat gaat om een paar tientallen kilometer. Maar in Duitsland gaat het al snel soms over honderden kilometers rondrijden natuurlijk.
0: We zijn gewaarschuwd, maar daarna wordt alles beter.
1: zelfs dat durven ze niet beloven in Duitsland.
0: Dankjewel, Jeroen Rijgaard. En we pakken dan maar de boemeltrein. Hè?
1: Ah, dat is altijd een goed idee.
0: De Bimmelbaan. Bimmelbaan, dat
1: Bimmelbaan.
0: Is het. Doet een beetje denken aan Boney M. Dit is de originele uit 1973.

0: plaatje op de plaat, maar ze komt natuurlijk ook al uit 1973. Wat is het lekker toeven op de boemeltrein, de piemelbaan van Night Train.
1: Nieuwe feiten.
0: Misofonie blijkt aangeleerd. Dat blijkt uit een studie van Ilse van Diest. Goedemiddag, Ilse.
2: Goedemiddag.
0: Je mag toch Ilse zeggen tegen een professor psychologie?
2: Ja, natuurlijk.
0: Aan de Universiteit van Leuven. Misofonie, wat is dat ook alweer?
2: Ja, het is eigenlijk een aandoening waarbij mensen heel intense emoties ervaren. Vooral bij geluiden die andere mensen produceren tijdens het eten of het ademen. En dat zijn de meest typische triggers. En het gaat daar dan vooral over intense woede.
0: Ja, ze worden
2: walging.
0: Echt kwaad van, hè? Rood aangelopen. Ja. Ik heb ooit eens iemand meegemaakt die werkelijk rood aangelopen. Mm. En niemand begreep wat er aan de hand was. Bleek dat er iemand in de buurt aan het eten was. En met name het getik van bestek op borden.
2: Ja, ja, dus de triggers variëren nogal wat, al naar gelang de persoon in kwestie. Maar het meest voorkomende zijn eet- en ademgeluiden.
0: Ja, hoorbaar ademen. Mm-hmm. En gaat het ook bijvoorbeeld over het oet, oet, oet uit een koptelefoon? Bij iemand die ook bij jou op de trein zit bijvoorbeeld?
2: Ja, dus eigenlijk alle geluiden die als oncontroleerbaar overkomen, geproduceerd zijn door andere mensen en eigenlijk liever niet gehoord willen worden, zijn eigenlijk vatbaar voor die reactie.
0: En waar komt die agressie vandaan? Want ja, agressie wordt meestal door agressie opgeroepen, hè?
2: Ja, eigenlijk over agressie en van die woedefenomenen is er binnen de psychologie relatief weinig gedaan. En wij gaan vooral kijken naar stress en angst, daar weten we heel veel over. Maar er is zoiets als een vecht-vluchtrespons. Dat is een heel bazaal, evolutionair oude reactie die wij allemaal hebben. En wanneer we voor een plotse dreiging staan, dat we reageren hetzij door te vluchten. En dan gaat het meer over de angstkant, hetzij door woede aanvallen zelf.
0: Ja.
2: En bij mensen met misofonie is het blijkbaar vooral die kant van de reactie die makkelijk getriggerd wordt.
0: Maar ja, zij voelen het eigenlijk, het geluid zelf, voelen zij als een aanslag aan. Als een agressieve aanslag.
2: Ja, ja, zij ervaren het als heel intrusief. Hè, dus iemand met misofonie verwoordt het, is voor mij als een auditieve aanranding. Ja. En dus iemand die iets aandoet dat ongehoord is. En een natuurlijke reactie daarop is natuurlijk woede.
0: Juist. Nu heb jij een experiment gedaan waarbij je misofonie hebt aangeleerd aan mensen.
2: Ja, dat is natuurlijk een zware uitdrukking.
0: Ja,
2: maar inderdaad, een van de doctoraatstudenten heeft zo'n experimenteel model ontwikkeld waarbij wij trachten te modelleren hoe mensen die reactie kunnen aanleren.
0: Maar wacht eens even, heb jij mensen misofoon gemaakt of die doctoraatstudent van jou?
2: Natuurlijk, de reacties die wij in het labo ontlokken, die zijn niet te vergelijken met echte misofonie reacties.
0: Het is bijna homeopathische versie van misofonie.
2: Voilà. Ja, ja. Het moet ook ethisch blijven natuurlijk.
0: Uiteraard. En dat is dus gelukt. Je kunt misofonie aanleren. Dat is wel heftig.
2: Ja, ja. Wat wij gedaan hebben, is eigenlijk twee geluidjes gebruikt. Een ademgeluid en een eetgeluid. En een van die geluiden gekoppeld met een ervaring die nogal provocerend is. Hè, waarbij mensen zich moeten inbeelden dat ze aan tafel zitten. Het ging eigenlijk over studenten die vooral deelnamen aan de studie. Dus ze zitten thuis aan tafel bij de ouders. Ze zitten daar al tegen hun zin, want ze zouden veel liever met vrienden op schok gaan. Maar ze worden verwacht te blijven zitten. De baas van de ouders is ook aan tafel en die begint eigenlijk heel misplaatste seksistische opmerkingen te maken.
0: Ja, dat is de aanranding dus, eigenlijk.
2: Ja, ja, dus dat is eigenlijk de woede die we trachten, hè, de walging ook en de woede die we trachten te ontlokken op dat moment. En tegelijkertijd boden wij die geluidjes aan. En dan in een latere testfase boden we de geluiden aan zonder die inbeelding, zonder dat provocerend scenario. En zagen we eigenlijk gelijkaardige reacties op.
0: Oké, dus dat zegt iets over waar die misofonie vandaan zou kunnen komen. Namelijk, ja, ik mag het een Pavloviaanse reflex noemen, dat je eigenlijk een geluid koppelt aan een gevoel.
2: Ja, dus het geluid wordt vooral gekoppeld aan een bepaalde betekenis. En de betekenis hier gaat over aanranding, intrusie, belediging. Dat soort thema's waar eigenlijk automatisch dan een woedereactie op volgt.
0: Dus mensen met misofonie, die hebben dat ooit op die manier buiten hun willen om, uiteraard aangeleerd.
2: Dat is onze hypothese. En als je dat bevraagt, dan blijken veel mensen zich wel zo'n initiële gebeurtenis te herinneren waar het ontstaan is. Maar dat is zeker niet bij iedereen het geval. Dus we denken dat het ook geleidelijk kan ontstaan. Ja. Of zelfs kan aangeleerd worden door bijvoorbeeld iemand anders te horen vertellen over misofonie.
0: Oei.
2: En over hoe
0: gevoelige mensen moeten nu de radio uitzetten.
2: Ja, maar we zien ook dat het heel vaak ontstaat in de vroege adolescentie. Ik denk dat de gemiddelde leeftijd 13 jaar is. Ja. Dat is natuurlijk een leeftijd ook waar jongeren heel gevoelig zijn voor invloeden van leeftijdsgenoten. Dus zo iemand dat kunnen horen vertellen, kan eigenlijk het probleem een beetje meedoen ontstaan. Maar dat is eigenlijk een hypothese die ik heb. Ja. We hebben het vooral experimenteel eigenlijk
0: bestudeerd. Stel nu even dat jullie hypothese klopt. Zou dat dan betekenen dat je het ook kunt afleren?
2: Ja, dat hopen we natuurlijk. En er bestaan al heel wat interventiestrategieën die bijvoorbeeld binnen cognitieve gedragstherapie worden aangewend en waarvan aangetoond is dat ze wel deels helpen. Maar ons vermoeden is dat wanneer die psychotherapie veel gerichter naar die betekenissen zou gaan van de geluiden en die betekenissen trachten te veranderen, dat het misschien nog veel effectiever zou kunnen
0: en dat
2: worden.
0: Zou heel wat mensen kunnen helpen, want misofonie komt redelijk vaak voor, hè?
2: Ja, het komt best veel voor. Als je het zo bevraagt in een gewone studentenpopulatie hier in Leuven, in een eerste jaar studenten, dan zie je dat 15-20% het wel herkent en dat 5-6% er echt wel last van blijkt te hebben.
0: Ja. Er zijn meerdere gradaties natuurlijk van misofonie. Mm-hmm. Heel boeiend.
2: Ja,
0: mag ik je heel veel succes wensen, Ilse van Diest. Nog een fijne dag.
2: Dank je wel. Dag.

0: Ja, sorry voor de mensen die misofonie leiden, maar het was de schuld van The Beach Boys natuurlijk.
1: Nieuwe feiten.
0: Het is zover.
1: Vrijdag quiz.
0: In een wolk van zwaveldampen is hij nedergedaald in de studio. De duivel van de vrijdagquiz. Gilles Wijkmans, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Samensteller en keiharde jury van de vrijdagquiz. We spelen voor een boekenbon van €25 te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar. Aangesloten bij Confituur en we spelen met Helga. Goedemiddag, Helga.
3: Goedemiddag.
0: Helga Horemans uit Heist op den Berg. Dat is een...
3: Itegem meer bepaald.
0: Itegem.
3: Itegem, ja.
0: Een grote fan van Itegem.
3: Ja.
0: Inderdaad. Waar Cas Goossens woont, hè, toch?
3: Waar Cas Goossens woont. Ik denk dat die mens hier nog altijd woont, ja.
0: Helga, waar was je mee bezig?
3: Met dit weer ben ik niet veel. Ik was aan het lezen gewoon.
0: Ah, wat lees je? Wat lees je?
3: Oh, iets dat hier al lang ligt, Geert Mak in Europa.
0: Wauw. Hé, Helga is niet van de straat. Ze speelt, ja, tegen, ze speelt tegen Servaas van Mullum. Goedemiddag, Servaas.
4: Goedemiddag.
0: Servaas uit Brugge. Wat was jij aan het doen?
4: Ik was patisserie aan het voorbereiden voor morgen in onze zaak.
0: Je bent een patissier?
4: Dat klopt, ja.
0: In Brugge. Oké, okay. Wow. Beetje reclame, kan nooit weg. Goed, ik ga jullie kennis testen van 4 nieuwe feiten. Ik begin bij Helga, die zich als eerste heeft gemeld, zolang ze juist antwoordt. Blijft aan de beurt bij een fout antwoord. Gaat de beurt naar Servaas en wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Helga, heel wat voetbalfans zijn voor het WK naar de VS gereisd, waar ze zich vaak aan hele rare regels moeten houden. Welke vreemde wet die geldt in en rond een stadion hebben wij verzonnen? Dus welke hebben we verzonnen?
3: Ja.
0: Dus één van de drie is niet echt. De vraag is welke. A. Op de parking mag muziek in de auto niet erbuiten hoorbaar zijn. B. In je bagage mogen niet meer dan 6 dildo's zitten. C. Je mag niet naar het stadion wandelen. Wat is niet waar?
3: Ja, ja, ik denk B. Dat lijkt me wel heel raar.
5: Fout!
0: Ja, het is wel waar. Dan ga je naar Servaas. Wat denk jij is verzonnen?
4: Ik gok op A.
0: Je denkt A.
5: Dat is helemaal goed.
0: Muziek mag in de auto niet erbuiten hoorbaar zijn op de parkings. Dat hebben wij verzonnen.
6: Dat hebben we verzonnen. Het is in Texas, waar een aantal matchen gespeeld zullen worden. Daar mag je maximaal 6 dildo's bij hebben onder de Texas Obscenity Law. Die is bedoeld om de verspreiding van obscene materiaal te beperken. En als je meer dan 6 dildo's bij zou hebben, dan zouden de autoriteiten wel eens kunnen denken dat je die bij hebt om te verkopen en dus te verspreiden. En in New Jersey mag je niet naar het stadion wandelen. Dat is omdat het vrij verwarrend is. Die match wordt geadverteerd als in New York zijnde, maar het is dus in New Jersey, een andere staat. Heel veel Europeanen hebben zoiets, bon, wij wandelen dat. Maar de lokale autoriteiten hebben gezegd, dat mag niet, want er zijn veel snelwegen in de buurt. Dus die moeten de trein van €84 nemen om daar te geraken.
0: Ja, het is niet gratis, het WK. Vraag 2, Servaas. Wat hebben moderne Europeanen nooit aan tafel gedaan en zullen ze waarschijnlijk ook nooit doen? A. Met onze mond open eten. B. Met handen eten. Of C. Insecten eten.
4: B.
0: Je denkt B?
5: Fout!
0: Ah, het wordt spannend. Helga?
3: Ik denk C.
0: Je denkt C. Insecten eten?
5: Dat is helemaal goed.
0: Dat gaan we nooit doen, Jill.
6: dat is nog voor discussie vatbaar. Maar insecten eten, ja, dat blijkt uit een nieuwe studie. Onze wereldbevolking die blijft groeien. En al die mensen die moeten gevoed worden. Vlees is een enorme belasting op het milieu en het klimaat. En visbestanden zijn beperkt. Dus hoe ga je al die mensen voeden? In veel tropische gebieden lossen ze dat op door insecten te eten. Maar die onderzoekers wilden eens analyseren van hoe gebeurde dat in Europa. Dus die hebben naar de tandplak van mensen tot wel 33.000 jaar oud gekeken. En dan blijkt dat er heel weinig insecten-DNA in zit. Behalve bij Neandertalers. Daar zat opvallend veel vliegen- en muggen-DNA in die tandplak. Maar Europeanen die zouden ook blijkbaar de exoskeletten, de pantsers van insecten, minder goed kunnen verteren dan tropische volkeren. Dus daarom zal het waarschijnlijk voor ons iets moeilijker zijn om insecten te eten.
2: We kunnen er niks aan doen. Het zit in ons DNA.
6: Ja, het vraagt een beetje
2: Helga, wat doen we 5 keer per dag? Liegen, neuspeuteren of scheten laten? Ja, zeg het maar.
3: Ik denk C.
2: Je denkt C, hè?
5: Ja. Dat is helemaal goed.
6: De anderen wilden ze misschien niet toe.
2: Helga nooit natuurlijk, maar...
6: Ja.
2: Dat is 5 keer per dag.
6: Dat is iets wat ik uit dit onderzoek heb geleerd. Mannen laten 5,2 keer per dag een scheet gemiddeld. Vrouwen 4,8 keer per dag. En ik die inderdaad dacht dat ze dat nooit deden. Het zijn Australische onderzoekers die daar een app voor hebben gemaakt. Charge Your Fart, oftewel Turf Je Ruf. Daarin konden 6.400 proefpersonen dus nauwgezet bijhouden hoeveel scheten ze lieten. Gemiddeld dus 5 keer per dag. 14 tot 25 jaar die ruften het minst. 26 tot 45 jaar dan weer het meest. En het hoogtepunt is, niet geheel verbazend, 's avonds wanneer er het meeste eten in je maag-darmstelsel zit.
2: Oké, dus we doen het allemaal 5 keer per dag gemiddeld. Helga, dit is de slotvraag al. Heb je die goed, dan win je deze quiz. Wat gebeurt er met vrouwen tussen hun 18e en hun 42e? Lichaamstemperatuur stijgt, hun vingers blijven groeien of hun gehoor wordt gevoeliger?
3: Oei, dat is een moeilijke. Ja. Dat zou alles kunnen zijn. Ja,
2: kom.
3: Oh, echt gokken. A.
2: Je denkt A, het is gebeurd.
5: Dat is helemaal goed.
2: Lichaamstemperatuur stijgt bij vrouwen tussen 18 en 42.
6: Blijkt uit een nieuwe studie waarbij de lichaamstemperatuur van 750 vrouwen werd geanalyseerd. Sowieso schommelt de temperatuur van vrouwen afhankelijk van waar dat ze zich in hun cyclus bevinden.
2: Heden gecanceld.
6: Maar ook dus afhankelijk van je leeftijd stijgt een lichtjes vanaf je 18e. Iemand van 35 is bijvoorbeeld gemiddeld 0,05 graden warmer dan iemand van 18.
2: 0,05.
6: We weten niet waarom, maar het zal wel iets met hormonen te maken hebben, zeggen die onderzoekers.
2: Juist. En het levert Helga €25 in de vorm van een boekenbon op. Sorry, Servaas. Dat zal bij patisserie blijven.
6: Ook niet slecht.
4: Oké, patisserie dan Helga.
2: Extra patéken verkopen in Brugge vandaag. Helga, Geert Mak, heb je al? Welk boek ga je kopen? Weet je het al?
3: Ik weet het niet, maar ik heb een artikel gelezen van Frederik Martel in met onze vijanden. En ik denk dat het dat wordt.
2: Nou, ik wens je daar enorm veel leesplezier bij, Helga Horemans uit Ietegem. Nog een fijne dag en volgende week is er weer een vrijdagquiz. Prachtig deuntje toch, hè, Jules?
6: Ja.
2: Het hoort bij het WK voetbal.
6: Oké.
2: Van 1978.
6: Ja.
2: Het is speciaal gecomponeerd als kenwijsje voor de voetbaluitzendingen op de Nederlandse radio. Toen was er nog geld.
6: Ik kan niet wachten tot dat Orgel Joken dit speelt.
2: En ik kan niet wachten op Jovanka Steele. Dit is haar middagjournaal.
1: Nieuwe feiten. Middagjournaal.
7: Goedemiddag. Op YouTube krijg ik de laatste tijd heel veel reclame voor Tai Chi cursussen te zien. In de reclame zie je een knappe, gespierde Aziatische man die overal rondloopt zonder t-shirt. Er is ook een knappe Aziatische vrouw die eruit ziet alsof ze 23 is, maar die zegt dat ze 64 is. Zij vertelt over Tai Chi terwijl ze in haar bikini op een besneeuwd balkon staat. En dan zijn er ook nog de gewone mollige mensen die vertellen over Tai Chi. Na 2 weken zal je er beter uitzien. Na 3 weken ben je onherkenbaar. En ik was onder de indruk. want het verschil was ongelooflijk. Op 3 weken tijd zagen ze eruit als modellen. Jaren geleden, toen ik nog in San Francisco woonde, zag ik 's morgens vaak 80-jarige Chinese mensen tai chi doen in het park. Toen wist ik absoluut niks over tai chi. Ik dacht dat het een gevechtsport was voor oude mensen die bang waren dat iemand hun kei traag zou overvallen. Met een beetje meer interesse in tai chi had ik toen kunnen zien hoe knap en gespierd die 80-plussers in het park allemaal waren. Ik begon te dromen over tai chi en over hoe goed het zou voelen als mensen zagen hoe mooi ik eruit zou zien dankzij mijn dagelijkse workout van 7 minuten. Maar plots kreeg ik slecht nieuws. Blijkbaar zijn alle knappe mensen in de tai chi reclame gemaakt met AI. Zelfs de vriendelijke gespierde man zonder t-shirt. Er is nu zelfs een disclaimer op de video's waarop staat dat de resultaten niet echt zijn. En ze hebben die disclaimer in lichtgrijze miniletters geschreven, ergens beneden op je scherm, verborgen onder alle knappe, gespierde, halfnaakte AI-mensen, zodat de 40-plussers, die de doelgroep van de reclame zijn, het niet kunnen lezen. Ik vertel dit allemaal om te zeggen dat ik afgelopen maandag ben begonnen met mijn Tai Chi Challenge, met 7 minuten Tai Chi per dag. Want het is niet omdat het allemaal AI-mensen zijn dat ze automatisch ook leugenaars zijn. De kans is dus groot dat u binnen een paar weken een Aziatische vrouw in een bikini in de Vlaamse Ardennen ziet rondlopen. En ja, die mooie 23-jarige Aziatische vrouw zal ik zijn.

0: natuurlijk Jovanka. Daar bestaat geen enkele twijfel over. En we horen het dan wel, want tegen dan verwacht ik alweer een nieuw middagjournaal van jou volgende week. Overigens gaat het middagjournaal naar Annelies Moons. Daar kijken we ook al zeer naar uit. Dankjewel Jovanka voor een week lang middagjournaal. Heerlijk, blijf dus bij ons. Blijf bij Radio 1.
1: Nieuwe Feiten is er ook elke weekdag als podcast. Abonneer je nu op VRT Max.
2: Dit was een herhaling van Nieuwe Feiten. Maandagmiddag is Lieven er weer met een nieuwe aflevering.

0: RT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is 6 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Shema Saisai. Op het WK voetbal heeft gastland de Verenigde Staten met overtuiging zijn eerste match gewonnen. De VS won met 4-1 van Paraguay. In de eerste helft stonden de Amerikanen al 3-0 voor. En gisteravond speelde Canada, een ander gastland, 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. Het WK begon donderdagavond in Mexico, maar ook in de VS is het nu dus echt begonnen. Voetbal is er niet de grootste sport, maar de Amerikaanse fans zijn toch enthousiast.
3: Oh man, World Cup is in the USA. This is a huge moment. I've been waiting for this all my life.
4: Yeah, we're just super excited. This is a once-in-a-lifetime opportunity for us. You know, my kids are they're soccer players themselves. The energy has been great. The excitement to bring in soccer to America.
2: Er zijn dit jaar meer buitenlandse toeristen die een verblijf hebben geboekt in Vlaanderen dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Toerisme Vlaanderen. Het aantal Belgen die in eigen land op vakantie gaan deze zomer blijft voorlopig wel stabiel, zegt Christophe Geldof.
5: We zien inderdaad een onderscheid tussen de Belgen en buitenlandse boekingen. Zo zien we bij de Belgen dus een stijging van plusminus 1%. Bij buitenlandse bezoekers ligt die stijging hoger. Zo zien we dat het aantal geboekte overnachtingen momenteel 13% hoger ligt bij buitenlanders dan in dezelfde periode in 2025. En aan de kust zien we zelfs dat dat 18% hoger ligt.
2: In Amsterdam zijn geen slachtoffers meer gevonden onder het puin na de zware explosie van donderdagnacht in een sportschool. Bij die ontploffing raakten 7 mensen gewond en de schade is ook groot. Honderden geëvacueerde buurtbewoners kunnen nog niet terug naar huis. Het onderzoek naar de explosie is nog aan de gang. De politie heeft een aantal mensen opgepakt, maar wie en waarvan ze precies verdacht worden, dat is nog niet bekend. Volgens Nederlandse media waren jongeren mogelijk explosieven aan het maken in de kelder van het gebouw. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Ze waren vertrokken vanuit een berghut, maar waren 's avonds niet teruggekeerd. De reddingsdiensten vonden hun lichamen op zo'n 3600 meter hoogte. Wat er precies is misgegaan, is nog niet duidelijk. 2 van de slachtoffers zijn Italianen. De nationaliteit van het 3e slachtoffer is nog niet bekend. Vandaag is het eerst nog vaak zwaar bewolkt, behalve in het westen. Later op de dag komt de zon er overal door. We halen tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig, nadien meer wolken met lokaal kans op een bui en temperaturen tot 20 graden.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Goedemorgen, VRT Nieuws met Shema Saisai. Er zijn dit jaar meer buitenlandse toeristen die een verblijf hebben geboekt in Vlaanderen dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Toerisme Vlaanderen. Het aantal Belgen die in eigen land op vakantie gaan deze zomer blijft voorlopig wel stabiel. Daar kunnen nog boekingen bij komen omdat veel mensen ook het weer afwachten. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Ze waren vertrokken vanuit een berghut, maar waren 's avonds niet teruggekeerd. De reddingsdiensten vonden hun lichamen op zo'n 3600 meter hoogte. Het is niet duidelijk wat er precies is misgegaan. Op het WK voetbal heeft gastland de Verenigde Staten met overtuiging zijn eerste match gewonnen. De VS won met 4-1 van Paraguay. En gisteravond speelde Canada, een ander gastland, 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. Vandaag heerst nog veel wolken, behalve in het westen. Later op de dag komt de zon er overal door, bij temperaturen tot 21 graden. Morgen ook eerst vrij zonnig, nadien meer wolken met lokaal kans op een bui en tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

gisteren nog zeiden alles voor je te doen. Of je denkt aan de woorden van haat die je nog dient te vergeten, dan heb je geen zin verder te doen.

0: alles begint bij luisteren.
1: Goedemorgen, het is 7 uur, WRT Nieuws met Shema Saisai. Er zijn dit jaar meer buitenlandse toeristen die een verblijf hebben geboekt in Vlaanderen dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Toerisme Vlaanderen. Christophe Geldof legt uit.
2: Zo zien we dat het aantal geboekte overnachtingen momenteel 13% hoger ligt bij buitenlanders dan in dezelfde periode in 2025. En aan de kust zien we zelfs dat dat 18% hoger ligt dan vorig jaar. In de kuststeden 9% hoger en in de andere Vlaamse regio's 17% hoger. Dus waar de Belgische markt voorlopig een stabiel beeld laat zien, zien we bij buitenlandse bezoek een grotere stijging.
1: Het aantal Belgen die in eigen land op vakantie gaan deze zomer blijft voorlopig wel stabiel. Daar kunnen nog boekingen bij komen, omdat veel mensen ook het weer afwachten. In Balen in de Antwerpse Kempen hebben vandalen de pijlen van de fiets- en wandelknooppunten aangepast met stickers, waardoor fietsers en wandelaars de foute richting uitgestuurd worden. Dat begon al in maart. Nu zijn zo'n 24 foute pijltjes weggehaald, onder andere door vrijwilliger Luc Peters.
3: Als je rechts moet gaan en nu wordt dat veranderd naar rechts hoor. Dat is heel vervelend en dan wordt de wandelaar op het verkeerde pad gezet. We hopen natuurlijk dat de mensen het besef hebben van geen pijltjes meer kan opdagen. Een klein beetje gezond verstand zou aan de orde zijn.
1: De voorbije nacht heeft het Amerikaanse leger Iraanse drones neergehaald in de straat van Hormuz. Volgens de VS bedreigden die drones commerciële schepen. Het scheepvaartverkeer door de zeestraat kan wel doorgaan. Intussen lijkt een vredesakkoord tussen Iran en de VS wel dichterbij te komen. Gisteren spraken beide landen daarover. En bemiddelaar Pakistan zegt dat ze het eens zijn over de tekst van een vredesdeal. Maar of die ook echt ondertekend zal worden, is nog niet zeker. Op het WK voetbal heeft gastland de Verenigde Staten met overtuiging zijn eerste match gewonnen van Paraguay met 4-1. Eerder speelde Canada, een ander gastland, 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. Een verslag van Tom Boudeweel.
4: Een droomstart voor de USA. Niet alleen de openingsceremonie maakte indruk op het waanzinnige stadion met Tom Cruise en David Beckham, maar zonder Donald Trump in de tribune. Ook het spel van het gastland op het veld was fantastisch. 3-0 bij de rust via een own goal en twee doelpunten van Balogun na een helft stevig eenrichtingsverkeer. Na de pauze voetbalde Amerika wat meer met de handrem op, maar de eredder van Mauricio kwam te laat voor een ommekeer. Reina zette een heerlijke kers op de taart voor 4-1. Eerder op de dag zorgden Canada en Bosnië-Herzegovina voor het eerste gelijkspel op dit WK. Canada was duidelijk de betere ploeg, maar het moest wel een achterstand wegwerken. Invaller Kyle Larin, ex-Club Brugge en Zult Waregem, hij bezorgde het gastland het eerste punt ooit op een wereldkampioenschap.
1: Het weer. Vandaag is het eerst nog vaak zwaar bewolkt, behalve in het westen. Later op de dag komt de zon er overal door. We halen tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig, nadien meer wolken met lokaal kans op een bui en temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1.
6: De ochtend.
5: Met Jan van Delm.
6: Goedemorgen, is er nu een akkoord tussen Iran en de VS of niet? Wait and see. Dit is de ochtend. Welkom.

0: Favorite Daughter van Lord. Het nieuwe Europese migratiepact is gisteren in werking getreden. Daar is jaarlang over onderhandeld, vaak op het scherp van de snee. Kort samengevat komt er meer solidariteit tussen de Europese landen. Landen aan de buitengrenzen, zoals Italië of Griekenland bijvoorbeeld, krijgen meer verantwoordelijkheid. Andere landen, zoals België, zullen meer lasten moeten dragen door asielzoekers uit de grenslanden op te nemen of door financieel bij te dragen. Veel verandering dus, ook voor diensten als onze dienst vreemdelingenzaken. Paulien Blondeel, u bent daar woordvoerster. Ja, dat Europees Migratiepact, dat heeft veel voeten in de aarde gehad. Zijn jullie nu tevreden dat het er is?
1: Goedemorgen. Ja, wij zijn tevreden dat de deadline van 12 juni ondertussen verstreken is. Het was een belangrijk punt om naartoe te werken voor al onze diensten. De juridische diensten, de operationele diensten, de informatici. Dus we zijn wel blij dat de deadline er nu is. En dat we vanaf nu echt gewoon het nieuwe proces kunnen implementeren.
0: Jullie kunnen ermee aan de slag, zeg maar. Wat verandert er voor jullie concreet?
1: Ja. Wel, ik zal kort even uitleggen misschien wat de dienst Vreemdelingenzaken doet binnen de asielprocedure. Wij zijn eigenlijk verantwoordelijk voor de eerste fase van de asielprocedure. Wie asiel wil vragen in België, moet naar ons aanmeldcentrum komen in Brussel. En wij zullen dan de verzoeker registreren. Wij doen een heel uitgebreide eerste screening daar meteen die eerste dag. En daarna zal de dienst Vreemdelingenzaken dus ook dat onderzoek doen naar welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van dat verzoek om internationale bescherming.
0: En wat verandert er nu concreet?
1: Ja, dus bij die eerste stap, de registratie en de screening, dat proces zal veel langer duren. Wat nieuw is, dat is dat die screening uitgebreider is. Dat wordt een uitgebreide screening van de identiteit, de kwetsbaarheden. We doen een veiligheidscheck en er komt ook een medische screening. En dat zal vanaf nu gebeuren volgens een uniform systeem dat in alle EU-landen op dezelfde manier gedaan wordt. Ja. Dat vraagt natuurlijk meer werk, dus dat zal langer duren.
0: Ja, ik dacht dat de bedoeling was om het allemaal wat sneller te laten verlopen.
1: Ja, dat klopt, want de bedoeling is dan natuurlijk ook wel dat maar één keer moet gebeuren binnen de Europese Unie. En dus op termijn dat als iemand bij ons aankomt die al in een andere lidstaat is gescreend, dan moeten we die screening niet meer doen.
0: En dan moet u die asielzoeker eventueel terugsturen?
1: Nee, dan zitten we al in een volgende fase. Dus dan spreken we over het onderzoek van de verantwoordelijkheid. Welke lidstaat is nu verantwoordelijk om die asielaanvraag te behandelen? En ook daar verandert er veel. En daar is de algemene regel echt wel kortere termijnen met de bedoeling dat we sneller kunnen vaststellen welke lidstaat is nu verantwoordelijk voor die asielaanvraag. Is dat een lidstaat aan de buitengrenzen? Is dat een lidstaat waar hij eerder al gepasseerd is? Is dat een lidstaat waar de persoon in kwestie familieleden heeft bijvoorbeeld? Of waar hij al een verblijfstitel heeft gehad? Dat zijn allemaal criteria die meespelen. Dat onderzoek zal volgens veel kortere termijnen moeten verlopen. Vanaf nu, waardoor dat die lidstaat veel sneller vastgesteld zal zijn, de verantwoordelijke lidstaat, en die verantwoordelijkheid zal ook stabieler zijn en zal ook langer bij dezelfde lidstaat blijven liggen. Het is niet meer zo, wat dat vroeger wel was, dat door kleine procedurele fouten, bijvoorbeeld het missen van een termijn, dat de verantwoordelijkheid zomaar kan overgaan op een andere lidstaat.
0: En zou dat er dan moeten voor zorgen dat dat ook inderdaad kan, dat die asielzoeker dan wordt teruggestuurd, bijvoorbeeld naar een grensstaat? Want tot nu toe verliep dat allemaal niet zo vlot, hè, om het op zijn zachtst uit te drukken.
1: Ja, dat klopt. Tot nu toe verliep dat niet altijd zo vlot. Die verantwoordelijkheid is nu stabieler. Dus inderdaad, als dan blijkt dat België niet verantwoordelijk is, dan zullen wij die persoon normaal gezien terugsturen naar de lidstaat die wel verantwoordelijk is. En wat natuurlijk ook nieuw is nu aan het systeem, dat is dat systeem van solidariteit. Dat bestond nog niet. Nu is dat echt wel verplicht, omdat anders de druk op de grenslidstaten natuurlijk veel te groot is. Ja. Dat alle andere lidstaten ook hun steentje zullen moeten bijdragen via dat verplicht solidariteitsmechanisme.
0: Dat is op papier zo geregeld, maar zal dat in de praktijk ook lukken?
1: Wel, het zal alleen maar lukken als elke lidstaat effectief zijn verantwoordelijkheid draagt. Op korte termijn, in eerste instantie, valt dat moeilijk te voorspellen natuurlijk. Nu zal het overal voor alle lidstaten, denk ik, voornamelijk extra werkdruk zijn, omdat we natuurlijk sneller moeten werken en we moeten ook meer informatie verzamelen. Maar het is wel de bedoeling dat dat dan op termijn, na enkele maanden, zijn vruchten afwerkt en dat we dan sneller die persoon zullen kunnen terugsturen naar de verantwoordelijke lidstaat. Wat ook nog nieuw is, en dat is wel belangrijk, dat is dat onderzoek eigenlijk van wie is de verantwoordelijke lidstaat, dat zal ook nog maar door één lidstaat moeten gebeuren. Dat was nog niet. Vroeger als er iemand toekwam en dan zagen wij in de database van vingerafdrukken van oké, die persoon is al in Italië en Frankrijk gepasseerd, dan moesten wij een onderzoek opstarten, zowel naar Italië als naar Frankrijk, om te vragen van, zijn jullie verantwoordelijk? Hè? Ja. Wij denken dat het niet aan België is. Nu kunnen wij meteen in het systeem zien van, Frankrijk heeft dat onderzoek al gedaan, Italië is verantwoordelijk, dus wij kunnen dan eigenlijk direct de procedure opstarten.
0: Ja, omdat jullie allemaal met die centrale database gaan werken. Iedereen kan daaraan. Voilà. Dat zou dus een grote vooruitgang moeten zijn tegenover vroeger.
1: Inderdaad.
0: De solidariteit is ingebouwd, zegt u. Dus het kan ook zijn dat andere landen asielzoekers gaan opvangen. Maar je kan die solidariteit ook afkopen. En minister Van Bossuyt heeft al gezegd, ja, dat gaan wij doen, wij gaan gewoon betalen.
1: Ja, ik zou het niet direct afkopen noemen. Het is eigenlijk een vrije keuze aan de lidstaten om te kiezen op welke manier dat ze die solidariteit willen invullen. Er is de optie om asielzoekers over te nemen. Er is de andere optie om een financiële bijdrage te leveren. En eigenlijk kunnen de lidstaten daar vrij in kiezen. Ik had ook begrepen dat de lidstaten aan de grens soms bijvoorbeeld Spanje zouden willen kiezen voor die financiële bijdrage. Nu, hoe dat dan allemaal in de praktijk zal geregeld worden, dat is via een jaarlijkse cyclus eigenlijk, geleid door de Europese Commissie. De Europese Commissie zal elk jaar bepalen van welke landen staan hier nu extra onder druk en hebben eigenlijk nood aan bijstand van de andere landen. En die zal ook per lidstaat bepalen hoe groot hun bijdrage moet zijn. En dan volgt er eigenlijk nog een onderhandelcyclus om te bekijken op welke manier welke lidstaat en welke andere lidstaat zijn bijdrage zal leveren.
0: Toch nog veel praktische vragen als ik het allemaal zo hoor. En hoe men dit in Spanje gaat oplossen, dat gaan we straks te weten komen, want na 8 uur gaan we eens kijken hoe ze er in Spanje mee omgaan. Voor nu alvast heel erg bedankt Paulien Blondeel, woordvoerster van de dienst Vreemdelingenzaken. En nog veel succes. Tot ziens.
1: Tot ziens, dag.

0: Luca van Suzanne Vega. Olivier de Wilde, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jan.
0: De laatste twee gastlanden, Canada en de VS, hebben het WK ook op hun grondgebied geopend. En de ene deed dat al wat overtuigender dan de andere.
1: Ja, de scores op het einde doen dat blijken. Hè. Canada 1-1 tegen Bosnië-Herzegovina. En met de VS dat duidelijk 4-1 voorbij Paraguay gaat. Maar ook in de openingsceremonies ging dat eigenlijk zo. Deed Amerika toch met wat meer toeters en bellen. Canada speelde ook in het bescheidenere stadion van Toronto. De ceremonie, nogthans met Michael Bublé en Alanis Morissette, die het volkslied zong onder meer. Nou, die ceremonie was toch veel kleinschaliger dan die in Los Angeles enkele uren later. Zelfs in de keuze van het slotlied ging Bublé voor Bring It On Home van met gospelzangeressen.

0: toch een beetje herkenbare muziek. Hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, dat is op het gemak wat rustiger aan. Dan had je in Los Angeles de beats en de autotune van Katy Perry. Dat is dan een heel ander contrast natuurlijk. En ook in de sterren in de tribune was toch iets groters daar in L.A. Logisch ook met Jamie Foxx, Paris Hilton, Tom Cruise die naast David Beckham zit, omringd door een paar NBA-sterren van nu en vroeger. Ja, dat doet toch wat meer opkijken. En die fans in Los Angeles hadden natuurlijk ook wat meer reden om te juichen.
2: Dat is inderdaad zo. Bedankt Olivier. De 4-1 van de VS tegen Paraguay. Ja, dat kon wel meteen tellen als statement. Tom Boudewijl, Sportza-collega in de VS. Goeie avond, goedemorgen.
3: Goeie avond, ja.
2: Inderdaad, voor jou is het nog goede avond. Voor ons al goedemorgen. Twee matchen hebben we gemist als we vroeg zijn gaan slapen. Een gelijkspel van Canada tegen Bosnië. Maar vooral die overtuigende eerste match van Team USA. Ja, daar konden we wel voorop blijven, hè?
3: Dat is zeker waar, want het was een hele goede wedstrijd van de Verenigde Staten. Zeker in de eerste helft, met heel veel passie gespeeld, met heel veel grinta. Bijvoorbeeld die eerste helft, 71% bal, ook 3 keer gescoord. Al heel vroeg een own goal van Paraguay en dan 2 mooie doelpunten van de diepe spits Balogun. Dus bij de rust was het eigenlijk al gespeeld en dan is het ergens begrijpelijk ook dat het dan net iets minder passioneel is in de tweede helft, wat meer evenwicht. Maar uiteindelijk heeft Amerika verdiend gewonnen. Een tegendoelpunt geïncasseerd omdat het toch een beetje met de hoogmoed aan het spelen was. En dan in de toegevoegde tijd de kers op de taart eigenlijk. Ja. Een hele mooie goal van Reina. Dus ja, prima gedaan van de Verenigde Staten, zeker weten.
2: En meteen een enorme last die wegvalt van de schouders van de bondscoach, neem ik aan.
3: Van het hele team veronderstel ik, want alles was klaargemaakt. Je weet, als organiserend land moet je geen enkele kwalificatiecampagne afwerken, want je bent rechtstreeks gekwalificeerd. Dus ja, af en toe moet je dan toch ergens eens een wedstrijd kunnen spelen die als referentiewedstrijd geldt. Dat hebben ze te weinig kunnen doen. Ze hebben in de voorbereiding, in de aanloop naar dit WK, nog wel een paar keer verloren. Onder andere tegen België toch, 5-2 verloren, tegen Portugal, onlangs nog 2-1 tegen Duitsland. Dus er waren misschien toch wel wat twijfels. Pochettino is ook niet de eerste, de beste. Heeft in de Premier League getraind. Dus er was wel wat druk, omdat ze net voor de wedstrijd, ook toen ze in groep waren, een telefoontje hebben gekregen van ene Donald Trump. Dat is toch nog ook al net iets anders dan van iemand anders. Dus afgaan, dat stond zeker niet in het woordenboek. Het was heel belangrijk. Zeker ook omdat Paraguay toch een ijzersterk defensie heeft. Voor het WK hebben ze amper 3 doelpunten geïncasseerd in 7 wedstrijden. Maar ze hebben dat dus prima gedaan. En Pochettino zelf was dan ook heel trots, omdat hij beseft dat in een openingswedstrijd met dan nog eens het gastland, met die druk van dat hele stadion, van die hele natie, wel, daar zijn ze geweldig mee omgegaan. En ook hij zegt, die eerste helft was gewoon amazing.
4: But we are so happy because always the first game is always difficult. Hosting the World Cup, the expectation, but in the way that this guy managed all the expectation and pressure, you know, was in a massive way, because I think the first 45 minutes, I think, were amazing. I think difficult to find a team to play like this, no? But yes, so happy and so proud.
2: Ja, Team USA is dus op de afspraak. De bondscoach is very proud. Dat is heel duidelijk. Dan gaan we eens naar Canada kijken. Een van de andere gastlanden bleef steken op een 1-1 tegen Bosnië. Een historisch punt voor Canada, het eerste ooit op een WK. En daar hebben ze iemand met een Belgische achtergrond voor te danken, blijkbaar.
3: Inderdaad, Kyle Larin, die heeft in het slotkwartier die gelijkmaker binnengeduwd. Het was na 121 seconden, want hij was invaller samen met Promise David, die we kennen van bij Union. En Kyle Larin, die is eigenlijk niet gelukt bij Club Brugge. Bij Zulte Waregem heeft hij het beter gedaan, maar hij was de man voor de gelijkmaker inderdaad, want ze hadden al 2 WK's afgewerkt. Al die 6 wedstrijden hebben ze verloren. 4 jaar geleden nog die opening match tegen België.
5: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoopman.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Radio 1 live.
5: Uur krijgen we maar liefst 4 matchen met de blikvanger om middernacht Brazilië-Marokko. Waarom moeten fans dan toch eens opblijven misschien?
6: Denk als je het woord Brazilië uitspreekt, dat genoeg is voor een echte voetballiefhebber om voor de buis te gaan zitten. Want Brazilië is toch nog altijd vijfvoudig wereldkampioen. De voorbije jaren, de voorbije WK's hebben ze het wel wat moeilijker, want de laatste wereldtitel die dateert ondertussen al van 2002, dus dat is 24 jaar geleden. Maar het blijvende goddelijke Canaries, ze zingen niet altijd meer even mooi. Nee. Neymar is er sowieso al niet bij, omdat hij nog altijd geblesseerd is, dat wat Brazilië betreft. En we moeten ook eerlijk zijn, Marokko was toch de verrassing. 4 jaar geleden in Qatar hebben ze toen de halve finale gehaald en ze hebben daar een enorme sprong voorwaarts gemaakt, hebben heel veel geïnvesteerd in voetbal, in spelers en ook in stadions, en dat levert wel vruchten af. Maar ook zij hebben in extremis nog 2 goede spelers moeten laten vervangen door een blessure. Dus de goddelijke Canaries tegen toch de revelatie van 4 jaar geleden en ook sterk op de voorbije Afrika Cup. Dus dat lijkt mij de mooiste affiche tot nog toe.
5: En veelbelovend inderdaad. Dankjewel Tom Boudewijl en nog veel plezier daar op het WK voetbal.
6: Dankjewel.
7: De ochtend.
5: Het belooft dit weekend wat beter weer te worden en dan halen we er met eens zoveel plezier Joris Vergeijlen weer bij voor zijn weekendtips. Goedemorgen Joris.
8: Dag Jan, goedemorgen.
5: Waar stuur je ons naartoe?
8: Inderdaad, naar buiten. Het Swin in Knokke-Heist viert feest, was vroeger eigendom van de gemeente, helemaal opnieuw aangepakt en 10 jaar geleden heropend als Swin Natuurpark met een indrukwekkend bezoekerscentrum erbij. Het enige denk ik dat hetzelfde is gebleven, dat is de prachtige natuur zelf en ja, de vogels. Er zijn vandaag en morgen allerlei extra activiteiten, zoals een silent concert, muziek die alleen jij hoort met je hoofdtelefoon op buiten, zodat de natuur niet verstoord wordt. En ook in de plantentuin in Meissen kan je zeker terecht, dat is ook buiten. Hè. Daar is een nieuw stuk van de tuin plechtig geopend deze week. Een inheemse floratuin, planten van bij ons dus, met de meest poëtische namen, het valkruid, de parnassia, het zinkviooltje. 600 soorten bij elkaar, heel veel van die planten zijn bedreigd. 30% van alle bedreigde planten bij ons, die vind je dus nu in die tuin. Maakt het ook echt heel waardevol. Als je inspiratie wil opdoen voor je eigen tuin, ga dus zeker eens kijken in de plantentuin in Meissen.
5: Het klinkt al veelbelovend en bovendien is er dit weekend ook een eerste rozenfestival in die plantentuin.
8: Klopt, een extra reden om naar Meissen te trekken. Er worden dit weekend ook rozen verkocht en advies gegeven. Er is ook een rozen- en plantenmarkt vandaag en morgen in de plantentuin. Dat wordt dus kiezen voor rozenliefhebbers, want morgen, Jan, zondag, is er ook het rozenfeest in het Rivierenhof in Deurne. Okay. En ook daar is een erg mooie rozentuin. En ook daar is een plantenmarkt. Er zijn workshops, er staan experts klaar. Dus of het nu in Meissen is of in Deurne, eerste hulp bij rozenproblemen, dat is dit weekend binnen handbereik. Rozenfeest in het Rivierenhof, morgen van 11 tot 6.
5: Oké, dus eerst naar Meissen en dan naar het Rivierenhof.
8: Bijvoorbeeld, voor
5: dat
8: extra
5: kan
8: advies,
5: allemaal,
8: ja.
5: Inderdaad. En ook in Lommel, in Limburg, is het buiten te doen. Hè?
8: Daar kan je honderden levende standbeelden spotten dit weekend. Mensen die zich verkleden en dan stil blijven staan tot er iemand passeert. Je kent het wel. Een heel parcours in de stad, 2,5 kilometer lang, in totaal 300 mensen die daar als levend beeld staan. Het is een discipline als een ander.
5: Ja, zeg
8: Beeldig Lommel, zo heet het. Heb ik al verschillende keren als weekendtip gegeven de afgelopen jaren. Vandaag kan ik dat helaas voor de allerlaatste keer doen, want door besparingen moet het stoppen. Nochtans heel populair, vorig jaar 50.000 bezoekers. Okay. Dus nog één laatste keer met een record aantal inschrijvingen en ongetwijfeld ook weer heel veel volk. En nu nog wat meer, omdat ik het hier heb gezegd.
5: Uiteraard.
8: Beeldig Lommel, vandaag en morgen. En dan is het dus echt wel voorbij. En Lommel ligt tegen de Nederlandse grens, Jan. Ja. Als ik die heel even oversteek richting Beekse Bergen, Daar is dit weekend ook nog het festival Best Kept Secret. En daar zijn nog tickets voor. Met vanavond Nick Cave, morgen Dressed Like Boys, Sylvie Kreusch en Gorillaz, om er maar vier uit te pukken. Dus dat is ook een mogelijkheid.
5: Een mooie affiche. En tot slot, zoals altijd, heb je nog een aantal tentoonstellingen.
8: Weer heel wat. Het is het allerlaatste weekend voor minstens twee tentoonstellingen. In Brussel, in... voor

0: echt wel de top-tentoonstelling van dit voorjaar. Bellezza e Bruttezza. Ik ben er 2 keer geweest. Prachtige werk uit de 15e en 16e eeuw in combinatie met soms Romeinse beeldhouwwerken. Het gaat over schoonheid, over lelijkheid en hoe die begrippen evolueerden in de Renaissance. Enkel vandaag en morgen nog Bellezza e Bruttezza. En in Ieper is het ook bijna voorbij voor de expo Ontheemd, de Belgische vluchteling van de Eerste Wereldoorlog. In de gerestaureerde lakenhallen in Ieper en een gratis buitenparcours er bovenop. In Flanders Fields, daar moet je zijn voor die expo van de laatste kans. In West-Vlaanderen, ik blijf daar, ook een nieuwe expo in Knokke. Christine Bonneur is er al geweest. Het is de moeite. Cultuurcentrum Scharpoort toont het werk van kunstenaar Luc Peyre. Abstractie in overvloed, met ook nog een wandelparcours erbij, langs werken en plekken die impact hadden op de overleden kunstenaar. In Brussel is er deze week een tentoonstelling geopend in het Mode en Kant Museum, Simplicities. 200 jaar modegeschiedenis, maar dan niet over de meest luxueuze of complexe ontwerpen, Jan. Het gaat over gemakkelijk zittende mode. Okay, eenvoudige
1: daar ontwerpen. Ben ik voor.
0: Het mag ook eens simpel zijn. Ja. En daar in Brussel is op het Beursplein de komende week ook een foto-installatie te zien van de Verenigde Naties. De organisatie bestaat 80 jaar. Ze tonen portretten en getuigenissen van mensen over de hele wereld die vertellen hoe de VN hun leven heeft veranderd. Shared lives, shared future. Gedeelde levens, gedeelde toekomst. Heel veel Engelstalige tentoonstellingen.
1: Ja.
0: En ik eindig met een vrolijke noot, Jan, want Matthias Flips, een van de huiscartoonisten van de Standaard, elke zaterdag in het Weekblad, die opent vandaag een eigen tentoonstelling bij Rick Rossales Gallery. Straks vernissage. Ik ruik de zee al, zo heet de expo van Matt. Ik ben dus begonnen met het zwin en ik eindig dus met een expo Ik ruik de zee al. Voor mij is de cirkel rond.
1: Voor mij is de cirkel ook rond. Dankjewel, Jan. Vergeilen.
0: Goedemorgen.
2: Ruil je oude tv in en scoor tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman. De Tiro Gold Edition. Vanaf 339 euro per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van 4.859 euro. Info op volkswagen.be.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
9: Immoscoop, man.
10: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eenderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
11: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Mannekes,
14: vader.
13: Bobby is zo vrolijk.
14: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
13: En waarom?
14: Nog tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
15: En wat willen we?
14: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
16: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
17: Tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
18: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
19: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
18: Echt? Oh, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
4: Bebad.
6: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
12: Hou je van het nieuws in de ochtend?
11: De ochtend.
12: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
16: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
5: Taco met kip en...
16: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
5: Caramba.
16: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delijtse winkels gewoon open.
15: VRT Radio 1.
20: Alles begint bij luisteren.
1: Goedemorgen, bijna 7:58. We zijn er wat later mee dan gewoonlijk met de hoofdpunten van het ochtendnieuws. Vannacht heeft het Amerikaanse leger Iraanse drones neergehaald in de straat van Hormuz. Het scheepvaartverkeer kan wel doorgaan. Intussen lijkt een vredesakkoord tussen Iran en de VS dichterbij te komen. Gisteren spraken beide landen daarover en bemiddelaar Pakistan zegt dat ze het eens zijn over de tekst van een vredesdeal. Er zijn dit jaar meer buitenlandse toeristen die een verblijf hebben geboekt in Vlaanderen dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Toerisme Vlaanderen. Het aantal Belgen die in eigen land op vakantie gaan deze zomer blijft voorlopig wel stabiel. En op het WK voetbal heeft gastland de Verenigde Staten met overtuiging zijn eerste match gewonnen, 4-1 tegen Paraguay. Gisteravond speelde Canada, een ander gastland, 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. Het weer, eerst nog wolken, behalve in het westen. Later op de dag komt de zon er overal door, bij temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig, nadien meer wolken met lokaal kans op een bui en dan tot 20 graden.
20: Radio 1.
15: De Ochtend.
20: Met Jan van Delm.

0: In Your Ocean van Iron and Wine. Het mediaoverzicht krijgen we vanmorgen van niemand minder dan Isolde van den Eindewetstraat, journalist bij het Laatste Nieuws. Gisteren nog om de afspraak bij Ivan vanmorgen in de ochtend. Goedemorgen Isolde.
1: Goedemorgen Jan.
0: Dat is dus een korte nacht geweest, vrees ik. Jullie hebben net nu een opiniepeiling. Ja, en het Vlaams Belang rukt op en dat is toch wel opvallend.
1: Ja, significant tegenover de verkiezingen. Dat is belangrijk om erbij te zeggen. We zien natuurlijk vaak Vlaams Belang haasje overdoen met N-VA. Dat hebben we in vorige peilingen ook wel al gezien. Maar nu is de kloof toch wel opeens een pak groter geworden. Toch 4 procentpunt verschil. Dus ja, het is het slechtste resultaat voor N-VA sinds de verkiezingen op dat vlak. Dus dat is wel de grote opvallendheid. En dan heb je aan de andere kant van de taalgrens toch ook wel een verschuiving die we al langer zien in peilingen, namelijk Le Retour du PS, zeg ik dan. De PS die terug naar 29% gaat. De grootste partij van Wallonië in deze peiling is. Dat moet ik erbij zeggen. En dan, ja, Les Engagés en MR, die eigenlijk heel nipt ook schouder aan schouder staan. En ja, als we het echt op de cijfers naar de comma moeten bekijken, dan zijn Les Engagés de tweede partij en MR pas de derde partij. Ja, mentaal is dat niet aangenaam voor iemand zoals Georges-Louis Boucher.
0: Nee. En ook niet voor premier De Wever, kan ik me voorstellen. Stellen voor hem wordt het ook niet makkelijker, hè, met die begrotingsgesprekken voor de deur?
1: Nee, wel, op 9 juni 2024, de verkiezingen, zagen alle partijen opeens echt een unieke aangelegenheid. Hè, met 5 partijen die allemaal hervormingen wensten. Ook bepaalde moeilijke taboes durven doorbreken. Denk aan die werkloosheidsuitkering beperken in de tijd. Maar je voelt wel bij meerdere regeringen, zowel de federale als ook de regionale trouwens, dat het begint te spannen wanneer al die hervormingen heel concreet worden gemaakt. We hebben dat deze week gezien met de protesten van het onderwijs in Franstalig België. Maar je ziet het ook wel elders, dat het moeilijk wordt. En vooral als dan nog eens de boodschap erbij komt van de Nationale Bank. Van, ja jongens, jullie hebben 7 miljard op het oog, maar eigenlijk moeten jullie het dubbele doen. Want economische vooruitzichten zien er zeer slecht uit. Ja, dan vraag je je af van hoe gaan ze dat klaren. Het was al moeilijk, de voorbije oefeningen. En het is niet dat de partijen meer zijn opgeschoven. Ik vind zelfs, en dat is ook iets dat ik schrijf in de krant, ze zijn eigenlijk elkaar aan het ondergraven. Het vertrouwen in die regering, dat zien we ook, is bijzonder laag geworden. En ja, als je ziet dat partijvoorzitters het eigen beleid eigenlijk, dat ze zelf hebben afgeklopt, daarna hardhandig fileren, ja, hoe verwacht je dan dat de kiezer er wel vertrouwen in heeft natuurlijk. Ja. Dus ze zijn eigenlijk elkaar aan het bekampen. Maar intussen groeit dus de radicale partijen. Hè? Want in Brussel trouwens wordt de PvdA de grootste.
0: Ja, dat is allemaal zeer opvallend. Moeilijke tijden voor premier De Wever. Boeiende tijden voor ons journalisten, zal ik maar zeggen. Jullie hebben ook een interview met de politiechef van de zone Brussel-Elsene. Ja, er is deze week wel een en ander gebeurd. En hij vertelt onder andere over foto's van agenten die verschijnen op sociale media met daarboven wanted. Ja, dat is wel verontrustend.
1: Ja, dat is blijkbaar echt nu nieuw. Hij heeft nu een dossier op het doxing, heet het fenomeen blijkbaar, waarbij relschoppers dus een foto maken van de agenten, hun privégegevens opzoeken en erbij zetten. En dan ook echt wel bedreigen. Ja, hij noemt het niet leuk. Ik denk dat dat nog een eufemisme is eigenlijk. Je hebt het ook gezien dat ze trouwens bepaalde groeperingen die zich mengen onder de vreedzame betogers het ook doen met politici trouwens. Dus ja, je ziet dat fenomeen opduiken. Het geweld wordt brutaler op dat vlak, of het politieke geweld zal ik dan maar zeggen. En het baart hem heel veel zorgen. Hij ziet het ook voortdurend terugkeren. Het is niet puur deze betoging waarbij hij dat ziet, maar echt wel bijna elke betoging tegenwoordig in Brussel. En zo zijn er veel, 1200 per jaar. Ja. Dus dat zijn er heel veel.
0: Dat zijn er heel veel. En hij zegt ook, ja, we verliezen jongeren in de maatschappij. Ze gaan niet meer naar de les, hun leerkrachten staken. Ze krijgen dus geen les. Ja, wat wil je dan? En dan is het misschien net iets te makkelijk om alleen maar met de vinger te wijzen naar justitie en politie.
1: Ja, ik snap wat hij wil zeggen. Ik ben het er ook wel mee eens, uiteraard. Dat zijn jongeren, of de jongeren die aangezet worden door dan die heel radicale activisten. Want er is wel een splitsing, die maakt hij ook. Hij zegt, enerzijds heb je radicale activisten die geweld willen gebruiken. En daar dan wel de tieners die daar dan wel zijn en protesteren, toe aanzetten en eigenlijk beïnvloeden.
0: Ja.
1: Dus ik wil er ook wel een onderscheid in maken. Hij doet dat ook. Ja, hij zegt van inderdaad, wij zien die jongeren dat ze niet op school gaan, of de leerkrachten nu staken of niet, maar vandaag staken ze en lopen die scholieren gewoon voortdurend op straat rond. Dat maakt hen ja, lusteloos, rusteloos. En inderdaad, ja, je moet kijken hoe je eigenlijk zorgt dat die jongeren die dan daartoe neigen, toch weer geïntegreerd geraken in de maatschappij. Verwijs zelf naar Peterbos,
0: ja.
1: Waar ze de politie eigenlijk...
0: In Anderlecht, ja.
1: Ja, in Anderlecht eigenlijk, in een bekend drugskwartier mag ik zeggen, eigenlijk met heel veel jongeren voortdurend praat en gewoon aan tafel zit en samen zit en daar echt blijkbaar goede resultaten mee boekt. En ja, daar wijst hij toch wel op en denk dat hij daarmee een groter debat over ja, jongeren die afhaken of die zich gewoon in totaal afzetten van tegenover de staat en de overheid. Hè. Hoe krijg je die terug bij ons in de groep, in de gemeenschap.
0: Ja.
1: En dat is het pleidooi die hij natuurlijk wil voeren. Maar ja, goed, hij wijst ook wel naar... Ja, als ik het dan heb over die haat tegenover de staat... Ja, dat uit zich natuurlijk ook tegen agenten. Ja. We hadden het er daarnet over. En dan heb je agenten die ook wel eens over de rode gaan.
0: Ja, en dat is niet goed te praten natuurlijk. Praten werkt, begrijp ik uit jouw uitleg, om een bekende slogan eens te citeren. En alles begint bij luisteren, om Radio 1 te citeren. Straks gaan we trouwens Kathleen Stinkes van Comité P te gast krijgen. En ook zij pleit voor meer praten. Dankjewel Isolde en tot over een uurtje. Dan kom je weer bij ons met de andere weekendkranten. Tot straks.

0: Tonight van David Bowie en Tina Turner.
1: De markt.
0: Artificiële intelligentie, het is zowat het buzzwoord tegenwoordig. En er wordt van alles over verteld, dat er gigantisch veel mogelijk wordt. Maar ook dat het een enorme impact zal hebben op onze arbeidsmarkt. Goedemorgen, Hannelore van Meldert.
2: Hallo, goedemorgen.
0: U bent directeur van het Career Center van Acerta, dat HR-diensten levert aan bedrijven. Ja, ik zei het al, artificiële intelligentie zal leiden tot minder jobs. Hoe zit dat in ons land?
2: Ja, dat is interessant, want eigenlijk netto stijgen het aantal jobs. We hebben een evolutie gezien over in de jaren, een stijgende evolutie. We zitten momenteel ongeveer aan 5 miljoen jobs. En als we kijken naar de toekomst, dan is ook de prognose dat er meer jobs gaan bijkomen.
0: Wereldwijd... Dat ruist een beetje in tegen de algemene tendens. Dat iedereen denkt van ja, dat gaat jobs kosten. Dat is dus niet waar.
2: Nee, dat is inderdaad niet waar. De prognose is zelf op wereldwijd 78 miljoen nieuwe jobs die erbij gecreëerd gaan worden.
0: Maar dan wel andere jobs neem ik aan.
2: We zien inderdaad verschuivingen die wel gaan plaatsvinden. Zo zien we dat intellectuele, wetenschappelijke en technische beroepen stijgen en dat bediende functies en ambachten wel wat aan terrein verliezen.
0: Ambachten ook, want daar is toch veel fysieke arbeid nodig en dat zal toch niet vervangen kunnen worden door artificiële intelligentie.
2: Ja, en ambachten kan ook natuurlijk zijn de bakkers die wat minder aan terrein vinden, maar het is inderdaad zo dat per beroepgroep dat er wel een verschillende affiniteit is in welke mate artificiële intelligentie een invloed zal hebben. Bij die intellectuele beroepen zoals een financieel adviseur bijvoorbeeld of een AI-specialist zal artificiële intelligentie vooral ondersteunend gaan werken. Bij bediende functies zien we wel dat er veel meer taken kunnen overgenomen worden en dat daar sneller een impact zal zijn van artificiële intelligentie. En bij die fysieke jobs, zoals bijvoorbeeld verpleegkundigen, zien we wel dat handelingen zoals wondverzorging nog altijd wel door mensen zal worden uitgevoerd.
0: Dat lijkt me nogal logisch, dat dat moeilijk kan worden overgenomen door artificiële intelligentie. Maar als ik bijvoorbeeld denk aan loodgieters of elektriciëns, ja, voor hen breken toch gouden tijden aan, of niet?
2: Ja, en daar zien we inderdaad dat in deze fase in die technische beroepen niet meteen een grote invloed van die artificiële intelligentie.
0: Die gouden tijden zijn eigenlijk al even aan de gang, denk ik, voor elektriciëns en loodgieters. Maar dus voor jobs, intellectuele jobs, waar toch wel een bedreiging uitgaat van die artificiële intelligentie, als je het aan bepaalde mensen vraagt, dat blijkt dus mee te vallen. Dat kan ook ondersteunend zijn, maar het zal de aard van het werk, de jobinhoud, wel degelijk veranderen.
2: Ja, klopt. En daarom dat het heel interessant is voor bedrijven om echt naar die jobs te gaan kijken en echt een taakanalyse te gaan doen en te gaan kijken waar gaat AI versterken, waar gaat AI taken automatiseren, maar waar is er ook een verschuiving in het takenpakket omdat via AI de kennis meer verspreid raakt over een hele organisatie en zelfs naar klanten. En dan is het wat kijken wat is de vrijgekomen tijd per taak en hoe dat je eigenlijk je werk opnieuw gaat verdelen overheen alle werknemers.
0: Kan u daar eens een concreet voorbeeld van geven, want dat klinkt allemaal vrij abstract.
2: Ja, bijvoorbeeld de payroll-medewerker, dat is een beroep die dat loonberekening doet. Die leunt bijvoorbeeld op dit ogenblik een stukje vanuit externe experten die juridische kennis opzoeken en de payrollbeheerder die moet voor bepaalde adviezen dan bellen. Met behulp van artificiële intelligentie kan die kennis van die experten via databases naar die payrollmedewerkers verspreid worden en kan een payrollmedewerker als hij die klantvraag krijgt meteen die vraag gaan stellen aan artificiële intelligentie en het expertenadvies mogelijk gaan krijgen. En dan krijg je een verschuiving dat bepaalde expertenwerk eigenlijk veel meer naar die frontmedewerkers verschuift. En is eigenlijk op processen en op taakniveau te gaan kijken wat de implicaties daarvan zijn.
0: Maar het is heel belangrijk ook voor die frontmedewerker dat hij perfect begrijpt wat er allemaal wordt gedaan door die artificiële intelligentie. Dat de procedure die erachter zit, dat die helemaal begrepen wordt.
2: Dat is ook zo. Daarom dat wij in het leertraject, want dat is denk ik waar je in de media nu ook heel veel rond hoort, rond die startersberoepen, gaan die nog wel bestaan. Wellicht gaan dat andere startersberoepen worden, maar in het leertraject zal het wel belangrijk worden om wel voldoende mechanische uitleg te geven over de activiteiten dat die medewerkers moet ondernemen. En als ik terugkom naar dat voorbeeld van die payrollmedewerker, digitalisering vindt daar al lang plaats om een loon te gaan berekenen. En toch leert elke payrollmedewerker nog in Excel een loon berekenen voor als er vragen komen van klanten, dat die wel exact het juiste advies kan geven.
0: Maar dankzij artificiële intelligentie zal hij wel veel sneller antwoord kunnen geven, neem ik aan, op die vragen.
2: Ja, alles wat te maken heeft met customer support eigenlijk en daar vragen dagen gaat inderdaad wel op een snellere en betere manier verlopen.
0: U haalde het al even aan. Voor mensen die starten, die aan het begin staan van hun carrière, kan het misschien wel wat moeilijker worden dan?
2: Ja, het leertraject gaat er wellicht anders uitzien en het gaan andere beroepen...
0: Het gaat misschien ook zwaarder worden.
2: Ja, of het effectief zwaarder gaat worden, ik ga er wel ergens vanuit dat het onderwijs zal ook wel je ondersteuning gaan bieden hoe dat die jobs gaan evolueren om daar de juiste voorbereiding te gaan geven.
0: Bestaat het risico niet dat onze hersenen misschien een beetje luier gaan worden als we daar niet meer bij stilstaan hoe het allemaal wordt berekend?
2: Ja, voor ons eigen cognitieve brein is het natuurlijk belangrijk, hè, dat we onze spieren blijven trainen en dat we ons ook blijven inzetten. En als we AI gebruiken, dat we dat ook niet blind vertrouwen. Dus dat we nog altijd wel kijken naar wat eruit komt en daar kritisch interpreteren. En het risico bestaat wel, dat omdat we ook horen dat werknemers heel weinig training krijgen rond het gebruik van AI, dat er wel... op wordt ingezet dat ze leren kritisch kijken naar die output en dat ze dat juist leren gebruiken.
0: En dus blijft het ook voor onze jongeren belangrijk om te blijven studeren?
2: Absoluut, want daar leren ze heel veel basisvaardigheden zoals probleemoplossend denken en kritische vaardigheden.
0: Bij deze een tip voor de nieuwe generatie. Dank u wel voor dit gesprek, Hannelore van Meldert van Acerta. En nog een heel fijn weekend.
2: Jij ook.

0: Caribbean Moon van Kevin Ayers. Tot zo.
1: De WK-tribune. Het nieuwe voetbalmagazine van Radio 1.
2: Feeststemming op die nieuwe tribune.
1: Omdat er achter elke match een hele wereld schuilt.
2: En er wordt met van alles gegooid.
1: Wie heeft het beste volkslied? En waarom is de WK-bal zo bijzonder? En waarin is pakweg Oezbekistan wel wereldkampioen?
2: Oh, jonge, jonge, jonge, wat is dit hier?
1: Want, zeg nu eerlijk, over voetbal zelf kunnen we heel kort zijn.
3: Je hebt een bal en die moet aan de overkant in een doel.
1: De WK-tribune met mij, Dorian Ausums. Elke ochtend van 9 tot 10 op Radio 1.
4: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
5: Hoe is het mogelijk geweest? En met heel veel verwijten aan jezelf toe.
4: Ik ben Philippe Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
5: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
4: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
5: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar ja.
4: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be. De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
7: Als investeerder die evenwicht zoekt tussen risico en rendement, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Voorspelbaar rendement?
8: Onmogelijk.
7: Zekerheden?
8: Onmogelijk.
7: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Investeren in zakelijke hypotheken met voorspelbaar rendement en de zekerheid van een vastgoed als onderpand. Mogelijk.be.
9: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
10: Honda, the power of dreams.
11: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
12: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
11: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand. 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
13: Hoe oud zijn asielzoekers die geen papieren bij hebben? Om dat te bepalen gaat het Verenigd Koninkrijk AI gebruiken. Al zijn daar veel kritische stemmen. Hoe dat juist zit, vertel ik je straks bij mij in het Uur van de Waarheid.
14: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: Goedemorgen, het is 8 uur VRT Nieuws met Shema Saisai. Er komen Vlaamse praktijktesten tegen discriminatie in alle sectoren. Dit jaar zijn er meer boekingen van buitenlandse toeristen in Vlaanderen. En op het WK voetbal wint gastland de Verenigde Staten van Paraguay. Op de hele Vlaamse arbeidsmarkt komen er praktijktesten op discriminatie. Er zullen dan fictieve sollicitaties gebeuren bij bedrijven. En dan wordt er bekeken of en hoeveel mensen door hun leeftijd of afkomst niet worden uitgenodigd voor een gesprek. De Vlaamse regering wil zo een beter zicht krijgen op waar discriminatie nog voorkomt. Minister van Werk Suhail Demir had al een afspraak daarover met de meeste sectoren. Maar minister van Gelijke Kansen Caroline Gené legt de praktijktesten nu op aan alle sectoren.
17: Het zou vreemd zijn dat we het in sommige sectoren controleren en in andere sectoren niet. We willen eigenlijk in elke sector dat mensen aan de slag kunnen op basis van hun capaciteiten. En we gaan dan ook samen met de minister van Werk voor de hele Vlaamse arbeidsmarkt kijken of en waar er eventueel discriminatie zou zijn.
16: De testen beginnen later dit jaar en de resultaten worden in 2028 bekendgemaakt. Bedrijven zullen niet gestraft worden als blijkt dat ze sollicitanten discrimineren. Asbestslachtoffers die al een schadevergoeding kregen van het asbestfonds van de overheid, kunnen binnenkort toch ook de betrokken asbestbedrijven voor de rechter slepen. Vroeger verloren slachtoffers dat recht als ze een schadevergoeding hadden gekregen. Maar nu heeft de federale regering beslist om dat te veranderen na jaren onderhandelen. N-VA-voorzitter Valerie van Peel, die er lang voor gepleit heeft, is heel tevreden dat het nu wel gelukt is.
8: Eindelijk, zou ik zeggen. Ik wil dat ook echt opdragen aan al die slachtoffers die de afgelopen decennia zijn gevallen en die niet het recht hebben gekregen om naar de rechtbank te gaan tegenover die asbestproducenten die decennia lang asbest zijn blijven produceren, ook al wisten ze dat er mensen zouden sterven. En dat is echt een onrecht dat zo lang niet heeft gekund dat we nu eindelijk politiek recht zetten.
16: Asbest werd jarenlang gebruikt in de bouw, maar bleek later kankerverwekkend te zijn. Als vervuilende bedrijven veroordeeld worden, dan moeten ze ook extra bijdragen aan het asbestfonds. Er zijn dit jaar al meer buitenlandse toeristen die een verblijf hebben geboekt in Vlaanderen dan vorig jaar. Op dit moment zijn er 13% meer boekingen. Dat blijkt uit cijfers van Toerisme Vlaanderen. Het aantal Belgen die in eigen land op vakantie gaan deze zomer blijft voorlopig wel stabiel, zegt Christophe Geldof.
18: Momenteel zien we eigenlijk dat het aantal boekingen voor een verblijf in Vlaanderen tijdens juli en augustus ongeveer op hetzelfde niveau ligt als vorig jaar. We zien een stijging van plus minus 1%. We verwachten natuurlijk wel nog bijkomende boekingen. Voor de Belgen hangt het een beetje af van de weersvoorspelling, aangezien zij iets meer last minute gaan boeken.
16: De voorbije nacht heeft het Amerikaanse leger Iraanse drones neergehaald in de straat van Hormuz. Volgens de VS bedreigden die drones commerciële schepen. Het scheepvaartverkeer door de zeestraat zou wel kunnen doorgaan. Intussen lijkt een vredesakkoord tussen Iran en de VS dichterbij te komen. Gisteren spraken beide landen daarover en bemiddelaar Pakistan zegt dat ze het eens zijn over de tekst van een vredesdeal. Maar of die ook echt ondertekend zal worden, dat is nog niet zeker. De Amerikaanse regering dwingt het Amerikaanse AI-bedrijf Anthropic om zijn twee krachtigste modellen offline te halen en dat amper 3 dagen na de lancering. De regering vreest voor de nationale veiligheid. Tom van de Wegen, welke modellen rond artificiële intelligentie zijn het dan precies?
19: Wel, het gaat om Fable 5 en Mythos 5, de krachtigste AI-modellen die Anthropic ooit maakte. Het bijzondere wel, ze sporen razendsnel zwakke plekken op in computersystemen en ze kunnen die ook meteen uitbuiten. Nu, er was een ingebouwde beveiliging, maar een bedrijf omzeilde die al na enkele dagen. Ja, in Washington trok daarom meteen aan de alarmbel. De redenering: in verkeerde handen wordt dit een cyberwapen. Ja, en dat is de reden waarom de overheid elke toegang vanuit het buitenland nu verboden heeft. En Anthropic schakelde vannacht meteen alles uit voor iedereen. En dat is toch uniek. Hè? Nooit eerder dwong de Amerikaanse overheid een eigen techbedrijf om een product zo brusk van de markt te halen.
16: Op het WK voetbal heeft gastland de Verenigde Staten met overtuiging zijn eerste match gewonnen van Paraguay met 4-1. Eerder speelde Canada, een ander gastland, 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. Een verslag van Tom Boudewil vanuit de VS.
20: Een droomstart voor de USA. Niet alleen de openingsceremonie maakte indruk op het waanzinnige stadion met Tom Cruise en David Beckham, maar zonder Donald Trump in de tribune. Ook het spel van het gastland op het veld was fantastisch. 3-0 bij de rust via een own goal en 2 doelpunten van Balogun na een helft stevig inrichtingsverkeer. Na de pauze voetbalde Amerika wat meer met de handrem op, maar de eerredder van Mauricio kwam te laat voor een ommekeer. Reina zette een heerlijke kers op de tafel voor 4-1. Eerder op de dag zorgden Canada en Bosnië-Herzegovina voor het eerste gelijkspel op dit WK. Canada was duidelijk de betere ploeg, maar het moest wel een achterstand wegwerken. Invaller Kyle Larin, ex-Club Brugge en Zult Waregem, hij bezorgde het gastland het eerste punt ooit op een wereldkampioenschap.
16: Het weer, het is nog eerst vaak zwaar bewolkt vandaag, behalve in het westen. Later op de dag komt de zon er overal door. We halen tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig, nadien meer wolken met lokaal kans op een bui en temperaturen tot 20 graden. Het nieuws begon met de praktijktesten van de Vlaamse regering. Die komen er in alle sectoren. Via fictieve sollicitaties wordt dan nagegaan of en hoeveel mensen gediscrimineerd worden op basis van hun leeftijd of hun afkomst. Meer daarover op vrtnieuws.be.
21: Radio 1. De Ochtend. Met Jan van Delm.
0: Goedemorgen, er komen meer en meer klachten over onze politie. Zometeen praten we met de voorzitter van het comité P. Deze ochtend, welkom

0: hottest van Zita Swoon. In een week die in het teken stond van confrontaties tussen politie en betogers, vaak heel jonge betogers, raakte het jaarverslag van het comité P toch een beetje ondergesneeuwd. Dat comité controleert de politiediensten en behandelt klachten van burgers over het optreden van de politie. Het comité pleit in zijn jaarverslag expliciet voor betere communicatie. Goedemorgen, Kathleen Stinkens.
1: Goedemorgen.
0: U bent voorzitter van dat comité P. Ja, bijna 10% meer klachten vorig jaar dan het jaar daarvoor. Hoe komt dat volgens u?
1: Wel, vorig jaar hebben we inderdaad meer klachten gekregen omdat 2025 ook wel gekenmerkt werd door heel wat manifestaties. En de ervaring bij het comité P is effectief dat wanneer er veel manifestaties zijn, er ook een toename is van klachten.
0: En waarover gaan bijvoorbeeld die klachten dan het vaakst?
1: Wel, het vaakst gaan de klachten over de manier waarop de politie zich gedraagt. Mensen vinden vaak dat politiemensen onbeleefd zijn of een intimiderende houding hanteren. En een ander veel voorkomend punt is dat, dat mensen vinden dat politie de taken die zij moeten doen op een niet correcte wijze of een minder correcte wijze uitvoeren.
0: Ja, het is uw job dan om die klachten te onderzoeken. Zijn die klachten terecht?
1: Wel, gelukkig is het zo dat in 70% van de gevallen wij vaststellen dat de klachten niet terecht zijn en dat de politie wel degelijk correct gehandeld heeft. Maar we blijven wel zitten met het gevoel van de mensen dat het vaak anders is.
0: Ja, en 30% is dus wel terecht. Dat is toch ook veel?
1: Nee, 30% is niet terecht, want er is ook nog een gedeelte van de klachten waar wij ons niet over kunnen uitspreken. Dat gaat toch ook nog over een behoorlijk percentage. En dan blijft er effectief nog 16% waar de individuele politieambtenaar een tekortkoming begaat. En in 6% van de afgesloten dossiers merken we dat organisatorische problemen zijn binnen de politie.
0: En als er een individuele fout is gemaakt, wat gebeurt er dan met jullie verslag?
1: Wel, het comité P is niet bevoegd om te sanctioneren. Wij melden dat dan aan de korpschef of aan de commissaris-generaal. En het is dan aan hen om verder op te treden ten aanzien van de individuele politieambtenaar.
0: En hebt u daar dan zicht op of daar effectief ook iets mee gebeurt of niet?
1: Wel, in de meeste gevallen gebeurt daar inderdaad iets mee, maar dat is heel gevarieerd. Dat kan gaan over een tuchtsanctie, dat kan gaan over een bijkomende opleiding volgen of een functioneringsgesprek. Dat hangt er een beetje vanaf, van politieambtenaar tot politieambtenaar en hoeveel keer dat zo iemand al in de fout is gegaan.
0: Daar zijn dus heel veel mogelijkheden. Mensen klagen dus over het politieoptreden en daarom pleit u zelf ook voor meer aandacht voor het communiceren, voor omgaan met specifieke groepen, zoals jongeren of zoals mensen met psychiatrische problemen bijvoorbeeld. Is dat dan op dit ogenblik toch wel een manco bij de politie?
1: Wel, zeker niet alleen voor die specifieke doelgroepen. Het is zo dat het comité P altijd al heel veel aandacht heeft besteed aan meer kwetsbare doelgroepen die vaak in contact komen met politie. En dat zijn ook minderjarigen en mensen met psychiatrische aandoeningen. Maar we stellen vast dat, vermits er een grote discrepantie is tussen het aanvoelen van de mensen over hoe een politieoptreden verloopt en het uiteindelijke resultaat van ons onderzoek nadien, dat het belangrijk is dat mensen heel veel belang hechten aan voldoende uitleg waarom iets gebeurt, wat de gevolgen zullen zijn. En daarom zeggen wij dat in het algemeen bij de contacten tussen een politieambtenaar en een burger, dat het van belang is dat de politie duidelijk uitlegt waarom iets gebeurt of waarom iets niet kan.
0: Ja, praten werkt, wordt er dan wel eens gezegd. Hè. Blijkbaar gebeurt dat al in het Peterbos, in die wijk in Anderlecht. Zo staat er in een interview vandaag in het laatste nieuws met de politiechef van de zone Brussel-Elsene. Is dat het voorbeeld waar jullie meer en meer naartoe willen, voor het hele land misschien wel?
1: Wel, dat is zeker een goed voorbeeld. Wij denken effectief dat door toenadering te zoeken, dat men elkaar beter gaat begrijpen en dat er een wederzijds respect gaat ontstaan, waarbij dat de burger ook respect heeft voor de politieambtenaren die vaak in moeilijke omstandigheden moeten werken.
0: In de moeilijke omstandigheden, zegt u inderdaad, want in datzelfde interview zegt Michel Govaerts dat politieagenten hun foto wel eens terugvinden op sociale media met daarbovenop wanted. Ja, dat is natuurlijk ook niet van aard om het vertrouwen te herstellen, hè, met het publiek.
1: Wel, het comité P doet natuurlijk enkel toezicht op politiediensten en kan enkel aanbevelingen formuleren naar de politie toe. Maar zoals altijd is het een verhaal van wederzijds respect en geven en nemen. Dat u alleen aanbevelingen in onze jaarverslagen vindt naar de politie toe, is omdat onze opdracht daartoe beperkt is. Maar daarmee neemt het comité P uiteraard geen standpunt in over mensen die baldadig gedrag vertonen.
0: Ja, maar zij zeggen natuurlijk, ja, het is misschien een beetje te makkelijk om alleen naar de politie te wijzen. Nu, dit jaarverslag kwam er net in een week waarin het alle dagen bijna hommeles was tussen politie en betogers. U kan daar zelf niet veel over zeggen, maar ik neem aan dat dat uw werk ook niet makkelijker maakte. Zijn er deze week veel klachten ingediend?
1: Er zijn inderdaad opnieuw veel klachten ingediend over de afgelopen dagen. De manifestaties van de afgelopen dagen hebben momenteel 21 klachten binnengekregen bij het comité P. En die klachten die zullen uiteraard onderzocht worden, want dat verdient ook elke burger. En op basis daarvan zullen we al dan niet aanbevelingen formuleren.
0: Hallo?
1: Kijken of er nog zaken verbeterd kunnen worden, dan wel of er inderdaad geen verbetering meer vatbaar is. Maar dat is effectief veel te prematuur om daar nu al uitspraken over te doen.
0: Daar gaan we dan ook niet verder op in, maar in het algemeen, als u met zo'n verslag komt, ja, dat kan door de politie ook wel eens worden aangevoeld als een vorm van rechtstreekse kritiek. Gaan ze daar makkelijk mee om, de agenten?
1: Wel, ik moet zeggen dat de politie open staat voor onze aanbevelingen. We proberen onze aanbevelingen ook zo te formuleren dat ze omzetbaar zijn in de praktijk. De politie heeft er zelf belang bij om zo weinig mogelijk klachten tegen zich te krijgen en om het vertrouwen te winnen van de burger. En als wij kunnen helpen door aanbevelingen te doen om hun werk nog te verbeteren, dan ervaar ik toch wel dat men daarvoor open staat.
0: Dat is hoopgevend. Dank u wel, Kathleen Stenkens, voorzitter van het comité P dat onze politiediensten controleert. Politie die het niet makkelijk heeft gehad deze week. Fijn weekend.
1: Dank u wel.

0: Nimmen zonder dij, wat zoveel betekent als ik ben niemand zonder jou, van de 19-jarige Maite Veenstra uit Friesland. Gisteren trad het veelbesproken Europese migratiepact in werking. We hadden het er al over even na 7 uur. 2 jaar geleden al werd daarover een politiek akkoord gevonden en de lidstaten kregen in principe tot gisteren de tijd om zich voor te bereiden. Maar zo goed als geen enkel land is al klaar met zijn huiswerk. Vooral voor landen aan de Europese buitengrenzen is er nog veel werk aan de winkel. Want zij krijgen meer verantwoordelijkheid voor de opvang en behandeling van asielzoekers in ruil voor de solidariteit van andere lidstaten. In de vorm van financiële steun of door asielzoekers over te nemen. Goedemorgen Sven Tuijters.
1: Goedemorgen Jan.
0: Jij bent correspondent in Spanje. Ik zei het al, bijna niemand is klaar met zijn huiswerk. Hoe zit dat in Spanje?
1: Wel, Spanje is vragende partij voor dat pact. De regering Sánchez heeft zelf gevraagd om het pact te vervroegen naar vorig jaar 2020 vanwege de groeiende migratiedruk op de Canarische eilanden. Maar het specifieke van Spanje is dat Spanje zich in paradoxale positie bevindt. Het is een land dat het meest zwaar belaste land van Europa, als buitengrens dan. En tegelijkertijd heeft het de meest immigrantvriendelijke regeringen van Europa. Dus dat is een probleem, want het ondergraaft eigenlijk de strenge geest van die regularisatieoperatie.
0: Ja, dus Spanje wordt er ook wel een beetje scheef voor bekeken, hè, door de andere Europese lidstaten.
1: Wel, het is het enige land dat zoiets durft doen. We mogen niet vergeten dat Spanje van plan is om 500.000 irreguliere migranten te regulariseren. Dus wie kan aantonen voor 31 december 2025 in Spanje te zijn, kan dus, en geen strafblad heeft, kan dus een verblijfs- en werkvergunning aanvragen. Dat is geen enkel ander land in Europa dat zoiets zou durven doen. Dus nee. Daarvoor is het wel heel speciaal dat Spanje zoiets doet. En de critici zeggen dat is een slecht signaal dat de regering van Spanje geeft, want dat gaat ervoor zorgen dat mensen naar Spanje gaan of in Spanje gaan blijven. En dus dat pact gaat voor problemen zorgen, want andere landen gaan daarvoor moeten betalen.
0: Ja, en Spanje rekent dus op dat geld.
1: Ja, zeker en vast. Spanje heeft met die opvang van migranten, wel vorig jaar zijn er maar liefst 37.000 mensen op irreguliere manier binnengekomen. Vooral dan via de Canarische eilanden. Een van de redenen is ook waarom de paus een bezoek heeft gebracht aan de Canarische eilanden, is omdat er daar een groot probleem zit. Die infrastructuur is niet voldoende om die mensen op te vallen. Vooral omdat er heel veel kinderen reizen, minderjarigen vanuit Afrika naar de eilanden reizen. Wel, die kinderen moeten opgevangen worden, kunnen niet het land worden uitgezet. Maar de infrastructuur is te zwak, maar er moeten zware investeringen gedaan worden. Dus de druk is enorm groot op Spanje, op die eilanden, om te investeren. En dus denkt de regering, we rekenen nu op de rest van Europa om daarvoor te betalen, zodat wij

0: eindelijk even rust.
1: Bankafschriften.
0: Nee, hè.
1: Kredietkaartafschriften.
0: Niet nu.
1: Loonboekingen.
2: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
3: Radio 1 live.
4: Heeft ook te maken met een economische situatie. Op dit moment heeft Spanje een economie die enorm aan het groeien is. Tot 2 tot 3 keren sneller dan de rest van Europa. Spanje heeft goedkope arbeidskrachten nodig, vooral in de bouw, landbouw en horeca. En ze willen dus dat mensen die dus geen papier hebben, dat die dus kunnen werken. Maar daarvoor moeten ze dus wel in orde zijn. Ja. En dat is een van de redenen waarom Spanje deze maatregel treft.
5: En dan kunnen ze ook belastingen heffen op die mensen.
4: Dan kunnen ze ook belastingen heffen, kunnen ze ook sociale bijdragen leveren. Als je kijkt naar het verleden in Spanje, het is eigenlijk de 10e regulariseringscampagne in Spanje. Hetzelfde is ook gebeurd eind jaren 90. En toen was er een conservatieve regering, zeer conservatieve regering. Maar had je op dat moment ook een enorme boom van de economie, waardoor er enorme vraag was naar arbeidskrachten. En toen is er ook een campagne geweest van zelfs meer dan 500, ik geloof dat dit is van een 560.000, 570.000 mensen die toen hun papier hebben gekregen.
5: Ongeacht de politieke ideologie heeft Spanje ook in het verleden al eens zo'n grote regularisatiecampagne georganiseerd. Maar nu is het dus een sociaaldemocraat die dat doet. Wat zegt de oppositie daarover, over dat initiatief van premier Sanchez?
4: Wel, er is natuurlijk op dit moment een politieke strijd, een binnenlandse politieke strijd. De rechtsoppositiepartij Partido Popular die beschuldigt Sanchez ervan een onmenselijk migratiebeleid te leiden. Dus zij vinden het eigenlijk overdreven is, de manier waarop Sanchez dat aanpakt. En dan heb je het extreemrechtse Vox, die zegt dit is gevaarlijk, dit gaat zorgen voor een aanzuigeffect. Want niemand belooft ons dat dit een laatste campagne is. Wanneer gaan er nog campagnes komen? Wanneer gaat iets stoppen? Dus dat is ook een probleem in Spanje en een belangrijk debat. Opiniepeilingen die tonen nu dat 57% van de Spanjaarden vinden dat er te veel migranten zijn. Dus dat gaat ook de inzet zijn van de verkiezingen van volgend jaar, 2027, nationale verkiezingen. Dus dat is ook een van de zaken waar de oppositiepartijen gaan aanvallen, een aanval inzetten tegen die regering van Sanchez met haar grote regularisatiecampagne.
5: Die verkiezingen worden dus ongetwijfeld weer bijzonder boeiend om te volgen. En dat zal jij dan ook ongetwijfeld doen. Dankjewel, Sven Tuijters, correspondent in Spanje.
6: Uitgesproken in Touché.
7: De mensen die de macht hebben, denk aan Trump, denk aan Poetin, die willen een ander soort wereld. En die willen geld en die willen macht en die willen de baas zijn. En waarvan ben je uiteindelijk de baas? Wat neem je mee als je doodgaat? Wat neem je mee? Al die macht, daar heb je niks meer aan.
6: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.
1: Bankafschriften, kredietkaarten.
2: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
8: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
2: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
9: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
10: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt. Eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
11: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
12: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be.
13: Proximus. Think possible.
14: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf

0: Twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
1: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
2: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
3: Uw vakantie begint niet op uw bestemming. Maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Goedemorgen, bijna 8:30, de hoofdpunten van het ochtendnieuws. Op de hele Vlaamse arbeidsmarkt komen er praktijktesten op discriminatie. Er zullen dan fictieve sollicitaties gebeuren bij bedrijven en dan wordt er bekeken of en hoeveel mensen door hun leeftijd of afkomst niet worden uitgenodigd voor een gesprek. Daarover was er al een afspraak met de meeste sectoren, maar ook de andere zullen nu gecontroleerd worden. Asbestslachtoffers die een schadevergoeding kregen van het asbestfonds van de overheid kunnen binnenkort toch ook de betrokken asbestbedrijven voor de rechter dagen. Vroeger verloren slachtoffers dat recht als ze een schadevergoeding kregen. Maar nu heeft de federale regering beslist om dat te veranderen. Over zo'n 20-tal minuten hebben we daar nog een gesprek over hier in de ochtend. En vannacht heeft het Amerikaanse leger Iraanse drones neergehaald in de straat van Hormuz. Het scheepvaartverkeer kan wel doorgaan. Intussen lijkt een vredesakkoord tussen Iran en de VS dichterbij te komen. Gisteren spraken beide landen daarover en bemiddelaar Pakistan zegt dat ze het eens zijn over de tekst van een vredesdeal. Goedemorgen, Bram.
7: Goedemorgen, dag Jan.
6: Als ik naar buiten kijk, zie ik vooral veel grijs.
7: Ja, nog veel wolken en die zijn net dik genoeg om voor hier en daar wat dichte regen te zorgen, niet overal. Nu vanaf het westen gaan we in de loop van de dag meer en meer opklaringen krijgen. Dus die wolken die gaan openbreken en dan zeker deze namiddag dan krijgen we toch een vrij zonnige namiddag liever. Bij temperaturen rond een 17 graden aan zee, 20 of 21 graden in het binnenland. En ook vrij veel wind. Een matige tot aan zee, soms vrij krachtige westenwind met rukwinden tot 50 km per uur. Vannacht blijft het droog, opnieuw opklaringen en wolkenvelden, minima van 10 tot 14 graden. En dan morgen eerst nog een vrij zonnige start, maar stilaan krijgen we meer wolken over ons heen, met misschien lokaal een enkel buitje in het noordoosten van het land, maar op de meeste plaatsen houden we droog, matige wind opnieuw en temperaturen rond de 18 graden. Daar doen we wat bij op maandag, 20 graden dan, opnieuw zon en wolken, lokaal een enkele bui. En dan vanaf dinsdag wordt het toch wel warmer, we gaan naar 4 of 25 graden. Met 's ochtends nog wel veel wolken en wat lichte regen. Maar dan komt de zon erdoor en ook woensdag en donderdag vrij zonnig weer. Kleine kans op een bui en temperaturen rond 25 graden dan.
6: Dankjewel, Bram.
5: Radio 1.
4: De ochtend.
5: Met Jan van Delm.

0: Big Time van Peter Gabriel. Tijd alweer voor het mediaoverzicht. En daarvoor kunnen we vanmorgen terecht bij Isolde van den Einde van het laatste nieuws. Maar intussen heeft zij ook de andere kranten kunnen inkijken. Alweer een goedemorgen, Isolde.
1: Goedemorgen, Jan.
0: In de tijd heb je het interview met Jordan Bardella gekozen. Zat gisteren ook in Ter Zake. En de titel is veelzeggend. Frankrijk moet weer dat grote land worden dat Europa de weg wijst. Ja, ik vrees dat hij daarin niet veel verandert van de andere Franse politici.
1: Inderdaad, ik denk dat elke Fransman, elke Franse politicus of politica dat vindt. De Fransen staan ervoor bekend om dat te wensen en die ambitie te hebben. Dus inderdaad, daarin is het verschil niet. Waar is het verschil wel? En misschien mag ik gewoon één kleine anekdote vertellen van op de persconferentie met het Vlaams Belang deze week. Het verschil is misschien dat er een Franstalige collega en een van de Belgische pers, voor de duidelijkheid, de vraag stelde, ja, heeft u geen schrik dat bezoedeld zal geraken door u te associëren met Vlaams Belang? Ja, ik vond dat in Vlaamse oren een vreemde vraag, omdat ja, hij natuurlijk ook behoort tot een radicaal rechtse partij en ze tot dezelfde Europese fractie behoren.
0: Inderdaad.
1: Maar het toont misschien ergens aan, Franstaligen kijken veel meer naar Franse televisie en kranten, dat hij ja, op een bepaalde manier meer aanvaard is dan zijn voorganger als voorzitter van het Rassemblement. Marine Le Pen, ja. En hij is ook heel, heel anders, vind ik, qua uitstraling. Marine Le Pen, ik heb haar ooit kunnen interviewen, is erg flamboyant, draait niet rond de pot, wikt haar woorden niet. Ja, Jordan Bardella doet dat wel. Praat bijna bewust bedeesd, zal ik zeggen.
0: Is er dan een mildere vorm van Marine Le Pen dan, om het zo te zeggen?
1: Ja, dat is dan zo de tricky question. Ik denk dat er vooral een verschil is in stijl. Maar als ik hem hoor praten in het interview, ook in de tijd, over ja, de visie op migratie bijvoorbeeld. Hij schuwt ook bijvoorbeeld het woord omvolking niet. Ja. Hij zegt, ja, dat is gewoon een feit.
0: Ja, ja.
1: Dus op dat vlak schuwt hij die woorden niet, die taal niet. Als het over Europa gaat, had natuurlijk Marine Le Pen ook wel al een bochtje genomen. Zij hebben zich ook afgezet tegenover uiteindelijk een Frexit, zegt hij ook. Hij wil Europa grondig veranderen zonder het af te breken. Dat is zo waar. De term die Bart De Wever soms gebruikt. Evolutie, geen revolutie.
0: Lijkt soms een beetje de kwadratuur van de cirkel, maar goed.
1: Ja, inderdaad. Maar als je hem leest, blijkt dat hij toch nog altijd heel stevige standpunten op vlak van migratie heeft. Groot verschilletje bijvoorbeeld, om met Vlaams Belang te eindigen misschien, is dat hij zegt van ja, mensen zien hoe wij besturen. Wij besturen intussen al in 70 gemeenten. Ja, als je dat vergelijkt met Vlaams Belang in Vlaanderen, waar we één burgemeester tellen van Vlaams Belang. Ja, dat is toch nog een groot verschil in hoezeer dat die partij zich dan genesteld heeft in dat politieke landschap.
0: Daarin staat Jordan Bardella dus al verder dan Tom van Grieken, zeg maar. Dan heb je ook nog een artikel uit De Morgen met een terugblik van Joris van der Aa op het bezoek aan de gevangenissen van de koning. En de titel zegt al veel, hè. Verlinden, en dan bedoelt hij natuurlijk de minister van Justitie, pronkte naast de koning zoals een pyromaan naast een brandweerman. Ja, dat kan wel tellen.
1: Ja, maar ik vind het wel interessant. Uiteraard te scherp, maar dat hij het zo beschrijft, omdat wij inderdaad misschien wat te vlot dan meegaan in dat beeld van de koning. En wauw, de koning maakt een politiek statement hiermee en toont zijn bezorgdheid. En we verwijzen naar koning Boudewijn. Maar het interessante was inderdaad dat hij dat deed met Annelies Verlinde, de bevoegde minister van Justitie, naast zich.
0: Ja.
1: En dat je inderdaad de vraag kan stellen, wat zegt hij dan eigenlijk tegen de bevoegde minister als hij er zo mee in zit?
0: Tegen de koning, ja.
1: Of wat zegt zij tegen de koning? Ja, en dat laakt Joris van der Aa dan een beetje van, kijk, het kan zijn dat er inderdaad niemand in die regering er echt om geeft, dat is ook zo volgens mij, dat er eigenlijk weinig politici om geven om dat probleem op te lossen. Maar goed, je kan dan toch manieren vinden om dat probleem toch te blijven op de agenda te zetten als bevoegd minister. Maar goed, ook bij CD&V maken ze zich volgens mij op een bepaalde manier de strategische overweging dat weinig electoraal oplevert.
0: Je wint er geen stemmen mee. Het is inderdaad
1: je wint er geen stemmen mee. Nee, en in die zin vond ik de bedenking van Joris van der Raa goed, omdat we misschien te snel voorbij gaan aan het plaatje dat we dan zien passeren. En denken van, vooral denken, de koning heeft dat inderdaad afgestemd met de regering.
0: Ja.
1: Maar je kan je daar ook andere vragen bij stellen.
0: Je kan je daar inderdaad heel vragen bij stellen. En dat doet Joris van der Raa in de morgen. Dankjewel, Isolde van den Einde van het Laatste Nieuws. En graag tot de volgende. Tot ziens.
1: Bye.

0: L'Aquaboniste met dat heerlijke franglais van Jane Birkin. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast lijkt de rust wat teruggekeerd na de zware rellen van eerder deze week. Na een gruwelijke mesaanval door een man van Soedanese afkomst barstte er gewelddadige protesten los. Honderden gemaskerde mannen staken auto's en woningen in brand en richtten hun woede op mensen van buitenlandse afkomst. Goedemorgen, Daniel Muis.
1: Goedemorgen.
0: U bent professor onderwijskunde aan de Queen's University in Belfast. Hebt u zelf veel gemerkt van die rellen?
1: Ik zelf persoonlijk niet echt, omdat ik niet in een van de buurten woon waar die rellen eigenlijk plaatsvinden. Buiten natuurlijk dat er wel bepaalde straten en dergelijke afgesloten waren vanwege de rellen en de protesten. En natuurlijk wat je wel ziet is dat binnen de universiteiten wij natuurlijk veel buitenlandse studenten en die zijn hier natuurlijk stevig door aangedaan.
0: Ja, en die buitenlandse studenten wonen misschien ook meer in die wijken of niet?
1: Sommigen wel, ja, omdat het toch voornamelijk gaat om meer achtergestelde wijken waar de woningen natuurlijk goedkoper zijn. Dus sommige van onze studenten wonen daar om die reden en die hebben natuurlijk erg veel angst. Sommige studenten willen hun huis niet uitkomen bijvoorbeeld. En wat ook het geval is, is dat er een lijst gecirculeerd is met woningen die aangevallen zouden worden. En daar zitten ook een aantal studentenkoten en zo bij. Dus ja, er is eigenlijk een vrij grote angst ook wel bij onze studenten. En niet onterecht natuurlijk.
0: Niet onterecht. En het klinkt ook verschrikkelijk akelig. En inderdaad, we hebben de beelden gezien. Het is wel zeer ingrijpend. Proberen jullie daar als universiteit op in te spelen om die studenten wat gerust te stellen of te helpen?
1: Ja, absoluut. Wij proberen onze studenten zoveel mogelijk te ondersteunen. Alle studenten hebben informatie gekregen over welke veiligheidsmaatregelen ze kunnen nemen. We proberen hen ook in contact te brengen met de politie waar dat nodig is. We proberen ook om hen hulp te geven met hun mentaal gezondheid en dergelijke meer. Dus ja, zeker. En de boodschap van de universiteit is heel duidelijk. Wij ondersteunen jullie zoveel mogelijk en proberen jullie zoveel mogelijk te helpen om veilig te blijven in deze zeer moeilijke tijden.
0: Zeer moeilijke tijden, vooral voor die buitenlandse studenten. Nu, bij die rellen ging het vooral om jongeren natuurlijk die amok maakten.
1: Ja.
0: Zaten daar ook studenten van u tussen, denkt u?
1: Ik denk het hoogstwaarschijnlijk niet, omdat het voornamelijk toch ging om jongeren uit de meer achtergestelde wijken en eerlijk gezegd ook vooral de protestantse wijken om een of andere reden. Daar kunnen we nog wel op ingaan als je wilt. Maar
0: ja, om welke reden is dat dan?
1: Dat heeft te maken met eigenlijk de politiek in Noord-Ierland, waarbij de partijen die de protestantse bevolking vertegenwoordigen minder tegenwerking geven aan dat soort racistische uitingen dan de partijen die de katholieke bevolking vertegenwoordigen.
0: Ja, dat is zo. Ja. Is dat wetenschappelijk onderzocht? Of?
1: Dat is zeker zo. En dat zie je ook bijvoorbeeld dat de grootste katholieke partij die organiseert bijvoorbeeld vandaag een betoging eigenlijk uit solidariteit tegen die rellen.
0: En dat is een tegenbetoging, zeg maar.
1: Ja, dat is een tegenbetoging en daar zijn eigenlijk de protestanten niet bij betrokken.
0: Nee.
1: Dat is wel, nu natuurlijk wel zeggen dat die partij natuurlijk al het geweld ook wel afkeuren. Hè.
0: Ja,
1: dat is
0: maar niet alle protestanten zijn racisten. Hè. Zover zullen we
1: absoluut niet.
0: Op dit ogenblik, minstens voor even, lijkt het wat gekalmeerd of kan dit snel terugkeren, denkt u?
1: Het is nu gekalmeerd. We hopen dat dat zo blijft. Natuurlijk wat je soms wel ziet is dat wanneer de zomervakantie volop bezig is, dat die dingen soms terug kunnen opflakkeren. Wat je natuurlijk ook wel hebt is dat de reden voor deze rellen is natuurlijk die gruwelijke moord geweest.
0: Een aanslag, het was geen moord uiteindelijk. Ja, ze hebben nog kunnen verhinderen dat het een moord zou worden, ja.
1: Inderdaad, maar dat was zeker wel de
0: bedoeling. Dat was de intentie, ja.
1: En we kunnen alleen hopen dat er niet terug zo'n incident gebeurt. En dat dat ook helpt om de dingen kalmer te houden. Maar ik denk dat het voorlopig nu wel rustiger gaat zijn in Belfast en ook daarbuiten.
0: En laat ons hopen dat dat ook zo blijft. Dank u wel, Daniel Muis, professor onderwijskunde aan de Queen's University in Belfast. En ik wens u nog een heel fijn weekend. Tot ziens.
1: Dank u wel.

0: Wij twee van Wigbert. U kon het al horen in het ochtendnieuws. De federale regering heeft de immuniteit voor asbestbedrijven opgeheven. Concreet betekent dat dat slachtoffers die al een schadevergoeding hebben gekregen van het asbestfonds, ook nog de betrokken asbestbedrijven voor de rechter kunnen dagen. Vroeger verloren slachtoffers dat recht als ze een schadevergoeding kregen. Het is een kwestie die al jaren aansleept en het parlement zal het akkoord binnen de regering nog in een wet moeten omzetten. Maar de principiële beslissing, die is nu wel rond. En daarover kunnen we bellen met Marijke van Buggenhout. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U bent van de Belgische Vereniging van Asbestslachtoffers. Ja, hier hebben jullie jarenlang voor geijverd. Waarom is dat voor jullie zo belangrijk?
1: Ja, dat is inderdaad jarenlang toch wel een van onze strijdpunten geweest. Dus we zijn ook blij met deze evolutie. Maar inderdaad, in die financiering van dat asbestfonds en ook in die immuniteitsclausule zat toch wel een groot onrecht vervat, hè, voor slachtoffers.
0: Ja, en wat verandert er dan nu concreet?
1: Ja, dus vroeger, als je beroep deed op het fonds, dan kon je daarna geen juridische stappen ondernemen tegen de veroorzaker van de schade. En ook voor het asbestfonds zelf in werking trad, had Eternit een eigen systeem. Dat was eigenlijk wat meer onder de tafel, zeg maar, met een soort gelijke clausule. Dus het feit dat die ook in die wetgeving werd ingebouwd. En dus zowel het feit dat er weinig financiële bijdrage was, als het feit dat je na het ontvangen van het fonds geen juridische stappen kon ondernemen, dat had eigenlijk nooit in die wet mogen ingeschreven worden. Ja. Hè? Dus het feit dat dat nu is afgeschaft, dat heeft voor slachtoffers, naast het feit dat ze juridische rechten krijgen, natuurlijk ook een enorme symbolische waarde.
0: En denkt u dat er veel mensen ook effectief die stap zullen zetten nu?
1: Oh, dat is natuurlijk de vraag. Hè. Ik kan dat moeilijk voorspellen, maar ik denk niet dat er een enorme wedloop naar de rechter zal zijn. Ik denk dat er zeker wel families zijn, hè, misschien ook nabestaande slachtoffers zelf, die stap gaan zetten, net omdat het zo is dat die verantwoordelijkheid, die historische verantwoordelijkheid van bijvoorbeeld een bedrijf als Eternit en nu Etex, ja, dat die eigenlijk altijd ontlopen werd. En ik denk dat dat nog altijd iets is symbolisch voor een slachtoffer. En dat gaat niet over wraak of over een straf eisen, maar dat gaat vooral, er is een grote schade veroorzaakt en die wordt niet door de veroorzaker rechtgezet. En ik denk dat die mogelijkheid er nu is, dat slachtoffers daar wel gebruik van zullen maken. Maar ze gaan dat niet allemaal doen.
0: Ze gaan dat niet allemaal doen. Eventjes tussendoor, die onderhandse regeling. Wat was zo het gemiddelde bedrag dat die bedrijven dan stort aan het asbestfonds? Of aan het asbestfonds naar de slachtoffers?
1: Ja, daar is ook wel over gesproken in de kamercommissies en zo verder, dat dat rond de 40.000 euro was. Ja. Dus we hebben dat ook berekend. Hè, dus die financiering van het fonds, zoals het nu nog altijd is, het moet nog gestemd worden. Dat gaat dan over een percentiel van je personeel. En dat ging bij Etex rond de 10.000 euro per jaar dat men in dat fonds stak. Wat natuurlijk, ja, dat is hallucinant voor een multinational, dat eigenlijk, net zoals alle andere bedrijven, was dat men financieel moest bijdragen aan dat fonds.
0: Dat is bijzonder weinig eigenlijk, als je het zo bekijkt. Uw vader is ook ziek door asbest. Gaat hij er werk van maken om Eternit liever voor de rechter te dagen?
1: Ik denk dat ik dat eerst eens aan hem zou moeten vragen. Maar het is wel zo, hè. Erik Jonkere, de voorzitter van Abeva, die in 2024 gestorven is, hè, als vijfde slachtoffer van zijn gezin, heeft altijd tegen dit element, hè, dus we hebben altijd verwelkomd dat er een asbestfonds was, maar tegen dit element van die straffeloosheid heel hard gestreden. Dus ik denk vandaag vooral aan hem. En hij heeft wel degelijk stappen gezet, hè, om toch naar de rechter te stappen. Hè, want ook in die immuniteitsclausule zat een achterpoortje als je een opzettelijke fout kon bewijzen. En dat is gelukt in eerste aanleg.
0: Ja, ja.
1: Ons gerecht is traag, dus we wachten nog altijd op de uitkomst in beroep. Maar we hebben toen wel als familie gezegd, als dat een precedent blijkt te zijn, dan overwegen wij zeker stappen.
0: Ja. Dan kunnen jullie
1: dus
0: zich
1: nu
0: daar
1: gaat die poort
0: beropen,
1: wel terug open.
0: Die poort gaat open, ja, en daar kunnen jullie dan misschien wel door en dan toch nog iets eisen van het bedrijf Eternit. U verwees er zelf al naar. De kwestie is al zo vaak in het parlement behandeld. Telkens sprong de regeling op het laatste moment af, vaak door politieke spelletjes. En het moet nog altijd in dat parlement worden goedgekeurd. Hoe zeker bent u ervan dat het deze keer wel goed komt?
1: Ik denk dat is een politieke kwestie. Het is een andere regering. Krachtlijnen liggen anders. Dat is misschien een vraag die beter gesteld kan worden aan de mensen in de regering zelf. Maar het is in ieder geval goed dat het en in het federale regeerakkoord was geraakt en dat het nu ook een beslissing was op de ministerraad. Dus ik ben hoopvol. Niet vergeten, we hebben nu die mogelijkheid, hopelijk binnenkort, om naar de rechter te stappen. Maar we moeten ook, denk ik, vooruitkijken dat er een enorm grote werf nog is in ons land. En dat is de sanering. Wij leven nog altijd op, onder en in een enorm grote hoeveelheid asbest, overal in onze maatschappij, geconcentreerd natuurlijk in regio Kapellen op Den Bosch. En ik weet dat ook de Vlaamse regering daaraan werkt. En ik denk dat ook Eternit nog te weinig bijdraagt aan die sanering.
0: Er is nog veel werk aan de winkel. Dank u wel, Marijke van Buggenhout. Ook in deze ochtend hebben we geen duidelijkheid gekregen over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran, maar we leven op hoop. De andere gesprekken, die kan u altijd terugvinden op VRT Max. En als u liever muziek hoort, dan is het dadelijk Fox hier op Radio 1.
2: Welkom in de Bourla en in Kambala voor een nieuw seizoen van Toneelhuis. Met nieuwe creaties van Lisa Boa Houbrecht, Benjamin Abel Meijerhagen, FC Bergman, Olympiek Dramatiek en vele anderen.
3: Ontdek het volledige programma en boek je tickets op toneelhuis.be. Samen met Radio 1.
4: Kleurcafé opent van 26 tot 28 juni de Brusselse festivalzomer in het prachtige Ossegempark. Drie dagen feest met meer dan 100 live acts en DJ-sets. Ezra Collective, The Sacred Souls, Rema, Skepta en veel meer. Koop je dagticket via kleurcafé.be. Samen met Radio 1.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
7: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
8: Amai.
7: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
8: Handig.
9: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paaltje op de parking.
7: Ja, handig inderdaad.
6: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
10: Volkswagen.
11: Knaldi. Voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldiprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
12: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
13: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
12: Meer merk.
13: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
12: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen.
14: Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
15: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten. Aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hem komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
16: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
17: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
18: Licht het op, laat het op, werkt het op schoon.
19: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
20: Grevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Grevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
21: Grevel. Leef beter.
22: VRT Radio 1.
23: Alles begint bij luisteren.
24: Goedemorgen, het is 9 uur. VRT Nieuws met Shema Saisai.
0: Op de hele Vlaamse arbeidsmarkt komen er praktijktesten op discriminatie. Er zullen dan fictieve sollicitaties gebeuren bij bedrijven en dan wordt er bekeken of en hoeveel mensen door hun leeftijd of afkomst niet worden uitgenodigd voor een gesprek. De Vlaamse regering wil zo een beter zicht krijgen op waar discriminatie nog voorkomt. Minister van Werk Suhail Demir had al een afspraak daarover met de meeste sectoren en minister van Gelijke Kansen Caroline Genet legt de praktijktesten nu op aan alle sectoren. Maar de regering zal niet bekendmaken welke specifieke bedrijven dan discrimineren en er volgen ook geen sancties, zegt ze.
1: De resultaten worden in alle sectoren anoniem verwerkt en we zullen effectief op basis van het niveau per sector kunnen kijken hoe we sommige sectoren moeten ondersteunen om die strijd tegen discriminatie te voeren. Ik denk dat er zowel goede als slechte sectoren zijn en dat het ook zaak is om van elkaar te leren.
0: De testen beginnen later dit jaar. De resultaten worden in 2028 bekendgemaakt. Asbestslachtoffers die al een schadevergoeding kregen van het asbestfonds van de overheid kunnen binnenkort toch ook de betrokken asbestbedrijven voor de rechter slepen. Vroeger verloren slachtoffers dat recht als ze al een schadevergoeding hadden gekregen. Maar nu heeft de federale regering beslist om dat te veranderen. Het dossier liep jarenlang vast. Marijke van Buggenhout van de Belgische Vereniging van Asbestslachtoffers is dan ook tevreden.
8: Zowel het feit dat er weinig financiële bijdrage was, als het feit dat je na het ontvangen van het fonds geen juridische stappen kon ondernemen, dat had eigenlijk nooit in die wet mogen ingeschreven worden. Ja. Hè. Dus het feit dat dat nu is afgeschaft, dat heeft voor slachtoffers, naast het feit dat ze juridische rechten krijgen, natuurlijk ook een enorme symbolische waarde.
0: Asbest werd jarenlang gebruikt in de bouw, maar bleek later kankerverwekkend te zijn. Als vervuilende bedrijven veroordeeld worden, dan moeten ze ook extra bijdragen aan het asbestfonds. De Kansspelcommissie waarschuwt voor illegale goksites en de risico's van gokken nu het WK voetbal begonnen is. Tijdens grote voetbaltoernooien merkt de commissie dat veel mensen en vooral jongeren beginnen met gokken. Dat schrijft het Nieuwsblad. De meeste mensen stoppen er na het toernooi wel weer mee, zegt Stefaan Savenberg van de commissie.
10: We zien bij grote voetbaltoernooien altijd wel een stijging in de activiteit voor sportweddenschappen. Nu, dit hoeft daarom niet altijd problematisch te zijn. We zien uiteraard na een verhoogde wedactiviteit dat die ook zakt na zo'n groot voetbaltoernooi. Maar er zullen altijd mensen zijn die voor een eerste keer hebben kennis gemaakt met wedden en gokken en die zullen blijven doorgokken.
0: De Franse politie heeft een groot drugs- en witwasnetwerk opgerold tussen ons land Frankrijk en het Noord-Afrikaanse land Mauritanië. 15 mensen zijn in Frankrijk opgepakt. Er is ook 50 kilo drugs en zo'n 8 miljoen euro aan cashgeld in beslag genomen. Het ging om Mauritaniërs die als koeriers bijna elke dag reisden tussen Franse steden. Ze werden dan ontmaskerd na een controle in Bordeaux. In ons land waren de koeriers actief in Anderlecht en Molenbeek in Brussel. In Venezuela hebben de Verenigde Staten de leider van een criminele bende gedood bij een luchtaanval. Het gaat om Nino Guerrero, jarenlang het hoofd van een van de beruchtste criminele organisaties van Latijns-Amerika. Volgens Amerikaans president Trump gebeurde de actie in samenwerking met Venezuela en ook de Venezolaanse overheid bevestigt dat. Het Amerikaanse leger voert al sinds september aanvallen uit op bootjes die volgens de VS drugs vervoeren. Daarbij zijn al honderden mensen gedood. De Amerikaanse regering dwingt het Amerikaanse AI-bedrijf Anthropic om zijn twee krachtigste modellen offline te halen en dat amper 3 dagen na de lancering. Die modellen kunnen door artificiële intelligentie makkelijk en snel zwakke plekken opsporen in computersystemen en de VS vreest dat dit gebruikt zou kunnen worden als cyberwapen door bijvoorbeeld hackers. Het is de eerste keer dat de Amerikaanse regering een eigen techbedrijf verplicht om een product zo snel van de markt te halen. Op het WK voetbal heeft gastland de Verenigde Staten met overtuiging zijn eerste match gewonnen. De VS won met 4-1 van Paraguay. En gisteravond speelde Canada, een ander gastland, 1-1 gelijk tegen Bosnië-Herzegovina. Het WK begon donderdagavond in Mexico. En dat het nu ook in de VS echt begonnen is, vonden deze Amerikaanse fans geweldig.
24: Oh man, World Cup is in the USA. It's a huge moment. I've been waiting for this all my life.
25: Yeah, we're just super excited. This is a once-in-a-lifetime opportunity for us. You know, my kids are they're soccer players themselves. The energy has been great. The excitement to bring in soccer to America.
0: is eerst nog vaak zwaar bewolkt. Later op de dag komt de zon er wel overal door. We halen tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig, nadien meer wolken met lokaal kans op een bui. Meer op vrtnieuws.be.
2: Ik heb de resultaten van de nationale loterij van gisteren, vrijdag 12 juni, voor je. Euromillions, dat is 4, 7, 14, 22, 23. De sterren zijn 1 en 7. En Joker Plus, dat is 6, 9, 3, 3, 5 en 1. En het symbool is RAM. U kan alles nog eens rustig nalezen op lotto.be.
3: Radio 1. Box.
4: Met Max Vrijens.
2: Een hele goede morgen, dat klopt inderdaad nog altijd met mij. En welkom op de eerste van vele mooie dagen. Of op de eerste van wat vele mooie dagen zouden moeten zijn. Hopelijk klaart het een klein beetje op, dat heeft het KMI toch gezegd. Gisteren was het nog huilen met de pet op natuurlijk. Zeker als je op een festival zat, bijvoorbeeld ergens in de Beekse Bergen. Maar gelukkig wordt het niet alleen goed weer vandaag. Het is ook ideaal om rustig aan de radio te gaan zitten en de 30 beste platen van het moment te beluisteren. We starten met Kids with Buns. Nieuw in je lijst met Car Crash.

Het is iets meer dansen in de club dan ingetogen in de slaapkamer zitten met Kids with Buns op 30. Radio 1. Goedemorgen, neem de krant erbij. Zet een koffietje, de radio, die mag net iets luider. Want het is zaterdag 9 uur en dan zou het lullig zijn om de traditie niet in ere te houden. We tellen af van 30 naar 1 in deze Vox. Het zou kunnen dat ik een beetje lager klink dan anders. Het was een vrij late avond gisteren voor de eerste keer ooit naar Best Kept Secret geweest. Het was een prachtig festival en een geweldige dag. Maar vandaag ben ik toch vooral gefocust op jou en op een nieuwe top 3. Binnen een kleine 2 uur weten we hoe die klinkt, die nieuwe top 3. Maar eerst zijn er nog 29 platen, of het is te zeggen 28 platen daartussen die ik wil laten horen. Te beginnen met deze was net nog Foxtip en nu in je lijst. Every Single Weekend van The Avalanches.

0: you should have had a throw a party.
1: Well, it's all over.

Jesse Ware neemt je mee op een trip met Automatic en die eindigt op plekje 28 in Vox. Mocht je nu denken, schandalig laag? Ja, dan heb ik goed nieuws, want je kan gewoon stemmen op deze lijst en gewoon op alle plaatsen in deze Vox. Naar het Radio 1-kanaal op VRT Max surfen en dan kan jij deze naar boven stemmen. Je kan ook niet meer stemmen, of wel nog stemmen, op Bart Peters, op Kids With Buns, op James Blake en op Angèle featuring Justice, Harry Styles. Die liggen allemaal uit je lijst. Het is een beetje te laat om daar te stemmen, maar er zijn wel 5 nieuwe in de plaats natuurlijk. Deze niet, die ken je ondertussen. En leren maar helemaal uit het hoofd. Tegen maandag, dan spelen de Belgen Kiss The Grass. Go!

0: Kiss the Grass, Ale Ale van Romeo Elvis en Sylvie Kreusch. Het is een ode aan zijn pa, deze Ale Ale. We zwepen de natie op, want maandag dan is het zover en dan spelen de Rode Duivels hun allereerste wedstrijd op dit WK. Leer hem dus maar van buiten. Staat op 27 vandaag. Dat is eentje onder Klaas en een nieuwe in je lijst. Een nostalgische trip. Terug naar het West-Vlaanderen van de jaren 80, waar je nog gewoon de deur kon openlaten en de tuin in kon lopen. Zeven tuinen.
1: Ze roepen over zeven tuinen. Ik hoor het, want ik sta al buiten, altijd klaar.

0: Als ondernemer die financiering zoekt voor een bedrijfspand, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Lage maandlasten.
1: Onmogelijk.
0: Snel antwoord op uw financieringsvraag.
1: Onmogelijk.
0: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Financiering met lage maandlasten, flexibele looptijd en vlotte behandeling. Mogelijk.be.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Radio 1 Live.

Ik weet het, favorietjes, die mag je eigenlijk niet hebben in deze lijst. Maar ik vind het echt een topplaat. Deze staat op 25 en mag gerust een beetje hoger. Dus gewoon stemmen op het Radio 1-kanaal van VRT Max. Trixie Whitley en Building Fences. Over iconen gesproken. Paul McCartney heeft een nieuwe plaat uit en Ringo Starr die mocht meedoen. Staat op 24 in Vox. Home to Us. The place.

0: Paul McCartney zingt over zijn jeugd. En daar mag Ringo Starr bij zijn. Ja, dat is ook logisch, want hij was erbij. Op 24, Paul McCartney en Ringo Starr met Home to Us. Deze staat op 23. Frans Kalf. Op zijn debuutalbum is het nog wachten tot het voorjaar van 2027. Maar in de tussentijd staat hij onder andere op Down the Rabbit Hole en Drunhouter. Dit is nieuw in je lijst, Now en.
1: Ik drink mijn koffie in de avond. Ik snij mijn ui niet door de hel.

the ground. Boots on the ground. Een Tom Waits song met een beetje Massive Attack erdoor. Staat op 22 vandaag. Boots on the ground. Helemaal tot het einde. Op 21 een ode aan een Hollywood-icoon door een ander icoon. Taylor Swift met...

0: Er hoort een zeer gestileerde videoclip bij waarin ze zelf geen seconde in beeld komt. Taylor Swift en Elizabeth Taylor staat op 21 vandaag in Vox. En ik hoor je al denken, wie stond er nu in godsnaam op 30? Wel, ik geef die graag mee.
1: 30.
0: Kids with Buns en Car Crash op 30. Op 29 was er The Avalanches samen met Jamie XX en Every Single Weekend. En op 28 Jessie Ware en Automatic.
1: 27.
0: Voel het maar helemaal tot in je botten, want maandag is het zover. 27 voor Sylvie Kreusch en Romeo Elvis met Kiss the Grass, Ale Ale. Op 26 dan Klaas en Zeven Tuinen, nieuw in je lijst. En op 25 Trixie Whitley en Building Fences.
2: 24.

The Boys of Dungeon Lane, zo heet het nieuwe album van Paul McCartney en daarmee staat hij al in alle hitlijsten helemaal bovenaan. Op 24 staat hij in Vox, Paul McCartney en Ringo Starr met Home to Us. Op 23 Frans Kalf en Now N, dat is ook een nieuwe. En op 22 Massive Attack en Tom Waits met Boots on the Ground. Taylor Swift met Elizabeth Taylor, die hoorde je daarnet. En dit is meteen nummer 20 in je lijst. Vrouwtje met Jaar na Jaar.

jaar na jaar van Fruikje staat op 20 vandaag in je lijst. Nummer 19 is voor een samenwerking, Oscar and the Wolf. Die hoort je alles in een andere samenwerking in deze lijst, maar dit is een nieuwe. Samen met S10 is dit Safe and Sound.

Het is Nederlands en Engels door elkaar heen en dat vloeit wat mij betreft schitterend. Over loslaten en vasthouden met Oscar and the Wolf, nieuw in Vox, samen met S10 Safe and Sound. Nog 3 nummers voor we aan het nieuws van 10 zijn. Dat komt toch altijd sneller, dat nieuws. Op 18 deze Camille Yembe met Rien à fêter.

Ray zakt wel heel ver naar beneden. Een paar weken terug nog op 1, nu op 17. Samen met Hans Zimmer, deze Click Clack Symphony. 16 dan. En ook de laatste plaat voor het nieuws van 10. Floris Francis Arthur, die huilt met je mee. Wolfje,

0: Floris Francis Arthur. Het is eigenlijk een veel te lange artiestennaam, maar hij klinkt wel als een klok. Wolfje staat op 16 vandaag. Ik heb goed nieuws, want meer topnummers na 10.
1: Bankafschriften, kredietkaarten.
2: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
3: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
4: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu kijk eigenlijk overal waar dat kan, hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
6: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje-ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.
7: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
8: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt. Je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
9: Hoe oud zijn asielzoekers die geen papieren bij hebben? Om dat te bepalen gaat het Verenigd Koninkrijk AI gebruiken. Al zijn daar veel kritische stemmen. Hoe dat juist zit, vertel ik je straks bij mij in het Uur van de Waarheid.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: Goedemorgen, het is 10 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. Op de hele Vlaamse arbeidsmarkt komen er praktijktesten op discriminatie. Er zullen dan fictieve sollicitaties gebeuren bij bedrijven en dan wordt er bekeken of en hoeveel mensen door hun leeftijd of afkomst niet worden uitgenodigd voor een gesprek. De Vlaamse regering wil zo een beter zicht krijgen op waar discriminatie nog voorkomt. Minister van Werk Suhail Demir had al een afspraak daarover met de meeste sectoren, maar minister van Gelijke Kansen Caroline Gené legt de praktijktesten nu op aan alle sectoren. De regering zal niet bekendmaken welke specifieke bedrijven discrimineren en er volgen ook geen sancties, zegt Gené.
13: De resultaten worden in alle sectoren anoniem verwerkt en we zullen effectief op basis van het niveau per sector kunnen kijken hoe we sommige sectoren moeten ondersteunen om die strijd tegen discriminatie te voeren. Ik denk dat er zowel goede als slechte sectoren zijn en dat het ook zaak is om van elkaar te leren.
12: Uit eerder internationaal onderzoek bleek al dat oudere mensen en mensen van een andere afkomst minder kans hebben op een sollicitatiegesprek. Op de E403 ter hoogte van Kachten bij Izegem zijn vannacht 7 mensen gewond geraakt bij een reeks ongevallen. 2 van hen zijn kinderen. Een auto stond rond 2:30 zo goed als stil op de snelweg vlakbij de afrit Kachten. Die is gesloten voor werken. Een andere auto kon niet op tijd remmen en reed dan op de wagen in. Kort daarop botsten op ongeveer dezelfde plaats nog 2 andere auto's op elkaar. De snelweg moest een tijdje worden afgesloten om alle autovrakken en brokstukken te kunnen opruimen. De Kansspelcommissie waarschuwt voor illegale goksites en de risico's van gokken nu het WK voetbal begonnen is. Tijdens grote voetbaltoernooien beginnen veel mensen met gokken en dan vooral jongeren. Vlak na het EK van 2024 is de leeftijdsgrens wel opgetrokken naar 21 jaar. Dat zegt Stefaan Zavenberg van de Kansspelcommissie.
14: Dat juichen we uiteraard toe, want dat was een groep waarin heel veel nieuwe spelers gezocht werden. Nu, we moeten er wel zeer waakzaam voor zijn dat die doelgroep niet doorschuift naar het illegaal onvergunde aanbod waar niets van spelersbescherming bestaat en waar de risico's natuurlijk nog veel groter zijn.
12: Wie hulp zoekt, kan terecht bij gokhulp.be of bij de druglijn. De geplande miljardenovername van filmstudio Warner Bros. Door Paramount mag doorgaan, dat zegt het Amerikaanse ministerie van Justitie. Die ziet de overname niet als een bedreiging voor de concurrentie. De deal is goed voor meer dan $110 miljard en leidt tot één groot bedrijf met daarin twee grote filmstudio's, de nieuwszenders CNN en CBS, streamingplatform HBO en nog tientallen andere zenders. De overname is omstreden omdat één bedrijf nu heel veel macht krijgt in de media. En experten vrezen ook voor de persvrijheid. Onder meer CNN komt zo in handen van de miljardairsfamilie Ellison, die dicht bij president Trump staat. Vandaag is het eerst nog vaak zwaar bewolkt, behalve in het westen. Later op de dag komt de zon er overal door. We halen tot 21 graden. Morgen ook eerst vrij zonnig, nadien meer wolken met lokaal kans op een bui en tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
15: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
16: Radio 1. Vox.
17: Met Max Vrijens.
0: Het is uur 2 van Vox en dat is doorgaans het allermooiste uur. Dus je hebt geluk dat je aan het luisteren bent en ik ben blij dat je erbij bent. Dit is Chaka Khan en Shakzilla.

Ze is terug van weg geweest. Chaka Khan en Chakzilla, alsof het de jaren 70 zijn. In Studio 54 staat op 15 vandaag in Vox. Mocht je nog niet zo goed wakker zijn, dan heb ik daar de perfecte plaat voor. En niet alleen omwille van de titel, maar ook omdat je rustig kan meewiegen op deze Wake Up van The Haunted Youth.

0: hij.
1: Je denkt, is het 90s R&B-icoon Emery? Nee, dat is het niet. Ze is het niet, maar het is wel. Johannes is zijn naam met een bewerking van One Thing. En dat wordt dan Ding op 13 vandaag. Op 12, Nectar Wood, Naturally.

Het is een van die popgodinnen die de muziekwereld rijk is de laatste jaren. Charlie XCX die hoopt dat de zomer van 26 even mooi wordt als die van 25 met Spring Summer 26. Stel op 11 vandaag, dat is eentje voor de illustere top 10 van Vox. En dan denk je van, ja maar oké, ja, wie stond er dan op 20? Wel, ik zal het je zeggen. 20.

Ja, Vrouwtje, dus, die stond op 20. Met jaar na jaar. Dan was er Oscar and the Wolf samen met S10. Nieuw in je lijst met Safe and Sound. En op 18 Camille Yembe met Rien à fêter. 17.

0: Over een hymne gesproken, Ray samen met Hans Zimmer op 17 met Click Clack Symphony. Op 16, Floris Francis Arthur en Wolfje. En Chaka Khan opende uur 2 van Vox vandaag met Shaxzilla. Wake up, get up, just try to
1: let the sun. 14
0: was voor de Haunted Youth en Wake Up. Op 13 was er Johannes is zijn naam en Ding. 12, Nectar Wood en Naturally. En 11 zijn er uiteindelijk. Charlie XCX met Spring Summer 26. En dat betekent dat het tijd is voor de top 10. En die wordt rustig opengevezen met een tournevis. Door Mauro Pavlovsky en Maintained Love.

0: is, zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Radio 1 live.

een van de allergrootste sterren ter wereld. Ze staat toch maar gewoon in Vox. Rosalía met Focurani op 8 vandaag. Over grote wereldsterren gesproken. Ik denk dat het een jaar of twee geleden is dat de hele wereld kennis met haar maakte. En ze heeft verdorie iedereen aan haar voeten gekregen. Baby Steps van Olivia Dean staat op 7.

0: Lenny Lenny met Tambourine staat op 6 vandaag. Er is een nummer voor we naar de top 5 gaan dat we je absoluut willen laten horen. Past bij een zonnige dag, en ik zeg zonnig terwijl ik naar buiten kijk en de wolken toch nog wel een klein beetje over het landje hangen, maar ik zie al wat blauwe strepen en daar hoort deze bij. Helena Casella met Forsaken Soul.
1: Hey, dit is Helena Casella en hier is mijn nieuwe single Forsaken Soul, de Vox-tip van deze week op Radio 1.
2: Stem jouw favoriet in de lijst via het Radio 1-kanaal op VRT Max.
3: Radio 1.

staat op 5 vandaag. Merel, die zich wel of niet zorgen maakt over baby's maken. Op 4 deze. Ah. Je hoort die oehoehoe en dan denk je, dat zijn ze. En ze zijn misschien oud, maar ik krijg nog altijd kippenvel. The Rolling Stones en In The Stars...

In the stars, in the stars, in the stars, hij zegt het zelf. De Rolling Stones staan op 4 vandaag. Dat betekent dat we aan die illustere top 3 gekomen zijn. Op 3. Een vrouw met gitaren. Beetje akoestischer wel dan de andere. Olivia Rodrigo en The Cure.

het wordt verwarrend. Hè. Ze treedt op met de band The Cure. Ze doet er een feature mee. En dan heeft ze dit nummer. Maar dat gaat dus niet over de band The Cure, maar dat gaat wel over liefdesverdriet. Olivia Rodrigo, op 3 vandaag. Zet de autotune op, want daar is Julian Casablancas. En The Strokes op 2 met Going Shopping.

alle fans zijn er even wild van, maar de Vox-luisteraar duidelijk wel. Going Shopping van The Strokes staat op 2 vandaag in je lijst. Dat betekent dat de nummer 1 ook ineens gekend is. Dat is voor de 3e week op rij dezelfde. De Galants samen met Sela Soe, numero uno in Vox. Dit is Movin'.

0: Sela Soe is voor minstens één week de allerbeste plaat in de wereld. Of toch minstens op Radio 1. Dat was het voor mij. Zometeen is er Dennis. Geniet nog van het weekend.
1: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
2: Hoe is het mogelijk geweest? Met heel veel verwijten aan jezelf toe.
1: Ik ben Philippe Heijmans. En in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
2: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
1: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
2: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar ja.
1: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
5: Honda, the power of dreams.
6: U bent toegewijd aan uw familie. Aan haar grote en haar kleine momenten, aan haar verleden en aan haar toekomst. Bij Deutsche Bank zijn wij bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in wie na u komt. Met aandacht voor wie na hen komt. Maar altijd met onze focus op uw vermogen.
7: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication. Deutsche Bank.
8: Bij VAR krijgt je merk
9: meer aandacht.
10: Meer merk?
8: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
11: VRT Radio 1.
12: Alles begint bij luisteren.
13: Goedemorgen, het is 11 uur. VRT Nieuws met Shema Saisai. Er zijn tot nu toe 21 klachten ingediend tegen politiemensen na de recente betogingen in Brussel bij het comité P dat toezicht houdt op de politiediensten. Heel wat mensen kwamen op straat tegen veranderingen in het Franstalig onderwijs, maar er braken ook rellen uit. De politie gebruikte dan het waterkanon, traangas en wapenstokken. Uit het jaarrapport van het comité P blijkt dat de meeste klachten tegen de politie onterecht zijn, maar de communicatie van de politie kan wel beter, zegt voorzitter Kathleen Steen.
14: Gelukkig is het zo dat in 70% van de gevallen wij vaststellen dat de politie wel degelijk correct gehandeld heeft. Maar we blijven wel zitten met het gevoel van de mensen dat het vaak anders is. En daarom zeggen wij dat het van belang is dat de politie duidelijk uitlegt waarom iets gebeurt, wat de gevolgen zullen zijn of waarom iets niet kan.
13: Spanje, Frankrijk en Griekenland zijn de populairste vakantiebestemmingen van België deze zomer. Dat blijkt uit de barometer van de Belgische reissector. Veel mensen blijven dus op reis gaan en geven er ook graag geld aan uit, zegt Koen van den Bos van de Vlaamse Vereniging van Reisbureaus.
15: De gemiddelde reissom is weer gestegen tot €1690, wat dat 5% meer is dan vorig jaar. We zien wel dat er een lichte impact is. Bijvoorbeeld in Turkije zit nog altijd in volume in de top 5 van de bestemmingen, maar die hebben wel een achterstand van 13% versus vorig jaar.
13: De Kansspelcommissie waarschuwt voor illegale goksites en de risico's van gokken nu het WK voetbal goed begonnen is. Tijdens grote voetbaltoernooien beginnen veel mensen met gokken en dan vooral jongeren. De meeste mensen stoppen er na het toernooi wel weer mee, zegt Stefan Savenberg van de commissie.
16: We zien bij grote voetbaltoernooien altijd wel een stijging in de activiteit voor sportweddenschappen. Nu, dit hoeft daarom niet altijd problematisch te zijn. We zien uiteraard na een verhoogde wedactiviteit dat die ook zakt na zo'n groot voetbaltoernooi. Maar er zullen altijd mensen zijn die voor een eerste keer hebben kennis gemaakt met wedden en gokken. En die zullen blijven doorgokken.
13: Het Israëlische leger voert vanmorgen opnieuw bombardementen uit op het zuiden van Libanon. Amper anderhalf uur voor de aanvallen begonnen had het leger gezegd dat de inwoners van 20 dorpen en steden hun huizen moesten verlaten. Sinds maart zijn in Libanon al meer dan 3500 mensen gedood door Israëlische aanvallen. In twee steden in het noorden van Israël ging vandaag ook al meerdere keren het luchtalarm af, volgens Israël na aanvallen van de gewapende Libanese groep Hezbollah. Ons land gaat in 2030 samen met Frankrijk het Europees kampioenschap vrouwenhandbal organiseren. Het wordt meteen ook het eerste groot toernooi waar de Belgische handbalvrouwen aan mogen deelnemen. Want als gastland zijn ze automatisch gekwalificeerd. Vandaag is het eerst nog vaak zwaar bewolkt, behalve in het westen. Later op de dag komt de zon er overal door bij temperaturen tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig, nadien meer wolken met lokaal kans op een bui. Meer op vrtnieuws.be.
1: Meer is mogelijk voor investeerders en ondernemers met vastgoedplannen. Mogelijk.be.
12: Radio 1.
11: Het uur van de waarheid. Met Dennis van den Buis.
0: Goedemorgen, de Sagrada Familia. In welke mate is die nu van Gaudi of niet? Dat gaan we onderzoeken. We staan ook stil bij verdachte berichten op WhatsApp. En in het Verenigd Koninkrijk gaat AI bepalen hoe oud asielzoekers zijn. Welkom.

0: The Human League met Love Action. I believe in love.
1: Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
0: Deze week was het zover, meer bepaald op woensdag, op de 100ste verjaardag van de sterfdag van Antoni Gaudí in Barcelona, heeft de paus het kruis dat bovenop de Sagrada Familia terecht is gekomen gezegend. Het is de kroon op het werk van de kerk die eindelijk af is. Het Gaudí-jaar wordt gevierd, want dat is toch de architect van die kerk. Alhoewel, Sven Tuitens, onze Spanje-correspondent, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Daar kunnen we blijkbaar veel vraagtekens bij zetten.
3: Wel inderdaad, Antoni Gaudí is in 26 gestorven. En naar schatting zou maar 15 tot ongeveer 25% van de Sagrada Familia van zijn hand zijn. Alles wat daarna gevolgd is, zijn eigenlijk bouwsels van architecten. Wel, die zich wel gebaseerd hebben op de plannen van Gaudí. Maar die ook heel veel interpretatie hebben gedaan en die ook moderne technieken hebben gebruikt die in de tijd van Gaudí gewoon niet bestonden.
0: Ja, maar wacht, er moeten toch plannen geweest zijn? Hij was de architect, oké, dat zo'n kathedraal niet afgeraakt, maar kunnen we toch niet zeggen, het is zijn visie, het zijn zijn plannen?
3: Wel, er zijn wel plannen geweest, ook maquettes. Het probleem is dat er een grote brand is geweest tijdens de Spaanse burgeroorlog in 1936. Er is heel veel verloren gegaan. En er waren ook bepaalde ontwerpen die in de periode van Gaudí heel ingewikkeld waren. Dus bepaalde structuren die men eigenlijk vandaag heeft kunnen oplossen met de moderne technologie, dus geometrische vormen die technisch toen niet mogelijk zijn. Wel, met computermodellering is dat nu wel mogelijk geweest.
0: Ja.
3: Dus zijn zaken die nu vandaag wel kunnen en waar Gaudí op dat moment ook geen oplossing voor had.
0: Mm-hmm. En we blijven wel over Gaudí spreken, maar eigenlijk, die opvolgers hebben dan heel veel naar de geest van de meester moeten uitvoeren zonder dat daar eigenlijk iets van Gaudí in zit.
3: Klopt, inderdaad. Er zijn verschillende architecten die daarop gewerkt hebben. En niet iedereen gaat echt in de sfeer van Gaudí werken. En dat is natuurlijk de kritiek. Mensen willen weten, wat is er nu van Gaudí en wat is er nu niet van Gaudí? Dus wat we wel weten dat hij zelf voltooid heeft, is de crypte, de apsis en dan een aanzienlijk deel van de geboortefaçade. Maar dat is de enige gevel die hij tijdens zijn leven vorm heeft kunnen geven. Al de rest is van daarna.
0: Ja, dat is natuurlijk niet wat ze in Barcelona graag horen of waar ze mee willen uitpakken met al die andere architecten en die mitsen en maren. Het is het Gaudí-jaar, Sven. Jij komt hier al hun ruiten toeristisch ingooien.
3: Wel, daar gaan ze zich geen zorgen over maken, want de kassa die rinkelt wel heel goed. Je moet weten dat Gaudí, en dat is wel spijtig, Gaudí die wou eigenlijk met de Sagrada Familia een kerk voor het volk. Maar dat is het helemaal niet vandaag. Het is een kerk voor de toeristen geworden. Mensen van Barcelona gaan proberen die kerk te ontwijken, omdat daar zoveel volk naartoe gaat. Om maar een cijfer te geven, vorig jaar zijn daar 4,8 miljoen tickets verkocht.
0: Wow.
3: Dat is goed voor 134 miljoen euro aan inkomsten. En het is ook niet goedkoop, het is 36 euro om die kerk te gaan bezoeken. Dus dat is niet een plaats waar je zomaar even binnenloopt of gaat bidden. Nee, dat is echt een plaats waar toeristen van heinde en verre naartoe komen.
0: Ja.
3: Dus dat is eigenlijk helemaal niet in de sfeer van of het idee dat Gaudí voor ogen had.
0: Nee, verre van. Maar hij is wel het symbool geworden natuurlijk later van de city marketing van Barcelona. Hè. Zijn er nog van die plekken waarvan we zeggen dat is van Gaudí in Barcelona of daarbuiten, die eigenlijk toch wat minder met de architect te maken hebben dan gedacht?
3: Ja, dat is het Parque Güell. Nee, dat is ook een van de toeristische trekpleisters.
0: Ja?
3: Het is zo'n toeristische trekpleister geworden dat je het park eigenlijk niet meer zelf kan gaan bezoeken. Je moet inschrijven op voorhand. Je moet daar 18 euro per persoon voor betalen. En dan heb je nog een tijdslot dat je moet kiezen. Dus, de mensen gaan allemaal naar dat park om het huis van Gaudí te gaan bezoeken. Want hij heeft inderdaad wel in een huis in dat park gewoond. Maar dat huis is niet door hem ontworpen. Het is gemaakt door zijn vriend en medewerker Francisc d'Assís Berenguer Mestres. Wel, die man heeft dat getekend, maar dat was geen erkende architect. En om dus die bouwvergunning te krijgen, moest er dus een architect zijn die tekende. En dat was Gaudí, anders had dat werk dat gebouw nooit kunnen rechtgetrokken zijn. Maar mensen denken dat dat van Gaudi is, maar het is helemaal niet van hem.
0: Ja, dat is dat roze kasteeltje, zeg maar, hè, dat daar in Park Güell staat. Ja, Sven. Zou Gaudi blij zijn met het resultaat van zijn Sagrada Familia? Want het is nu de hoogste kerk ter wereld. De basiliek, moeten we zeggen. 162,91 meter. Een nieuwe mijlpaal is daar bereikt, blijkbaar, qua hoogte.
3: Dat is, inderdaad.
0: Ja. Heeft dat nu nog iets van dat basisontwerp of totaal niks meer?
3: Wel, dat is de grote vraag. We zullen het nooit weten. We zullen nooit weten wat Gaudi voor ogen had. Maar het blijft natuurlijk een heel origineel bouwwerk. Het blijft iets waar mensen blijven over praten. Het blijft in het nieuws komen ook, omdat er elke keer, telkens wanneer er iets verbouwd wordt of telkens wanneer er iets afgewerkt wordt, ontstaat er een polemiek, heb je dus de voor- en de tegenstanders, zorgt voor een debat in Spanje en dat zorgt natuurlijk voor extra publiciteit voor de Sagrada Familia. Dus het komt eigenlijk goed uit dat die kerk nooit afgewerkt is en zelfs met het kruis dat op de toren is gezet, wel, daarmee is de kerk nog helemaal niet af.
0: Nee.
3: De werkzaamheden worden nu gepland, die zouden nog doorgaan tot 2030.
0: Hoppa.
3: Dan zou de basiliek helemaal klaar zijn.
0: Klinkt een beetje als de Oosterweelverbinding en alle plannen die blijven ook maar duren. Hopelijk geen 100 jaar na de dood van de eerste bouwheer, zoals dat nu bij Gaudi het geval was. Al was hij dan ook weer niet, nog zoiets. Hij was blijkbaar ook niet de allereerste architect van de Sagrada Familia, Sven.
3: Nee, hij was niet de allereerste architect. Maar het is hij wel die de job gekregen heeft en die de opdracht kreeg.
0: Dus, ja,
3: het is eigenlijk van het begin een moeilijk verhaal geweest en dat blijft het vandaag nog altijd.
0: Mm-hmm.
3: Misschien een van de zaken die Gaudi wel blij zou mee zijn. Hij wou een kerk voor het volk. Wel, de paus die zijn kerk nu gewijd heeft en ingezegend heeft, wel, die heeft met zijn reis eigenlijk aandacht gevraagd voor sociale thema's zoals migratie en hulp aan kwetsbare groepen. Er is ook een mis gewijd aan die groepen. Wel, dat was belangrijk voor Gaudi en dus dat is iets wat hij zou geapprecieerd hebben, moest hij het ooit geweten hebben.
0: Ja, dat was dan toch in de geest van de meester, maar misschien is elk detail in die kerk toch niet zo één op één aan Gaudi toe te schrijven als de city marketing van Barcelona ons wil laten geloven. Weten we nu dankzij jou, Sven Tuytens, onze man in Spanje. Dank je wel.
3: Graag gedaan.

0: Ze heeft afgezegd voor Live is Live in Antwerpen. Deze Licky Lee met Lucky Again. Eefje de Visser gaat haar vervangen.
1: Het uur van de waarheid.
0: WhatsApp-gebruikers maken zich zorgen, want er zijn doemspellende berichten die rondgaan. En als wij zeggen sociale media problemen.
2: If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire.
0: Tim Verheijden. Hij is weer bij ons, de grote tech-specialist van VRT Nieuws. Tim, goedemorgen.
3: Goedemorgen, dit is echt jeugdsentiment dat er komt aanzetten.
0: Absoluut. If no one else can help and you can find them, we hebben je bij je schabbernak.
3: I pity the fool.
0: B.A. Barricus van de Nieuwsdienst. Maar ja, welk verdacht WhatsApp-bericht maakt mensen ongerust in? Wat gaat er rond?
3: Ja, het gaat rond dat belangrijk voor alle groepchats staat er onder meer in. Vanaf zaterdag is AI beschikbaar in WhatsApp en heeft dus toegang tot al je chats en dan een aantal tips om toch wat privacy-instellingen aan te passen in onder meer dus groepschats. Bezorgdheid rond privacy en AI.
0: Want de grote bezorgdheid bij de meeste mensen, Tim, is: klopt het dat die AI van Meta mijn privégesprekken kan lezen?
3: Ja, dus gewone gesprekken blijven versleuteld. Meta AI kan enkel toegang krijgen tot informatie die je bewust gaat delen met de AI. Dus je kan inderdaad, als je in WhatsApp zit, kan je een vraag stellen @Meta AI. Als je in een groepschat zit, kan je ook een vraag stellen @Meta AI. En vanaf dat moment, als je die AI rechtstreeks gaat aanspreken in een chat, dan kan de AI toegang krijgen tot bepaalde informatie.
0: Tot heel de chatgeschiedenis? Ook, van alles wat er staat?
3: Ja, dus Meta AI zegt zeer expliciet heel zelf: ik kan berichten lezen waarin je mij tagt, ik kan de berichten zien die nodig zijn, en nu komt het, om de context te begrijpen, ik kan foto's, spraakberichten en inhoud analyseren die naar mij worden doorgestuurd. Dat is dus wezenlijk anders dan ik kan iets lezen. Dus als je zelf praat met @Meta AI, kan die inderdaad jouw berichten gaan lezen en moet op een of andere manier die versleuteling doorbroken worden. End-to-end encrypted, als ik iets naar jou stuur, jij naar mij, niemand kan dat lezen. Ook
0: dat is standaard, dat blijft.
3: Dat is standaard. Maar als er een AI bij komt die moet antwoorden op jouw bericht, dan wordt dat doorbroken en gaat het verwerkt worden op servers van Meta, waarvan Meta zegt: we kunnen niet meelezen. Maar nu zegt de AI ook: ik ga naar de context kijken. En dat is de grote vraag. In hoeverre gaat die context? Want als je Meta-AI gaat oproepen in groepsgesprekken, zegt Meta-AI heel duidelijk: vanaf het moment dat iemand @Meta-AI erbij roept, ga ik berichten lezen. Niet wat daarboven stond enzovoort. Als iemand een vraag stelt aan Meta-AI, ga ik dat beginnen lezen. En dat is de grote vraag. Die context. Wat is dat eigenlijk? Mm-hmm. Hoe ver gaat dat eigenlijk? Hoe kan de AI begrijpen wat er allemaal in die chat wordt gezegd? En dat kan je eigenlijk niet onafhankelijk controleren, los van wat Meta zegt.
0: Ja, dus eigenlijk als we dan teruggaan naar het begin van die kettingberichten die rondgaan, klassieke kettingberichten noemde je ze, ze kunnen alle groepsberichten lezen. Ja, dat klopt misschien niet helemaal. Alle telefoonnummers en persoonlijke gegevens worden doorgespeeld.
3: Dat klopt niet, maar vanaf het moment dat je @Meta AI gaat inroepen, kunnen er wel zaken worden gelezen en moet je inderdaad misschien een aantal privacyvragen gaan stellen, zeker als je in een groepset zit natuurlijk.
0: Ja, want iedereen kan dat plots misschien activeren, ook al heb je daar zelf niet om gevraagd.
3: Ja, en daar dienen dan inderdaad die instellingen voor waartoe wordt opgeroepen. Er bestaan zoiets als geavanceerde instellingen. Dat kan je als groepsbeheerder, kan je die inschakelen. En dan kan je ervoor zorgen dat niemand @Meta AI kan oproepen. Dus als niemand Meta AI activeert of aanspreekt, wordt de inhoud van de groep in principe niet naar Meta AI gestuurd voor de verwerking.
0: Want dat valt op, hè? Als je nu WhatsApp opent, dan staat er bovenaan: vraag het aan Meta AI of zoek. Als ik daar bijvoorbeeld al gewoon een term inzet bovenaan, ik zeg maar iets wat wij besproken hebben, wat ik wil terugvinden, zit dat dan bij Meta AI?
3: Dat zit dan bij Meta AI.
0: Dus er is eigenlijk geen zoekfunctie meer binnen WhatsApp die veilig is, die alleen bij mij zit.
3: Je kan de zoekfunctie van WhatsApp zelf gebruiken als je bijvoorbeeld trefwoorden of zo wilt opzoeken. Ja. Maar vanaf het moment dat je @Meta AI zegt, ga je communiceren met service.
0: Ik ga het meteen eens proberen. Bijvoorbeeld, ik typ het woord vergadering in. En dan kan ik in, dan zie ik inderdaad alle chats waar het woord vergadering in voorkomt. En dan kan ik daar rechtsbovenaan vragen. En dan staat er zo'n wieltje in het paars. Dat is dan Meta AI, waar ik iets aan kan vragen.
3: Dan kan je beginnen vragen stellen.
0: Oké. Maar dat kan ik dan beter niet doen als ik jou zo hoor.
3: Moet jij volledig weten, Dennis.
0: Ja, wat
3: je moet je gewoon, je moet je gewoon ervan bewust zijn. Op dat moment ben je aan het communiceren met infrastructuren van Meta, waarvan zij zeggen: dit is in veilige handen, niemand kan kan meelezen, maar die end-to-end encryptie, die versleuteling, wordt op dat moment wel doorbroken, omdat die AI natuurlijk ook moet kunnen antwoorden op jouw vragen. Dus de kettingboodschap is fout, omdat ze beweert dat Meta AI automatisch toegang krijgt tot alle gesprekken, maar het tegenovergestelde, Meta AI ziet helemaal niets. Dat is ook een beetje te eenvoudig, te simpel.
0: En heb je al die bezorgdheden, Tim, ook aan WhatsApp zelf voorgelegd, of dat klopt?
3: Ja, ik heb die kettingboodschap doorgestuurd naar Meta, het moederbedrijf boven WhatsApp. Zij zeggen, dit bericht is volledig vals. Meta AI kan alleen zien wat jij kiest om te delen met Meta. Je persoonlijke berichten, je telefoons met vrienden enzovoort, die blijven volledig versleuteld. Ik ben dan een stap verder gegaan, heb het ook gevraagd aan Meta AI zelf in WhatsApp.
0: Ja. Is Meta letterlijk en figuurlijk?
3: Ja, was een goed gesprek, hoor. En uiteindelijk zegt het ding, ik wou bijna zeggen zij, maar goed, het is geen mens. Drie dingen die je controle geven, Tim, zodat jij je wat rustiger voelt. 1. Jij beslist wanneer ik erbij kom. Ik kan mezelf niet toevoegen aan groepen, alleen als je @meta_ai typt. Je kan me er ook altijd gewoon uitgooien. En die geavanceerde chat privacy, als je die aanzet, dat is een gegarandeerde uitknop.
0: Ja, de kettingboodschap klopt niet, maar zet ons wel aan het nadenken. Waar rook is, is privacy vuur. Jij hebt dat aangewakkerd, onze BA Barricus van de nieuwsdienst. Tim Verheijden, dankjewel.
3: Graag gedaan.

0: Normaal doen van Eefje de Visser.
1: Het uur van de waarheid. De VRT Nieuwscheck.
0: En daar is hij weer met het brandend vuur van de waarheid in zijn ogen. Dat moeten we helaas letterlijk nemen vandaag. Tim Pauwels, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Dennis.
0: Ja, want in het Verenigd Koninkrijk zijn er alweer slachtoffers gevallen door nepnieuws en stemmingmakerij op sociale media. Daarvoor moeten we naar Noord-Ierland, Belfast.
2: Ja, een man is daar met een mes in het gezicht gekerfd door een Soedanese asielzoeker. De man verloor een oog. De asielzoeker is aangeklaagd voor poging tot moord. Gruwelijke zaak. Maar daarna zijn adressen gaan circuleren op sociale media. Media van mensen die daar niets mee te maken hadden. Bij een Afrikaans gezin werden de ramen ingeslagen. Bij een Oekraïense vrouw werd de voordeur in brand gestoken.
0: Ja, dat zijn verregaande gevolgen. Maar hoe kan dat zo voorkomen?
2: Ja, Belfast is Noord-Ierland. De wijken zijn daar nog altijd verdeeld tussen protestanten en katholieken. En migranten die doen dan volgens sommigen de zuivere identiteit van die wijken omslaan. En daarom zijn ze voor sommigen niet welkom. Ja, en de belangrijkste reden is natuurlijk dat radicaal-rechtse kanalen daar allerlei dingen over verspreiden en oproepen om in het verzet te komen tegen de invaders, zo noemen ze migranten. Een veelgevolgde uiterst rechtse activist is Tommy Robinson, die bekend staat voor zijn extreme uitspraken, maar niet voor zijn bronnencontrole. Rien Emery van onze redactie.
3: Tommy Robinson die heeft beelden gedeeld van een huis waar migranten wonen dat in brand gestoken wordt. En hij vond dat wel oké dat dat gebeurde. Maar het zijn eigenlijk beelden die al een jaar oud zijn en die overigens ook uit een andere stad komen, die niets te maken hebben met de rellen in Belfast. Diezelfde Robinson heeft ook beelden gedeeld van het slachtoffer, een heel erg bebloede man die je in een ziekenhuisbed ziet liggen. Maar ook die foto is niet van het slachtoffer. Dat heeft ook de politie in Belfast onlangs bevestigd.
2: Ja. Er zijn zeker echt gruwelijke dingen gebeurd in Belfast. Het is ook logisch dat daar verzet of protest op komt. Maar geweld is dat natuurlijk niet. En er is ook die stemmingmakerij die het min of meer normaal vindt dat de woningen in brand gaan. En mensen die aan die stemmingmakerij willen meedoen, die doen dat wel eens met beeldmateriaal dat gewoon niet klopt. En dat lijken ze ook niet erg te vinden.
0: Nee, want wat moeten we dan vinden van de geloofwaardigheid van dat beeld?

0: Het materiaal bijvoorbeeld van die meneer Robinson.
1: Hallo jongens, waar is dat niet eens?
0: Het is oud beeldmateriaal, het klopt niet, maar het heeft verregaande gevolgen, zoveel is duidelijk. We moeten helaas nog meer geweld hier in ons overzicht erbij halen, want kerken in heel Europa die worden in brand gestoken door moslims en migranten.
2: Encore une église brûlée et personne n'en parle.
3: It's very strange, almost like it's being done on purpose. Maybe somebody in charge is planning this.
4: This is an act of war, this is an attack on our civilization, on us.
5: Ja, dat verhaal is helaas zo oud als de straattennis. Maar recent zijn er weer meer van die beelden opgedoken van kerken die in brand staan. Het idee is een beetje, overal in Europa branden er kerken af en daar zit iets achter. En er wordt gesuggereerd, dit is een trend, en dan wordt er vaak gewezen naar alweer migranten, asielzoekers, moslims, noem maar op.
0: Ja, en ik hoorde in de montage, het lijkt alsof dat ook nieuwsberichten of uitzendingen zijn, dan is de vraag, kloppen die berichten ook, Tim?
5: Je wordt echt gemanipuleerd met die beelden. Er zijn in Europa best wel wat kerken afgebrand. Logisch, er zijn er ook veel.
0: Ja.
5: En je kan er ook misschien hier en daar wel in vinden die door een migrant, een asielzoeker of een moslim in brand is gestoken. Maar de meeste van die beelden die je op sociale media vindt, die zijn gewoon echt oud en uit de context gerukt. Vaak gaat het niet eens om brandstichting. En als het om brandstichting gaat, dan blijkt het toch vaak een heel ander verhaal. Daarom heb ik aan Mariam Shardawi van onze redactie gevraagd om bij een aantal van die posts, want het zijn er veel, om er eens te bekijken waar het beeld van de brandende kerk nu echt vandaan komt.
6: De meeste beelden zijn echt, maar de context erbij is fake. Zo is er bijvoorbeeld een beeld van een Europese kerk die door moslims in brand zou zijn gestoken, terwijl die kerk eigenlijk in Mexico staat. Het zijn ook geen moslims, maar actievoerende feministen die de kerkdeur in brand staken, omdat ze de kerk dingen kwalijk namen. In andere gevallen gaat het om ongelukken, zoals bijvoorbeeld met een barbecue of een sigaret, ook om kortsluitingen, of bijvoorbeeld een pyromaan die helemaal geen migratieachtergrond heeft.
5: Ja, er worden dus heel veel dingen samengeraapt met heel verschillende brandoorzaken. En als het om brandstichting gaat, heel verschillende daders. En daarmee wordt de indruk gewekt dat er een patroon is met migranten als daders bijvoorbeeld. Mm-hmm. Als je die beelden checkt, dan klopt het niet. Nodeloos om te zeggen dat ook hier weer die beelden veelal verspreid worden door radicaal rechtse kanalen die het niet begrepen hebben op migranten.
0: En ook weten dat zo'n post heel veel reactie krijgen en druk doorgedeeld worden, maar worden er massaal kerken in brand gestoken door migranten of door moslims? Helemaal niet. Na zoveel ellende, Tim, tijd misschien voor wat zoetigheid. Ben jij snoeper?
5: Mijn lever is het er niet helemaal mee eens, maar ik ben een groot voorstander van de Belgische pralines, Dennis, inderdaad.
0: Jouw lever? Wat heeft die ermee te maken?
5: Ja, dat is niet zo heel gezond, hè? Heel veel chocolade.
0: Oké. Ja, want er gaan geruchten rond, blijkbaar, dat suiker en snoep kankercellen in ons lichaam zou doen groeien, sneller groeien.
5: Ja, dat is een vraag uit het Rapid Response project. Dat artsen en medisch personeel kunnen daar dingen insturen die ze horen van patiënten, misvattingen of misschien juiste opvattingen over gezondheid. En Gezondheid en Wetenschap en Factcheck Vlaanderen schrijven daar dan factchecks over. En de patiënt in kwestie heeft gelijk. Er is een verband tussen suiker en kanker. Dat heet het Warburg-effect. Die Otto Warburg heeft daar trouwens een Nobelprijs mee gewonnen. Maar als je in een laboschaaltje suiker bij kankercellen legt, dan groeien ze sneller.
0: Ola.
5: Maar.
0: Oké, hier komt.
5: Dat bracht mensen op het idee dat je misschien kanker zou kunnen bestrijden door helemaal geen suiker meer te eten. Hè, door de kankercellen uit te hongeren, als het ware. En daarover kreeg Gezondheid en Wetenschap dus een vraag uit een Vlaams universitair ziekenhuis. En Marleen Fenoelst van Gezondheid en Wetenschap zocht het antwoord.
7: Dat klopt niet, want ons lichaam maakt zelf suiker aan, ook als we helemaal geen suiker eten. Een lever van een volwassen persoon, 70 kilogram, maakt ongeveer 200 gram suiker per dag aan. Suiker hebben we immers nodig, dat is de brandstof voor ons lichaam. We kunnen niet zonder. Dus je hoeft, als je het niet eet, dan heb je nog altijd genoeg suiker in je lichaam. Een tumor, pakt een kankergezwel van een gemiddeld 100 gram, verbruikt minder dan 2 gram suiker per dag. Dus met andere woorden, er is altijd voldoende suiker door de lever en je kan nooit een tumor uithongeren.
5: Ja, matig zijn met suiker is geen slecht idee, maar een grote overzichtsstudie bij 100.000 patiënten vond geen verband tussen suikerinname en sterfte door kanker.
0: Ja, het klinkt heel gemakkelijk, hè, als het zou kloppen, maar suiker schrappen uit je menu en geen kanker krijgen. Zo simpel is het niet. Tussen feit en fictie ligt de nuance die we overal kunnen nalezen. Waar deze week, Tim?
5: Op de site van Gezondheid en Wetenschap natuurlijk. Ook op de checkpagina van VRT Nieuws. En ik zeg nog even bij dat checkers.be nog altijd een overzicht maakt van alle factchecks in het Nederlandse taalgebied.
0: Voilà. En als we die allemaal nagelezen hebben, dan zijn we volgende week hier terug samen. Tot dan, Tim.
5: Tot volgende week, Dennis.

0: Silverman, out of sight.
1: Met Tinderly.
2: Radio 1.
1: We gaan naar het Verenigd Koninkrijk, want daar gaan ze vanaf volgend jaar met AI de leeftijd controleren van minderjarige vluchtelingen en asielzoekers die zonder identiteitsdocumenten in de UK aankomen. En er zijn heel veel mensen die daar heel veel vraagtekens bij zetten. Ik heb docent en onderzoekster aan de VUB, criminologe Rosamunde van Brakel bij mij. Rosamunde, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Dennis.
1: Wat denk jij als je dit hoort? Is dat een goed plan?
3: Ik heb hier veel bedenkingen bij, maar veel gaat afhangen van de manier waarop dat het in de praktijk wordt ingezet.
1: Ja, laten we het eens ontleden. Hè? Want ja. Waarom gaan ze AI inzetten om die leeftijd te bepalen?
3: Een van de redenen om dit te doen is omdat ze hebben gezien dat het erop lijkt dat het sneller en goedkoper gaat kunnen zijn dan traditionele methoden zoals botscans en röntgenfoto's.
1: Het is een besparingsoperatie eigenlijk.
3: Daar lijkt het op, ja.
1: Maar ze gaan het dan wel doen vanaf volgend jaar. Weet jij hoe of met welke technologie, hoe wordt AI dan ingezet op dat mensenlichaam van die jonge asielzoekers?
3: Wel, dat wordt gedaan eigenlijk aan de hand van een foto van het gezicht. En de AI, of dat heet machine learning, hè, het algoritme, gaat eigenlijk een schatting maken van de leeftijd op basis van een foto van het gezicht.
1: Mm-hmm.
3: En de AI wordt getraind, hè, getraind op allerlei foto's van gezichten om de leeftijd zo goed mogelijk te voorspellen. Ja. Het is altijd een voorspelling en die voorspelling kan nooit 100% zeker zijn. Er zit altijd een foutenmarge op. Maar het geeft een redelijke indicatie van de leeftijd van de persoon.
1: Ja. En gaat dat werken of gaat dat valse positieven of negatieven opleveren al naar gelang?
3: Wel, het gaat ten eerste afhangen van het systeem dat ze gaan invoeren. Hoe is dat getraind? Is dat inderdaad getraind op een hele diversiteit aan gezichten? Met ook enerzijds verschillende huidskleuren, maar ook is het getraind op allerlei gelaatsuitdrukkingen. Want er is nu recent onderzoek gepubliceerd dat aantoont dat AI niet effectiever is dan mensen om de leeftijd te schatten als het gaat om bepaalde gezichtsuitdrukkingen. Dus heel veel gaat ook afhangen van hoe dat de foto's worden genomen, is dat gestandaardiseerd, et cetera. Dus er zijn eigenlijk heel veel factoren die ervoor kunnen zorgen dat er valse positieve, valse voorspellingen, hè, verkeerde voorspellingen gebeuren.
1: Mm-hmm.
3: Dus er zijn allerlei manieren waarop dat fouten erin kunnen sluipen, in de training van een algoritme, maar ook op andere manieren.
1: Maar Rosamunde, al die bedenkingen die kunnen toch weggewerkt worden door een menselijk oog op het einde en transparantie te geven over, kijk, zo is het getraind, zo gaat het in zijn werk, dit doen we, dit zit erachter.
3: Ja.
1: Gaan ze dat dan niet geven vanuit de overheden in het Verenigd Koninkrijk?
3: Wel, je hoopt dat dat inderdaad gaat gebeuren, maar als de drijfveer echt kostefficiëntie is, dan kan je je daar vragen bij stellen. Hè? Dus dat menselijk toezicht is een waarborg, dat kan helpen. Maar dat hangt er ook vanaf hoe dat wordt ingevuld. Hè? Wie is de persoon die daarna gaat kijken? Is dat iemand met expertise of niet? En er is ook in onderzoek aangetoond dat het fenomeen van automation bias, hè, dat is dat mensen de neiging hebben om beslissingen genomen door de computer onkritisch te volgen.
1: Mm-hmm. Dus computer says no, dan is het ook nee voor die jonge asielzoeker, hoewel die misschien wel meerderjarig is. Want wat zit daar juist achter? Wat is het verschil tussen minderjarige en meerderjarige? Of waarom is dat een belangrijk criterium voor migranten die aankomen in de UK? Wat betekent dat, die leeftijd?
3: De leeftijd is vooral belangrijk omdat kinderen krijgen sowieso meer bescherming. Ze krijgen allerlei voorzieningen en als je 18 bent of ouder, dan heb je daar opeens geen recht meer op.
1: Ja, is dat dan ook een groot probleem dat meerderjarigen doen in het Verenigd Koninkrijk? Ja, mijn papieren zijn er niet. Doen alsof ze minderjarig zijn? Is dat ook een van de redenen waarom dit wordt ingevoerd?
3: Wel, dat is zeker iets. Ik weet niet wat de cijfers daar rond zijn. Er zijn heel weinig cijfers rond fraude die gepleegd wordt in dit kader. Hè? Maar dit is ook duidelijk een motivatie die gegeven wordt door de Britse overheid. Van we moeten voorkomen dat mensen profiteren van het systeem. Hè? Mm-hmm. En doen alsof dat ze nog minderjarig zijn.
1: Ja, maar er zijn veel bedenkingen nu bij die AI die daarop toegepast wordt, of weinig transparantie voorlopig. Is dat nu iets wat in Groot-Brittannië gebeurt omdat ze niet meer tot de Europese Unie behoren en ze dat kunnen doen met AI? Want in de Europese Unie heb je toch strengere regels met die AI-act, hè?
3: Enerzijds ja, dus de UK moet zich niet houden aan de AI-act. Maar dus andere wetgeving in Engeland ook. Hè. Dus ze kunnen niet zomaar eender wat doen. Maar je ziet wel dat er in Engeland een verschuiving is sinds de Brexit. Dat ze steeds verder gaan. Je ziet het ook bij gezichtsherkenningssoftware. Is de politie aan het invoeren. Zonder dat daar eigenlijk een juridisch kader voor is om dat te doen.
1: En dat zou bij ons niet kunnen?
3: Het kan. Dus onder de AI Act zou dit in principe allemaal kunnen. Maar de waarborgen die genomen moeten worden. Enerzijds in de ontwikkeling van de systemen. En anderzijds. In de manier waarop dat het wordt ingevoerd, zijn veel strenger. Hè? Dus als een Europese lidstaat dit zou willen invoeren, dan zouden ze bijvoorbeeld een fundamentele rechten impact assessment moeten uitvoeren om te zien in hoeverre gaat dat een impact hebben op de rechten van de mensen. Maar ook bijvoorbeeld in de ontwikkeling van de technologie, de kwaliteit van de data die gebruikt wordt om de algoritme te trainen, moeten
1: ja. Die stappen in het proces voorhalen. Worden iets meer opgevolgd, moeten transparant zijn, want vanaf deze week is er een nieuw asiel- en migratiepact ook, waardoor in ons land de leeftijdsbepaling niet meer in handen is van de dienst Voogdij, maar bij het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen zit. We hebben met hen ook contact gehad en ze zeggen, we hebben geen plannen om AI te gebruiken. Zij verwijzen nog altijd naar een medisch onderzoek dat nog altijd de laatste stap is in controle van een leeftijd. Multidisciplinair trouwens.
3: Ja, ik heb eens rondgekeken en ik heb niks teruggevonden van ook andere lidstaten waar dat er plannen zouden zijn om het in te voeren. Maar dat gezegd zijnde, er is wel heel veel aan het bewegen rond leeftijdsverificatie online, mm-hmm. voor kinderen. En ik zie wel dat er op een gegeven moment, als we een beetje verder staan, dat ze gaan nadenken over hoe kunnen we dat dan in deze context ook invoeren.
1: Ja, Rosamunde, we focussen nu op die technologie, op AI, maar is dat niet gewoon een middel? Het gaat toch over de hele procedure op een of andere manier ook, hè?
3: Inderdaad, het is belangrijk dat we niet enkel naar de impact van AI kijken, maar ook naar hoe dat de praktijken nu al gebeuren. Hè. In Frankrijk, Frankrijk is al op de vingers getikt voor de manier waarop dat ze omgaan met niet begeleide minderjarigen. Er is gebrek aan opvang. En dit soort zaken gaan niet opgelost geraken door AI. Dus het moet een meer holistisch verhaal worden. Maar op dit moment is er te weinig, ook wetenschappelijk bewijs, dat dit soort middelen werken. En ik denk dat Europa en Engeland ook goed moet nadenken over hoe dat ze dit verder gaan implementeren, zodat het niet de rechten van de kinderen schendt.
1: Criminologe Rosamunde van Brakel van de VUB, dankjewel voor je tijd en uitleg.
3: Dankjewel, Dennis.

0: Dat was T-Rex nog met Hot Love. En daarmee zit dit uur van de waarheid erop. Van alles bijgeleerd, bijvoorbeeld over de Sagrada Familia, hoe weinig die eigenlijk van Gaudí was. Heb je dat gesprek gemist? Dan hoef je niet te panikeren. Je kan dat rustig herbeluisteren in je favoriete podcast-app. Jawel, we hebben elke week 2 podcasts van het Uur van de Waarheid. En je weet het, dat is alles behalve...
1: Fake news! Fake news!

0: zaterdag hier op Radio 1. Wij horen elkaar snel. This song
1: never ends. Het Uur van de Waarheid is er ook als podcast. Abonneer je nu op VRT Max.
2: Bankafschriften, kredietkaarten.
3: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
4: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
5: Groeien betekent veel dingen. Sneller gaan, groter worden, nieuwe stappen zetten. Maar groeien op lange termijn vraagt iets anders. Inzicht, richting en keuzes die verder kijken dan vandaag. Het vermogen om te bouwen aan groei die blijft. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
6: Hou je van het nieuws in de ochtend?
7: De ochtend.
6: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
8: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
9: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
10: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Hoe je niet weg, recuperen.
11: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
12: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8,500. Ook op de speciale serie Black Edition.
13: Kia. Movement that inspires.
12: Voorwaarden op kia.be.
14: Plannen. Meten. Rekenen. Leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
15: Selection. Schat, zie je eens hier op de Selection website?
16: Oh wauw, OLED-tv's van Philips en LG.
15: Ja, met WK inruilkortingen tot €350. Oh. Met service en advies van je vakman.
16: Ja, dat scoren.
15: Zoals op 2K.
16: Ja, ja.
17: Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je Selection vakman.
1: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
18: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lien de Koman. Er komen positieve en negatieve reacties op de praktijktesten tegen discriminatie op de hele arbeidsmarkt. Ondanks de economische onzekerheid blijft reizen populair. En techbedrijf Anthropic belooft een snelle herstart van de AI-toepassingen die het van de Amerikaanse regering moest uitschakelen. De Vlaamse afdeling van de socialistische vakbond ABVV vindt het positief dat er op de hele arbeidsmarkt praktijktesten tegen discriminatie komen. Ja, Steven Rombout, de Vlaamse regering heeft dat beslist, dat die testen er moeten komen. Wat houdt dat juist in?
0: Wel, via praktijktesten met fictieve sollicitaties wordt nagegaan of en hoeveel mensen vanwege hun leeftijd of afkomst niet worden uitgenodigd voor een gesprek. Er was eerder al een afspraak met de meeste sectoren, maar nu worden ze uitgebreid naar alle sectoren en ze gaan eind dit jaar van start. De regering zal niet bekendmaken welke bedrijven precies discrimineren en er komen ook geen sancties. Miranda Ures van de Socialistische Vakbond hoopt dan ook dat die praktijktesten echt iets teweeg brengen.
19: Meten is één zaak, opvolgen is een ander. En dan zien we tegelijkertijd ook dat er toch wel heel wat kortingen op bijdrage voor sociale zekerheid zijn voor de werkgevers. Laat ons daar dan geen blanco check van maken, maar ervoor zorgen dat als er vastgesteld wordt dat er discriminatie is in een bedrijf, dat er dan ook die kortingen niet meer gegeven worden, maar geïnvesteerd kunnen worden in diversiteitsplannen.
0: Ja, werkgeversorganisatie VOCA kan zich tegen die praktijk testen. Ze spreken van heksenjacht en willen blijven inzetten op sensibilisering.
18: Dankjewel, Steven. Er zijn tot nu toe 21 klachten ingediend tegen politiemensen na de betogingen in Brussel tegen de veranderingen in het Franstalig onderwijs. Er braken toen rellen uit en de politie gebruikte het waterkanon, traangas en wapenstokken. Comité P, dat toezicht houdt op de politiediensten, zal elke klacht onderzoeken en aanbevelingen formuleren om eventuele problemen aan te pakken. Dat zegt Kathleen Stinkens.
20: Die klachten die zullen uiteraard onderzocht worden, want dat verdient ook elke burger. Ik moet zeggen dat de politie open staat voor onze aanbevelingen. De politie heeft er zelf belang bij om zo weinig mogelijk klachten tegen zich te krijgen en om het vertrouwen te winnen van de burger. En als wij kunnen helpen door aanbevelingen te doen om hun werk nog te verbeteren, dan ervaar ik toch wel dat men daarvoor open staat.
18: Er zijn dit jaar ongeveer evenveel zomerreizen geboekt bij reisagenten als de voorbije jaren. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus. De oorlog in het Midden-Oosten en de economische onzekerheid lijken de Vlamingen dus niet tegen te houden om op reis te gaan. Tegelijk blijkt ook ons land populair voor buitenlandse toeristen. Amaury de Mulder heeft meer details.
21: Economische en geopolitieke turbulentie of niet, we pakken deze zomer weer massaal onze koffers. Dat ziet ook Koen van den Bossen van de Vlaamse Vereniging van Reisbureaus.
22: De gemiddelde reissom is weer gestegen tot €1690, wat dat 5% meer is dan vorig jaar.
21: Wel kiezen we vaker voor andere bestemmingen. Griekenland en Italië bijvoorbeeld, die winnen aan populariteit ten koste van Turkije.
22: Turkije zit nog altijd in de top 5 van de bestemmingen, maar die hebben wel een achterstand van 13%.
21: En ook de Verenigde Staten blijven reizigers verliezen. Of wat dacht u van een vakantie in eigen land? Daar kiezen we voorlopig niet vaker voor, al wachten we daarvoor gewoonlijk eerst nog even het weer af. Buitenlandse toeristen die blijken wel al overtuigd. Zij boekten 13% meer overnachtingen dan vorig jaar, zegt Christophe Geldof van Toerisme Vlaanderen.
23: Aan de kust zien we zelfs dat dat 18% hoger ligt. En de kuststeden, Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Leuven en Mechelen, daar zien we ook een stijging van 9%.
21: Visit Wallonië verwacht dat uiteindelijk ook meer Belgen zullen kiezen voor een vakantie dicht bij huis. Bij de Waalse campings bijvoorbeeld is dit jaar al 60% volgeboekt.
18: Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic belooft om de toegang tot zijn krachtigste AI-modellen zo snel mogelijk te herstellen. Het bedrijf moest 2 van die modellen afgelopen nacht plots uitschakelen, op bevel van de Amerikaanse overheid en dat om veiligheidsredenen. De overheid wil niet langer dat buitenlanders en dus ook Europeanen ze gebruiken. Ja, Tom van de Wegen, AI-expert op onze redactie. Hoe uitzonderlijk is dit?
24: Ja, exportcontroles op computerchips richting China, dat kennen we. Maar dat Washington nu ook dicteert wie Amerikaanse AI mag gebruiken, geen buitenlanders, ja, daar bestaat bij mijn weten geen precedent voor. Hè. En omdat je technisch niet real-time kan zien wie Amerikaan is en wie niet, heeft Anthropic Fable and Mythos 5 dan maar voor iedereen ontoegankelijk gemaakt. Het bedrijf zit er duidelijk verveeld mee. Naar eigen zeggen had het de modellen genoeg beveiligd zodat cybercriminelen het niet kunnen misbruiken als een wapen, zoals gevreesd wordt. In elk geval, voor Europa is dit een wake-up call. Onze bedrijven, onze overheden bouwen hun AI grotendeels op Amerikaanse modellen. 1 bevel uit Washington kan de toegang tot de beste systemen van de ene op de andere dag afsnijden. Ja, en dat bedreigt onze concurrentiepositie en onze digitale autonomie uiteraard.
18: Dankjewel Tom voor je uitleg. Het Israëlische leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Kort ervoor had het de evacuatie bevolen van 20 dorpen en steden in de regio. Israël reageert naar eigen zeggen op aanvallen van de Libanese pro-Iraanse militie Hezbollah. De aanvallen doorkruisen mogelijk de vredesgesprekken tussen Iran en de VS, want Iran eist dat ook de aanvallen op Libanon stoppen. Maar de vraag is of de Amerikanen de Israëlische president Netanyahu daar nog wel kunnen van overtuigen, zegt correspondent Lennart Zwolfs in Israël.
2: Netanyahu staat hier in eigen land onder druk. Er komen verkiezingen aan. Oppositie zegt al dat Israël veel te afhankelijk wordt van Amerika. En vanuit zowel oppositie als coalitie hoor je eigenlijk dat ze moeten doorvechten in Libanon. Nou ja, ook de minister Katz van Defensie heeft gisteren nog gezegd dat ze niet zomaar zullen vertrekken uit Libanon. Dus ja, dat is heel erg de vraag nog. En in zo'n scenario denk ik dat het hoogst haalbare is dat Israël de aanvallen in Libanon misschien vermindert. Maar dan is het weer de vraag, gaat Iran daar genoegen mee nemen?
18: Opklaringen vanuit het westen bij maxima tot 21 graden. Morgen begint vrij zonnig, later meer wolken met in het noorden en oosten wat gedruppel. Vooraan de praktijktesten die uitgebreid worden naar alle sectoren. De reacties bij vakbonden en werkgevers zijn verdeeld. Meer op vrtnieuws.be.
3: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
4: Radio 1.
5: De Verrekijkers.
4: Met Kobe Ilse en Björn Soenes.
6: Dag Radio 1-luisteraar, op zaterdag De Verrekijkers. Vandaag gaat het over, Björn,
25: Cuba.
6: Cuba, en je hebt altijd een beginplaatje mee om de sfeer te scheppen. Welke draaien we?
25: Ik heb een prachtig plaatje mee, een liefdesliedje eigenlijk, een emotioneel liefdesliedje. En het heet Dos Gardenias. Gardenias zijn bloemen en het wordt gezongen door Ibrahim Ferrer. En dat is een man die jarenlang in armoede heeft geleefd, schoenenpoetser was, van straat is geplukt, op zijn 90ste nog een carrière heeft gehad als zanger bij de Buena Vista Social Club.
6: Fijn dat u luistert.

0: Dit was de Buena Vista Social Club in De Verrekijkers over Cuba. Beste Björn, ooit geweest?
1: Ooit geweest.
0: Is het waar?
1: Ja.
0: Is dat zo idyllisch als de foto's doen uitzien?
1: Ik vond dat redelijk fantastisch om daar tijd door te brengen. Ik heb daar veel avonturen beleefd eigenlijk, omdat ik heb daar ook het regime leren kennen. Door daar rond te reizen met een compaan van mij, ontdekten wij veel. Wij werden meegenomen door burgers die ons meenamen naar hun huizen. Toen was het nog heel erg in om te gaan eten bij mensen thuis. In plaats van in dure restaurants waar het eten niet lekker was, kon je dan in de paladar. Paladares zijn zo die thuisrestaurants. Die zaten op van die witte tuinstoelen. En dan kreeg je heerlijk eten opgediend. Vaak met zwarte bonen natuurlijk. Mm-hmm. Maar heel lekker. En het was heel makkelijk om contact te leggen met de Cubanen. Je ontmoette dan mensen. En wat doe jij? Ik ben een dokter, maar ik heb geen werk. Dus ik klus bij als taxichauffeur. Ik heb dat ooit meegemaakt dat die mensen mij dan naar de luchthaven terugbrachten. En ik kreeg dan de geheime politie op mijn dak. Die kwamen mij aanspreken van wie zijn die mensen? Je hebt die betaald. Nee, dat zijn mijn vrienden. Dus heel rare samenleving. Er werd dan ook gezegd, alles is hier gratis. Maar er was niks te krijgen. Mm-hmm. Melk is gratis, medicatie was gratis. Maar als we naar de winkel gingen, was er geen melk en geen medicijnen. Dus je voelde wel dat ongelooflijk creatieve dat de Cubanen moesten toepassen. Ik heb eigenlijk nooit een meer kapitalistisch land ervaren dan het zogezegd communistische Cuba. Omdat ze zo creatief moesten zijn om el bloqueo, de blokkade, te omzeilen.
0: Want vandaar ook die oude auto's toch? Hè? Omdat ze in de jaren 50 tot 59, want dan kwam Castro, was het eigenlijk een provincie van Amerika. Laat ons dat zo zeggen. Hè?
1: Ja.
0: Bij wijze van spreken, een soort Puerto Rico of zoiets achtigs. Dus vandaar die Amerikaanse wagens en dan 59, Castro aan de macht. En
1: het is alsof de tijd bevroren is.
0: Maar is dat echt zo? Ja.
1: Maar nu rijden er natuurlijk op dit ogenblik wel elektrische auto's, omdat er geen diesel meer is. Er is geen olie meer, er is een olieembargo nu ook. Dus het land is aan het uitdrogen, heeft geen energie meer bijna. Ze hebben wel zonnepanelen enzovoorts. Maar kijk, mensen zeggen vaak dat is een communistisch land en het is een doorn in het oog van Amerika. Maar Amerika had daar alle macht. Alle bedrijven zaten daar tot 1959. De suikerproducenten, de rumproducenten, de bananenplantages. De maffia zat daar met zijn casino's in Havana. Ze noemden het zelfs het Las Vegas van de Caraïben, Havana. En plots werden ze buiten gebonjourd door niet een communist, maar een nationalist, Fidel Castro. Een man van 33 die zei, raus, weg, dit is van ons, dit is ons eiland. Dus als tegenbeweging werd alles genationaliseerd, die bedrijven moesten buiten, er ontstond enorme wrok. Amerikanen hebben dat nooit kunnen verdragen. Ze hebben proberen het eiland terug te pakken in 1961 met ballingen, mislukt, varkensbaai, totaal fiasco. 1962 was Cuba al heel erg gelinkt aan de USSR.
0: De Cuba-crisis, ja. De wereld heeft nooit zo dicht bij een nieuw kernconflict gestaan als toen, werd gezegd.
1: Ja, de raketten van oktober 1962, Kennedy president, Khrushchev in de Sovjet-Unie. Khrushchev had nauwe banden met Cuba. Dat was eigenlijk zijn dichtstbijzijnde bondgenoot bij Amerika, nauwelijks 120 kilometer daar vandaan. En Kennedy zei, die raketten moeten weg of anders gaat er iets gebeuren. En toen heeft de wereld 10 dagen zijn adem ingehouden. En kwam de wereld inderdaad heel dichtbij een derde wereldoorlog, bij een kernconflict. Maar sindsdien is die band wel gebleven, Sovjet-Unie met Cuba, tot in 1989. En toen het IJzeren Gordijn viel. Ja, begon de speciale periode voor Cuba. Namelijk van, het was gedaan met de toevoer van levensmiddelen, van olie, van allerhande fondsen, subsidies om het onderwijs gratis te maken enzovoorts. De utopische samenleving, die droogde al snel op.
0: Dus het is een heel complexe materie. Ja. Een vrij klein eiland, 11 miljoen inwoners, de Caraïben.
1: Prachtig. En velen die op de vlucht slaan.
0: Maar ze zitten eigenlijk vast in een soort geopolitieke web en een strategie waardoor we er echt over moeten praten. Met wie gaan we dat doen?
1: We gaan dat doen met een vrouw die al een jaar of 15 correspondente is voor NOS NRC in Latijns-Amerika. Ze woont in Rio de Janeiro, Brazilië. Maar ze is onlangs ook op missie geweest. Dat is haar werkgebied, onder meer naar Cuba, nu die crisis daar zo heerst. Dus ze weet uit eerste hand hoe het er op dit ogenblik daaraan toe gaat. En Nina Jurna.
0: Voilà, Nina Jurna. Dit is De Verrekijkers over Cuba.
2: Outside Havana's presidential palace, hundreds of thousands rally at the call of revolutionary leader Fidel Castro, who estimated their number at 1 million. Most of the throng wears the colors of Castro's 26th of July movement. They are in an exultant mood as the man who overthrew the Batista dictatorship calls on them to approve the public trials and executions of pro-Batista figures guilty of war crimes and atrocities.
3: Shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States.
4: Back in 1928, President Coolidge came on a battleship. It took him 3 days to get here. It only took me 3 hours. For the first time ever, Air Force One has landed in Cuba, and this is our very first stop. So this is a historic visit, and it's a historic opportunity to engage directly with the Cuban people.
5: President Trump says he has directed his staff to prepare an enormous facility for migrants at the Guantanamo Bay Naval Base in Cuba.
6: It would house undocumented migrants after they're expelled from U.S. soil, giving the USA a place to send deportees whose own countries won't accept them, like Venezuela.
7: Their economic model doesn't work. It doesn't work. And the people who are in charge can't fix it. And the reason that I can't fix it is not just because they're communists, that's bad enough, but they're incompetent communists.
0: Dag Nina.
8: Hallo.
0: Welkom heren. In Brussel.
8: Ja, leuk.
0: Bienvenida.
8: Ja.
0: Zoiets? Ja, ja. Mijn Spaans is niet goed. U bent niet zo heel lang geleden in Cuba geweest.
8: Ja, klopt.
0: Mag ik vragen wat u daar gezien heeft?
8: Veel ellende. Ik kom al heel lang in Cuba, als student, jaren 90. Toen was het ook heel problematisch, hè? Wat je al vertelde, de speciale periode toen. Maar dit keer, dit heb ik nooit eerder gezien. En dan heb ik het vooral ook over de wanhoop van de mensen. Want ik heb Cubanen eigenlijk al die jaren ook, hè, als het moeilijk ging, gekend als hele krachtige mensen die toch wel, ja,
0: ze hebben al positief meegemaakt ook.
1: Ja, enorm creatief in de ellende.
8: Ja, creatief in de ellende inderdaad. Ze hebben heel veel meegemaakt. Maar er was altijd nog wel, het geloof in de, maar ook de passie van de mensen, de creativiteit. En nu zag ik heel veel wanhoop. Het was ook het straatbeeld kwam ook heel wanhopig op mij over.
1: Hoe uitzicht dat?
8: Nou ja, er is al heel lang een olieboycott. Dus er rijden heel weinig auto's. Je hebt dus verlaten straten. Maar je hebt ook heel veel vuilnis op straat, omdat er ook geen vuilnis wordt opgehaald.
0: Want er is geen diesel voor die.
8: Nee,
0: die las ik, ja.
8: Ja,
0: dat dus moeten we misschien even in de context plaatsen. Begin 2026 wordt Maduro gekidnapt, kunnen we zeggen, denk ik. Vanuit Venezuela.
8: Invasie in Venezuela door de Amerikanen,
0: voilà.
8: Inderdaad.
0: Die Venezolaanse olie ging eigenlijk ook zo goed als gratis blijkbaar naar Cuba. Dat is nu stopgezet door Trump.
8: Klopt. Dus
0: waardoor Cuba eigenlijk, voilà.
8: Komt geen, want zij produceren te weinig olie zelf, Cuba. Ze produceren olie, maar te weinig om het land draaiend te houden. En inderdaad, Venezuela was altijd de grote lifeline. Dat is dus afgesneden, dat is een boycott. Maar ook alle andere landen die handel willen drijven, als het gaat ook om olie, naar Cuba, die krijgen sancties. Dus niemand durft dat.
1: De Russen hebben nog 700.000 liter gebracht.
8: Schip,
1: dat is niet veel, hè?
8: Klopt. Toen ik daar was, ik zou dat schip er net aankomen. Maar goed, daar hebben ze misschien nog 2 weken mee gedaan. Dus daar komt echt al maanden geen olie binnen. En dat betekent dus ook dat er te weinig olie is. Dat verkeer, wat ik al zei, er is geen brandstof. Ziekenhuizen hebben het moeilijk, maar ook dus inderdaad de vuilniswagens, die rijden niet. Dus dan zie je gewoon de straten met slierten van afval, bergen afval, ratten, ziektes, heel veel muggen. En dat geeft natuurlijk een heel verloederd beeld. Daarbij gewoon verlaten straten. Ik heb zelf op een gegeven moment een fiets gehuurd, omdat ik ook niet kon. Ja, er reden ook nauwelijks taxi's. En dat had iets surrealistisch, dat je daar dan echt rijdt, verlaten straten, langs die slierten met afval, en dan ook mensen die, nou ja, zelf ook geen transport hebben, dus ook, ja, of sommigen met Inderdaad, ja, elektrisch. Met een paard. Of lopend.
1: Willen de mensen dan niet op de vlucht? Willen ze niet gewoon een boot pakken en vertrekken?
8: Nou ja, dat willen ze natuurlijk wel. Maar dat is natuurlijk ook... vroeger in de jaren 90 waren er heel veel bootvluchtelingen. Ja. Dat heb ik eerlijk gezegd nog niet gezien. Wat je wel ziet is dat mensen proberen weg te komen. Maar ja, er gaan ook nauwelijks vliegtuigen. Dus het is een hele moeilijke situatie. En ik heb ook het idee dat...
1: Zijn dat jonge of oudere mensen?
8: Ik zag heel duidelijk een generatieverschil. Ik heb bijvoorbeeld met oudere mensen gesproken. Ik kan me herinneren, een vrouw die was heel stellig van... Dit is wat Fidel ons altijd heeft gezegd. Fidel heeft altijd gezegd, de vijand is dichtbij, dus wij kunnen nooit slapen. Met andere woorden, Amerika ligt er natuurlijk... Er komt een dag dat wij... dat is een aanloop van jaren dat Cuba de vijand was of werd gezien door Amerika. En er komt een dag dat wij dus echt eraan moeten geloven.
1: En nu? Want je hebt landen nu die zeggen... Je zegt dat in Iran ook. Op den duur is Trump een soort redder. Iemand die een situatie komt ontmijnen en de ellende stopt door bijvoorbeeld binnen te vallen of door te zeggen wij nemen de controle over. Zijn er zulke mensen in Cuba?
8: Er zijn wel jongeren die dat zeggen, maar ik moet wel eerlijk zeggen dat die vooral zeggen van we hopen dat er van binnenuit verandering komt. Dat die druk, wat Trump nu probeert. Je zei het al, van die druk wordt opgevoerd. Het eiland op de knieën krijgen om een verandering. Er zijn wel jongeren die daarop hopen. Maar ik heb ook heel veel mensen gesproken. Ook jonge mensen die zeggen, ja, wij willen geen kolonie worden. Wij willen geen Puerto Rico worden.
1: Zoals ze vroeger waren.
8: Precies, want dat is natuurlijk ook wat de mensen daar decennia lang geleerd hebben. Ook jonge mensen. Waarom die revolutie in 1959 tot stand kwam. En daar was natuurlijk een Cuba voor die tijd... Wat ook dus een soort van speelvijver was voor de Amerikanen, waar de maffia zat, waar een enorm groot verschil was tussen de rijken en de armen. Zelfs de vader van Fidel Castro was een groot grondbezitter. Zijn moeder daarentegen, dat is een buitenechtelijke relatie waar buitenechtelijke kinderen uit zijn ontstaan. Fidel en Raúl onder andere, dat was de huishoudster. Dus daar zat in zijn eigen familie zat ook al die enorme klassenverschil. En dat was het Cuba uit die tijd. Waar hij natuurlijk en de andere guerrilla-strijders op een gegeven moment hebben gezegd... tot hier, wij willen een gelijkwaardiger land. Mm-hmm. En toen is die revolutie, vanuit het Cubaans perspectief is dat nog steeds gaande. Is nog steeds een revolutie gaande. En dan zijn er nog steeds ook mensen, ook ouderen, maar ook wel jongeren die zeggen, we willen zelf die verandering, een kolonie worden.
1: En als er al sympathie was voor eventueel een ingrijpen van Donald Trump, is dat niet volledig weggeslagen door een arrestatiebevel tegen Raúl Castro uit te schrijven? Gisteren 95 geworden.
8: Ja, je ziet wel dat eigenlijk juist het nationalisme weer eigenlijk aanwakkert. Hè? Want kijk, Raúl Castro, die is, zeg ik nu even uit mijn hoofd, in 2018 afgetreden. Mm-hmm. Toen is Díaz-Canel is president geworden.
0: Ja, dat was de huidige.
8: Ja. De huidige president. Mm-hmm. Daarmee was eigenlijk de laatste Castro. Toen kwam het tijdperk na de Castro's. En natuurlijk heeft hij nog wel heel veel macht op de achtergrond. Maar het is ook wel een boegbeeld van nog de revolutionair. Dus ik merk ook wel als mensen daar, als die dan wordt aangevallen door Trump in dit geval, met een proces op zijn 95ste. Ja, dat heel veel mensen hadden wel zoiets van waarom kom je nu aan is dat, wat zit daarachter?
0: Als ik mag, 59. Wat is die Cubaanse revolutie? Wat was de droom eigenlijk? Want ik kan me voorstellen dat je van de Amerikanen af wilt, oké. Maar Castro heeft dan toch een communistisch systeem of een socialistisch systeem ingevoerd. Zijn de mensen daar eigenlijk ooit goed mee geweest? Is het ooit echt heel goed gegaan met Cuba en haar bevolking?
8: Ik denk dat die eerste fase van die revolutie, want ik heb wel eens mensen gesproken ook die dat echt hebben meegemaakt. En die zeiden, wij waren heel arm, we konden niet lezen en schrijven. Daar was ook geen zicht op dat onze klasse, wij waren niet belangrijk. Mm-hmm. In die klassenmaatschappij. En toen kwam die revolutie. En toen kwamen er onderwijzers naar het platteland. Wij leerden lezen en schrijven. En we telden mee. En ik denk dat misschien...
1: De ongelijkheid verdween,
8: denk ik, zeker in de eerste fase. Ik denk dat het, dat zie je natuurlijk vaker met autoritaire regimes, dat het op een gegeven moment een onderdrukkend regime wordt. En zeker met communistische regimes zien we dat natuurlijk, dat het dan ook geen vrijheid meer is, dat er een eenpartijstelsel is. En dat is eigenlijk nog steeds zo in Cuba. Het is denk ik een

0: handreiking. Hè, bijna van, nou, laten we de strijdbijl begraven. Tegelijkertijd kwam er toen versoepeling van ook van het visum. Amerikanen konden toen meer reizen. Er was een gratis optreden van de Rolling Stones. Hè, allemaal om te laten zien we zijn... We willen toch hier een einde aan maken. En misschien is er wel een toekomst waar ook dat embargo, wat er toch nog steeds was, ook misschien wel kan worden opgegeven.
1: Waarom is het teruggedraaid? Waarom wou Trump het per se terugdraaien? Als er toch versoepeling op komst was, waarom dan terug dichtschroeien?
0: Ik denk dat voor Trump sowieso zijn achterban, hè, zijn die Cubanen die in Miami zitten, voor aantal van hun was dat toch echt een brug te ver, dat er nog steeds zaken werd gedaan met dit regime. Zij willen echt van dit regime af. En dan zien we nu in de tweede termijn dat hij er heel hard in gaat, met name nadat Venezuela. Dus,
2: ja, maar dat is deels te verklaren. We hebben Marco Rubio, huidig minister van Buitenlandse Zaken, zoon van twee immigranten in die periode. Dus de betere Cubanen zijn gevlucht naar Florida op dat moment. En Rubio heeft nog rekeningen openstaan, zo lijkt het wel.
0: Ja, en ik denk ook dat hij inderdaad een rekening open heeft staan, want hij heeft zijn politieke carrière ook wel echt te danken aan deze Miami-Cubanen. Hè. Daar heeft hij natuurlijk, daar is hij.
2: Ja, want Miami is Florida. Florida is Rubio en precies, waar Trump ook woont. Hè. Ja.
0: Absoluut. Mm-hmm. En Rubio, ik denk dat het voor hem ook heel belangrijk is om zich hierin te profileren. Misschien wil hij wel de opvolger worden.
2: Hij wil president worden, zoveel is duidelijk. Ja.
0: Maar ik denk dat het voor Trump ook heel belangrijk is, die wil toch ook geschiedenis schrijven. Als het hem lukt, hè, want hij heeft ook al gezegd van, ja, ik hoor mijn hele leven al over Cuba. Ja, precies. Daar hoor ik mijn hele leven al over. En ook Cuba en de Verenigde Staten. En wanneer gaat de Verenigde Staten het doen? Dus ja, het is natuurlijk ook iemand die macht wil en die zijn stempel, die wil. En ook heeft gezegd, dit is mijn achtertuin opnieuw. Ja. Hè? Dus, en dan is Cuba, denk ik, daarin ook echt voor hem, vanuit dat perspectief belangrijk, dat daar niet in zijn achtertuin, zijn tussen aanhalingstekens, nog een communistische
1: eiland. En begrijpen Cubanen dat? Begrijpen zij dat?
0: Nou ja, wat ik al zei is, die oude vrouw die ik sprak, die zei, ja, maar dit heeft Fidel altijd gezegd. Dus wat je ook nu ziet is, je ziet constant op de televisie allerlei citaten weer van Fidel Castro, die al lang geleden dit heeft gezegd. Tegelijkertijd hebben heel veel Cubanen ook gewoon directe relatie natuurlijk met hun familie in Miami. Ik zat bijvoorbeeld in zo'n casa particular, hè, waar je dan in zit bij mensen thuis. Alle spullen daar, de microwave, alles kwam gewoon uit Miami.
2: Ondanks het embargo.
0: Ja, dat kunnen mensen dan nemen dat gewoon mee. Er is toch wel reizen. Er zijn natuurlijk veel Cubanen ook nog in Miami met een Cubaans paspoort. Dus er is heel veel toch wel relatie tussen de beide landen. Je hebt tegenwoordig ook dat mensen kleine winkeltjes mogen hebben. Je hebt dan ook winkels waar je
1: 40% werkt in de privésector al op Cuba.
0: Ja, dat dus in die zin, dat is natuurlijk ook in die, want er wordt nog steeds onderhandeld ook, hè, achter de schermen, ondanks dat Raúl Castro nu dat er nu een proces tegen hem loopt voor een zaak in 1996 overigens. Mm-hmm. Maar er wordt ook nog steeds achter de schermen met elkaar gesproken. Ik denk dat het misschien wel een manier is, hè, dit proces nu om druk uit te oefenen. Dat Amerika dat probeert. Kijk, alle
1: komt een Venezuela scenario van we vervangen iets of iemand en dan nemen we wat zaken over, kunnen we meer zaken doen en alles is geregeld.
0: Ik denk dat hij daarop hoopt, per Trump, maar dat dat in het geval van Cuba lastiger is. Omdat je, kijk, in Venezuela had je sowieso een oppositie. En een oppositieleidster die dan in het buitenland zat.
2: Zelfs een Nobelprijs heeft gewonnen.
0: Precies,
2: ja.
0: die was
2: Machado.
0: Ja, Machado. Daarnaast, om Maduro heen, zijn entourage, is het dus Trump gelukt om daar inderdaad zaken nu mee te doen. Met Delcy Rodriguez, die is daar nu president. En doet eigenlijk alles wat Amerika wil. Ik denk in het geval van Cuba dat ze dat ook proberen. Want in het begin van, ik kan me herinneren, een paar maanden geleden was er sprake van dat Ze probeerden om de president, Díaz Canel, om die eigenlijk te isoleren en dan zaken te doen met de kleinzoon van Raúl Castro.
2: Raulito.
0: Ja, ja. Kleine Raúl.
2: Ja, ja.
0: Raúltje eigenlijk.
2: Qua 41 jaar.

0: jaar las ik ondertussen. Dus ja, precies, zo klein, maar wel inderdaad de protégé.
1: Je bent al ouder dan precies. Klein Raoultje.
0: Ik ben al ouder dan... Ja, zwijg stil. Ja. Ja, ja. Maar dat is inderdaad wel een interessant figuur. Laat ons daar even op focussen. Ja. Dus dat is de kleinzoon van Raúl Castro.
2: Ja.
0: Ook generaal in het leger. Allee, zit vrij hoog. En wordt de gedoodverfde opvolger van de Raúl-klan gezien. Hè? Van de Castro-klan.
2: Ja.
0: Maar heeft ook wel banden met Amerika.
2: Ja, dat is dus het interessante ervan. Ja. Dat, en natuurlijk een jongere generatie. Dat er geprobeerd is om met hem dus gesprekken te voeren. En voor zover we weten zijn die ook gevoerd.
1: Waarom staat hij open voor die gesprekken?
2: Nou, ik denk dat het voor hem, als natuurlijk ook een Castro, belangrijk is dat er toch binnen de Castro-familie dan, dat als die verandering komt, dat zij dan daarbij betrokken zijn.
1: Die een prominente dus ook, rol kunnen spelen.
2: Dat die een prominente rol spelen. En ook, iedereen is natuurlijk toch opgeschrikt sinds wat er in Venezuela gebeurd is. Mm-hmm. Dat merk ik zelfs in Brazilië.
0: Zal wel.
2: Alle leiders zijn daarvan geschrokken. En iedereen denkt van, ik kan de volgende zijn. Dus op het moment dat je dan meepraat, dan is dat natuurlijk beter dan wanneer je op een zijspoor wordt gezet.
0: En zou dat geen... We zijn nu hypothetisch bezig, hè? Maar inderdaad iemand die oké is met de Amerikanen, maar die wel door eigen bevolking, omdat de naam Castro er wel aanplakt, misschien wel gedragen wordt. Misschien is dat wel een ideale figuur om toch een soort van transitie door te voeren in dat land.
2: Ik denk vanuit het perspectief van de Amerikanen, en ik denk dat Rubio daar dan een hele belangrijke rol in speelt, als iemand met een Latino-achtergrond en ook Cubaan, dat hij dat het idee ook is. Alleen ik denk dat dat dus mislukt is. Omdat wat de Amerikanen willen, dat ze elkaar niet gevonden hebben in wat de Cubanen willen. En, daar is, en dat misschien daarom nu wel die druk opgevoerd wordt met het proces Raúl Castro. Dat is een beetje mijn hypothese, dat het eigenlijk een manier is om... Ja, de Castro's, om maar even zo te zeggen, die kant verder onder druk te zetten om meer toe te geven. En dan vooral in van, gooi de markt open.
1: U zei het al, in Venezuela is er een oppositie.
2: Ja.
1: In Cuba wordt die monddood gemaakt of ze worden gevangen gezet. Waarom liet dat regime geen oppositie toe? Waar zijn ze zo bang voor?
2: Ik denk dat zij... Ja, het is een eenpartijstelsel. Ik denk dat ze bang zijn om de macht te verliezen. Kijk, alles is in handen daar van de
1: macht
2: de overheid.
1: Waarover? Want...
2: Nou, over alles. Maar ook over bijvoorbeeld... er is geen olie, maar stel dat er olie binnen zou komen, dan is dat in handen van het regime. Van
0: overheidsbedrijven.
2: Van de overheid. Alle horeca, de hele toeristensector, de hotels in Cuba... Daar is de overheid is daar voor een grootste deel aandeelhouder. Of die is de eigenaar eigenlijk van.
0: Mm-hmm.
2: Dus je kunt daar ook als buitenlander alleen maar zaken doen als je de overheid. Er zijn wel een aantal grote ketens van hotels, maar die zijn dan. Daar is de overheid is dan je partner.
1: Dus, en waarom is daar nooit een revolutie tegen begonnen? Tegen dat controlerende regime?
2: Ja, dat is dus nooit, omdat die mensen zijn of gevlucht of zitten in de gevangenis.
0: Mm-hmm.
2: Ik was er bijvoorbeeld in 2022 en het jaar daarvoor waren er grote protesten geweest, on-Cubaans. Voor het eerst echt protesten, ook wel uit onvrede over natuurlijk de situatie en het embargo, het Amerikaanse embargo, waardoor er ook altijd tekorten zijn daar. Maar jonge mensen gingen de straat op. Nou, die protesten zijn keihard neergeslagen omdat het verboden is in Cuba. Je mag niet demonstreren. Die jongeren hebben echt gigantische gevangenisstraffen gekregen. 20, 30 jaar. Ja, dan kun je ook afvragen, is zo'n misschien wel als antwoord daarop zo'n regime steeds onderdrukkender geworden? Wat zou er gebeurd zijn als daar geen sanctie?
1: En als het zo onderdrukkend is, dat vraag ik me dan vaak af. Er zijn de afgelopen 5 jaar zeker 1 miljoen mensen vertrokken.
2: Dat denk ik wel, ja.
1: Hoe kunnen zij nog makkelijk vertrekken? Want je zou denken, als het regime alles controleert, dat ook daarop wordt toegekeken. Waar ga je naartoe? Je krijgt geen visum om het land te verlaten. Dat gaat blijkbaar dan toch nog makkelijk.
2: Ja, er zijn een aantal landen waar Cubanen naartoe kunnen, zonder visum. Ik weet dat een tijdje was er ook een lijn dat ze naar Nicaragua konden. En Copa Airlines vliegt of vloog. Ik weet niet hoe, wat de situatie nu is, ook vanwege de brandstofproblemen. Ja. Maar dan was dat een soort van uitweg. En dan vanuit daar probeerden ze dan.
1: Maar dat is een enorme hersenvlucht toch ook. Jonge mensen die het land zouden kunnen vernietigen.
2: Ja, absoluut.
0: Maar ik neem aan, als er geen energie is om de vrachtwagens voor het vuilnis te laten rijden, dat er voor onderwijs ook niet al te veel geld zal zijn.
2: Nee, en de gezondheidszorg, dat is natuurlijk het pijnlijke. Want Cuba had altijd een hele goede gezondheidszorg. Ja. Hè? Daar staan ze, of stonden ze ook onbekend. Ik ben in een ziekenhuis geweest toen ik daar was. Ja, het is heel dramatisch wat je daar ziet. Want er moet hulp komen. Er was ook een hulpconvooi toen vanuit Latijns-Amerikaanse landen die dan medicijnen inzamelen en zo. Maar ja, die artsen zeiden ook van, dit hebben we nooit meegemaakt. Wij hebben altijd onze gezondheidszorg nog wel op een niveau kunnen houden en mensen kunnen helpen. Maar
1: het is een hoogopgeleid land, denk ik, hè?
2: Het is, als je met mensen spreekt, ze hebben allemaal universitaire opleiding. Daar verdienen ze dan heel weinig mee als arts. Omdat dat natuurlijk ook weer vanuit het socialistisch-communistische model dan gelijk getrokken is. Maar mensen in de horeca bijvoorbeeld. Nu zijn er praktisch geen toeristen. Maar het heeft jarenlang kon Cuba ook wel draaien door een florerende toeristische sector. En dan kwam je mensen tegen als barkeeper bijvoorbeeld. En dan waren het allemaal opgeleide psychiaters. En die staan dan achter de bar, omdat ze daar meer geld mee verdienen. Okay. Dus dat is ook altijd heel dubbel in Cuba.
0: Mm-hmm. Wat ook duidelijk is, is dat Cuba een deel is van in het oog zit van een geopolitieke storm. Want wat lees ik ook, dat China daar massaal zonnepanelen aan het installeren is op dat Caribisch eiland. Klopt. Wat slim is natuurlijk, want daar schijnt de zon. Ja. Oplossing misschien voor wat energieproblemen. Dus China probeert zich daar ook.
2: Ja, China nadat Rusland, de Sovjet-Unie eigenlijk ingestort is.
0: De communistische vrienden vinden elkaar.
2: Ja, die vinden elkaar en dat is inderdaad China. En ik denk zelfs dat het een groter, dat het een onderdeel is van een nog groter iets wat we in heel Latijns-Amerika op dit moment zien. Namelijk dat Trump, wat ik al zei, die wil dat weer als zijn achtertuin. De laatste jaren heeft de Verenigde Staten eigenlijk nauwelijks omgekeken naar Latijns-Amerika en is China steeds invloedrijker geworden. Er zijn al 20 landen in Latijns-Amerika die zijn aangesloten bij het Belt and Road initiatief van China. En dat houdt in dat China.
1: De nieuwe zijderoute.
2: Dat China inderdaad grote infrastructurele werken daar opzet. Leningen. Ook vooral om invloed en handel te drijven. Ja, als je kijkt naar Brazilië, waar ik zelf woon, dan is China daar op dit moment de belangrijkste handelspartner eigenlijk.
0: Okay.
2: Ze hebben een hele haven gebouwd in Peru, een Chinese haven. Dus daar is China al een aantal jaren mee bezig. En ik denk dat Trump, die wil zijn invloed weer in die regio. En dan botst hij natuurlijk met de werkelijkheid waar China eigenlijk al langer op dat toneel is. En dan komt Cuba. Ja, is daar ook het geval.
1: Het is raar om te zeggen, u bent correspondent in Latijns-Amerika. Vaak horen we weinig hierover. Trump zorgt voor extra aandacht en veel werk, toch?
2: Ja, absoluut. Ja, ik weet dat ik vorig jaar, toen werd me gevraagd van waar hoop je voor in 2026? Toen zei ik, ik hoop eigenlijk dat we het niet alleen maar steeds over Trump gaan hebben dit jaar. En toen, een paar dagen later, toen was de invasie in Venezuela. Toen dacht ik, oké. Okay. Ja, en daarbij, je ontkomt er niet aan, juist door die invloed. We zitten nu in een aantal verkiezings ook, van belangrijke landen. Colombia, Brazilië binnenkort, Peru. En dan zie je ook dat daar links en uiterst rechts tegenover elkaar staan. En dat daar de invloed van Trump, die toch ook probeert zijn invloed bij die verkiezingen, probeert ook invloed uit te oefenen, dat er ook meespeelt. We hebben ook bijvoorbeeld in Argentinië gezien, met Milei, dat daar waren midterms vorig jaar. En toen heeft Trump gezegd van, ik kan Argentinië helpen met 40 miljard. Maar dan moet wel Milei de midterms winnen. Dus
1: De Donro-doctrine noemen ze het. Donro-doctrine.
0: Maar terug naar Cuba, hè?
2: Ja.
0: Wat ik nooit begrepen heb, en ik hoop dat jullie het mij kunnen uitleggen, Guantanamo Bay.
2: Ja.
0: Hè, daar moeten we het over hebben, want dat is eigenlijk een stukje Amerika op Cuba. Dat is een gevangenis. Obama ging die sluiten, dat is nooit gebeurd. Waar dan heel veel.
1: Klopt. Twee dingen. Dat is de Spaans-Amerikaanse oorlog, 1898. Amerika voert oorlog met Spaanse koloniale macht, haalt Guam binnen, Puerto Rico binnen, de Filipijnen, controle daarover. Zo gezegd onafhankelijk, maar gruwelijke oorlog daarna. En Cuba. Guantanamo was een deel van de deal. Wij mogen daar nu een basis hebben voor eeuwig.
0: En dat is echt Amerikaans grondgebied? Of,
1: dat is eeuwig geleased.
0: Ja, oké.
1: Okay. Het is zo eeuwige pacht. En daarom keek ik naar jou. Guantanamo zou dichtgaan. Obama wou dat. En toen het parlement, dat hem niet gunstig gezind was, zei, we gaan een wet goedkeuren dat verbiedt om gevangenen van Guantanamo op het Amerikaanse vasteland onder te brengen. En
0: nu jij. Vandaar.
1: Dus dan kun je het niet sluiten. Hè.
2: Ik weet niet of de Amerikanen daar nu plannen mee hebben. Ik heb er nog niks over gehoord. Maar het zou mij niks verbazen, omdat het nu op het eiland zelf is. En zij dus in heel Latijns-Amerika op dit moment ook oude basissen die ze hadden, bijvoorbeeld in Ecuador. Ja, daar was ook een Amerikaanse basis, maar die functioneerde niet meer. Nou, daar worden nu weer Amerikaanse militairen gestationeerd. Paraguay, grens met Brazilië, zijn ook weer Amerikaanse militairen worden daar gestationeerd. Dus vanuit het Amerikaanse perspectief kan ik me voorstellen dat ze in Guantanamo Bay dat voor hun heel strategisch is. Alleen ik denk dat je dan nu echt olie op het vuur gaat gooien.
1: Gaan de Amerikanen dat accepteren, dat de Chinezen bijvoorbeeld een vinger in de pap zouden krijgen in het toekomstige Cuba? Want als ze al nu die zonnepanelen leveren, dat is natuurlijk met een latere bedoeling, toch?
2: Nou ja, dat is waar Amerikanen denk ik heel erg bang voor zijn. Ik moet wel zeggen dat als je even naar het wereldtoneel kijkt, zie je toch dat het China heel erg om handel gaat. China heeft, voor zover ik weet, ja, misschien in Taiwan, maar in Latijns-Amerika niks met invasies, niks met geweld. Het gaat om handel. Amerika daarentegen.
1: Maar wat is dan de toekomst? Stel, er gebeurt iets en Cuba krijgt een nieuw regime, wordt vrij, het wordt democratischer. De investeringen gaan komen, wellicht uit Amerika. Krijgen we dan een Cuba dat teruggaat naar de toestand van voor 1959? Dat de grote concerns daar weer neerstrijken en zeggen, hallo, exotiek, hier zijn we terug.
2: Ik denk dat is dus inderdaad het uiterste. En dat is ook wat, denk ik, waar het Cubaanse regime dus heel bang voor is. Wat ik me altijd wel afvraag, van waarom is er niet waarom niet toch vanuit Cuba zelf, vanuit het regime, toch een versoepeling dat je in ieder geval je bevolking ook meer vrijheid geeft om bijvoorbeeld eigen bedrijven te stichten.
1: Daar zijn ze zo bang voor.
2: Ja, precies, dat is dus mij ook niet helemaal duidelijk. Maar ik denk dat daar wel die Cubaanse diaspora ook natuurlijk heel dichtbij, dat daar de angst wel voor is in Amerika. Want ik zie bijvoorbeeld ook andere landen waar Cubanen zijn, ook zelfs in Brazilië of Suriname, waar er op dit moment ook meer dan 10.000 Cubanen zijn. Op het moment dat zij in vrijheid leven, zijn ze super creatief en heel succesvol. Ze beginnen een winkel en het gaat heel goed met ze.
1: Ja, onze collega Ambakkaart had een reportage gemaakt over een coffeeshop die heel succesvol was. Dus er is heel veel creatief ondernemerschap.
2: Superveel creativiteit.
0: Het is een prachtig eiland. De tuur is fenomenaal. Ja. De toeristen hebben de weg al gevonden.
2: De cultuur is fantastisch.
0: De hotels zijn er. Varadero boven Havana is echt een vierkante kilometers alleen maar luxe hotels. De infrastructuur is daar. Goeie mojito's, goede muziek.
2: Ja.
0: Het land heeft toch alles?
2: Het land heeft alles, maar ik denk dat het echt zo dicht bij Amerika, dat die angst van voor 1959,
0: sorry dat ik je onderbreek, dat is niet beleefd, maar het is toch zo lang geleden. Ja. Ik begrijp dat niet. Wat wil je als mens? Dat je kinderen het goed hebben, dat je een leuk huis hebt, dat je plezier kan, dat je in vrede kan leven, in harmonie. Dat meer wil je toch niet?
2: Ja, dan, tenzij je natuurlijk de macht wil houden. Want wat jij schetst, wat wij nu schetsen, dat betekent natuurlijk ook dat een regime flexibel is en durft te veranderen. En durft op een gegeven moment de teugels los te laten en te zeggen van nou, het begint natuurlijk, het is een eenpartijsysteem. Er is geen er is geen democratie.
1: Leeft de bevolking te ellendig om de energie te hebben om in opstand te komen?
2: Ook, maar ook, het is natuurlijk ook verboden. Maar ook, ik bedoel, je bent bezig met overleven. Mensen zijn echt letterlijk bezig. Ik sprak ook mensen die, omdat er dus zoveel stroomstoringen zijn, die zijn met steenkool, dan zijn ze daarmee bezig. Overleven.
0: Hoe lang hebben ze nog? Want je zei, er is nog wel een paar duizend liter diesel gebracht door de Russen of blabla. Maar hoe lang heeft Cuba nog voor het echt gewoon stopt?
2: Ik durf het niet te zeggen, maar ik hou wel mijn hart vast. Omdat ik ook al zie, inderdaad, hè, collega Anne Bakker is er geweest. Toen zag ik ook al in de ziekenhuizen. En zij is geweest nadat ik ben geweest. En zie je gewoon dat het nog slechter is als ik nu mensen bel. Ja, die zeggen ook van we zijn wanhopig. Dus er komt een humanitaire crisis. Als er op een gegeven moment in de ziekenhuizen babytjes, dat niks meer functioneert. Ja, ik denk dat we het echt over die realiteit hebben. Dus,
0: En is het waanzinnig, wansmakelijk, perverse lot van die Cubanen dan dat het dan van een Trump afhangt of die blokkade opengaat, of er terug olie mag komen?
2: Nou ja, die wil natuurlijk het eiland, zegt hij, op de knieën krijgen, maar het regime.
0: Ja, maar wat is op de knieën? Het zit op de knieën.
2: Het zijn de mensen die raakt natuurlijk. Hè?
0: Je bent toch een eiland aan het verstikken? Ja. Op een 11
2: aan het uitknijpen.
0: Ja, toch?
2: Ja. Het feit is dat het land steeds verder uitgeknepen wordt en dat daar een humanitaire crisis gaande is.
1: Hoe lang duurt dit nog?
2: Nou ja, ik durf niet te zeggen hoe lang de Cubanen dit kunnen volhouden. Wat we al zeiden, het zijn hele inventieve mensen, want die zonnepanelen uit China. Maar er zijn ook met het hulpconvooi laatst kleinere zonnepanelen meegekomen die mensen ook gewoon in hun eigen huishouden kunnen gebruiken. Ik zag dat mensen nu ook proberen om steenkool noemde ik ook al, het brood bakken, van alles proberen op allerlei manieren in leven te blijven eigenlijk. En,
0: Want laat ons erover eens zijn, ik ben er zelf nog niet geweest, maar je hoort en je ziet het gewoon, het is een prachtige plek.
2: Absoluut.
0: Het zijn fenomenale mensen.
2: Ja, en ik denk ook dat het een hele bijzondere geschiedenis heeft. Ik bedoel, je kunt zeggen over wat het eiland nu is en het regime. Maar het is natuurlijk wel bijzonder dat daar ooit een dictator met een hele entourage verjaagd is door een aantal wereldmacht verjaagd door een paar die in de jungle aan het strijden. Dat is natuurlijk een bijzondere geschiedenis. Alleen het is jammer dat, en dat zie je dus met heel veel macht corrumpeert. Op het moment dat er dan zo'n verandering, ja, dan zie je dat er toch mensen dan ook voor zichzelf gaan. En dat is zowel in Europa of in Amerika als in Cuba het geval.
1: Heeft u het gevoel, over Cuba is het altijd heel moeilijk om te discussiëren, om mensen te vinden die er willen over praten zonder dat ze zich geroepen voelen een kamp te kiezen bijna? Heeft u dat ook ervaren toen u daar was op Cuba, dat het lastig is?
2: Ik heb het ervaren, maar wat ik wel bijzonder vond nu, ik heb bijvoorbeeld een gezin, daar had ik 3 generaties vrouwen, dus een oma, haar dochter en kleindochter. En die hadden allemaal een andere mening. Waren wel voorzichtig, maar ik merkte, terwijl ik een aantal jaar geleden dacht ik,
0: dit gesprek zou nooit mogelijk.
2: Nee, want dan zou de dochter niet durven te zeggen dat ze eigenlijk het oneens is met haar moeder. Haar moeder was echt inderdaad van laat de Amerikanen maar komen, wij strijden. De dochter zei heel duidelijk van het enige wat ik wil is mijn kinderen kunnen opvoeden, dat ze naar school kunnen. Ik wil een goed leven.
0: Tuurlijk.
2: Ik wil verandering, ik wil vrijheid, maar ik wil geen kolonie worden. En de kleindochter die was wanhopig, die wilde alleen maar weg. Die was helemaal. Ik vond het wel heel triest om te zien. Want ik vroeg aan haar van: goh, hoe zie jij? Zei ze: een toekomst? Hier? Nee, ik wil weg. Dat was het enige wat ze eigenlijk uitbracht. Maar goed, die waren wel heel verschillend in hun mening. En dat gesprek vond gewoon met elkaar plaats. Dus dat vond ik wel in die zin bijzonder.
1: Niemand heeft het overgedragen aan de geheime politie, want die bestaat ook. Hè?
2: Ja, en daarvan moet ik ook zeggen dat ik dit keer, en het kan ook zijn, hè, als een land tot stilstand komt, dat dan zelfs dat ook niet meer functioneert. Ik zag eigenlijk geen politie op straat. En daarvan is ook weer het gevaar dat mensen ook zeiden van het wordt ook gevaarlijker hier. Hè, de criminaliteit neemt ook toe. Het was altijd een van de veiligste landen, juist omdat het ook natuurlijk zo'n strak regime is. Maar ik zag geen politie op straat.
1: Was het onveiliger op de Malecón?
2: Nou, de Malecón was uitgestorven, Björn. Echt serieus. Dat is de beroemde
1: kade, boulevard aan de kust.
2: Ja, waar mensen altijd, waar het altijd heel druk. En met auto's, maar ook met mensen die daar uitgestorven.
0: Je hoort wel eens een Haiti-scenario. Dat de criminaliteit eigenlijk gewoon gaat overnemen. Hè.
2: Ik ben daar heel bang voor. Want wat je dus ook ziet, is dat steeds meer mensen ook op straat zijn. Op straat, leven. Hè, het is, en dat dacht ik ook al van ja, als die criminaliteit toeneemt, de hele moraal vervalt en er gewoon helemaal niks meer is en er een soort van bijna anarchie komt, ja, wat krijg je dan? En mensen inderdaad honger gaan lijden, dan krijg je gewoon een opstand. Tuurlijk. En dat kan eigenlijk alleen maar slecht aflopen.
1: Er moet dus op de een of andere manier ingegrepen worden.
2: Ja, of dat op een gegeven moment, maar dat zie ik ook niet snel gebeuren, dat er vanuit andere landen toch wordt gezegd van wij gaan wel olie, of we gaan hulp, wordt wel hulp gebracht. Maar dat ze zeggen van
1: waarom wordt dat land aan zijn lot overgelaten?
2: Ja, nou, ik denk dat mensen echt, dat landen gewoon bang zijn. Die zijn bang, want die denken ja, als wij nu de sancties, of wij gaan dit doorbreken, ja, dan krijgen wij dus weer handelstarieven of sancties van Trump. Dus hij heeft natuurlijk vanaf het begin af aan laten zien wat er gebeurt op het moment dat je dan heb je handelstarieven, dan heb je een invasie. Dat is gewoon ook de realiteit waar we nu in leven.
0: Ik hoor nu zo'n vrolijk gitaartje op een of andere manier om er toch nog met wat hoop uit te gaan. Nee?
1: Ja.
0: DJ Björn brengt altijd
1: een nummer mee. Je hebt zo'n mooie gitaartjes. Je hebt de gewone Spaanse gitaar. Je hebt de tres, driesnarige gitaar. Je hebt dan ook de harmonico. Dat is de 7 snaren.
0: Okay.
1: En die zijn allemaal te horen op die prachtige plaat. En je voelt dat ook. Toen ik er was, voelde je dat, hoorde je dat. Ik weet niet of er nu nog zoveel muziek is, maar je kunt niet anders dan voortdurend muziek in je oor hebben. Van de Buena Vista Social Club. Dat is een club die ooit bestaan heeft in de jaren 40 in Havana. En het is een Amerikaan geweest, Roy Cooder, die een paar oude muzikanten, onder meer gasten die daar nog in die club hadden gespeeld, terug heeft samengebracht en een prachtige plaat heeft gemaakt met allemaal klassiekers uit de Cubaanse muziek, El Son Cubano. En daar zou ik graag een liedje van laten horen. Chan Chan. En dat is zo mooi. Je hoort meteen die gitaren en die zang. En je wordt daar eigenlijk ogenschijnlijk meteen vrolijk van. Ook al gaat het vaak niet over vrolijke dingen. Melancholie.
0: Zeemzoet klinken nu na dit gesprek. Ik ga u danken voor uw tijd.
2: Graag gedaan. Jullie ook bedankt dat we hier over kunnen praten.
0: Ik denk dat belangrijk is dat we hierover praten. Want het is, ja, het is een heel bizarre situatie en het is te hopen voor de mensen daar dat er snel helderheid en beterschap komt. Dit was De Verrekijkers. Ik dank u voor het luisteren of voor het kijken. En heel graag tot een volgende keer.

0: Uitgesproken in Touché.
1: De mensen die de macht hebben, denk aan Trump, denk aan Poetin, die willen een ander soort wereld. En die willen geld en die willen macht en die willen de baas zijn. En waarvan ben je uiteindelijk de baas? Wat neem je mee als je doodgaat? Wat neem je mee? Al die macht, daar heb je niks meer aan.
0: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
4: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis. Ho, ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
7: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
6: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
8: Ik ga winnen, ik voel het.
6: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 2 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
9: Eindelijk even rust.
10: Bankafschriften.
9: Nee, hè.
10: Kredietkaartafschriften.
9: Niet nu.
10: Loonboekingen.
11: Laat je boekhouden niet spoken. Met CodaBox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. CodaBox.com.
12: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd. En aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn. En aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
13: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
14: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
0: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lien de Koeman. Er komen positieve en negatieve reacties op de praktijktesten tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Ondanks de economische onzekerheid blijft reizen populair en techbedrijf Anthropic belooft een snelle herstart van de AI-toepassingen die het van de Amerikaanse regering moest uitschakelen. De Vlaamse afdeling van de Socialistische Vakbond ABVV vindt het positief dat er op de hele arbeidsmarkt praktijktesten tegen discriminatie komen. Werkgeversorganisatie VOCA is er tegen. Steven Rombout, leg eerst nog eens uit wat zo'n praktijktest inhoudt.
17: Wel, via praktijktesten met fictieve sollicitaties wordt nagegaan of en hoeveel mensen vanwege hun leeftijd of afkomst niet worden uitgenodigd voor een gesprek. Er was eerder al een afspraak met de meeste sectoren, maar nu worden die uitgebreid naar alle sectoren en ze gaan eind dit jaar van start. Werkgeversorganisatie VOCA kan zich tegen die praktijktesten. Zeker in tijden van arbeidskrapte is er ook geen aanleiding om te discrimineren, zegt topman Frank Beks.
18: We zijn gekant tegen de brede uitrol van praktijktesten over de hele arbeidsmarkt. Voorbeelden trouwens in steden en gemeenten zoals Gent hebben aangetoond dat die praktijktest al gauw uitmonden in een heksenjacht tegen werkgevers. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Wat wel kan werken is sensibilisering en ook zelfregulering.
17: Ja, de regering zal niet bekendmaken welke bedrijven precies discrimineren en er volgen ook geen sancties. De Socialistische Vakbond hoopt dan ook dat die praktijktesten echt iets teweeg brengen.
16: Dankjewel, Steven. Er zijn tot nu toe 21 klachten ingediend tegen politiemensen na de betogingen in Brussel tegen de veranderingen in het Franstalig onderwijs. Er braken toen rellen uit en de politie gebruikte het waterkanon, traangas en wapenstokken. Het comité P, dat toezicht houdt op de politiediensten, zal de klachten onderzoeken. Uit het jaarrapport van dat comité P blijkt alvast dat de meeste klachten onterecht zijn. De communicatie van de politie kan wel beter, zegt voorzitter Kathleen Stinkens.
8: Gelukkig is het zo dat in 70% van de gevallen wij vaststellen dat de politie wel degelijk correct gehandeld heeft. Maar we blijven wel zitten met het gevoel van de mensen dat het vaak anders is. En daarom zeggen wij dat het van belang is dat de politie duidelijk uitlegt waarom iets gebeurt. Wat de gevolgen zullen zijn of waarom iets niet kan.
16: Er zijn dit jaar ongeveer evenveel zomerreizen geboekt bij reisagenten als de voorbije jaren. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus. De oorlog in het Midden-Oosten en de economische onzekerheid lijken de Vlamingen dus niet tegen te houden om op reis te gaan. Amaury de Mulder heeft meer details.
19: Economische en geopolitieke turbulentie of niet, we pakken deze zomer weer massaal onze koffers. Dat ziet ook Koen van den Bossen van de Vlaamse Vereniging van Reisbureaus.
20: De gemiddelde reissom is weer gestegen tot €1690, wat dat 5% meer is dan vorig jaar.
19: Wel kiezen we vaker voor andere bestemmingen. Griekenland en Italië bijvoorbeeld, die winnen aan populariteit ten koste van Turkije. En ook de Verenigde Staten blijven reizigers verliezen. Of wat dacht u van een vakantie in eigen land? Daar kiezen we voorlopig niet vaker voor, al wachten we daarvoor gewoonlijk eerst nog even het weer af. Buitenlandse toeristen die blijken wel al overtuigd. Zij boekten 13% meer overnachtingen dan vorig jaar, zegt Christophe Geldof van Toerisme Vlaanderen.
21: Aan de kust zien we zelfs dat 18% hoger ligt. En de kunststeden, Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Leuven en Mechelen, daar zien we ook een stijging van 9%.
19: Visit Wallonië verwacht dat uiteindelijk ook meer Belgen zullen kiezen voor een vakantie dicht bij huis. Bij de Waalse campings bijvoorbeeld is dit jaar al 60% volgeboekt.
16: Het Amerikaanse techbedrijf Anthropic belooft om de toegang tot zijn krachtigste AI-modellen zo snel mogelijk te herstellen. Het bedrijf moest twee van die modellen afgelopen nacht plots uitschakelen op bevel van de Amerikaanse overheid. Die wil om veiligheidsredenen niet langer dat buitenlanders en dus ook Europeanen ze gebruiken. Zoiets is nog nooit eerder gebeurd, zegt onze AI-expert Tom van de Wegen.
22: Exportcontroles op computerchips richting China, dat kennen we. Maar dat Washington nu ook dicteert wie Amerikaanse AI mag gebruiken, geen buitenlanders, ja, daar bestaat bij mijn weten geen precedent voor. Hè. En omdat je technisch niet real-time kan zien wie Amerikaan is en wie niet, heeft Anthropic Fable and Mythos 5 dan maar voor iedereen ontoegankelijk gemaakt. Het bedrijf zit er duidelijk verveeld mee. Naar eigen zeggen had het de modellen genoeg beveiligd, zodat cybercriminelen het niet kunnen misbruiken als een wapen, zoals gevreesd wordt. In elk geval, voor Europa is dit een wake-up call. Onze bedrijven, onze overheden bouwen hun AI grotendeels op Amerikaanse modellen. Eén bevel uit Washington kan de toegang tot de beste systemen van de ene op de andere dag afsnijden. Ja, en dat bedreigt onze concurrentiepositie en onze digitale autonomie uiteraard.
16: Het Israëlische leger heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Kort ervoor had het de evacuatie bevolen van 20 dorpen en steden in de regio. Israël reageert naar eigen zeggen op aanvallen van de Libanese pro-Iraanse militie Hezbollah. De aanvallen doorkruisen mogelijk de vredesgesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten, want Iran eist dat ook de aanvallen op Libanon stoppen. Maar de Israëlische premier Netanyahu daarvan overtuigen wordt moeilijk. Zegt correspondent Lennart Zwolfs in Israël.
23: Netanyahu staat hier in eigen land onder druk. Er komen verkiezingen aan. Oppositie zegt al dat Israël veel te afhankelijk wordt van Amerika. En vanuit zowel oppositie als coalitie hoor je eigenlijk dat ze moeten doorvechten in Libanon. Nou ja, ook de minister Katz van Defensie heeft gisteren nog gezegd dat ze niet zomaar zullen vertrekken uit Libanon. Dus ja, dat is heel erg de vraag nog. En in zo'n scenario denk ik dat het hoogst haalbare is dat Israël de aanvallen in Libanon misschien vermindert. Maar dan is het weer de vraag, gaat Iran daar genoegen mee nemen?
16: Opklaringen vanuit het westen bij temperaturen tot 21 graden. Morgen begint vrij zonnig, later meer wolken met in het noorden en oosten wat gedruppel. Maandag en dinsdag opklaringen en wolken en stilaan warmer. Vooraan de praktijktesten die uitgebreid worden naar alle sectoren. De reacties bij vakbonden en werkgevers zijn verdeeld. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Belpop. Met Floris Dalemans.
1: Hey, goedemiddag. Welkom bij Belpop. Het is zaterdagmiddag. Dan praten wij met plezier over de Belgische muziekscene. En die scene zou niet hetzelfde geweest zijn zonder het bestaan van de organisaties Poppunt en Vibe. Organisaties die jong muziektalent in ons land al jaar en dag ondersteunen. Luc Noé, de man achter die organisaties, gaat met pensioen. Hij komt vandaag verhalen vertellen. En dit is Iskander Moon over zijn geliefde stad Berlijn. De

Iskander Moon hoorde je en The City. En dit is de Me and You. Die hebben niet lang geleden een nieuwe plaat uitgebracht. Ida Fisher is niemand, zo heet hij. En dit staat daar ook op Radio Station.

0: Hooverphonic en Anger Never Dies. En de Me and You daarvoor en Radio Station.
1: Belpop.
2: Radio 1.
0: Ja, he. Ik heb een man in de studio zitten, ja. Wiens naam je misschien niet meteen gaat kennen. Het is Luc Noé. Luc, een heel goedemiddag.
3: Dag Floris.
0: Luc, we moeten jou een beetje duiden, denk ik, bij de gemiddelde luisteraar.
3: Dat zal wel, ja.
0: Maar ik vind het wel belangrijk om met jou te praten, want je bent de man achter Vibe. En Vibe is heel belangrijk voor de Belgische muzieksector. Waarom hebben we een Vibe nodig in de Belgische muzieksector?
3: Goh, sommige luisteraars zullen ons misschien ook wel kennen van Poppunt. Ooit. Mm-hmm. En ja, dat was vanuit een spreek ik eind jaren 90, waar er een braakliggend terrein was voor talent. Hè, voor jong talent. En zag je eind jaren 90 zo een groepen als Deus, die toch wel zo'n beetje die internationale vibe hadden en goesting hadden om de wereld te veroveren. En dat heeft heel wat muzikanten aangewakkerd om beginnen te spelen. Mm-hmm. In die zin van dat er toen dat braakliggend terrein was en er eigenlijk nergens een punt was waar muzikanten of artiesten terecht konden om advies te krijgen, om te zien wat ze konden spelen of wat ze konden repeteren enzovoort. En vanuit die gedachte zijn we eigenlijk begonnen met Poppunt. Mm. Om daar aan tegemoet te komen.
0: Ja.
3: En dan voelde, ja, dat was the right place, right moment om op die moment zo'n organisatie op te starten. Want je zag enorm veel beoefenaars in deeltijds kunstonderwijs, maar ook alternatieve opleidingen enzovoort. Groeiden als paddenstoelen uit de grond. Maar men kon nergens terecht om advies of informatie te krijgen over dat landschap. Ja. En voor ons was toen Poppunt geboren,
0: ja, ja.
3: Om hen te wijzen in de muzikale jungle, noemden we dat toen.
0: Ja, maar dat
3: wegwijs maken van.
0: Dat zijn tijden voor algemeen aanwezig internet en zo.
3: Ja.
0: Veel minder bronnen beschikbaar. Oh. Dus ik herhaal mijn vraag.
3: Ja?
0: Waarom hebben we vandaag, met alle mogelijkheden die er zijn, nog een Vibe nodig?
3: Ja, eigenlijk blijft hetzelfde. Ik ben 28 jaar bezig geweest en eigenlijk zie je nieuwe fases optreden. In het begin was het wegwijs maken, maar dan zie je in een keer de teleurgang van de platenindustrie, dan zie je in een keer de teleurgang van het verkopen van albums, de streaming die er kwam, de platenverkoop achteruit gaan, enzovoort. Dus al die fases hebben wij op een of andere manier wel meegemaakt. Ook het live gebeuren ging veel meer plaats innemen.
0: Ja, ja.
3: Wat dan we vandaag dan weer zien, dat ook onder druk komt. Het AI gebeuren vandaag. Dus telkens zijn er periodes van 4-5 jaar waarin dat er weer nieuwe dingen gebeuren in ons landschap, waarin we een antwoord moeten vinden of bieden aan al die artiesten en ook de muzieksector.
0: Ja, ja. Je zegt, ik ben er al 28 jaar mee bezig geweest. Dat brengt ons eigenlijk naar de reden waarom je hier bent, want je bent met pensioen intussen, hè?
3: Ja. Ja, jong. En het is precies gevlogen. Het is een rollercoaster geweest. Van je welste, als ik denk aan het begin, hebben we nog zitten kraken in een pand tot onze eerste werknemer, tot vandaag een groep van enthousiastelingen die elke dag opstaan om die artiesten in de muzieksector verder te helpen. Ja, dus ik heb me nooit niet verveeld. Ze hebben mij toen wel gevraagd in de beginnen. Ja, dat was een raad van bestuur. En in de raad van bestuur zeiden ze, ja, Luc, zou jij er niet willen in gaan werken? En ik heb gezegd, ja, oké, ik ga dat doen voor een jaar of 5. Dan zal dat allemaal wel geregeld zijn. En dan, er moeten dromen zijn om te kunnen realiseren. Ik ben altijd een starter geweest. En ik heb, na die 5 jaar... Ja, die 5 jaar waren zo voorbij. We hebben heel wat gerealiseerd op die eerste 5 jaar ook, opletten. Maar gevoelde dat er nog heel wat werk was. En ondertussen is het 28 jaar gebleken. Ja. Die 5 jaar zijn 28 jaar gebleken, ja.
0: Ja.
3: En ik heb me altijd geamuseerd tot de laatste seconden eigenlijk.
0: Kun je als muziekliefhebber met pensioen gaan eigenlijk?
3: Nee, eigenlijk niet.
0: Zwaar,
3: eigenlijk niet. Nee.
0: Ik ga je een heel vervelende vraag stellen.
3: Ja, daar is ze.
0: Echt een heel vervelende vraag. Ik heb bij dit gesprek vandaag tijd om ook 2 liedjes te spelen.
3: Mm-hmm.
0: Dus van alle Belgische muziek, van alle Belgische artiesten, moet je er vandaag 2 kiezen.
3: Ik ga het prille begin van Poppunt was een soort van, we moeten iets doen om naar buiten te treden. En wat deden we? We gingen op alle festivals staan. Ah, we stonden op Werchter.
0: Een promostandje of zoiets?
3: Ja, nee, het was geen promostandje. Via onze sponsor toen, een drankenmerk.
0: Ja.
3: Dat we allemaal graag drinken. Die zei van, we willen music claimen. En dan stonden ze op de festivals met een 4x4 spel. En ik dacht, ja, maar gasten, nee, laat ons daar een podium zetten. Dus zo hebben wij gerealiseerd, de Free Festival Stages, in de beginnen. Die een podium hadden op Werchter, recht over de mainstage. Ook op Doer, op Marktrock en op Francofolie.
0: Ja.
3: Hadden wij een eigen podium, waarin dat we dus echt een free podium was. En waar dat honderden muzikanten kwamen spelen op Werchter. Een meter hoger dan de wij, recht over de mainstage.
0: Zalig.
3: We hebben dat gedurende 3-4 jaar gedaan. Artiesten zoals Zornik, CU, noem maar op. Iedereen heeft daar bijna gespeeld. Ook mensen uit de media. Ik herinner me Sascha van der Speten en zo verder. Die ik later tegengekomen ben en zeiden, ja, maar we hebben daar ook nog gespeeld. Ja, dat waren marathons van 's middags tot 's nachts. Dat er tussen de bands, de hoofdacts eigenlijk, mensen kwamen spelen. En dus, als ik daaraan denk, dat was een rondreizend circus. En dat kwam dan 100% puur uit. Oké, een van die eerste wedstrijden wat dan veel later samen is uitgeboren. Maar een van de eerste dingen die ik vandaag aan denk dan, als het over die periode gaat, dat is Sioen. Sioen met Cruising of de nummers die je in die beginperiode maakte. Waarom? Omdat hij bijna op elk podium van die 100% puur dingen overal wel ergens stond. De ene keer alleen, de andere keer met een violist erbij. Dat waren voor hem de perfecte try-outs. En vandaag als ik hem tegenkom, denkt hij daar nog altijd aan. 100% puur, ja, dat was voor mij wel een opstap.
0: Ja, ja.
3: En dat was het, ja, dat is ook het DNA van de organisatie. Mensen helpen, kansen geven, hen op een podium zetten om zo te kunnen groeien. Mm-hmm. En dat was in die beginperiode, ja, voor ons was dat gigantisch, hè. Allee, we konden een podium zetten op Werchter, weten. We konden een podium zetten overal. Allee, er waren ook jaren later in die 100% puur optredens. Ja, we zaten op elk festival, hè.
0: Mm-hmm.
3: Met een eigen backdrop. Wij bouwden ons eigen podium zelf. Allee,
0: ik zie het zo voor me eigenlijk.
3: Ja, met een hoop vrijwilligers. Allee, ja. Eigenlijk een beetje een DIY-sfeer van de beginnen.
0: Met je handen in het vuil, ik zie het helemaal voor mij. Prachtig moet dat geweest zijn. We zullen nu luisteren naar Sioen en dan denken we samen even terug naar die begindagen van Poppunt, waar Vibe ooit uitgegroeid is. Dit is Cruisin'.

De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen. Radio 1 live.

0: Cruisin' van Sioen uit zijn begindagen, maar ook uit de begindagen van Poppunt, toen ze met de zelfgebouwde podia op de grote festivals gingen staan. Luc Noé is hier van Vibe vandaag, ooit Poppunt. Het begon in een café, boven een café in Sint-Niklaas.
1: Ja, legendarisch café natuurlijk. Hè? Ja. Café Het Hemelrijk in Sint-Niklaas. Hoe zijn we daar terechtgekomen? Ja, dat was redelijk centraal om met verschillende spelers samen te komen om die vorm te geven van die organisatie. En dus zo kwamen we in Café Hemelrijk terecht, wat dat toen ook in het achterzaaltje Hooverphonic repeteerde.
0: Ja, klopt. Ja.
1: En dan, we zijn daar een tijdje gebleven en dan is het overgepakt, dat café, en dan noemde dat Elefanto Branco. Mm. Dat was van een malafide café-eigenaar die later gezocht werd door de staatsveiligheid.
0: Amai,
1: ja. Ja, dat werd gesloten, dus we zijn toen nog in moeten breken om ons dossiers te kunnen schrijven. We hebben eigenlijk een tijdje gekraakt.
0: Ah ja, dat is waar ik het over had. Ja.
1: In datzelfde café daar. En toen dat echt volledig verzegeld werd, zijn we naar het Kompas gegaan in Sint-Niklaas. Dus eigenlijk zijn we de eerste jaren echt groot geworden in Sint-Niklaas. Ja. Ja.
0: Nu is Vibe vooral in Brussel gelokaliseerd, denk ik, maar
1: ook een toeval.
0: Ja, jullie komen op heel veel plekken. En je hebt al een paar dingen over wedstrijden gezegd of over trajecten gezegd. En ik denk de belangrijkste vandaag zal Soundtrack zijn.
1: Ja.
0: Waarom is Soundtrack er gekomen? 1. En 2. Waarom die aanpak? Want het is niet zomaar een wedstrijd met een eerste, tweede en derde plaats. Het is echt een soort van traject.
1: Ja.
0: Waarom is dat er gekomen?
1: Goh, als we teruggaan in de tijd, dus 100% puur, waren ook wedstrijden. Wat gebeurde er in elke provincie? Was er een wedstrijd?
0: Ja. Je had, met Oost-Vlaams Rockconcours en dat soort dingen. Ja.
1: Het Oost-Vlaams Rockconcours, Limbomania, het kampioenschap van Brussel en noem maar op. De Zes in Antwerpen, Rockfunk in Vlaams-Brabant. Dus het waren allemaal wedstrijden die gedurende het jaar doorgingen. En wat er heel wat talent naar boven kwam enzovoort. Maar wat je zag, de ene organiseerde het in september, de andere in december, de andere in maart. En ik had zo het idee van, we moeten dat toch een beetje ballen. Alleen samen zetten om te zien of dat we dat niet beter kunnen promoten, die concours.
0: Ja, het gewoon slagkracht geven door het gebald te maken.
1: Door het op één affiche te zetten en verschillende data. En dan, op een bepaald moment, ook doordat het platform, ons platform, speelkansenplatform, toch ook uit de voegen aan het barsten was, dacht ik van, nog niet sterk genoeg, want je voelde dat heel moeilijk was om al die concours op één lijn te krijgen. Mm. En de

0: En ik ga praten met elk concours. Dat was een leidersweg. Een leidersweg in die zin. Als je morgen iemand vraagt om zijn naam te veranderen. Ja, en zijn naam af te staan en mee in te vloeien in een nieuw verhaal. Hè, wat dat dan soundtrack werd. Ja, dat is moeilijk. Omdat iedereen een bepaalde geschiedenis heeft.
1: Ja, je geeft die identiteit natuurlijk. Je geeft die af, ja, die identiteit.
0: Ja, je geeft die af. Dus dat heeft heel wat woorden gekost. Maar uiteindelijk hebben we daar toch allemaal ons achter gezet. Met al de clubs. En er een mooi verhaal van gemaakt. In het begin nog een beetje sceptisch van wat gaat dat worden. Maar na de tweede editie was dat heel duidelijk dat dat een heel slagkrachtig iets is om talent, ja, kansen te geven. En ook qua marketing en communicatie om dat naar de buitenwereld te brengen. Ja, je voelde, er waren andere wedstrijden. Ik noemde maar de Rock Rally enzovoort. We werden direct naast Rock Rally gezet. Ja. In die zin van dat het niet zomaar een wedstrijd was, maar een verhaal van waarin dat er laureaten komen, ja, en die dan gedurende een jaar onder de vleugels van de clubs en van Vibe kwamen.
1: Ja, maar dat is het grote verschil tussen de reguliere wedstrijden, zeg, ja, maar, en Soundtrack. Er zijn 5 provincies en Brussel die samen telkens 3 laureaten hebben. Dat zijn er 18 in, ja, totaal. 18, ja, winnaars tussen aanhalingstekens, want het zijn laureaten in jullie geval. En vooral dat hele jaar begeleiding, dat vind ik echt de max. Ze leren daar alles eigenlijk. Hè?
0: Maar ze leren daar eigenlijk, belangrijk is dat ons netwerk van de clubs, maar ook van Vibe, gegeven wordt naar al die artiesten. En elke artiest zit op een bepaald moment in hun traject, op een bepaalde fase. De ene zit in de fase van, ik moet nog op het podium, aan mijn podiumpresence werken. De andere wil al een plaat opnemen. Iemand anders wil al gaan toeren in het buitenland. Iemand anders zit al onder een managementkantoor of boekingskantoor. Maar allemaal zitten ze in een bepaalde fase waarin wij als Vibe, vanuit onze advieswerking, proberen hen mee te helpen om dat traject te kunnen realiseren. En ook de clubs. Hè. Men kan in de clubs gaan resideren. Men krijgt de sleutel van de deur om daar te gaan oefenen. Men krijgt supports. Men kan vanuit Vlaams-Brabant kan men eens in West-Vlaanderen gaan spelen en omgekeerd. Je ziet ook iets enorm ontstaan tussen al die groepen die elkaar beter leren kennen. Hè. Want we gaan daarmee ook op bootcamp. We gaan daarmee naar Dardenne 2-3 dagen. Om daar te werken. Om de industrie daar samen te brengen met hen. Om hun tips en tricks te geven. Dus je voelt dat daar een grote familie ontstaat en dat men elkaar ook op een of andere manier meeneemt als er een support denkt of dat er... Allee, je voelt dat netwerk is heel belangrijk.
1: Ja.
0: Maar het gaat niet alleen over de laureaten. Tussendoor doen we ook momenten voor diegenen die niet bij de laureaten zijn, maar wel in de finale zaten en die dan ook op een of andere manier mee in het parcours worden genomen. Het, ja, gaat eigenlijk over al de finalisten die, ja, die er zijn. Ja.
1: Eigenlijk is dat wel de essentie van wat Vibe vandaag is en eigenlijk altijd geweest is, denk ik. Ja. Niet zomaar iemand tips geven om succes te hebben en dan snel verbranden, maar, nee, slow burn, traag groeien, ja, en gewoon echt een carrière proberen bouwen. Hè?
0: Ja, een carrière, maar ook... Allee, het gaat bij Soundtrack natuurlijk wel, hè, omdat je daar voelt dat je met artiesten zit die op een of andere manier aan de deur staan te kloppen om eventueel te kunnen doorbreken, dat er talent voldoende is.
1: Ja.
0: Maar het gaat evengoed over... Allee, ik noem dat professionalisering, kan je op 2 manieren bekijken. Je kan dat bekijken van iemand gaat professionaliseren. Bij mij is ook, ik kan bij ons ook iemand... bij Vibe nog altijd, komen aankloppen.
1: Ja, ik ben met pensioen.
0: Ja, ik ben met pensioen, dat is juist. Dus kunnen komen aankloppen tot zelfs wanneer dat ze hun eerste demo kunnen opnemen om hen te helpen hoe dat ze dat best aanpakken, hoe dat ze zich voorbereiden op een studio. Dat is ook professionaliseren, dat is de volgende stap. Ja. Dat wil niet zeggen dat zij daarmee in één keer wereldberoemd willen worden. Ze willen gewoon, wat dat ze vandaag doen, vanuit hun spelplezier, spelbeleving, zich eerder vervolmaken om betere muzikanten te worden. Mm. En al de rest, dat zijn andere stappen. Ja. Hè? En daar hebben we bij Vibe toch wel verschillende fases van... Ja, Soundtrack is echt voor die semi-professionele die aan de deur staat te kloppen. Maar er zijn ook projecten zoals Lokale Helden, waarin dat jonge artiesten... waarin dat we jonge artiesten hun eerste podium geven. Dus dat is een... Het is, in elke fase van de werking is er wel op een of andere manier een aanbod.
1: Ja. Ik zie hier iemand zitten die tevreden met pensioen gegaan is, denk ik.
0: Echt waar, ja. Weet je, Het was ook gepland, hè, om op pensioen te gaan. Om de 5 jaar moet er een nieuw beleidsplan geschreven worden. En dat nieuw beleidsplan gaat in volgend jaar. En ik dacht van, ja, misschien moet ik toch wel zorgen dat ik niet in het midden van zo'n beleidsplan opstap. Dat ik een opvolger heb waar ik al een stuk van expertise kan doorgeven. Maar die met die ploeg, een fantastische ploeg. Gedreven fantastische ploeg. Ik moet dat erbij zeggen, want fantastisch is zo luchtig, maar gedreven vooral. Elke dag opstaan met die passie. Een fantastisch team, maar als je daar komt als nieuwe coördinator, directeur, mij noemen ze coach. Dan is het belangrijk om een plan mee te schrijven met zo'n team. Mm. En dat was de ganse bedoeling van, nou, ik ga dat plannen dat de pensioen gaan. Het is een beetje anders verlopen. Ze hebben in het begin niemand niet gevonden. En ze zijn dan gaan kijken in de ploeg zelf. Mm. En er staat nu een fantastisch team klaar om de zaken verder te zetten. Waar ik 28 jaar mee begonnen ben. En 28 jaar geleden dacht ik van, ja, als ik nu terugkijk, ja, dat is beyond al mijn dromen geworden. Ja,
1: heerlijk toch, hè?
0: Ja, fantastisch. Gewoon. Ja.
1: Ik wens jou een zeer deugdtoend pensioen, Luc Noé. En Vibe is in goede handen, denk ik. En bij gevolg de Belgische muzieksector ook. Zoals je zegt, er is veel talent, er is heel veel onderstroom, er komt heel veel aan. Er is heel veel nieuwe, jonge muziek, veel jong talent, dat mede dankzij Vibe ook geweldig gesteund wordt. Dus veel dank daarvoor. Mijn lastige vraag van daarnet. Weet je nog, je mocht 2 liedjes kiezen. Sioen hebben we al gehad. Wat spelen we nu nog?
0: Oh, wel, ik ben al van gedachten veranderd ondertussen, maar ik heb 20.000 nummers. Maar ik denk, als we dan spreken over de laatste soundtrack, dan denk ik ook een band die op het ogenblik ook op de internationale deur aan het kloppen is Lézard.
1: Dat is waar, ja. Dat klopt. Zullen we die draaien?
0: Ja, graag.
1: Oké, veel dank daarvoor, Luc. En tot snel.
0: Yo. Am I right? Or are you wrong?

Coltrane en Ecstasy van Lizard. En daarnet ook nog Sioen. Twee keuzeplaten van Luc Noé. De man achter Poppunt en Vibe die net met pensioen is gegaan. Zometeen hoor je Balthazar, eerst nog de Kreuners. Zij heeft stijl. Zij

Dunker van Balthazar en zij heeft stijl daarvoor van de Kreuners. In oktober, begin oktober, komt er een nieuwe plaat uit van Walrus. Dat is de groep van Geert Noppe, de man die ook bij Hooverphonic en bij Yevgeny de toetsen speelt. Maar met zijn eigen band heeft hij ook een heel eigen geluid. En er is net een nieuwe single uit van Walrus. Blijf nog even onder water, heet dit.

0: Take On Me van Jane's Dead, hun versie van de AHA-classic uit de jaren 80. En daarvoor Walrus blijft nog even onder water. Zometeen is er nieuws en daarna nog meer Belpop. Tot zo.
1: Uitgesproken in de WK-tribune.
2: Dit jaar hebben ze voor iets gekozen dat een regelmatig viervlak is als basisvorm. Dus dat is eigenlijk het minst ronde, regelmatige veelvlak waar ze van vertrokken zijn. Dus om dan tot de claim te komen dat het de beste bal ooit is best wel spectaculair.
1: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.
3: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
4: Hoe is het mogelijk geweest? Met heel veel verwijten naar mezelf toe.
3: Ik ben Philippe Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
4: Ik heb al een paar keer tafereelen gezien die ik nooit had willen zien.
3: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
4: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar ja.
3: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
5: Bankafschriften, kredietkaarten.
6: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
7: Bij Bricoplanet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
8: Oké, Maarten. Frankrijk-Noorwegen, ik zeg 4-1.
9: Mon netes. 1-2. Voilà. Jij vergeet Haaland zeker?
8: Maar Haaland, je moet realistisch blijven, hè, Maarten.
9: Jij gunt het mij gewoon niet dat ik gelijk heb.
8: Gunnen. De WK-pronostiek is geen liefdadigheid, hè.
10: De gunfactor stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
11: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
12: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
13: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
12: Meer merk.
13: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
12: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen.
14: Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
15: Bestellen, aankopen, mengen, boeken, plannen. Snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
16: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
17: Krevel. Leef beter. Pieter-Jan Lind kiest ervoor om plantaardig te eten en te leven. Dat doet hij niet alleen privé, maar ook professioneel als vegan chef-kok. Zijn filosofie staat nu te lezen in de plantaardige kookboektrilogie. Morgen duik ik zijn wereld in Touché.
1: VRT Radio 1.
18: Alles begint bij luisteren.
19: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lien de Koman. Volgens de Pakistanse premier Sharif zullen de VS en Iran wellicht binnen de 24 uur een vredesakkoord bereiken. Vanuit Iran en de VS zelf komen al wekenlang verwarrende berichten, maar bemiddelaar Pakistan is nu dus opvallend optimistisch. Volgens Sharif wordt op dit moment alles voorbereid om het akkoord digitaal te ondertekenen. In Israël is er bezorgdheid over de deal, want het is niet zeker of die positief zal zijn voor het land. Dat zegt correspondent Lennart Spolfs.
20: Er zijn een aantal eisen die Israël heel belangrijk vindt. Nou ja, dat is allereerst dat nucleaire programma van Iran dat moet volledig ontmanteld worden. Nou ja, het is de vraag wat daar nu over afgesproken gaat worden in dit mogelijke akkoord dat er gaat komen. Maar Israël wil bijvoorbeeld ook dat er een einde komt aan het ballistisch raketprogramma van Iran en dat de steun aan bondgenoten in de regio volledig stopt. Ja, gaat dat allemaal opgenomen worden in zo'n akkoord of komt er misschien eerst een soort van akkoord, een basisakkoord waarna de twee partijen weer verder gaan onderhandelen. Dus het is maar zeer de vraag of dit akkoord heel gunstig zal zijn voor Israël.
19: Werkgeversorganisatie VOCA is tegen de praktijktesten die de Vlaamse regering nu op de hele arbeidsmarkt invoert. Via testen met fictieve sollicitaties wordt dan nagegaan of en hoeveel mensen vanwege hun leeftijd of afkomst niet worden uitgenodigd voor een gesprek. VOCA vindt dat geen goed idee. Zeker nu veel bedrijven niet genoeg personeel vinden, hebben ze ook geen aanleiding om te discrimineren, zegt topman Frank Beks.
0: We zijn gekant tegen de brede uitrol van praktijktesten over de hele arbeidsmarkt. Voorbeelden trouwens in steden en gemeenten zoals Gent hebben aangetoond dat die praktijktesten al gauw uitmonden in een heksenjacht tegen werkgevers. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Wat wel kan werken is sensibilisering en ook zelfregulering.
19: De eerste 3 maanden van dit jaar zijn er 30% meer ongevallen met speedpedelecs gebeurd in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat zegt Verkeersinstituut Vias. Dat komt omdat steeds meer mensen met speedpedelecs rijden, vooral voor woon-werkverkeer. Stef Willems van Vias.
21: Daarom is het belangrijk dat er ook voldoende opleidingen voorzien worden. Zeker als de werkgever dergelijke snelle fietsen in het kader van een mobiliteitsplan ter beschikking stelt van de werknemers. En daarnaast is het ook belangrijk dat alle andere weggebruikers duidelijk weten wat de regels zijn voor die speedpedelec gebruikers, waar dat ze mogen rijden en waar dat ze niet mogen rijden. Want we zien in de praktijk dat dat ook wel regelmatig leidt tot verwarring en gevaarlijke situaties.
19: Bij een Oekraïense droneaanval op haveninstallaties in het zuiden van Rusland is 1 dode gevallen. Rusland zegt dat het 177 drones uit de lucht heeft geschoten, maar resten van de drones zijn op een haventerminal gevallen in de zee van Azov. Oekraïne voert sinds een paar weken heel veel droneaanvallen uit op de door Rusland bezette gebieden en ook op Rusland zelf. Opklaringen vanuit het westen bij maxima tot 21 graden vanmiddag. Morgen eerst vrij zonnig, later meer wolken met in het noorden en oosten wat gedruppel. Maandag en dinsdag opklaringen en wolken en stilaan warmer. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1. Belpop. Met Floris de Hallemans.

Cadavage van Ao, een liedje uit Malandra. Dat is de plaat die ze in februari van dit jaar hebben uitgebracht. Hun tweede alweer. In dit uur Belpop hoor je nog Gala Dragot zometeen. En straks ook Jan Delvaux die een verhaal mee heeft over kassen vandaag. En dit is Isabella A.

hoeft niet altijd heel lekker beest te zijn. Ze heeft zoveel meer gedaan. Dit bijvoorbeeld Caravaan van Isabelle A. Zometeen hoor je Ertebrekers nog eens met iets uit hun nieuwe plaats. Ze hebben een splinternieuwe single namelijk, maar eerst nog Stagflam. Dit is La Sonora.

0: een splinternieuwe single van Erwtenbrekers, Tsuden, uit hun laatste plaat Cocon, die ze een paar maanden geleden uitbrachten. Een nieuwe single die ontstond vanuit hun liefde, zo zeggen ze zelf, voor het zuiden, lange avonden, goede vibes, zon op het gezicht en het gevoel dat de tijd daar net iets trager gaat.
1: Radio 1. Belpop.
0: De eerste EP van Gala Dragot is uit. Ze kwam er deze week over vertellen bij Hannelore in Wonderland. Gala Dragot die won in 2020 The Voice Kids. In Team Sean was dat. Dat was de eerste kennismaking tussen haar en de wereld.
2: Ik denk dat dat voor mij ook mijn eerste muzikale kennismaking was met mezelf. Omdat ik daarvoor zang of muziek niet super serieus nam. En dat was echt de trigger die mij deed beseffen van... Daarvoor was ik gewoon een meisje dat misschien een beetje kon zingen of zo. En een vriendin van mij in mijn klas had, wat jij graag meedoen. En dan vroeg zij aan mij, kom, we doen samen mee. En eerst was ik zo van, nee. En dan heb ik het wel gedaan. En dan was ik uiteindelijk gewonnen. Maar voor The Voice Kids zag ik mezelf meer als actrice.
0: Gala Dragot, deze week in Wonderland, waar ze ook vertelde dat ze muziek meekreeg van thuis, maar ook wel een brede blik op andere kunstvormen, allemaal dankzij haar ouders.
2: Mijn papa is kunstenaar. Mijn mama is ook heel sensibel voor zo esthetiek en mooie, goede dingetjes. Dus ik ben daar heel prikkelbaar voor opgesteld als kind, om altijd goed te waarnemen en goed te voelen. Maar het is, ja, ik denk dat het artistieke bij mij gewoon een noodzaak is van mijn lichaam. En ik kan er niet aan uit of zo.
0: Een goede blik kreeg ze mee. Een blik op alle dingen die mooi en verfijnd zijn. En ook wel veel muziek, want die was bij haar thuis rijkelijk aanwezig.
2: Ik ben wel altijd opgevoed met bepaalde albums dat ze heel de tijd naar luisteren die goed waren. Bijvoorbeeld Medicine In van Massive Attack. Post van Björk hadden we ook op cd. Bepaalde goede dingetjes. Maar muziek, als de diepgang die muziek heeft in mijn leven, is echt iets dat wel vanuit mij is gekomen of zo. Die nood naar meer te weten over bepaalde dingen of ja, de nerd level. Ik ben meer op een nerd level dan mijn ouders of zo.
0: Ze is nog jong, Gala Dragot, nog maar 20. Maar ze is duidelijk een oude ziel. Eentje die de grote zangeressen uit de jazz persoonlijk gekend moet hebben.
2: Jazz is de kern van hoe ik graag zing. 100%. Ik denk dat jazzzang... Ik weet het niet, ik vond dat altijd de meest perfecte vorm van zang of zo. Als ik kijk naar mijn grootste invloeden op vocaal vlak... Mina, die dan natuurlijk jazz met pop brugt of zo. Billie Holiday is echt mijn goat. Vocaal, hoe zij zingt is crazy. Nina Simone doet gewoon haar eigen ding. Maar al deze jazzstemmen vond ik heel vaak gewoon, ja, fantastisch.
0: Gala Dragot, haar eerste EP is uit. Ze sprak er deze week over met Hannelore in Wonderland. Je vindt dat hele gesprek nog terug op VRT Max. En ik zei het net al, ze komt uit The Voice Kids, oorspronkelijk toch. Maar intussen is ze heel hard haar eigen weg aan het zoeken. Dat hoor je ook aan de muziek op die EP. Dit bijvoorbeeld heet Ugly. Dit is Gala Dragot.
1: Radio 1.

Begin jaren 2000 kon je deze band wel eens tegen het lijf lopen. Ze kwamen uit Brugge, maar ze speelden het hele land plat. Lemon en Stay With Me. En daarvoor Ugly van Gala Dragot. Zometeen Red Zebra, maar eerst nog Lenny. Dit is Tambourine.

0: Ruil je oude tv in en scoor tot 500 euro inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selection vakman.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immos Koopman.
4: Radio 1 live.

0: Red Zebra en een echte belpop classic, I Can't Live in the Living Room. En daarvoor Lennart Korevits als Lenny Lenny, zijn soloproject. En Tambourine.
1: De dikke Delvaux.
0: Ah, wie we daar hebben, zei Jan Delvaux.
2: Dag Floris.
0: Zeer welkom. Waar gaan we het over hebben vandaag?
2: We gaan naar Gent, deelgemeente Mariakerke, naar de Groenestaakstraat. Okay. Heel exact eigenlijk, want daar staat een heel mooi landhuis dat in 1860 is gebouwd door juffrouw de Nijer op de grondvesten van een oud kasteel. En zij maakte daar toen haar zomerverblijf van. Zij was welgesteld uiteraard.
0: Ja.
2: En vandaag is dat gebouw een beschermd monument met een grote vijver en enkele antieke woonwagens in de tuin. Echt zo'n lusthof noemt men dat.
0: Ja, mooi woord ook. Mooi, zeker.
2: Ja, ja, en tijdens de

0: Zomermaanden is daar al sinds vele jaren elke dag feest. Parkcafés, naar eigen zeggen, de eerste zomerbar in België geweest. Mm-hmm. Er zijn kampvuren, cocktails, waarzeggers, flamenco en natuurlijk een petangbaan.
1: Alles wat een mens nodig heeft in de zomer eigenlijk.
0: Inderdaad. En dat initiatief is in 1997 gestart door Nanny Ramant en Mark, oftewel Marco Cassiman, die het landgoed 5 jaar eerder hadden gekocht van een baron met een geweldige naam, Morel de Westgaver, Gellinkje de Wallen.
1: Oké.
0: Voilà. Een heer van adel uiteraard. Maar die had het helemaal laten verkommeren. Nu, die twee, het echtpaar, die stoppen daar al hun centen in de aankoop. Dus er bleef niks meer over om het huis te restaureren. En wat deden ze daarom? Ze splitsten het gebouw op in 5 huurappartementen. En die werden ingepand door bevriende muzikanten en kunstenaars. En met die huurgelden werd het pand verfraaid en opgeknapt.
1: Ja, ik zou zeggen slim, maar met kunstenaars en muzikanten ook risicovol, denk ik.
0: Ja, het is toch wel goed verlopen, want het ziet er vandaag echt wel zeer mooi uit.
1: Okay.
0: Nu, wie waren die muzikale vrienden des huizes? Rollo van Kampenhout heeft er geresideerd.
1: Ah ja, okay.
0: Bram Vermeulen had er de laatste 5 jaar van zijn leven een pied-à-terre. Hij kwam er enkele maanden per jaar kwam daar naartoe om te werken en om zich te bezinnen. Hij woonde helemaal bovenaan met een prachtig uitzicht op het park. Het was echt wel een, ja, voor de mensen die er woonden, was het echt wel een inspirerende plek. Meer nog, een van de classics uit de Belpop 100, een top 10 nummer, is daar geboren in Mariakerke.
2: Ik voel dat ik een ruimte verder ben.
1: Heerlijke klassieker dit. Loopt over van de weemoed. Ik vind het echt prachtig. Ruimtevader van Comilfo.
0: Ja, het is Raf Walsgaerts, een van de twee die de melodie heeft bedacht. Die schoot hem te binnen toen hij in de tuin zat. En hij liep snel naar boven, naar zijn appartement, om die melodie vast te leggen. Stamiddags kwam zijn broer langs, Mich. En op 2 uur tijd hebben ze daar, zonder al te veel na te denken, hebben ze er een tekst bij bedacht over een gastje dat zich recht houdt in een moeilijke situatie, waarna ruimtevader nog bijna 15 jaar nodig had eigenlijk om ontdekt te worden.
1: Ja, dat is waar een laat bloeier, dat nummer, hè?
0: Voilà, geboren in Mariakerke. Nu, die aanwezigheid van heel die muzikale kunstenaarskolonie heeft alles te maken met de landheer, met Marco Cassiman. Die man is de eigenaar van een zeer mooie, maar nogal golvende muzikale loopbaan.
1: Oké. Okay.
0: Want sinds het einde van de jaren 70 brengt hij zo ongeveer om de 10 jaar een plaat uit onder de namen Cassen of Cassen & Co.
1: Ah, is hij dat, ja.
0: Voilà. Het leven heeft altijd voorrang gehad op zijn carrière, vandaar die grote tussenpauzes, want af en toe moest hij er eens even uit. Cassen stond, mooi historisch feit, in 1978 in de allereerste finale van Humus Rock Rally.
1: Ah, ja, ja.
0: Andere finalisten waren toen Once More, dat werd later Luna Twist. Mm-hmm. De Kreuners waren er toen ook al. En ken je deze Speedy King en de Feet Warmers? Dat was de eerste groep van Guido Belcanto.
1: Ja, ik dacht het inderdaad. Ja.
0: Voilà, dus die stonden er allemaal samen. Cassen haalt het podium niet, maar hij haalt wel de radio met dit nummer.
3: Ik moest dus duidelijk iets gaan doen, al was het alleen maar door de boen. Ik kon niet langer profiteren en op mijn basis kan studeren.
1: Wat heb ik geleerd in dit leven? Dat dit een prachtig nummer is van Cassen, genaamd Wat ik geleerd heb in dit leven.
0: Prachtig, prachtig. Geproduceerd door de jonge Remo van het Groene Woud.
1: Oh ja.
0: Dus, Cassen maakt nog een paar singles en hij vindt het dan de hoogste tijd om de wereld te gaan verkennen. Mexico, Australië, Bali, India, hij ziet ze allemaal.
1: Als toerist dan, niet als muzikant.
0: Als toerist, ja. En bij zijn terugkeer neemt hij in 1986, dat is ongeveer 10 jaar later dus, zijn allerbekendste nummer op.
2: Niet

0: is niet te doen. Dit is inderdaad wel bekend. Rick Kassen heeft hier nog regelmatig radiotijd mee met dit nummer. Niet te doen, heet het.
1: Ja, geproduceerd door Jean Blout deze keer.
0: Ah ja, oké.
1: En zo gaat dus Kasseman 10-jaarlijks verder eigenlijk. Altijd omringd door de finfleur van de Gentse muziekscene. Roland, Wigbert, Alain Gevaert, Patrick Rigel, Mirko Banovic.
0: Ja, straf.
1: Al de grote namen eigenlijk. Nu een vertrouwd gezicht sinds vele jaren is gitarist en compagnon de route Rick Tans. Mm-hmm. Die zat lange tijd bij de schedelgeboorte. En hij begeleidt Kassen vandaag bij sporadische concerten her en der. Hij heeft trouwens ook in het landhuis waar Bram Vermeulen en Roland hebben gewoond. Daar heeft hij ook nog gewoond. Ja. Hij is de producer van het laatste volwaardige album, zeg maar, van 2009. Voor de tijd dat we hier nog zijn, heet die plaat. En ze hebben samen ook nog in 2018, ja, ik vermeld de jaartal omdat we dan altijd springen, per 10 jaar eigenlijk, hebben Tans en Kasseman nog een singeltje gemaakt. We mogen niet klagen. Dus als we de tijdslijn en de logica wat respecteren, dan zijn we stilaan aan nieuw materiaal toe. Ik heb trouwens twee zomertips voor de regio Gent.
0: Ah ja, tof.
1: Er is opnieuw Parkcafé tijdens de grote vakantie.
0: In dat mooie gebouw met al die mooie geschiedenis in de muziek.
1: Dat wordt vandaag georganiseerd door Kaya Kasseman, dat is de dochter van Mark. Nu, die Rick Tans heeft ook een eigen zomerbar in Mariakerke aan de rand van een natuurreservaat.
0: Ah ja.
1: Die heet De Schuur. En daar komen een aantal van zijn muzikale vrienden spelen deze zomer. Mensen die je hier ook al wel eens hoort. Berlaan, Pietje de Smet, Little Kim, Gwen Kresen. Dus veel muzikaal vertier daar in de regio.
0: Waar gaan we naar luisteren, Jan? Er is heel veel muziek gemaakt waar we uit kunnen kiezen.
1: Vooral, er is één periode die ik nog niet heb behandeld als de jaren 90. Ik kies voor het titelnummer van Dansen op de Vulkaan. Op die plaats speelt schoonvolk mee zoals Patrick Rigel, Wigbert, Evert Vrees en Weile Walter met zijn drums.
0: Dansen op de Vulkaan van Kassen. Jan Delvaux, zeer bedankt.
1: Graag gedaan.

Annette Kassen met Dansen op de Vulkaan in de dikke Del Voor vandaag. En dan Electronica for Lovers van Das Pop. Brent van Este, die ken je misschien als de frontman van de metalband Steak. Die maakt ook solo muziek. En dat is heel wat anders, want zijn trilogie die net afgewerkt is, daar slaat hij allerlei nieuwe wegen in. Postrock bijvoorbeeld, psychedelica, filmmuziek, jazz, lo-fi, alles door elkaar. En dat geeft een heel speciaal sfeertje en een heel eigen geluid. En hij wisselt ook talen af. Dit is gewoon in het Nederlands bijvoorbeeld. Het leven is niet perfect.

een mooi muziekproject op het podium van het Paleis. Er was een theaterproject waar Bart van Lierde en Leen Diependalen samenwerkten om muziek te maken. En sindsdien hebben ze heel veel samengespeeld en heel veel gecomponeerd in verschillende theater-, film- en muziekprojecten. En nu hebben ze ook net een bandje opgericht. Alois, zo heet het. Dat is wat je net hoorde. Alois en Not Ready. En Brent van Esten daarvoor en Het leven is niet perfect. Dit is Floris Francis Arthur en Wolfje.

0: Shut Up Narcissus van Customs. En daarvoor nog Floris, Francis, Arthur en Wolfje. Aan het einde van Belpop voor deze week. Zometeen is er nieuws en daarna Classics met Ronald.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
4: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming 1 plus 1 gratis. Mooi weer van...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
7: Van snoeiharde metal... of van zwoele kopers. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
8: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
10: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
11: U denkt vaak aan wat u hebt opgebouwd en aan wat u wilt doorgeven. Aan de waarden die voor u belangrijk zijn en aan het maken van de juiste keuzes. Bij Deutsche Bank zijn we continu bezig met wat voor u echt telt. Met interesse in uw traject, met aandacht voor uw project en met de focus op uw vermogen.
12: Dankzij onze wereldwijde expertise en die van tientallen gerenommeerde fondsenhuizen bieden wij u het meest doordachte advies voor uw vermogen. With deep dedication, Deutsche Bank.
13: VRT Radio 1.
14: Alles begint bij luisteren.
15: Het is 3:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lien de Koman. De VS en Iran zijn het eens over een kader voor een vredesakkoord, dat zegt de premier van Pakistan. Pakistan heeft bemiddeld tussen beide partijen. Binnen de 24 uur zou er een akkoord ondertekend worden, zegt Pakistan. Na een akkoord zou de straat van Hormuz weer opengaan voor het scheepvaartverkeer. Er zou nadien ook gepraat worden over het nucleaire programma van Iran. En volgens Iran zouden ook de gevechten in Libanon moeten stoppen. Maar Israël blijft voorlopig verder bombarderen. Het land is niet betrokken bij het akkoord. Oppositiepartij Vlaams Belang wil de luchthaven van Oostende inzetten als terugkeerhub voor mensen zonder papieren die het bevel hebben gekregen om ons land te verlaten. België telt op dit moment 6 gesloten terugkeercentra, maar volgens Vlaams Belang is er 1 extra nodig in Oostende. Dat zei voorzitter Tom van Grieken op een partijmeeting over migratie.
16: Wel, we willen dat centraliseren aan de kust, omdat we weten dat de problematiek van illegalen, zeker in de kustregio, zeer hoog is. We zien dat aan de Franse grens, we zien dat aan onze kust. En we denken dat dit een goede locatie is om een extra terugkeerhub te maken. Ons terugkeerbeleid, het werkt gewoon niet. En we denken dat dit een zeer goede toevoeging zou zijn.
15: Landen van herkomst die hun uitgezette burgers niet willen laten terugkeren, moeten volgens Vlaams Belang gestraft worden met visummaatregelen of het stopzetten van ontwikkelingssamenwerking. Een meisje van 4 en een man van 39 zijn nog in levensgevaar na de zware verkeersongevallen vannacht op de E403 in Kachten bij Izegem, dat meldt het parket. Rond 2:30 vannacht stond een auto zo goed als stil ter hoogte van de afrit Kachten, die is gesloten voor werken. Een andere auto kon niet op tijd remmen en reed in op de auto. Kort daarna botsten op ongeveer dezelfde plaats nog 2 andere auto's. In totaal raakten daarbij 4 volwassenen en 2 kinderen gewond. Ook op het platteland gebruiken steeds meer mensen een deelwagen. 92% van de Vlaamse steden en gemeenten heeft nu deelwagens ter beschikking. Die vinden vaker hun weg naar de dorpen. En dat komt onder meer door steun van de Vlaamse overheid en de lokale besturen. Zowel in de stad als op het platteland is er nu vraag naar, zegt Bram Seeuws van expertiseorganisatie Way2Go.
17: Het profiel van de autodealer in de stad of op het platteland is eigenlijk niet zo heel verschillend. We zien vooral jongere mensen, laten we zeggen tussen de 20 en de 40 jaar, die relatief hoog opgeleid zijn. Maar wat wel een belangrijk verschil is, is dat we op het platteland meer mikken op de vervanging van de tweede of de derde wagen. Daar waar je in de stad makkelijker zonder een eigen wagen kan leven.
15: En dan nog wielrennen, want G-wielrenner Tim Sele is in Italië Europees kampioen op de weg geworden. Gisteren werd hij ook al Europees kampioen tijdrijden. Sele is in zijn categorie, de categorie van de driewielers, nu Europees, wereld- en Belgisch kampioen. En dat zowel op de weg als in het tijdrijden. Opklaringen vanuit het westen bij temperaturen tot 21 graden. Morgen begint vrij zonnig, later meer wolken met in het noorden en het oosten wat gedruppel. Maandag en dinsdag stilaan warmer. Meer op vrtnieuws.be.
18: U hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
13: Radio 1.
19: Classics.
13: Met Ronald Verhagen.
19: En met Faist, Fugees en Nat King Cole. Je zit net goed tot 6 uur bij alweer een fonkelende classics. Goedemiddag.

ook hier een stoet koperblazers. Tijdens het WK loopt er in de Canadese stad Vancouver een FIFA-fanfestival. Je kan in een amfitheater naar wedstrijden kijken op een groot scherm, afgewisseld met concerten. Onder meer Ziggy Marley en Florida spelen er en ook Feist. Zij speelt op 15 juli in Vancouver. Dat is de dag van de tweede halve finale van het WK. Feist en 1, 2, 3, 4, daarvoor de Beatles, Penny Lane. Het gaat traag naar Antwerpen op de E313. Een half uur extra van Herentals West tot Massenhoven door een ongeval op de rechterrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten aanschuiven van Antwerpen Noord tot Deurne. Op de ring richting Beveren is de Beverentunnel afgesloten door werkzaamheden. Dat blijft zo tot maandagochtend. Je moet omrijden via de sluis van Kallo. Op de E313 richting Luik is bij Lummen de weg gedeeltelijk versperd door een aanrijding.

De J. Kyle's band Centerfold over een model in een mannenblad. Daarvoor Kaiser Chiefs en Ruby, dat gaat over een hond. Drummer Nick Hodgson schreef de song aan zijn piano en toen hij de melodie bedacht, kwam zijn zwarte labrador de kamer in gehuppeld. En hij riep spontaan Ruby, Ruby, Ruby, Ruby. De song was geboren.

Eurythmics met There Must Be an Angel. En op mondharmonica Stevie Wonder. Maar het is toch vooral Annie Lennox die de show steelt met haar lenige stem van laag naar heel hoog. Alsof het niks is. Ze kreeg een klassieke opleiding bij de Royal Academy of Music en dat heeft zeker geholpen. Nu de Dandy Warhols. Every day should be a holiday. Classic.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immo's Koopman.
6: Radio 1 live.
7: Het is midden juni, de vakantie komt eraan, plannen zijn gemaakt. Niet zo bij de Dandy Warhols. Zij hebben een andere filosofie. Every day should be a holiday. Het is bijna 3:30, de Fugees komen eraan. Killing Me Softly.

de link tussen Marvin Gaye en Oostende. Hij schreef zijn grootste hit op een appartement aan onze kust. I think I'm capsizing, the waves are rising and rising. Figuurlijk en letterlijk met zicht op de Noordzee. Sexual healing, made in Belgium. Net zoals het bier dat Beck drinkt in beer can.

0: Zomerse zaterdag, fris pintje, beercan van Beck. Met de zin, I quit my job blowing leaves. Uit het leven gegrepen, voordat Beck doorbrak, had hij een job als bladblazer. Hij omschreef bladblazers later als de grondleggers van de noise muziek. Zometeen de classic van David Bowie. Het gaat traag naar Antwerpen. Op de E313 een half uur extra van Herentals Industrie tot Massenhoven. De weg is er wel vrijgemaakt. Op de ring richting Beveren is de Beveren tunnel afgesloten door werkzaamheden. Dat blijft zo tot maandagochtend. Je moet omrijden via de sluis van Kallo. En op de E313 richting Luik is bij Lummen de weg gedeeltelijk versperd door een aanrijding.
1: Classics. Radio 1.

Een kathedraal van een song met ook onverwachte bouwstenen. Zo zit er een metalen asbak in dit nummer. Die stond in de studio in Berlijn. David Bowie was een roker. En Tony Visconti, de producer, pakte de asbak en sloeg er ritmisch op. En dat zit mee in de percussie van Heroes. In Ashes to Ashes was meer toepasselijk geweest. Maar goed.

Creedence Clearwater Revival. Ze zijn de Poulidors van de Amerikaanse hitlijsten. Eeuwig tweede. 5 keer haalden ze een nummer 2 in de Hot 100. Nooit op 1. Dit was een van die 5 tweede plaatsen. Proud Mary. Nu Nick Lowe. She Don't Love Nobody.

0: She Don't Love Nobody, Nick Lowe met zijn band, his cowboy outfit. Geschreven beter door John Hiatt. Een song van midden jaren 80.
1: Radio 1
2: Classics.
0: Nu naar het begin van de jaren 50. In een mooi kostuum en met warme stem. Nat King Cole, Unforgettable.

0: De WK-tribune. Het nieuwe voetbalmagazine van Radio 1.
1: Feeststemming op die nieuwe tribune.
0: Omdat er achter elke match een hele wereld schuilt.
2: En er wordt met van alles gegooid.
0: Wie heeft het beste volkslied? En waarom is de WK-bal zo bijzonder? En waarin is pakweg Oezbekistan wel wereldkampioen?
2: Oh, jongen, wat is dit hier?
0: Want, zeg nu eerlijk, over voetbal zelf kunnen we heel kort zijn.
3: Je hebt een bal en die moet aan de overkant in een doel.
0: De WK-tribune met mij, Dorian Ausums. Elke ochtend van 9 tot 10 op Radio 1.
4: Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman. De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
5: Licht het op, laat het op, jij hebt de topstroom. Licht het op, laat het op, jij hebt de topstroom.
6: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
7: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Kessie, Keno, dat wordt lekker zonneke zien. Want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
10: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
11: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
12: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
13: De Tijdloze Tribute Festival.
14: Vier indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan de Beatles, ABBA, Tina Turner en Dire Straits. Kom deze zomer meegenieten van de allerbeste tijdloze muziek. Helemaal live.
13: De Tijdloze Tribute Festival.
14: Op 25 juli in de Zomerarena in Kokzijde. Info en tickets op zomerarenakokzijde.be.
15: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu, Sayo shampoo en conditioner. 5 voor maar €15.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Krevel. Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
18: Krevel. Leef beter.
19: VRT Radio 1.
20: Alles begint bij luisteren.
21: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lien de Koeman. Een piloot is in levensgevaar nadat hij met een sportvliegtuigje is neergestort in de buurt van het vliegveld van Gerardsbergen in Oost-Vlaanderen. Het vliegtuigje crashte in een bos vlakbij het vliegveld en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een boom. De hulpdiensten hebben de piloot ter plaatse gereanimeerd. Hij is in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. De piloot zat alleen in het vliegtuig. Het parket stelt een deskundige aan om de oorzaak van de crash te onderzoeken. De vakbonden bij de brandweer dreigen met acties tegen geplande hervormingen van het brandweerstatuut. Dat schrijft het Nieuwsblad. De bonden verzetten zich onder meer tegen een flexibilisering van de opleiding, omdat de veiligheid daardoor in het gedrang zou komen. Maar de vrijwillige brandweermensen zeggen dat die hervorming nodig is. Geert Ollevier, de voorzitter van de Vereniging voor Vlaamse Brandweervrijwilligers.
1: Momenteel moet men volledig de brandweeropleiding volgen. Er ligt daar een grote druk op bij de vrijwilligers om de combinatie te doen met hun privéleven en werk. Wij zien steeds minder mensen binnenkomen in de brandweer en ook voor een kortere periode. Maar als we kunnen terugstalen naar beperktere opdrachten, dan gaat ook de druk minder zijn bij die personen.
21: Minister van Binnenlandse Zaken Quentin laat weten dat het gaat om hervormingen in een conceptnota die is opgesteld door de brandweerkorpsen zelf en dat het overleg erover nog volop aan de gang is. Nu het WK voetbal begonnen is, beginnen veel mensen met gokken. Tijdens grote voetbaltoernooien merkt de kansspelcommissie dat er altijd veel nieuwe gokaccounts aangemaakt worden. Arne Nillis begon zelf ooit met een kleine sportweddenschap en raakte gokverslaafd. Hij waarschuwt voor het effect van weddenschappen en pronostieken op de lange termijn.
2: Mijn grootste bezorgdheid is niet zozeer dat jongeren tijdens het WK één weddenschap plaatsen, maar eerder, ja, het is wel een hele generatie die aan het opgroeien is met het idee dat je eigenlijk pas supporter bent wanneer je ook geld gaat inzetten op een voetbalwedstrijd. En op dat moment wordt het gokken geen uitzondering meer, hè, maar dan gaat het een normaal onderdeel worden van die sportbeleving. En daar zie ik toch een groot risico op langere termijn.
21: In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen betoogd tegen racisme en haat. In Belfast waren er de voorbije dagen hevige rellen nadat een Soedanese vluchteling iemand met een mes zwaar had toegetakeld. De rellen waren gericht tegen migranten. Extreemrechtse figuren zoals Tommy Robinson en ook miljardair Elon Musk steunden het protest. Maar de familie van het slachtoffer noemde de rellen afschuwelijk. Meer en meer opklaringen bij maxima tot 21 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later komen er meer wolken met vooral in het noorden en het oosten kans op regen. Maandag en dinsdag zon en wolken en stilaan warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
19: Radio 1.
20: Classics.
19: Met Ronald Verhagen.

Dolly Parton, Jolene, daarvoor de Zweedse zussen van First Aid Kit. Zij hebben een pauze genomen. Een van de twee is moeder geworden. Maar ondertussen spelen ze weer. Op 1 december staan ze in het Koninklijk Circus in Brussel. We zaten in de country en vandaar is het een kleine stap richting de Jayhawks. Take me with you.

First Aid Kit komt naar ons land en deze mannen ook. De Jayhawks spelen op 20 september in de Casino in Sint-Niklaas. Dit was het prachtige Take Me With You. We blijven nog even hangen in de alternatieve country of Americana met de heldere stem van Lucinda Williams in een korrelig nummer, Car Wheels on a Gravel Road.

Het album Car Wheels on a Gravel Road zorgde eind jaren 90 voor de mainstream doorbraak. Voor Lucinda Williams, dit was de titelsong. Zometeen lichtvoetige bossa nova. Op de ring richting Beveren is de Beverentunnel afgesloten door werkzaamheden en dat blijft zo tot maandagochtend. Je moet daar omrijden via de sluis van Kallo.

Een ventilator die warme lucht blaast. De saxofoon van Stan Getz. Samen met Joao en Astrud Gilberto. Garota de Ipanema. We houden het warm, muzikaal dan, met Johan Verminnen. Al is dit nummer geschreven op een ijskoude winternacht in de Ardennen. Bar Tropical.

0: warme, losse sfeer, maar een scherpe, kritische tekst over de koloniale hebzucht in Congo. Dronken van weemoed in Bar Tropical. Dit was Johan Verminne. Do you
1: like good music? Soul songs of deliverance and love and understanding and joy. What you want? And peace and sometimes sorrow.
2: Oh yeah, sweet soul music.
0: Een reeks met parels uit de 60s, soul

Capoen, Clarence Carter, Slip Away. Met een piepjonge Dwayne Allman op gitaar later in de spotlights. Spotlights bij de Allman Brothers Band. In onze reeks Sweet Soul Music hebben we ook al Etta James gehad. Clarence Carter schreef mee aan een van de grootste hits van Etta James trouwens. Tell Mama. Nu de Staple Singers, Wait in the Water. Wait.

Gravy van D.D. Sharp, een zangeres uit Philadelphia. Begin jaren 60 was zij verloofd met bokser Mohammed Ali. Ze zouden trouwen, maar Ali vroeg eerst zijn vriend Malcolm X om advies. En Malcolm X zei dat Didi zich eerst tot de islam moest bekeren. Maar dat zag de moeder van Didi dan weer niet zitten. Dus geen huwelijk met Mohammed Ali. Didi Sharp geraakte alsnog van straat. Ze trouwde later met Kenny Gamble, een van de grote namen van de Philadelphia Sound. Hij schreef onder meer If You Don't Know Me By Now en Me and Mrs. Jones. Dit is Moon Martin, Cadillac Walk. When the

Cadillac Walk. Moon Martin en zijn Cadillac Walk. Mink de Vil heeft er ook een versie van. Nu Joni Mitchell in gedachten op de wei van Woodstock. Ze was er zelf niet bij op het festival, maar schreef er een van de meest memorabele nummers over. Classics.

0: Rainy Night in Georgia van Brooke Benton. Met hier en daar smaakvol een stukje mondharmonica. En dat is ingespeeld door, jawel, Toets Tielemans. Toets is deze zomer al 10 jaar dood. Hij stierf op 22 augustus 2016. Op de ring richting Beveren is de Beverentunnel afgesloten door werkzaamheden. Dat blijft zo tot maandagochtend. Je moet omrijden via de sluis van Kallo.
1: Radio 1 Classics.

0: Daarnet Arno, Vive ma liberté. Dit was Steppenwolf, Born to be Wild. Na het nieuws van 5, vrij kaarten voor een concert van George Thorogood in de AB.
1: Uitgesproken in de WK-tribune.
2: Dit jaar hebben ze voor iets gekozen dat een regelmatig viervlak is als basisvorm. Dus dat is eigenlijk het minst ronde, regelmatige veelvlak waar ze van vertrokken zijn. Dus om dan tot de claim te komen dat het de beste bal ooit is best wel spectaculair.
1: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op VRT Max.
3: Ik heb mezelf ook vast voorgenomen van niet de gekste dingen te doen om alles te willen zien. Daar ga je kapot aan.
1: Als zelfs Filip Joos zich zorgen maakt over het WK voetbal, dan weet je hoe laat het is.
4: Zeer laat.
5: Veel wedstrijden van het WK voetbal worden diep in de nacht gespeeld.
6: En daarom maken wij de volgende ochtend een podcast met onze analisten.
5: Met Filip Joos, Peter van den Bijmt, Tom Boutwil, maar ook met stemmen uit het veld zoals Hannes van der Brugge, Rick de Mil.
6: Dus Filip moet geen 5 weken wakker blijven?
5: Ja, nee. Nee, het is een beurtrol.
6: Hij zal blij zijn.
1: De WK-podcast Sportza WK Daily. Elke dag een samenvatting van de nacht. Met Jonathan Mettepenningen en Gilles Meulemans.
6: 5 weken.
5: Zal van nog.
1: Vanaf 7 uur 's ochtends op VRT Max.
7: Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman. De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
8: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
9: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
10: Voilà, ik klap en dan eet hem.
9: Kun je het zien?
8: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
11: Go Yellow!
12: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
13: Bij VAR krijgt je merk
14: meer aandacht.
13: Meer merk en meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
15: Als ondernemer die financiering zoekt voor een bedrijfspand, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Lage maandlasten.
16: Onmogelijk.
15: Snel antwoord op uw financieringsvraag.
16: Onmogelijk.
15: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Financiering met lage maandlasten, flexibele looptijd en vlotte behandeling. Mogelijk.be.
17: Eindelijk even rust.
18: Bankafschriften.
17: Nee, hè.
18: Kredietkaartafschriften.
17: Niet nu.
18: Loonboekingen.
17: Laat je boekhouding niet spoken. Met CodaBox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. CodaBox.com.
19: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
20: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
21: Pearl.
20: Voorwaarden op pearl.be.
22: Pieter-Jan Lind kiest ervoor om plantaardig te eten en te leven. Dat doet hij niet alleen privé, maar ook professioneel als vegan chef-kok. Zijn filosofie staat nu te lezen in de plantaardige kookboektrilogie. Morgen duik ik zijn wereld in Touché.
1: VRT Radio 1.
23: Alles begint bij luisteren.
24: Het is 5 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lien de Koman. Volgens bemiddelaar Pakistan staan de VS en Iran op het punt een vredesakkoord te sluiten. Vlaams Belang pleit voor een groot terugkeercentrum voor migranten op de luchthaven van Oostende. En Oekraïne valt opnieuw bruggen naar de Krim aan. Mogelijk kan er al over 24 uur een akkoord ondertekend worden tussen Iran en de Verenigde Staten, dat zegt bemiddelaar Pakistan. Veel punten van het akkoord zijn wel nog niet duidelijk. Vooral Libanon blijft een groot vraagteken. Israël blijft daar ook bombarderen. Maar toch is de Pakistanse premier dus heel optimistisch, zegt correspondente Wilma van der Maten.
4: Op sociale media heeft premier Sharif geschreven dat nog nooit eerder een vredesovereenkomst tussen de Verenigde Staten en Iran zo dichtbij was. Hij spreekt zelfs al over het einde van de oorlog en hij verwacht dat zelfs binnen 24 uur het akkoord, maar dan elektronisch, zal worden ondertekend. Op het moment dat beide landen hun handtekeningen hebben gezet, dan worden er 60 dagen voor uitgetrokken om dat echt in punten uit te werken, zodat er ook een definitief akkoord op tafel komt te liggen.
24: Ook vanuit de Verenigde Staten komen er positieve berichten. Iran zegt dan weer dat de ondertekening er mogelijk in de komende dagen komt, maar niet morgen. Morgen is de Amerikaanse president Trump jarig. Hij wordt 80. Een piloot is in levensgevaar nadat hij met een zweefvliegtuigje is neergestort in de buurt van het vliegveld in Gerardsbergen in Oost-Vlaanderen. Het vliegtuigje crashte in een bos vlakbij het vliegveld. De hulpdiensten hebben de piloot ter plaatse gereanimeerd. Die is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De piloot zat alleen in het vliegtuig. Het parket stelt een deskundige aan om de oorzaak van de crash te onderzoeken. Ook op het platteland gebruiken steeds meer mensen een deelwagen. 9 op de 10 Vlaamse steden en gemeenten hebben nu deelwagens ter beschikking. Zowel in de stad als op het platteland is er vraag naar. Dat zegt Bram Seeuws van expertiseorganisatie Way2Go.
10: Het profiel van de autodeler in de stad of op het platteland is eigenlijk niet zo heel verschillend. We zien vooral jongere mensen, laten we zeggen tussen de 20 en de 40 jaar, die relatief hoog opgeleid zijn. Maar wat wel een belangrijk verschil is, is dat we op het platteland meer mikken op de vervanging van de tweede of de derde wagen. Daar waar je in de stad makkelijker zonder een eigen wagen kan leven.
24: Oppositiepartij Vlaams Belang wil de luchthaven van Oostende inzetten als terugkeerhub voor mensen zonder papieren die het bevel hebben gekregen om ons land te verlaten. België telt op dit moment 6 gesloten terugkeercentra, maar volgens Vlaams Belang is er 1 extra nodig in Oostende. Dat zei voorzitter Tom van Grieken op een partijmeeting over migratie.
11: Wel, we willen dat centraliseren aan de kust, omdat we weten dat de problematiek van illegalen, zeker in de kustregio, zeer hoog is. We zien dat aan de Franse grens, we zien dat aan onze kust. En we denken dat dit een goede locatie is om een extra terugkeerhub te maken. Ons terugkeerbeleid, het werkt gewoon niet. En we denken dat dit een zeer goede toevoeging zou zijn.
24: Landen van herkomst die hun uitgezette burgers niet willen laten terugkeren, moeten volgens Vlaams Belang gestraft worden met visummaatregelen of het stopzetten van ontwikkelingssamenwerking. Uitbaters van kritieke infrastructuur in ons land, zoals nucleaire installaties, gevangenissen of chemische bedrijven, zullen voortaan jammers mogen gebruiken om zich te beschermen tegen vijandige drones. Dat heeft de federale ministerraad beslist. Met jammers kan het signaal van een drone verstoord worden, waardoor die stuurloos wordt. Nu kunnen alleen politie en defensie ze gebruiken. Het inzetten van een jammer is wel onderworpen aan strikte regels en zal alleen kunnen in noodsituaties. Het Oekraïense leger heeft opnieuw verschillende bruggen naar de Krim aangevallen. Dat schiereiland in het zuiden van Oekraïne is door Rusland geannexeerd en is een belangrijk militair knooppunt voor het Russische leger. Ja, Marijn Trio, Oekraïne voert de laatste tijd opvallend vaak dit soort aanvallen uit.
14: Ja, afgelopen nacht werd een spoorwegbrug aangevallen tussen de bezette gebieden in Oekraïne en de Krim. En ook een pontonbrug, een tijdelijke verbinding dus die nodig was nadat bij eerdere aanvallen ook al de andere brug naar de Krim beschadigd was. Het Oekraïense leger heeft de laatste weken duidelijk zijn pijlen op de Krim gericht en probeert het schiereiland te isoleren. Dat is op zich niet nieuw. Oekraïne heeft dat in verschillende fases van de oorlog al geprobeerd, maar tegenwoordig bouwen ze zelf massaal drones die op die afstand, meer dan 100 kilometer van de frontlijn, wegeninfrastructuur en ook militaire voertuigen en konvooien kunnen raken. De aanvallen veroorzaken grote brandstoftekorten op de Krim en het toerisme leidt er ook onder. Op grote militaire gevolgen voor Rusland is het nog wat wachten, maar voorlopig heeft Rusland in elk geval geen antwoord op die Oekraïnse drone-aanvallen.
24: Dankjewel, Marijn. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen betoogd tegen racisme en haat. In Belfast waren er de voorbije dagen hevige rellen nadat een Soedanese vluchteling iemand met een mes zwaar had toegetakeld. De rellen waren gericht tegen migranten. Extreemrechtse figuren steunden dat protest, maar de familie van het slachtoffer noemde de rellen afschuwelijk. En in het wielrennen heeft Isaac Del Toro de zevende etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Mexicaan was de sterkste in een zware bergrit. Del Toro haalde het voor de Spanjaard Ayuso en de Noor Johannessen. Kian Uytebroeks was de beste Belg op de vijfde plaats. De Australiër Luke Tuckwell blijft leider in het algemeen klassement. Deze namiddag en avond afwisselend opklaringen en wolken. Morgen begint zonnig, daarna komen er meer wolken en we halen zo'n 20 graden. Volgende week stijgen de temperaturen stilaan tot 25 graden op woensdag. Donderdag en vrijdag zou het nog wat warmer worden. En dit was onze opener. Volgens bemiddelaar Pakistan kan er binnen 24 uur een akkoord zijn tussen Iran en de VS. Ook de VS is optimistisch. Volgens Iran zou het akkoord niet voor morgen zijn, maar wel een van de komende dagen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Classics.
2: Met Ronald Verhagen.

I Get Around, The Beach Boys. Goedenavond, Classics is er nog een uur. Met onder meer Living Colour, The National en Peter Tosh. En zo meteen vrijkaarten voor George Thorogood in de AB, volgende week zondag. Dit is Modern English, I Melt With You.

0: In het najaar van 2025 liep de reeks Beats of Love in Classics, parels uit de New Wave. En dit was er daar een van, I Melt With You van Modern English. Voor wie houdt van een portie stevige, vette oldschool Amerikaanse bluesrock, blijf nu dicht bij je radio.
1: Radio 1
0: Classics. Want George Thorogood komt naar de AB in Brussel. Samen met zijn Destroyers op zondag 21 juni, dat is over 8 dagen. 50 jaar carrière, meer dan 8000 concerten, 15 miljoen verkochte platen. George Thorogood is een bluesrock veteraan die blijft gaan. We hebben 6 duo-vrijkaarten voor zijn concert in de AB. De vraag is, hoe heet zijn huidige tour? Is dat A, The Baddest Show on Earth Tour? B, The Getting Dirty with George Tour? Of C, The There Is Bad in Thorogood Tour? Wat denk je? A, B of C? Laat het mij weten via de app van Radio 1.

0: Bare to the Bone, George Thorogood. Hij komt naar de AB op zondag 21 juni met zijn nieuwe tour. Hoe heet die? A, The Baddest Show on Earth Tour. B, The Getting Dirty with George Tour. Of C, The There Is Bad in Thorogood Tour. Het juiste antwoord is A, The Baddest Show on Earth Tour. De winnaars van de duo-vrijkaarten zijn Caroline Huik, Guy de Mont, Hildegaard Nerink, Penny van den Bulke, Ludwig de Vleeschouwer en ook nog Brigitte Provijn. Proficiat, we sturen jullie een bericht.
1: Radio 1
2: Classics.

Living Color and Solace of You, daarvoor Janis Ian at 17, een coming-of-age nummer. Heel herkenbaar voor veel tieners. Een van de grootste fans van het nummer is Céline Dion. Zij zong het vroeger vaak tijdens haar concerten en noemde het een van de nummers die haar hielpen om haar onzekerheden over haar uiterlijk te overwinnen.

Standin on a Corner in Winslow, Arizona, zingt Glenn Frey in deze classic van Eagles. Winslow is een klein stadje in Arizona, dus een onbekende stip op de kaart. Tot dit nummer van Eagles, dan werd het ineens wereldbekend. En als dank is er in Winslow ondertussen een Arizona dus, een onbekende stip op de kaart. Tot dit nummer van Eagles, dan werd het ineens wereldbekend.

with you. The National featuring Taylor Swift, The All Cut. Een duet, ze hebben het ook samen geschreven. The National mailde Taylor de instrumentale track en zij antwoordde vrijwel meteen met een uitgeschreven tekst, zonder dat ze die van zanger Matt Berninger had gezien. Dat maakt het ook echt een duet van twee artiesten, vinden ze bij The National.

Garland, Jeffries en Matador, een grote hit. Mee dankzij Gene Simmons van Kiss. Oorspronkelijk geloofde de platenfirma van Garland, Jeffries, niet in dit nummer. Ze wilde een andere single promoten, maar Gene Simmons zei tegen zijn vriend Garland, Jeffries: je mag niet plooien, je moet voor Matador gaan. En dat deed Garland. Hij duwde door en met succes. Het werd een wereldhit.

0: Peter Tosh en Mick Jagger. Zometeen de Frank and Walters. This is not a song. Op de E34 richting Nederland is bij Turnhout West een ongeval gebeurd op de linker rijstrook. En op de ring richting Beveren is de Beverentunnel afgesloten door werkzaamheden. En dat blijft zo tot maandagochtend. Je moet daar omrijden via de sluis van Kallo.
1: Radio 1 Classics.

0: Charlatans, the only one I know. Na een iets van zes is er Zomerland met Michael. En die heeft, zoals gewoonlijk, goede muziek bij. Geniet ervan en fijne avond nog bij Radio 1.
1: Bankafschriften, kredietkaarten.
2: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
3: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
4: Als investeerder die evenwicht zoekt tussen risico en rendement, hoort u vaak wat niet mogelijk is. Voorspelbaar rendement?
5: Onmogelijk.
4: Zekerheden?
5: Onmogelijk.
4: Gelukkig is er nu mogelijk.be. Investeren in zakelijke hypotheken met voorspelbaar rendement en de zekerheid van een vastgoed als onderpand. Mogelijk.be.
6: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
7: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
9: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
10: Amai.
9: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
10: Handig.
11: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
9: Ja, handig inderdaad.
8: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
12: Volkswagen. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom?
13: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
14: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: Het is 6:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Lien de Koman. Volgens bemiddelaar Pakistan staan de VS en Iran op het punt een vredesakkoord te sluiten. Vlaams Belang wil een terugkeercentrum voor mensen zonder papieren op de luchthaven van Oostende. En Oekraïne valt opnieuw Brugge naar de Krim aan. Mogelijk kan er al over 24 uur een akkoord ondertekend worden tussen Iran en de Verenigde Staten, dat zegt bemiddelaar Pakistan. Veel punten van het akkoord zijn wel nog niet duidelijk. Vooral Libanon blijft een groot vraagteken. Israël blijft daar ook vandaag nog bombarderen. Maar toch is de Pakistanse premier dus heel optimistisch, zegt correspondente Wilma van der Maten.
17: Op sociale media heeft premier Sharif geschreven dat nog nooit eerder een vredesovereenkomst tussen de Verenigde Staten en Iran zo dichtbij was. Hij spreekt zelfs al over het einde van de oorlog en hij verwacht dat zelfs binnen 24 uur het akkoord, maar dan elektronisch, zal worden ondertekend. Op het moment dat beide landen hun handtekeningen hebben gezet, dan worden er 60 dagen voor uitgetrokken om dat echt in punten uit te werken, zodat er ook een definitief akkoord op tafel komt te liggen.
16: Ook vanuit de VS komen er positieve berichten. Iran zegt dan weer dat de ondertekening er mogelijk in de komende dagen komt, maar niet morgen. Morgen is de Amerikaanse president Trump jarig. Hij wordt 80. In de buurt van het vliegveld in Overboelare bij Gerardsbergen in Oost-Vlaanderen is vanmiddag een zweefvliegtuigje neergestort. De piloot, een man van 70, is in levensgevaar. Het vliegtuigje crashte in een bos. De piloot zat alleen in het toestel. Het parket stelt een deskundige aan om de oorzaak van de crash te onderzoeken. De eerste 3 maanden van dit jaar zijn er 30% meer ongevallen met speedpedelecs gebeurd in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat komt omdat steeds meer mensen met speedpedelecs rijden, vooral voor woon-werkverkeer. Dat zegt Stef Willems van Vias.
10: daarom is het belangrijk dat er ook voldoende opleidingen voorzien worden. Zeker als de werkgever dergelijke snelle fietsen in het kader van een mobiliteitsplan ter beschikking stelt van de werknemers. En daarnaast is het ook belangrijk dat alle andere weggebruikers duidelijk weten wat de regels zijn voor die speedpedelec-gebruikers, waar dat ze mogen rijden en waar dat ze niet mogen rijden. Want we zien in de praktijk dat dat ook wel regelmatig leidt tot verwarring en gevaarlijke situaties.
16: Oppositiepartij Vlaams Belang wil de luchthaven van Oostende inzetten als terugkeerhub voor mensen zonder papieren die het bevel gekregen hebben om ons land te verlaten. België telt op dit moment 6 gesloten terugkeercentra, maar volgens Vlaams Belang is er 1 extra nodig in Oostende. Dat zei voorzitter Tom van Grieken op een partijmeeting over migratie.
18: Wel, we willen dat centraliseren aan de kust, omdat we weten dat de problematiek van illegalen, zeker in de kustregio, zeer hoog is. We zien dat aan de Franse grens, we zien dat aan onze kust. En we denken dat dit een goede locatie is om een extra terugkeerhub te maken. Ons terugkeerbeleid, het werkt gewoon niet. En we denken dat dit een zeer goede toevoeging zou zijn.
16: Uitbaters van kritieke infrastructuur in ons land, zoals nucleaire installaties, gevangenissen of chemische bedrijven, zullen voortaan jammers mogen gebruiken om zich te beschermen tegen vijandige drones. Dat heeft de federale ministerraad beslist. Met jammers kan het signaal van een drone verstoord worden, waardoor die stuurloos wordt. Nu kunnen alleen politie en defensie ze gebruiken. Jammers gebruiken is wel onderworpen aan strikte regels en zal alleen kunnen in noodsituaties. Het Oekraïense leger heeft opnieuw verschillende bruggen naar de Krim aangevallen. Dat schiereiland in het zuiden van Oekraïne is door Rusland geannexeerd en is een belangrijk militair knooppunt voor het Russische leger. Ja, Marijn Trio, Oekraïne voert nu wel heel vaak dit soort aanvallen uit, hè?
19: Ja, het Oekraïense leger heeft de laatste weken duidelijk zijn pijlen gericht op de Krim en probeert het schiereiland te isoleren. Afgelopen nacht dus met aanvallen op een spoorwegbrug en een tijdelijke pontonbrug die een andere eerder beschadigde brug moest vervangen. En het zijn dus allemaal verbindingen tussen de bezette gebieden in het zuiden van Oekraïne en de Krim. Oekraïne heeft al in verschillende fases van de oorlog geprobeerd om de Krim te isoleren, maar tegenwoordig hebben ze zelf de wapens om dat mee te doen. Ze bouwen massaal drones waarmee ze wegeninfrastructuur en militaire voertuigen en konvooien kunnen raken op meer dan 100 kilometer afstand van de frontlijn. Die aanvallen veroorzaken grote brandstoftekorten op de Krim en het toerisme leidt er ook onder. Op grote militaire gevolgen voor Rusland is het nog wachten, maar voorlopig heeft Rusland in elk geval geen echt antwoord op die Oekraïnse drone-aanvallen.
16: Dankjewel, Marijn. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen betoogd tegen racisme en haat. In Belfast waren er de voorbije dagen hevige rellen nadat een Soedanese vluchteling iemand met een mes zwaar had toegetakeld. De rellen waren gericht tegen migranten. De Brit George Russell heeft de polepositie veroverd voor de grote prijs Formule 1 van Barcelona-Catalunya. Hij was tijdens de kwalificaties nipt sneller dan zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. WK-leider Kimi Antonelli start morgen van op de derde plaats. En het weer deze namiddag en avond afwisselend opklaringen en wolken. Morgen begint zonnig, daarna komen er meer wolken en we halen zo'n 20 graden. Volgende week stijgen de temperaturen stilaan tot 25 graden op woensdag. Donderdag en vrijdag zou het nog wat warmer worden. En dit was onze opener. Volgens bemiddelaar Pakistan kan er binnen 24 uur een akkoord zijn tussen Iran en de Verenigde Staten. Ook de VS is optimistisch. Volgens Iran zou het akkoord niet voor morgen zijn, maar wel een van de komende dagen. Meer in de app van VRT Nieuws.
20: Radio 1. Zomerland.
21: Met Michael Robrecht.
22: Goedenavond. Terwijl de temperatuur de stijgende lijn opzoekt voor de zomerdagen en de spanning rond het WK voetbal samen gaat vallen en ballen met 250 jaar VS, zoeken wij de verkoeling op van platen van Baby Rose en Nectar Wood, van Death Cab for Cutie, Olivia Dean en Westside Cowboy. Zomerland inderdaad, met om te beginnen deze Leon Bridges. Een heel goede avond.

I made a good thing out of bad news. Leon Bridges, vorige zomer nog een van de straffe gasten op Gent Jazz. Hier in 2018 op zijn tweede album, Good Thing. Op de Antwerpse ring richting Beveren is de Beverentunnel afgesloten door werkzaamheden. En dat blijft zo tot maandagochtend. Je moet omrijden via de sluis van Kallo.

0: Baby Rose in Atlanta, Georgia. En de nieuwe single But Never Mind. In juli, heel binnenkort, verschijnt haar nieuwe album Journalism. De opvolger van Slow Burn. De EP van 2 jaar terug. En daarvoor zat Nectar Wood. Later deze maand verschijnt de nieuwe EP Naturally.
1: Dit is het album van de week.
0: Radio 1. I Built You a Tower, de nieuwe Death Cab for Cutie, is ons album van de week. Er zit een stevige laag verdriet en onbegrip in de nieuwe Death Cab songs. Frontman Ben Gibbard schrijft zichzelf los van een tweede scheiding, namelijk. Dat zijn geen fijne dingen, maar dat heeft hij wel kunnen vertalen in songs die dit keer kwaader en scherper klinken dan gewoonlijk. Death Cab for Cutie en deel 2b van de titelsong.

0: I Built You a Tower, deel 2b op de nieuwe Death Cab for Cutie. Meer over de nieuwe Death Cab vind je op het Radio 1 kanaal van VRT Max. Daar maak je trouwens vandaag nog kans op een Wiggeef-album, mits het correct beantwoorden natuurlijk van onze vraag. En die heeft te maken met de herkomst van de groepsnaam, Death Cab for Cutie. Waag je kans op VRT Max. Dit is Frans Kalf.
1: Ik drink mijn

0: Gigonada. Ik zeg niets. Richard Archer van Hard-Fi ontdekte via zijn vrouw, een Zuid-Amerikaanse, de muziek van Zuid-Amerika. En via Joe Strummer geraakte Archer ook tot bij de cumbia. Resultaat deze Manu Chao-achtige song met een featuring van Mike Calley, de Colombiaanse rapper uit de UK. Gigonada. Binnenkort verschijnt een eerste nieuw album in 15 jaar tijd van Hard-Fi.
1: Zomerland. Radio 1.
0: Seu Jorge uit Rio de Janeiro heeft een nieuw album uit The Other Side. Daarop doet een band uit Brussel mee, Zap Mama. En ook deze vriendin van Jorge, Marisa Monch.

Seo Jorge en Marisa Monch en een song om helemaal relaxed van te worden. Deze Quando Chego, de eerste single uit de nieuwe Seo Jorge. De Braziliaan nodigt voor zijn nieuwe album ook Zap Mama uit. En een grote fan uit de USA, meneer Beck. Straks krijg je hier in

algoritme en de nieuwe huilend in een taxi en The Cure en A Forest. Misschien min of meer de slotakkoorden. De 5e juli op Rock Werchter. Officieel is het dan al maandag 6 juli als The Cure de gitaar en de basgitaar weer aan de haak zetten op de mainstage van Rock Werchter. Straks nog meer seks en drugs en rock'n'roll met de Mens en de Rolling Stones. Dit is Yard Act.

single by Charlie XCX, Spring Summer 26, en The Dream Job. De 2 juli staat de band uit Lead Yard Act in Club C op Rockwerchter. Deze band zit 3 dagen later op The Next Stage, ook op Rockwerchter. The Next Stage liever. De 5 juli, deze band uit Manchester. Dit is Nie bij Westside Cowboy.

Kick Stones, ofwel The Boys, de nieuwe single voor West Side Cowboy. In augustus komt hun debuutalbum uit, It Goes On, het kwartet uit Manchester. 5 juli spelen ze zich warm op de Club C stage van Rockwerchter, West Side Cowboy. Raymond van het Groene Woud, 76 jaar jong, staat binnenkort op de Great Gigs in the Park, in de prachtige tuin van het CC de Casino in Sint-Niklaas. 24 juni. Deze Raymond.

Eric Clapton scoorde er een van zijn grootste 70s hits mee met deze I Shot the Sheriff. Het origineel kwam natuurlijk van Bob Marley en de Wailers in 1973. En de Wailers, de band van Bob Marley, die staan trouwens over een goede week in het land. Op 23 juni staan die in het Leuvense Depot. De Wailers onder leiding van Aston Barrett Jr. Morgen staat Olivia Dean in de Ziggo Dome in Amsterdam. En woensdag in de Accor Arena in Parijs. Dit is haar nieuwe single Baby Steps. Olivia Dean, hier in Zomerland.

0: Baby Steps, nummer 6 vanmorgen in de Voxlijst bij Max. Olivia Dean, straks Joss Stone en Spinvis, Luca Bloom en Jellyfish hier in Zomerland.
1: Ruil je oude tv in en scoort tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman. De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Oké, Maarten. Frankrijk-Noorwegen, ik zeg 4-1.
3: Mon nee, Tess. 1-2. Voilà, jij vergeet Haaland zeker?
2: Maar Haaland, je moet realistisch blijven, hè, Maarten.
3: Jij gunt het mij gewoon niet dat ik gelijk heb.
2: Gunnen. De WK-pronostiek is geen liefdadigheid, hè.
1: De gunfactor stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza. Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Eindelijk even rust.
5: Bankafschriften.
4: Nee, hè.
5: Kredietkaartafschriften.
4: Niet nu.
5: Loonboekingen.
1: Laat je boekhouden niet spoken. Met CodaBox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. CodaBox.com.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 7:00, goedenavond. VRT Nieuws met Lien de Koeman. Er is niemand meer in levensgevaar na de zware verkeersongevallen vannacht op de E403 in Kachten bij Izegem, dat meldt het parket. Rond 2:30 vannacht stond een auto zo goed als stil ter hoogte van de afrit Kachten die gesloten is voor werken. Een andere auto kon niet op tijd remmen en reed erop in. Kort daarna botsten op ongeveer dezelfde plek nog 2 andere auto's. In totaal raakten daarbij 4 volwassenen en 2 kinderen gewond. Elk jaar blijft er 700.000 kilo afval achter op het strand. En dat is 10% van al het zwerfvuil in heel Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van afvalmaatschappij OVAM. Daarom zetten Oostende en Blankenbergen vanaf nu vrijwilligers in om het strand proper te houden. Op drukke dagen zullen ze strandgangers vragen om hun afval niet achter te laten. Want dat is heel schadelijk voor de natuur, zegt schepen Judith Ooms van Oostende.
9: Eigenlijk een strandnatuurgebied. Heel veel mensen vergeten dat. Ik denk dat er veel mensen zijn die het vooral zien als een recreatiegebied. En dat is het ook. En dat mag het ook zo zijn. Maar er is ook heel wat afval die dreigt in zee terecht te komen. En dan riskeren we een heel ecosysteem van de zee kapot te maken door het afval die er op die manier in verdwijnt.
8: De eerste 3 maanden van dit jaar zijn er 30% meer ongevallen met speedpedelecs gebeurd, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat komt omdat steeds meer mensen met speedpedelecs rijden, vooral voor woon-werkverkeer. Dat zegt Stef Willems van Vias.
10: Daarom is het belangrijk dat er ook voldoende opleidingen voorzien worden. Zeker als de werkgever dergelijke snelle fietsen in het kader van een mobiliteitsplan ter beschikking stelt van de werknemers. En daarnaast is het ook belangrijk dat alle andere weggebruikers duidelijk weten wat de regels zijn voor die speedpedelec-gebruikers, waar dat ze mogen rijden en waar dat ze niet mogen rijden. Want we zien in de praktijk dat dat ook wel regelmatig leidt tot verwarring en gevaarlijke situaties.
8: In Amsterdam kunnen 400 bewoners terug naar huis na de zware explosie in de nacht van donderdag op vrijdag in een sportschool vlakbij een flatgebouw. Bij die explosie raakten 7 mensen gewond en de schade is groot. Volgens de politie zijn er intussen 3 mensen opgepakt. Waarvan ze verdacht worden is nog niet duidelijk. Er zijn ook 2 voertuigen in beslag genomen. Het onderzoek is aan de gang. Er zou mogelijk sprake zijn van criminele activiteiten met explosieven. De naam van de Amerikaanse president Trump is van het Kennedy Center in Washington gehaald. Het bestuur van dat cultuurcentrum had eind vorig jaar de naam veranderd in het Donald Trump en John F. Kennedy Center. Maar de federale rechter oordeelde dat die naamsverandering onwettig is, omdat ze niet goedgekeurd is door het Amerikaanse parlement. Het weer morgen begint zonnig, daarna meer wolken en we halen zo'n 20 graden. Volgende week stilaan warmer tot 25 graden op woensdag. Donderdag en vrijdag wordt het dan nog wat warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 1.

Joss Stone op een bedje van Soulful Strut van Young Holt Unlimited. Dat was het origineel onder deze Don't You Wanna Ride. Joss Stone, intussen ruim 20 jaar ouder dan deze song. En de mama van twee flinke dochters. Nu ja, of ze altijd even flink zijn, laten we even in het midden. Hoe dan ook, mama Joss Stone is intussen weer aan het toeren. En ze staat overmorgen, maandag, in een uitverkochte Roma in Antwerpen. Op de Antwerpse ring richting Beveren is de Beverentunnel afgesloten voor werkzaamheden. En dat blijft zo tot maandagochtend. Je moet omrijden via de sluis van Kallo. Battle of 42 helps to ease the pain.

Laugh and Walk Away met Annie Golden and the Shirts. Muziek uit 1979. En Therapy at the Club, daarvoor Flow. De tweede single uit een nieuw album dat er later dit jaar aankomt. De opvolger voor Access All Areas, het Londense Flow. Dit zijn de Rolling Stones.

In the Stars, de nieuwe Rolling Stones, deze week gezakt. Van nummer 2 naar nummer 4 in de Vox-lijst. En Nederlands, de nieuwe single bij De Mens en Helena Kazark. Owen Kim is een fotograaf, videoartiest en singer-songwriter in Parijs. Dit is een nieuwe track van De Man met een featuring van Melody Gardot.

That is why. En de Amerikaanse band Jellyfish rond Andy Sturmer en Roger Manning in 1990. En Owen Kim daarvoor, de Parijse fotograaf en artiest. We hoorden hem op saxofoon en in zijn zang. In september verschijnt een nieuw album van de Fransman met Koreaanse roots en zijn band Owen Kim and the Dirty Roots. Voor dat album heeft hij onder meer een strik kunnen leggen rond Melody Gardot. Dit is Spinvis op zijn album Bebopalula. Spinvis en Paradijs.

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Koop bij Electrolooters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar.

0: bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Radio 1 Live.

Forsaken Soul, een eerder donkere tekst over donkere gedachten, maar wel bijzonder licht verpakt en gezongen. De nieuwe Helena Casella. Binnenkort staat ze live op Schemersound in Lokeren en op Paradise City in Perk. Helena Casella. Luca Bloom komt een uitgebreide tournee maken in het najaar, in november. Dan staat hij voor concerten onder meer in Diest, Brugge en Gent. En de 4e juli staat de man ook al op Gent Jazz in de Bijloken. Dezelfde avond van Suzanne Vega en John Hyatt.

Rescue Mission. En Luca Bloom, de 4e juli staat hij op de mainstage van Gent Jazz. Deze Fatoumata Diawara staat de dag nadien, de 5e juli, op de mainstage van Gent Jazz. En deze Britse band Nubian Twist, ze doen samen dit volgende nummer. Nubian Twist staat 19 juli op het Trefpunt Festival van de Gentse Feesten. Afrobeat met funk, Latin en jazz, recht uit de UK aan Sint-Jacobs in Gent. Nubian Twist.

0: Chasing Shadows met Nubian Twist uit de UK. De 19 juli staat de Britse band op de Gentse feesten bij Sint Jacobs. En Fatoumata Diawara die zong mee en die staat de 5 juli op Gent Jazz.
1: Zomerland.
0: Dit is Belpop op Fluistertoon. Zap Mama en Kezaya.

0: The Wave en Jungle. En daarvoor Deja Kazaya met de mama Zap Mama. Kazaya staat morgenmiddag trouwens voor een middagmatinee-concert in het OLT, het Openluchttheater van het Vondelpark in Amsterdam. Morgenmiddag om 3:00. En in juli speelt ze ook nog concerten voor Gent Jazz en op Seamine in Genk.
1: Radio 1.
0: Straks speelt Qatar tegen de Zwitsers in groep B van het WK voetbal. Sporza neemt hij dus over. Straks na het nieuws van 8:00. Om het met Ming de Vil te zeggen, we better move on.

Meng de Vil in 1981. In die tijd speelde de Vil regelmatig op de grootste festivals. Zowel in 1980 als twee jaar nadien in 1982 speelde de Vil concerten op Rock Torhout en Rock Werchter. Dit trio uit Guinea en Mali speelde vorige week nog een prima concert bij H-Concerts in Gent. Dit Guitari Barrel.

Dari Barrow rond balafoonspeler Lassana Diabaté en twee topgitaristen uit Guinea en Mali. Het Guitari Barrow. Straks is er Sporza hier op Radio 1 met Jeroen Guns en met de wedstrijd Qatar-Zwitserland in groep B van het WK voetbal. Het zijn ook de Strokes.

0: Ze kondigde onlangs nog een nieuw album aan, Reality Awaits. Dat kwamen we onlangs nog te weten in Classic Stories. Straks alles over het WK-voetbal bij Jeroen en Hermien in Sporza. Maak er een fijne avond van hier bij Radio 1.
1: Ruil je oude tv in en scoor tot €500 inruilkorting. Ontdek alle WK-ruildeals op selection.be of bij je selectionvakman. De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
2: Scherp zien als alles om u heen beweegt. Ook als markten schommelen en informatie blijft toenemen. Wij filteren wat ertoe doet. U kiest de richting. Niet op gevoel, maar op inzicht en de expertise die uw vermogen verdient. Het vermogen om koers te houden als alles beweegt. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: Het is 8:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De vader en het kind die afgelopen nacht zwaar gewond zijn geraakt bij een verkeersongeval op de E403 zijn niet meer in levensgevaar, dat zegt het parket vanavond. In totaal waren er 4 voertuigen betrokken ter hoogte van de afrit Kachten bij Isegem in West-Vlaanderen. Die afrit is gesloten voor werken. De eerste auto stond daar vrijwel stil. Een bestuurder van een andere auto kon niet op tijd remmen en is erop ingereden. Beide voertuigen kwamen dan tegen een botsabsorbeerder terecht. Een derde auto, een taxi, is gestopt om hulp te bieden. En een vierde auto is daarop ingereden. En de bestuurder van die laatste auto had te veel gedronken. In totaal zijn er 6 gewonden gevallen. In Nederland zijn de politieke partijen GroenLinks en Partij van de Arbeid nu officieel gefuseerd tot Progressief Nederland. De partijen trokken al meermaals samen naar de kiezer, toen nog onder de naam GroenLinks PVDA. In maart werd de nieuwe naam onthuld en tijdens een partijcongres in 's-Hertogenbosch vandaag heeft een ruime meerderheid van de leden officieel voor de fusie gestemd. De partijnaam wordt afgekort tot PRO. Partijleider Jesse Klaver is blij dat alles rond is.
6: Dank u wel. PRO is het resultaat van de moed die velen van jullie hebben getoond. En uit de grond van mijn hart zeg ik tegen jullie allemaal, dank jullie wel.
5: De nieuwe partij is de grootste oppositiefractie in de Nederlandse Tweede Kamer. Nog in Nederland, in Amsterdam, kunnen 400 bewoners terug naar huis na de zware explosie in de nacht van donderdag op vrijdag bij een flatgebouw in de wijk Osdorp. 7 mensen zijn gewond geraakt en de schade is groot, vooral aan ramen en deuren. Volgens de politie zijn 3 mensen opgepakt, waarvan zij verdacht worden is nog niet duidelijk. Er is sprake van criminele activiteiten met explosieven. Sport in de Hockey Pro League hebben de Red Lions met 7-1 gewonnen van Pakistan. De nationale hockeymannen blijven zo aan de leiding. Na 9 wedstrijden hebben zij nog geen enkele keer verloren. Het weer vanavond, zon en wolken en meestal droog. In het noordoosten kans op wat gedruppel bij temperaturen vannacht tot 14 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken met mogelijk wat lichte regen in het noorden en het noordoosten. Temperaturen tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.
4: Sportza WK.
3: Met Jeroen Guns.
7: En met behalve voetbal ook een stevige dosis basketbal vanavond. Want de Antwerp Giants en Oostende spelen hun 5e en beslissende finale wedstrijd. Spanning gegarandeerd daar als je het mij vraagt. En op het WK voetbal staan straks Zwitserland en Qatar tegenover elkaar. Een heel goede avond. Welkom bij Sportza WK.

0: We beginnen Belgisch vanavond met Beats of Love van Nacht und Nebel. Zaten we even terug in het begin van de 80's. En laat ons dan maar gewoon Belgisch verder doen met nieuws uit het basiskamp van de Rode Duivels in Seattle. Nog iets meer dan 48 uur en dan begint ook hun WK. Maandagavond is dat om 9 uur tegen Egypte. Kortom, de laatste rechte lijn naar die wedstrijd wordt zo stilaan ingezet. En er is al veel gezegd en geschreven over de sfeer in de groep. De sfeer die uitstekend is op het veld en ook ernaast. Er wordt bijvoorbeeld met de kaarten gespeeld. En ook Maxime de Kuiper doet mee met de kaartspelletjes. Maar voorlopig zonder veel succes, vertelde hij aan Tess Elst.
1: Nee, ik sta nergens op één. Ik ben erbij voor de sfeer. Nee, we amuseren ons. Het is leuk dat we iets hebben om ons mee bezig te houden ook. Dus het is plezant.
2: Die sfeer in de groep, hoe komt dat die zo goed zit? Velen zeggen, ja, die samenhorigheid tussen de oudere generatie en de jongen, dat zit echt goed.
1: God, dat is moeilijk te verklaren hoe dat komt, ja, eigenlijk.
2: Maar de genie is het.
1: Maar ik heb zo'n gevoel dat iedereen met iedereen wel goed overweg kan. We zijn niet de beste vrienden allemaal, dat is ook logisch. Maar iedereen komt goed overeen. Het is heel moeilijk te verklaren, maar zoveel te beter. Hè.
2: Ja, inderdaad, zoveel te beter. Die Club Brugge-connectie, is die er ook nog? Merk je dat?
1: Ja, die is er zeker nog. Ik was ook blij als ik ze gezien heb hier. Ik heb ze ook goed gefeliciteerd. Maar het is leuk dat we hier met ook... we zijn met redelijk veel spelers van Brugge, die ook een Brugge verleden hebben. Dus... maakt wel leuk, ja.
2: Het geloof van buitenaf is ook groot na die twee oefenmatchen. Is dat iets wat jullie merken, wat jullie kunnen meenemen?
1: Goh, ik vond het een goede vorige week. We hebben inderdaad twee mooie wedstrijden gespeeld. Maar we mogen natuurlijk niet te snel op de feiten vooruit lopen. Het is leuk dat iedereen enthousiast is. Alleen moeten we wel realistisch zijn. Het waren ook gewoon maar oefenwedstrijden. Het is leuk dat iedereen positief is, maar laat ons rusten de eerste wedstrijd afwachten.
2: Ja, onder Garcia ben je heel veel gestart. Hoe zie je dan die concurrentiestrijd, voornamelijk met, denk ik, Timothy Castagne, dat het dan in de weegschaal zal liggen?
1: Dat is een strijd die er moet zijn op een toernooi, die ook goed is. We hebben allebei onze kwaliteiten. Ik heb de mijne, hij heeft die van hem. Het is aan de bondscoach om te kiezen wie dat die wil zetten. Maar goed, ik denk dat we verschillende fullbacks hebben. Ook op de rechterkant, op de linkerkant. We hebben veel keuze. Dus ik denk eigenlijk dat het alleen positief is dat we gewoon genoeg keuze hebben. Dat we verschillende dingen kunnen doen op het toernooi.
2: Ja, je hebt je eerste seizoen bij Brighton achter de rug. Kan je eens beschrijven welke stappen je daar gezet hebt?
1: Goh, ik denk dat ik over het algemeen gewoon een misschien nog een slimmere speler ben geworden. Veel bijgeleerd op defensief vlak ook. Ze hebben veel mee aan het werk gegaan, ook op training daar. Leert ook veel bij in de wedstrijden. Er zijn natuurlijk spelers zoals James Milner, die er ook dag in dag uit zijn om je te helpen op bepaalde punten. Dus ik ben sowieso een andere speler.
2: Dat maakt ook wel dat je status veranderd is tegenover 2 jaar geleden, toen je er op het EK voor het eerst bij was en geen speelminuten kreeg. Het is helemaal anders hoe je er nu voor staat, denk ik, hè?
1: Ja, sowieso. Ik sta er nu in om gewoon belangrijk te zijn voor de ploeg. Op het EK ging ik mee zonder verwachting. Nu verwacht ik wel dat ik toch de nodige impact kan hebben op deze groep. Belangrijk kan zijn en hopelijk zoveel mogelijk spelen.
2: Het is nog misschien een beetje veraf, maar is het een thema bij de bond, bij jullie, dat het wel echt belangrijk is om die groep te winnen, zodat jullie gewoon hier kunnen blijven in dit basecamp in Seattle?
1: Ja, dat is gewoon een super groot voordeel. Ik denk dat iedereen dat weet. En dat misschien wel wordt onderschat ook door andere landen. Want dit is een immens voordeel dat je in zo'n groot toernooi, ik bedoel dan echt qua omgeving en de ruimte, hoeveel afstand je kan en misschien moet doen, dat je als je gewoon de eerste bent in de groep, dat je hier minstens 2 ronden langer kan blijven. Ja, dat is een super groot voordeel. Dus we moeten er alles aan doen om eerst te zijn.
2: En daarvoor wordt Egypte al cruciaal?
1: Sowieso. Het is ook goed om meteen aan die match te beginnen, denk ik. Zien we direct hoe ver we staan.
0: Ja, een cruciale wedstrijd inderdaad. En dan mag je niks aan het toeval overlaten. En dus gaan de Rode Duivels straks over een uur of twee zal dat zijn. Het stadion is verkennen. Het stadion waarin ze maandag tegen Egypte spelen. Het Lumen Field in Seattle. Maximum capaciteit 72.000 zitplaatsen.
3: Radio 1. Forza WK.

0: Hij speelt vanavond in het Wembley Stadion in Londen, deze Harry Styles. En dat doet hij de komende weken nog een keer of 10. Harry Styles met American Girls. Om 9:00 staan Zwitserland en Qatar tegenover elkaar op het WK voetbal. De tweede wedstrijd is dat dan in groep B na de 1-1 van gisteren tussen Canada en Bosnië en Herzegovina. Maar er is meer dan alleen voetbal vanavond.
1: Sportza.
0: Want in het basketbal spelen de Antwerp Giants en Oostende de beslissende finale wedstrijd. De Giants sleepte eergisteren de beslissende wedstrijd uit de brand door met 69-70 te gaan winnen in Oostende. En zo hebben de Giants zichzelf de kans gegeven om in eigen huis in Antwerpen een einde liever te maken aan 26 jaar zonder titel. En dat zou dan ook meteen het einde zijn van een reeks van 14 opeenvolgende titels voor Oostende. We gaan dat straks volgen en dat gaat ook onze oud-collega en basketbalkenner Chris Meertens doen. Hij is er, zoals wel vaker, straks bij in de Lotto Arena. Niet als commentator, maar wel als liefhebber. En Jelle de Bie die kon hem alvast vragen wat hij er straks van verwacht.
2: Chris Meertens, voormalig Sporza-journalist, basketbalcommentator, maar natuurlijk ook liefhebber van het spelletje. In de Lotto Arena, vanavond allesbeslissende vijfde wedstrijd. Wat verwacht je ervan?
3: Ja, het wordt geweldig. Het wordt geweldig. Het gaat van details afhangen, maar... Het gaat weer enorm spannend worden. Het gaat een fantastische sfeer zijn. Ik heb gehoord dat het hier eigenlijk al van gisteren uitverkocht is. 5500 basketballiefhebbers. Dus ik verwacht er een fantastische wedstrijd van.
2: Het is lang geleden dat de Belgische titelfinale nog tot een vijfde wedstrijd is gekomen. Is dat de sterkte van de Giants of toch ook het falen van Oostende dit seizoen?
3: Beide. Ik denk de Giants hebben een goed seizoen gespeeld. Waren de beste ploeg. Zijn benen kampioen geworden, hebben de beker gewonnen. Dat is geen toeval. Ze hebben wel nu een Amerikaan minder, die is uitgevallen met een blessure. Dus dat scheelt natuurlijk. En Oostende is wel, vind ik, minder dan de voorbije jaren. Dus, ze hebben zich moeten aanpassen, nieuwe coach. Weer een nieuwe coach. En ik vind ook dat er zijn minder killers bij Oostende. Vroeger had je meer schrik van Oostende als tegenstander. Er waren op elke positie wel iemand die het verschil kon maken. En dat vind ik veel minder dit jaar bij Oostende. Dus dat maakt het dat deze playoff finale zo in evenwicht is.
2: Een beetje minder bij Oostende, maar wel een stuk beter ook bij de Giants dan de voorgaande seizoenen. Wat maakt dat verschil nu net?
3: Ze hebben terug Roel Moors als coach. Die heeft goed werk geleverd. En ze hebben... goed gerecruiteerd voor Amerikanen. Ze hebben twee geweldige spelers. De spelmaker is geweldig. En ook Cheeks, die de voorbije wedstrijd heeft beslist. Op alle vlakken is die goed. Dus het zijn twee toppers die bij de Giants spelen. En dat maakt wel het verschil tegenover voorbije seizoenen.
2: Ja, de Giants zijn, heb je al gezegd, de beste ploeg van het seizoen. Maar je moet het natuurlijk wel afmaken in die finale. Oostende heeft dan weer dat winnaars-DNA. In hoeverre kan dat een doorslag geven?
3: Ja. Ik denk dat dat in evenwicht is. De Giants hebben zich op dat vlak laten verrassen in de derde wedstrijd. De eerste helft was qua mentaliteit schandalig wat de Giants toen gepresteerd hebben. Maar ze hebben dat... Zeker in de tweede helft en dan zeker in die vierde match rechtgezet. Dus dat is echt in evenwicht. Dus ik denk niet dat de Giants daarop gepakt kunnen worden. Er is misschien wat met een Gillet bijvoorbeeld. Bij Oostende heeft zoveel meer ervaring. Maar dat wordt gecompenseerd door andere zaken, denk ik. Dus ik denk dat is ook helemaal in evenwicht, denk ik.
2: Oostende kon het natuurlijk enkele dagen geleden al afmaken. De Giants in de slotseconde dan toch nog terug op voorsprong komen. Die vijfde wedstrijd afgedwongen. Hebben zij nu een mentaal voordeel?
3: Misschien wel. Zij geloven er nu denk ik wel 100% in. Maar Oostende kennende, gaan die er toch ook nog voor 99% in geloven. Dus dat mentale voordeel speelt. Het zal ook een beetje afhangen hoe de wedstrijd zich ontwikkelt. Maar... ik denk niet, Oostende geeft nooit op, dat weet ik. En ik denk de Giants ook niet meer. Dus dat gaat ook in evenwicht zijn, dat mentale, dat gaat de doorslag eigenlijk niet geven, denk ik.
2: Is het voor de sport, voor de competitie misschien beter dat de Giants het vanavond klaren?
3: Misschien. Het zou wel eens leuk zijn voor het Belgische basketbal dat er iemand anders kampioen is. Maar ik vind dat de sport al wint met deze playoff finale. Twee ploegen die zo elkaar gewaagd zijn. En Oostende, als ze vanavond winnen, verdienen ze het. Ook al waren de Giants in de reguliere competitie beter. En hebben ze het excuus van een Amerikaan die is weggevallen. Maar wie er vanavond wint, is voor mij de verdiende kampioen.
2: Ja, 14 titels al op rij bij Oostende, bij de Giants meer dan 25 jaar geleden. Wat zou dat betekenen als ze het hier vanavond pakken?
3: Ja, dat is... Dat betekent veel voor Antwerpen. Ik ben zelf een Antwerpenaar, dus ik kom hier vaak kijken. Je hebt niet echt, in het basketbal heb je niet echt zo die hevige supporters zoals in het voetbal. Je ziet geen mensen op de Keizerlei of de Meer met Antwerp Giants sjaals rondlopen. Dat is niet. Maar een Antwerpenaar, ja, die wil natuurlijk ook wel titels winnen in eender welke sport. Die Night of the Giants hier, dat is maar een gewone wedstrijd. Maar dan zit het Sportpaleis hiernaast vol met 16.000 mensen. Dat is het fenomeen, dat kan in geen enkele andere stad. Dus voor de Antwerpenaar, die snakt echt wel naar die titel.
2: Dankjewel en geniet van de wedstrijd, Chris Meertens.
3: Zal ik zeker doen, dank je.
0: Altijd fijn om Chris nog eens te horen. De Antwerp Giants of toch opnieuw Oostende. We zullen het zien wat het wordt. Tip-off over een tiental minuten.

0: Guido Belcanto en Anne Pierlé met toverdrank. Geen toverdrank voor ons, Hermien van Beveren. Goedenavond. Wij doen het inderdaad met koffie en water voorlopig. Ja. Maar je weet nooit of hier nog een of andere mysterieuze koelkast opduikt. En dan zullen we het wel zien. Wij gaan samen eens kijken naar het andere sportnieuws dat de dag ons al gebracht heeft. En we gaan beginnen bij atletiek, want een opvallende prestatie van een Belg.
1: Zeker wel, symbolische prestatie en heel straf ook wel. Of het zou heel straf zijn, misschien moet ik het zo zeggen, want voor het eerst ooit heeft een Belgische man op de 100 meter onder de 10 seconden gelopen, maar er was te veel rugwind, waardoor de tijd op zich niet telt. Maar toch ook eens zeggen wie dat gedaan heeft natuurlijk. Simon Verherstraeten is de naam. Hij liep in Athene, die 100 meter, in 9,97 honderdste seconde, maar met dus te veel rugwind, om precies te zijn 3,2 meter per seconde, terwijl er maximaal 2 meter per seconde is toegestaan. Maar toch, het mag sowieso vermeld worden en er zeker bij vermeld mag dat nog nooit eerder een Belg onder de 10 seconden ging, ook niet met te veel rugwind. Okay. Dus dat heeft hij dan toch al gedaan en nu hopen voor Simon Verherstraeten dat hij het ook eens met reguliere rugwind kan doen.
0: Exact. Van het atletiek naar het hockey. Ja. De Belgische mannen en vrouwen zijn aan de slag in de Pro League, dicht bij huis bovendien, want ze spelen in Waver.
1: Ja, dus wie eens wil gaan kijken, zeker doen, hè, want de mannen en de vrouwen gaan daar aan de slag, zijn aan de slag, moet ik het zeggen, als het dan over de mannen gaat, want zij kwamen vandaag al een eerste keer in actie tegen Pakistan, en dat werd een walkover in Waver. De Red Lions die wonnen met liefst 7-1. En zo blijft België leider in die Pro League, wel met nog 7 matchen te spelen, maar belangrijk, als ze die eerste plek kunnen vasthouden, dan kunnen de Red Lions zich meteen al rechtstreeks plaatsen voor de Spelen van Los Angeles. Morgen is het dan aan de Belgische vrouwen, de Red Panthers. Zij spelen om 1 uur tegen Argentinië.
0: Ja, de walkover van Waver. Dat is goed gezegd. Het zou zomaar de titel van een of ander stripverhaal kunnen zijn, maar dat is het niet. Het is de realiteit. Ze zijn goed bezig, de Belgische hockeymannen, daar in Waver in Waals-Brabant. En we hopen hetzelfde morgen van de vrouwen. Dit is Alice on the Roof. Ta main entre ses doigts.

0: sur le faire-part en bordure. Vous êtes conviés le 30 juillet par les jeunes mariés. RSVP.
1: Comme je t'ai aimé, dat was Alice on the Roof. Pakken de Antwerp Giants de titel in het basketbal? Of wordt het toch weer Oostende voor de 15e opeenvolgende keer? Dat is de vraag vanavond in de Lotto Arena in Antwerpen. Game 5 van een best of 5. Met andere woorden, het is alles of niks nu. En dus, Jelle de Bie, goeie avond. Aan sfeer geen gebrek daar bij jou, vermoed ik.
2: Dag Jeroen, goede avond inderdaad vanuit de Antwerpse Lotto Arena. En ik hoef er zeker en vast niet bij te vertellen dat die afgeladen vol zit. Dat spreekt voor zich natuurlijk. De Antwerpse fans die hebben er al alles aan gedaan om er hier een heksenketel van te maken. Want het is echt wel de wedstrijd van het jaar. Wat zeg ik? De wedstrijd van de voorbije 15, 20 jaar en zelfs langer. Want zoals je al aanhaalde, voor het eerst sinds 2000 kan de basketbaltitel nog eens naar de Koekenstad worden gehaald. De Giants die zijn heel erg dicht bij het doorbreken van de Oostense hegemonie en kunnen het nu in eigen huis gaan afmaken. Daarvoor mogen ze zichzelf bedanken. Want afgelopen donderdag dus gaan winnen in het hol van de West-Vlaamse Leeuw met amper één schamel puntje verschil. Dankzij een late driepunter van de Amerikaan Cheeks. En dat het allemaal dicht bij elkaar ligt, ja, dat is gewoon een understatement. Want ook in de derde wedstrijd die Oostende hier in de Lotto Arena kwam winnen, was het een erg spannende bedoeling. Oostende heeft dus al een matchbal gemist. We zijn enkele seconden geleden eraan begonnen. En ze moeten er nu dus alles aan doen om geen dubbele fout te slaan.

0: Zin in Duitse kwaliteit?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Radio 1 live.
3: Bussen afgereisd zijn zeker niet met evenveel. Dat hoeft niet te verbazen als de Antwerpse enclave. Maar maken ook voldoende lawaai aan de overkant. Is er Bello die voor een eerste ontploffing van de Lotto Arena zorgt. En zo een minuutje bezig. 2-2. En we verwachten toch wel dat het min of meer een close game wordt. En dat er heel erg veel spanning zit in deze partij. Mooie scoren. Nu weer snelle scoren van Oostende. Het was van Marcus Domask, Amerikaan. Een van de goede Amerikanen, die hebben ze bij de Giants ook. Met Bello, die dus al scoorde en nu de bal lijkt te gaan verliezen. Het wordt een Robertje vechten om het balbezitten. Oostendenaren komen eruit en dan gaat het snel 3-3. En de misser van Jacob. En dan staan ze bij de Giants. Daar nog met 2 te wachten aan de overkant. Bello, 3-punter voor de eerste van de avond. En hij knalt hem binnen. Rashid Bello, 23 punten afgelopen donderdag. Nu zit hij al aan 5 in 90 seconden. En als hij een heel goede wedstrijd speelt, ja, dan gaan de Giants er toch dicht bij zijn. Dat gevoel heb je. Een van de spelers van het seizoen. Net niet de MVP geworden, maar wel bij de beste 5 in het team van het jaar terechtgekomen. Dat wel. Scoren aan de overkant van Pierre-Antoine Gillet. Een veteraan, een ervaren rot. Winnaars DNA. Ja, dat kan je echt wel zeggen over Pierre-Antoine Gillet. En hij dus met zijn eerste score van de avond. Rashid Bello. Alle ballen gaan naar hem. Hij is de spelverdeler. Wil er weer doorheen. Pas naar buiten naar Van Drom. En dat is dan een verloren exemplaar. Maar die kan wel nog opgepikt worden door Vincent Kesteloot. Nog een snel shot van Bello. En als die ook nog binnenvalt, dan wordt het echt wel zijn avond. Want dat was van bijna op de middenlijn. Rashid Bello bij het ingaan, bij het afgaan van de shotklok, knalt hij nog een 3-punter binnen van heel erg ver. En zo al 8 punten van de Amerikaan. 8 punten voor de Giants. Allemaal van Bello. Geweldig begin voor de thuisploeg. Het antwoord wel van Jacob. Die ook voor de puntjes zorgt en voor de voorsprong. Bij Oostende nu 8-9. Bello gaat het nog een keer proberen. Gooit hij ook deze binnen? Nee, dat was even een heatcheck. Kijken of ook echt alles gaat lukken. Maar dat lukte dus uiteindelijk niet. En een fout ondertussen, dat hoort u aan het gejoel van de Antwerpse supporters. Een geweldige start van Rashid Bello. Maar Oostende na 3 minuten wel op voorsprong 8-9.
2: Radio 1.
4: Sportdag.

0: En die van Iggy Pop en Kate Pearson. Heel veel sport dit weekend. Een mens zou het bijna vergeten met het WK voetbal dat alle aandacht naar zich toetrekt. Maar Hermien, in de Formule 1 wordt er ook geraced dit weekend.
1: Ja, zeker wel. In Barcelona, de grote prijs van Barcelona. En daar is morgen de pole positie voor de Brit George Russell. Hij was in zijn Mercedes net sneller dan zijn landgenoot en zevenvoudige wereldkampioen Lewis Hamilton, die voor Ferrari rijdt. En de WK-leider dan, Kimi Antonelli, die werd derde. Hij zal dus een sterke race moeten rijden. Wil hij zijn reeks van 5 opeenvolgende overwinningen verlengen? We zullen zien morgen. Max Verstappen dan, die start van op plaats 5. De kwalificaties die werden trouwens ook even opgeschrikt door een crash van de Monegasque Charles Leclerc, ook Ferrari. Hij verloor in de Q3 de controle over zijn auto en vloog de bandenmuur in, gelukkig zonder veel erg. En tot slot ook even stilstaan bij Fernando Alonso, die start morgen vanaf de laatste plaats. Maar vooral Alonso, 44 jaar intussen.
0: Ja, zeg.
1: Ja, die zal waarschijnlijk morgen zijn laatste GP van Barcelona rijden. Waarom is dat? Wel, hij heeft wel nog een contract tot eind 2027 bij Aston Martin. Mm-hmm. Maar volgend jaar wordt er niet geraced in Barcelona. Want dan is er die wisselwerking
0: met
1: de grote prijs hier van Spa-Francorchamps. En zo dus geen race volgend jaar in Barcelona. En zo wordt het morgen waarschijnlijk de laatste daar toch voor Fernando Alonso.
0: Kijk, het zou fijn zijn voor hem als hij daar op een mooie manier afscheid kan nemen.
1: Klopt.
0: Van de Spaanse fans. We zullen zien wat het morgen dus inderdaad de grote prijs Formule 1 van Barcelona te volgen hier bij ons in Sportza op Radio 1. En dan terug naar het basketbal, want de Antwerp Giants en Oostende Jelle maken er daar een zeer fijn wedstrijdbegin van.
2: Ja, absoluut. Het is een nek-aan-nek race. Nog 4 minuten te gaan in het eerste kwart. 17-15 voor de Giants. En waar het begin bij de Antwerpenaren echt wel werd gekleurd door Rashid Bello, is het nu die andere Amerikaan die hoge toppen aan het scheren is. Want sinds mijn vorige tussenkomst hebben de Giants 4 keer gescoord. En 4 keer was het Enoch Cheeks met driepunters, met dunks, met layups. Hij heeft alles zo wat gedaan in de voorbije minuten. En heeft er dus eigenhandig voor gezorgd dat de Giants nu 2 punten voorstaan. Zij zijn nu aan het aanvallen, de thuisploeg, voor een overvolle Lotto Arena. Onder toezicht oog van de premier. En onder diens toezicht oog knalt Murray nu een 3-punter binnen. Bart de Wever knikt, ziet dat het goed is. En een kloofje van 5 punten, grootste kloofje van de wedstrijd. Jakov is zoekende, heeft wel al gescoord, maar is de man die het moet gaan verdelen bij Oostende. En de bezoekers hebben even een minder moment in de partij. Snelle fout van Silla om de tegenaanval te onderbreken. En hij voelde echt wel nattigheid. Wist dat hij dat foutje moest gaan maken. Want dat het anders nagenoeg met zekerheid een score ging worden voor de Antwerp Giants. Die dus echt wel goed in de wedstrijd zitten. Van plankenkoorts geen sprake. Ze weten wat de inzet is. Alles of niets, de dood of de gladiolen. En voorlopig lijkt het dus de thuisploeg te zijn die de beste start heeft genomen in dit duel. Enoch Cheeks die is even gaan zitten, mag uitblazen met nog 3 minuten te gaan in dat eerste kwart. Murray daar net een 3-punter binnengeknald. Nu neemt hij het shot niet. Wie wel het shot neemt is Niels de Ridder. En hij van heel erg dichtbij maakt hij de score. De time-out van Dennis Woegerer, de coach van Oostende, die enkele maanden geleden nog niet zo heel erg lang overnam van de ontslagen Dijdas. Want toen maakte het schip toch echt wel water bij Oostende. Hij heeft de trein weer op de rails gekregen. Maar nu moet hij dat in deze wedstrijd ook zien te doen. Want 22-15, een eerste kloofje in deze wedstrijd. We gaan naar de time-out. Nog 3 minuten te gaan in het eerste kwart.

0: Richard Ashcroft was dat. Music is power. Het eerste kwart tussen de Antwerp Giants en Oostende zit er bijna op in de beslissende finale wedstrijd. En Jelle, het gaat goed met de thuisploeg.
1: Ja, absoluut. Ze hebben ondertussen een kloof van 8 punten. 26-18, nog iets meer dan een minuut te gaan in dat eerste kwart. En de Giants, ja, zijn echt wel de betere ploeg in deze fase van de wedstrijd. Iets te veel onzorgvuldigheden, bal verliezen bij Oostende. En daar profiteren de Giants van onder leiding van Murray en onder leiding van de jongen Van Drom, die nu twee keer op een rij heeft weten te scoren. Murray vindt nu de Ridder in sight. En dat is een overtreding. En die gaat er dan net niet in. Krijgt wel twee vrijworpen. Niels de Ridder, zijn broer Thijs, die is aandachtig toeschouwer, ook ex-speler van de Giants. En Niels die is bezig aan zijn tweede periode. Net als coach Roel Moors heeft even een uitstapje gemaakt naar de Kortrijk Spurs. Maar is nu wel terug in Antwerpen en staat op de vrijworplijn om een eerste keer een 10-puntenkloof op het bord te zetten in deze wedstrijd. Oostende heeft het echt even moeilijk. Sleept zich naar het einde van dat eerste kwart. En het zijn de Giants die daarvan profiteren met de Ridder die zijn eerste vrijworp binnenschiet. 27 op 18. Het is allemaal iets meer overleg bij de Giants de jongste minuut. Omdat Bello en Cheeks, dat zijn van nature jongens die er meteen vol voor gaan. En Murray, ja, dat is een spelverdeler die met iets meer overleg een aanval op poten zet. Maar het blijkt wel effectief te zijn. Want de voorsprong groeit dus tot 10 punten. Want ook de tweede vrijworp van Niels de Ridder, die ging binnen. 28-18 staat het ondertussen dus. Nog 40 seconden. Melsen, daar net een 3-punter binnen gegooid. En nu wil hij het forceren. Maar is er een overtreding gemaakt. En de Giants die mochten nog een overtreding maken. Stonden nog maar op 3 ploegfouten. En dit is dus de vierde. Vanaf de vijfde mag een speler van de tegenstander dan naar de vrijworplijn. Maar dat was nu dus nog niet het geval. Wel opnieuw 14 seconden op de shotklok. 37 op de wedstrijdklok. En dus moeten ze nog één zorgvuldige aanval opzetten bij Oostende. Melsen glijdt weg. En is er dan een overtreding gemaakt? Even was er twijfel bij de Giants. Wensten ze een loopfout mee te krijgen van Melsen. Die gleed weg. Maar er was dus wel degelijk een overtreding gesignaleerd op de Amerikaan. En die mag naar de vrijworplijn. Nu dus vrijworpen aan de andere kant. Voor de bezoekers die het echt wel moeilijk hebben in deze wedstrijdfase. Melsen. Onder begeleiding van stevige Joel natuurlijk van de thuissupporters. Maar dat laat hij niet aan zijn hart komen. Want de eerste vrijworp is al meteen kassa. Terug onder die 10-puntenkloof. Gebracht zijn team tot op 9. Om exact te zijn kan er nu 8 van maken. En dat doet hij ook. En dan gaan ze zelfs nog een aanval krijgen zo dadelijk Oostende. Want de 24 seconden van de aanval van de Giants die zijn al bezig. En dan gaan er nog enkele seconden resteren voor Oostende. De Ridder, dat leek me een loopfout inderdaad ook zo gesignaleerd. En dan krijgt Oostende dus nog de laatste aanval van dit eerste kwart. Een eerste kwart waarin heel erg veel is gebeurd. Waarin Oostende in eerste instantie nog goed gelijke tred hield met de Giants. Waarin ze zelfs een voorsprong te pak hadden van een puntje of 4. Maar nu toch al enkele minuten dat ze tegen een behoorlijk aanzienlijke achterstand aan het kijken zijn. Het is natuurlijk nog vroeg en 8 punten, dat is zo weggepoetst. Dat hebben we in deze serie al een aantal keer gezien langs weerskanten. Maar toch sta je er best 8 voor dan 8 achter. Dat is natuurlijk heel erg logisch. Laatste aanval dus van dit eerste kwart met Jakov die de bal opbrengt. Bratanovic wil hem afgeven, geeft hem ook af aan Buijsen. Nog 7 seconden. Melsen zoekt de ruimte en dat is een heel mooie aanval. En ook een score voor Merkveladze. En dan in het absolute slot nog een wanhoopspoging van Cheeks om op de buzzer een 3-punter binnen te gooien. Maar dat lukte niet en zo zit het eerste kwart erop. En heeft Oostende toch nog een beetje aan zijn achterstand kunnen knabbelen. Staan ze nog steeds 6 punten in het krijt. Maar is de tussenstand dus bij het ingaan van het tweede kwart zo dadelijk 28-22 voor de Giants.
0: En dankjewel Jelle. Sporta. Zwitserland mogen we intussen als een vaste waarde beschouwen op het WK-voetbal. De Zwitsers zijn al voor de 6e opeenvolgende keer van de partij, terwijl Qatar pas zijn 2e WK ooit speelt na het sportieve fiasco. We zullen het zeggen zoals het is, van 4 jaar geleden in eigen land. En dus is er, Glenn Martens, goeie avond, trouwens een duidelijke favoriet in deze wedstrijd zometeen.
2: Ja, dat kan je wel zeggen. Dat is Zwitserland. een gevestigde waarde op zo'n groot toernooi. Overleeft ook bijna altijd de groepsfase. En de algemene verwachting is dat dat vandaag en dit toernooi zeker en vast niet anders zal zijn. Zeker niet omdat er zoveel landen zich natuurlijk kunnen plaatsen voor die volgende ronde. En Qatar, dat was een van de gastlanden, was het gastland op het vorige wereldkampioenschap. Alleen heel geweldig goede herinneringen zullen ze daar toch niet aan overgehouden hebben. Geen enkele wedstrijd kunnen winnen en daarmee het slechts presterende gastland ooit van zo'n wereldkampioenschap. 3 nederlagen, 7 tegendoelpunten, 1 doelpunt zelf kunnen maken. Maar ze hebben naar eigen zeggen wel vooruitgang geboekt. Ze hebben natuurlijk ook wel een bekende bondscoach, de Klopp Tegui. Iemand die toch al furore gemaakt heeft als bondscoach bij Spanje. Ook trainer geweest van Real Madrid. Maar als je dan kijkt naar de namen die hij nu kan selecteren, dat is toch van een heel andere orde. Ik ga ze zeker niet allemaal overlopen, maar er zijn misschien 2 jongens die een belletje doen rinkelen, omdat er toch wel een link is met ons land, zijnde Afif. Dat is zowat de vedette, zullen we maar zeggen, bij Qatar. Met intussen ook al 128 caps, 40 keer heeft hij kunnen scoren. In het verleden nog gevoetbald bij Eupen, uiteraard, want die hebben een Qatarese link. En de andere is Ed Milson. Daarvoor moeten we ook al een tijdje teruggaan in de tijd. Herinner u toen hij furore maakte bij Sint-Truiden in die openingswedstrijd tegen Club Brugge onder Yannick Ferreira. Later ook nog een transfer gemaakt naar Standard. En intussen is hij, want vroeger was hij Braziliaan, is hij genaturaliseerd tot Qatarees. En nu heeft hij dus eindelijk zijn minuten die hij kan gaan maken op het grootste voetbaltoneel ter wereld, zo'n WK. En als we kijken naar Zwitserland, uiteraard torenhoog favoriet, een aantal bekende namen. Denk maar aan Arton Yashari, gewezen speler van Club Brugge, maar natuurlijk ook Granit Xhaka, want die staat wel in de basis. En Yashari, die zit op de bank. Heeft nog altijd geen basisplaats kunnen veroveren bij Zwitserland. Maar er zijn wel een aantal jongens die daar toch een belletje doen rinkelen. En Bolo bijvoorbeeld draait ook al een tijdje mee. Maar wat wel opvallend is, is dat ze meestal spelen in een 4-2-3-1 opstelling. En dat is vandaag al direct niet het geval. Een 3-4-3. En dat is omdat Widmer niet in de basiself start. Dat is toch verrassend. En daardoor komt Zakaria, die normaal gezien op het middenveld voetbalt, in die driemansdefensie naast Akanji en Elvedi. En krijgen we dan een middenveld met Foyler, Xhaka, de bekendste naam, Rodriguez van over die linkerkant, een beetje hoger op het terrein. Dus Abisker van over de rechterkant en voor. En dan Endoy en Polo en Vargas. Vargas die was twijfelachtig, de speler van Sevilla. Maar die is toch fit genoeg bevonden om te beginnen aan dit wereldkampioenschap. Zwitserland dus de grote favoriet. Zou zich eigenlijk niet mogen laten verrassen door Qatar. Echte verrassingen hebben we tot dusver ook nog niet gehad op dit WK. Het zou dan ook de eerste kunnen zijn als Qatar hier iets kan afsnoepen van Zwitserland. Zometeen aftrap en dan weten we het hoe dat beide ploegen beginnen aan hun wereldkampioenschap.
0: Oké, dankjewel Glenn. En inderdaad, tot straks. Aftrap in Zwitserland, Qatar. Over een minuut of 7, zoiets zal dat zijn om 9 uur. Dan zijn we weer bij jou.

0: De scene was dat met blauw tennis. Tussendoor nog eventjes, Hermien, zo net voor 9 uur. Want Zizou Berg stond in de finale van het dubbelspel in Rosmalen. Maar winnen, dat is hem jammer genoeg niet gelukt.
1: Nee, en hij verloor met zijn Franse dubbelpartner Arthur Renderknecht. De finale van een Nederlands duo. Het was wel nipt. 7-6 en nog eens 7-6. Dat waren de setstanden. Mm. Nu, voor Bergs was het een eerste dubbelfinale op het ATP-niveau. En dat verzachtte toch een beetje dat hij er in het enkelspel al in de eerste ronde uitging. Bergs verloor toen van James McCabe, een Australische kwalificatiespeler die bijna 200 plaatsen onder hem staat op de wereldranglijst. Maar op nu naar het toernooi van Halle voor Bergs. Al heeft hij het daar niet getroffen met de loting, want in de eerste ronde moet hij het opnemen tegen de nummer 9 van de wereld. Dat is de Amerikaan Taylor Fritz. Ja. Die Fritz die speelt morgen wel nog de finale van het toernooi van Stuttgart tegen Ben Shelton. En Raphaël Collignon die moet kwalificatie spelen in Halle. Onze landgenoot heeft alvast de eerste kwalificatieronde overleefd. Nog 1 keer winnen en ook hij prikt op de hoofdtabel.
0: Ja, naar de vrouwen dan. Daar maakte Serena Williams deze week haar comeback in het dubbelspel wel en korter ook dan voorzien.
1: Klopt, want ze won wel bij haar comeback in Queens aan de zijde van de Canadese Victoria Mboko. Maar die Mboko blesseerde zich nadien en zo moest Williams forfait geven. Maar een nieuwe poging volgt snel, want in Berlijn zal ze ook deelnemen aan het dubbelspel. Dan aan de zijde van de Tsjechische Karolina Muchova. En dat toernooi van Berlijn start overmorgen.
0: Oké, in het basketbal is het tweede kwart aan de gang tussen de Giants en Oostende. Het staat daar nu 32-30. Geweldig spannend. We volgen het straks verder hier in Sporza op Radio 1.
2: Uitgesproken in de WK-tribune.
3: Dit jaar hebben ze voor iets gekozen dat een regelmatig viervlak is als basisvorm. Dus dat is eigenlijk het minst ronde, regelmatige veelvlak waar ze van vertrokken zijn. Dus om dan tot de claim te komen dat het de beste bal ooit is best wel spectaculair.
2: Uitgesproken Radio 1. Beluister alles van Radio 1 op 14 Max.
4: Het is zondagochtend in 1983. Je ouders slapen nog. En jij hebt je pyjama nog aan. Naar wat kijken we?
5: Ik ben geen mens, maar ook geen echt beest. Ik ben het superliegebeest.
4: Herbeleef je jeugd op VRT Max en kijk naar Liegebeest en alle programma's van toen.
6: VRT Max. Maak elk moment de max.
2: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De vader en het kind die afgelopen nacht zwaar gewond zijn geraakt bij een verkeersongeval op de E403 zijn niet meer in levensgevaar, dat meldt het parket vanavond. In totaal waren er 4 voertuigen betrokken ter hoogte van de afrit Kachtem bij Isegem in West-Vlaanderen. Die afrit is gesloten voor werken en de eerste auto stond daar vrijwel stil. De bestuurder van een andere auto kon niet op tijd remmen en is ingereden op de auto. Beide voertuigen kwamen tegen een botsabsorbeerder terecht. Een derde auto, een taxi, is dan gestopt om hulp te bieden en een vierde is erop ingereden. De bestuurder van die laatste auto had te veel gedronken. In totaal zijn er 6 gewonden gevallen. In Nederland, in Amsterdam, kunnen 400 bewoners terug naar huis na de zware explosie in de nacht van donderdag op vrijdag bij een flatgebouw in de wijk Osdorp. 7 mensen zijn daar gewond geraakt. De schade is groot, vooral aan ramen en deuren. Volgens de politie zijn 3 mensen opgepakt. Waarvan zij verdacht worden is nog niet duidelijk. Er is sprake van criminele activiteiten met explosieven. Sport in het basketbal spelen de Antwerp Giants en Filou Oostende de 5e en beslissende wedstrijd om de landstitel. Ze zijn er een half uur geleden aan begonnen. Jelle De Bie, jij volgt het voor ons daar in Antwerpen. Wat valt daar al te beleven?
9: Ja, het is een heel erg hoogstaande alles. Wedstrijd in de finale waarin de Giants op voorsprong staan. 38-32. Voor de Giants zou het de allereerste landstitel zijn in 26 jaar. Maar dan moeten ze wel voorbij die slokop van de voorbije jaren. Oostende 14 landstitels op rij. Ze willen er maar wat graag een 15e aan toevoegen. Maar hebben dus niet de allerbeste kaart in handen. Want staan wel al bijna een hele wedstrijd op achterstand. De Giants heel erg sterk onder leiding van 2 Amerikanen, Bello en Cheeks. En zij leiden dus halverwege, iets voorbij het tweede kwart. 38-32.
8: Dank je, Jelle. Op het WK voetbal is zo net de tweede wedstrijd begonnen. In groep B in San Francisco speelt Qatar tegen Zwitserland. Gisteren speelden in die groep gastland Canada en Bosnië-Herzegovina 1-1 gelijk. Het weer vanavond, zon en wolken, meestal droog in het noordoosten, kans op wat gedruppel bij temperaturen tot 14 graden. Morgen is het eerst zonnig, later meer wolken met mogelijk wat lichte regen in het noorden en noordoosten, temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Het is zaterdag 13 juni, een heel goeie avond. Dit zijn de winnende lottocijfers van vanavond. 5, 12, 14, 20, 39 en 45. Een bijkomende cijfer was 1. De Joker Plus 7, 3, 7, 9, 1, 7 met als symbool boogschutter. En de drie cijfers van de Pik 3 waren 7, 0 en 0. De resultaten kan je nalezen op de website en in de app van de Nationale Loterij.
2: Radio 1. Sportza WK. Met Jeroen Guns.
0: Ze zijn er nog niet helemaal aan begonnen, Zwitserland en Qatar, daar op het WK-voetbal. We geven die wedstrijd nog even om echt op gang te komen. En het basketbal, daar gaan we zo meteen natuurlijk ook naar terug. Een heel goeie avond. Welkom.

0: Floris de Dekker heeft een verleden bij de Van Jets en Intergalactic Lovers onder meer. Maar solo kennen we hem als Floris Francis Arthur met een Wolfje. We zijn aan het voetballen. Het is te zeggen, we niet, maar wel de spelers van Zwitserland en Qatar. Ze zijn eraan begonnen. De bal rolt, Glenn.
1: Ja, de bal was al bijna in het doel beland, waar Dida Junior het Milson niet met zijn kans toch op benut liet. Want de 0-1 of de 1-0, want Qatar is eigenlijk het thuisspelende team. Die bleef hangen tussen de benen van Kobel, de Zwitserse doelman. Het was echt klungelen achterin. Beide Zwitsers nogthans vrij stabiel. Daar staan ze omgekend natuurlijk. Maar het was met name Akanji die over de bal heen trapte. Daar kon het Milson van profiteren. Kon de bal zo meenemen ter hoogte van de grote rechthoek. En dan tussen de benen besloten. Van Kobel die net op tijd zijn benen een beetje kon sluiten, waardoor hij die bal tussen de twee benen kon klemmen en dus ook Zwitserland van een achterstand kon behoeden vrij vroeg in de wedstrijd. Dat zou wat geweest zijn natuurlijk. Het is een ploeg Qatar die liefst de bal niet heeft, die graag wil omschakelen. Ja, als je dan zou kunnen voorkomen, dan zit je wat dat betreft wel in een zetel. Dan kan je die snelheid gaan gebruiken van Afif, die ondanks intussen toch al bijna 30 nog altijd wel wat snelheid heeft in die eerste meters. En misschien dat daarom ook de bondscoach bij het Zwitserland toch wat aan zijn tactiek veranderd heeft om die ruimte in de rug van de defensie, om die ja, niet open te laten, want daar zouden ze kwetsbaar op kunnen zijn. Dat hebben ze vaker als ze Witmer laten spelen. Die rukt alles graag mee op de rechtsachter. Dan krijg je wat ruimte in de rug. Dus misschien dat hij zich daar een beetje op heeft geanticipeerd, zullen we maar zeggen. Anderzijds kan je de vraag stellen of je dat zou doen. Zwitserland zijnde, als je speelt tegen toch een van de op papier zwakkere broertjes van dit wereldkampioenschap. En het is wel inderdaad duidelijk in dit wedstrijd, beginnen we voetballen bijna 4 minuten, dat we een spelbeeld gaan krijgen waarbij dat de Zwitsers de bal mogen oprukken. Een laagblok van de Qatarese en vervolgens dan proberen te gaan tegenaanvallen. Hier zijn de Zwitsers misschien een eerste echte keer met over de rechterkant Zakaria, die op een van iets wat ongewone positie moet voetballen. Die houdt er wel nog een ingooi aan over, want de tackle die was zuiver op de bal, maar dus wel ingooien voor de Zwitsers. Combineren daar kort met Xhaka, die speelt de bal terug. En iedereen van Zwitserland nu op de helft van Qatar. De voorzet komt en die wordt dan teruggekopt richting de doelman. Dat is in handen van Abu Nada, die intussen toch de voorkeur heeft gekregen. Lange tijd was hij niet de eerste doelman bij Qatar, maar die heeft onderweg naar het wereldkampioenschap, eigenlijk tussen de kwalificatie en het eigenlijke toernooi, de positie van de eerste doelman, zullen we maar zeggen, Meshaal Barsham, overgenomen. Dus hij zal zich vandaag misschien wel moeten onderscheiden. Dat verwachten we toch als de Zwitsers toch hun beste niveau kan halen. Want als je dat vergelijkt, die beide ploegen, dan kan het contrast niet echt veel groter zijn. Alle jongens van Qatar die spelen in de eigen competitie met één uitzondering. Dat is dan ook nog eens het ouderdomsdeken Cookie, centrale verdediger met heel wat ervaring, 35, die wordt verhuurd momenteel. En we kijken nu naar de Zwitsers die in de box komen met een laag schot. En er is al meteen redding. Dit was wel een snelle aanval. Laag over de grond, gekruist schot. Goed gedaan was dat van Ndoye, die daar toch een eerste keer de redding van Abu Nada wou testen. En die heeft zich niet laten verrassen. Snelle aanval van de Zwitsers. Het was ook daar wat mistasten achterin. Een lange bal die ze maar moeilijk kunnen ontzetten. Snel doorgespeeld. Goede loopactie van Ndoye. En dan komen ze met 2 verdedigers bijsluiten. Gaan ze nog in de tackle, maar kunnen ze niet belemmeren dat hij tot een schot kan komen. En is er een uitstekende doelman om ook daar een doelpunt van het bord te houden. En zo hebben ze beide al een kans gehad. Beide doelmannen 1 keer in actie moeten komen. Maar voorlopig wel nog geen doelpunten in deze Qatar tegen Zwitserland.
0: Oké, Glenn, en zo hebben we inderdaad al iets gezien in die wedstrijd. En er is van alles te zien ook in het basketbal tussen de Antwerp Giants en Oostende. We zijn bijna halverwege. Jelle, dat betekent bijna het einde van het tweede kwart.
2: Ja, dat klopt. 38 seconden nog in dat tweede kwart. En de Giants nog steeds op voorsprong. Nu met 6 punten. Het is echt een wedstrijd waar momentum belangrijk is. Want Oostende leek erop en erover te gaan op een bepaald moment. Maar dan toch weer even slordig. Enkele balverliezen, gemiste pogingen. En dan was er weer wat ruimte voor de Giants om uit te lopen. Met onder meer een 3-punter van Juri Schoepen. En we zitten ondertussen dus in de slotfase. De absolute slotfase. Oostende heeft de bal. Oostende kan gaan aanvallen. Nog 12 seconden op de klok. 45-39. Qua scoringsproductie is het wel een heel klein beetje stilgevallen in dat tweede kwart. Maar dit was wel goed van Jakov. De score 45-41. En dan nog op de buzzer. Bello. Die bal vertrekt goed. Maar is net te kort. En zo gaan we rusten met een voorsprong voor de Giants. 4 punten, dus 45-41. Bello miste dus nog de verre 3-punter. Was geweldig gestart. Rashid Bello met 8 opeenvolgende punten. De eerste 8 van de Giants in die wedstrijd waren allemaal van hem. Maar sindsdien wel geen enkele score meer gemaakt. De topschutter van de Giants is die andere Amerikaan. Enoch Cheeks met 11 punten. Maar hij is niet de topschutter van de wedstrijd. Dat is Melson van Oostende. Want die heeft 12 stuks al verzameld. En zo gaan we dus rusten een kwartiertje. Op adem komen na een geweldige eerste helft. Geweldige eerste helft van een allesbeslissende partij. Die vijfde beslissende titelwedstrijd tussen de Giants en Oostende. De Giants hebben een bonus van 4 punten.

0: Debbie Harry en Co. Oftewel Blondie met The Tide is High. Wat betreft Qatar, Zwitserland heb ik het in onze Sportza WK-pronostiek gehouden op een 0-2 voor de Zwitsers. Maar ja goed, voorlopig is het daar nog 0-0, Glenn.
1: Dan zijn we met twee, want ik heb dezelfde uitslag ingevuld. Dus great minds think alike, of hoe zeggen ze dat? Alles in zijn vrije trap zit eraan te komen. Misschien wel op weg naar de 0-1. Vrije trap van Vargas en die wordt gedevieerd. En dan is dat in twee tijden dat die bal gered wordt door Abu Nada. Op zich geen al te moeilijke redding, maar hij lost die in eerste instantie. Altijd gevaarlijk, zeker als er wat jongens zijn om te kunnen inlopen. Maar in tweede instantie kan hij de bal dan toch klem vastnemen. En zo heeft hij zich toch al kunnen onderscheiden in dit wedstrijdbegin. Daar straks zei ik al dat hij een goede tussenkomst had op die poging van Ndoye. En Ndoye die had ook al op het scorebord kunnen, misschien wel moeten staan. Want een heel goede combinatie was er. De vorige was ook een goede paas van Abeschir. Maar dat was toch naar eerder knullig balverlies op het middenveld door Qatar. Die tweede aanval, dat was prima gevoetbald. Dat ging vrij snel de opening over de linkerkant. Daar heb je twee goede jongens met Vargas en Rodriguez. Daar is Rodriguez met de voorzet. Krijgen we een tweede koekschop voor de Zwitsers. Die zit er inderdaad aan te komen. Nee, die bal is nog binnengehouden. Opgevangen nog door Xhaka, de bal in de box. Dat is moeilijk, want er staan 6 jongens van Qatar. Dus dat is blind wegzetten. Dan is er uiteraard niemand bij Qatar om daar op de eigen helft die bal nog te gaan recupereren. Zo blijf je wel in de verdrukking zitten natuurlijk. Met Ndoye, de man die dus moest scoren, daarover zometeen meer. Komt naar binnen, een paar overstapjes, legt hem even achteruit. Een tijd door speelt door Xhaka. Goed geopend, Abeschir uitgeweken naar de rechterkant. Maar dan is die paas onzuiver. Was de bedoeling om Zakaria aan te spelen. Die had dat niet begrepen, die liep eigenlijk weg van de bal. Dan wordt het moeilijk natuurlijk, maar Ndoye die kreeg straks de bal prima aangespeeld. Was een aanval over de linkerkant, matig verdedigd bij Qatar. En dan stond hij daar vrij en dit is misschien wel weer een goede kans. En is dit een penalty? We gaan even kijken, het is doorkoppen en dan duikt hij in de voeten. En hij wijst inderdaad naar de stip. Dit is opnieuw maar matig verdedigd bij Qatar. Een voorzet en dan twijfelen ze even en dan wordt hij daar in de voeten gedoken. Dan ook direct verzorging, want de keeper van Qatar die blijft daar liggen. En ze doen inderdaad teken naar de bank dat ze moeten komen. Ik denk trouwens dat het Xhaka was die daarvoor de neus van de doelman opdook. Zo meteen een keer kijken in de herhaling wat daar nu precies gebeurde. Het was Abeschir die probeerde te voetballen. Dan de paas van Zakaria. En is dat dan geen buitenspel? Ja, het zal heel nipt zijn. Richting Mbolo die kopt. En dan is het... Ja, het is niet de nummer 10, maar wel de nummer 8. Foyler die daar onderuit geschoffeld wordt door de doelman. Alleen is de vraag of er geen voorafgaandelijk buitenspel was. En die heeft zich daar bezeerd. Is dat dan met de knie dat Foyler tegen het hoofd van de Qatarese doelman is aangekomen? Dat gaan we moeten bekijken. Hoe dan ook de VAR gaat onderzoeken of er sprake is van een strafschop. Daarover zo meteen dus meer uitstuitsel. Maar die aanval, dat was eigenlijk zo matig verdedigd. Ze gingen met twee langs de linkerkant. Rodriguez ging buitenom. Dan weet je dat Vargas die bal gaat meegeven. En toch werden ze met z'n tweeën verrast bij Qatar. Een uitstekende lage voorzet, dat moeten we zeggen. Alleen Ndoye werd er moederziel vrijgelaten. Als je weet dat hij daar net al gevaarlijk was, dan zou je dat toch geen tweede keer mogen overkomen. En enkele minuten tijd, alleen gelukkig voor Qatar, stond het vizier van de aanvaller niet op scherp. En hij zette die bal over het doel, niet gekadreerd. Dus Abu Nada moest niet tussen beiden komen. En hopelijk voor hem kan hij zometeen verder. En kan hij, als het tot een penalty komt, zometeen ook daar zijn ploeg nog een dienst bewijzen. Nog altijd een VAR-check. Dus we zijn benieuwd wat het verdict zometeen gaat zijn. Het zou Zwitserland uiteraard wel in een zetel zetten om op 0-1 te komen. Alleen het niveau van Qatar voorlopig zeer matig. We zeiden het al daar straks, ze willen de bal niet. Hebben ze ook niet. Dus wat dat betreft loopt dat prima. Alleen, ja, het is niet dat ze echt blijk geven van veel defensieve stabiliteit. Zwitserland moet niet eens een hoog tempo op de mat neerleggen om tot kansen te komen. Nee, ze geven de kansen zelf al een aantal keren weg. En de vraag zal denk ik een hoofdzaak zijn of dat het buitenspel is. Want dat hij een overtreding begaan heeft, ik denk dat dat wel vrij duidelijk is. Iedereen kan alleszins wel verder. Dat is alleszins het goede nieuws. En gaan we een strafschop krijgen waarbij Zwitserland op een 0-1 voorsprong kan komen? Dat is de vraag hier in dit stadion dat voor de verandering San Francisco Bay Arena wordt genoemd. Normaal gezien is dat het Levi's Stadion. Maar u weet het, er mogen geen commerciële namen gebruikt worden. Dus bij deze zullen we die naam ook niet meer vernoemen. 71.000 mensen kunnen erin hier in Californië. Een graad of 31. Sowieso wel een blijkbaar populaire vakantiebestemming voor de Zwitsers. Die ook in grote getale aanwezig zijn. We krijgen nog een gele kaart intussen de bevestiging van die strafschop. Dus een gele kaart voor de Zwitserse doelman. En Mbolo die gaat die penalty voor zijn rekening nemen. Gaat hij zijn rekening openen op dit wereldkampioenschap. En Zwitserland op weg zetten naar een 0-1 voorsprong. En dat net iets voorbij het openingskwartier. Het zou zomaar kunnen. Mbolo Die heeft uiteraard al redelijk vaak gescoord voor Zwitserland. 24 doelpunten in 86 interlands. Daar kan zo meteen een 25e doelpunt bij komen. Het zou zijn tweede doelpunt zijn op een wereldkampioenschap. Want hij heeft al eerder ook gescoord. Iedereen moet uiteraard uit die 16 ook niet te vroeg gaan inlopen. Uiteraard, u kent die regels. Zo duurt het wel een tijd. Intussen krijgen we ook de melding dat de check over is. Dat leek me wel duidelijk aangezien hij klaar stond om te trappen. En hij trapt hem feilloos binnen. Breel en Bolo zorgt voor een 0-1 voorsprong voor Zwitserland. En zo wordt de opdracht voor Qatar, die al moeilijk was, toch nog een stukje moeilijker. Want de vroege voorsprong voor de Zwitsers van op de stip feilloos omgezet door Breel en Bolo.

0: Fontaine's DC met Favorite. De band had afgelopen week trouwens slecht nieuws te melden, want hun manager is onverwacht overleden. Onverwacht, want nog maar 47. Ons zesde bandlid noemen ze hem, de jongens van Fontaine's DC. Om maar te zeggen hoe close hun band met hun manager wel was. Terug naar de sportieve actualiteit van de dag. Hermien, er is een Europees kampioenschap kajak aan de gang. Dat heeft misschien niet iedereen opgemerkt, maar het is wel degelijk aan de gang in Portugal. Met net geen medaille voor een landgenote van ons.
1: Klopt, voor Hermien Peters. Zij greep er net naast, maar had zich wel netjes kunnen plaatsen voor de A-finale op de 1000 meter. Maar daarin werd ze vierde. De meest ondankbare plek dus. Al was het verschil met de nummer 3 wel anderhalve seconde. De titel was voor een Hongaarse. Bij de mannen kon de K4 zich niet plaatsen voor de A-finale, maar het werd wel een derde plek in de B-finale voor het kwartet met Rafael Bastiaans, Louis van Geel, Arthur Peters en Rafael Akerele. Zij strandden op maar 2/10 van Zweden dat die B-finale won. Uh-huh. En Arthur Peters die kajakt morgen nog de finale van de K2 500 meter samen met Bram Sikkens. En op dat nummer ook een Belgisch duo bij de vrouwen met opnieuw Hermien Peters samen dan met Lise Broeks.
0: Oké, nog een beetje paardensport ook, nemen we er ook graag bij. Ja. Met een knappe Belgische prestatie bij een jumping in Frankrijk.
1: Ja, inderdaad, van Thibaut Spitz. Ik ben er vorige week mee gaan kennismaken. Het heeft misschien geholpen, geen idee. Nee, hij deed het in elk geval alweer prima met zijn toppaard Impress. Hij werd tweede in de Grand Prix van Saint-Tropez. Dat is een wedstrijd van de Global Champions Tour, hoog niveau dus. En Spitz haalde samen met Anastasia Nielsen de barrage. Zij waren de enige twee. En daarin ging Spitz dan één keer in de fout. En zo werd het een tweede plek voor hem. Abdel Said, dat is ook een landgenoot, die werd vierde in die wedstrijd en komt ze aan de leiding in die Global Champions Tour. En ook Olivier Philippaerts en Niels Bruinseels die deden het er prima met een zevende plek voor Philippaerts en de elfde plaats voor Bruinseels.
0: Ja, inderdaad. Een mooie Belgische oogst daar op die jumping in Frankrijk. Hebben ze goed gedaan, onze landgenoten. Dit is Casey Musgraves. Hermien, dankjewel. It's been a real long 335 days.

0: Casey Musgraves met een dry spell op het WK voetbal. Ligt de wedstrijd tussen Qatar en Zwitserland even stil voor de hydration break, voor de drankpauze met andere woorden. Dus richten wij onze aandacht op de Lotto Arena in Antwerpen voor de wedstrijd. De beslissende finale wedstrijd tussen de Antwerp Giants en Oostende. Hoe spannend is het daar bij het begin, denk ik, van het derde kwart, Jelle?
1: Ja, nog even spannend als bij het ingaan van de rust. Een kloofje van 4 punten voor de Antwerp Giants. 49-45. Het duurde wel even vooraleer Oostende in dat derde kwart kwam. Iets meer dan 2 minuten gespeeld vooraleer zij een score wisten te maken. Maar ondertussen hebben ze dus gelijke tred weten te houden met de Giants. En staan ze weer op 4 punten. Is die kloof weer een klein beetje gedicht. En ja, bij de Giants snakken ze toch ook vooral naar opnieuw wat punten van Rashid Bello.
2: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: eindelijk even rust.
1: Bankafschriften.
0: Nee, hè.
1: Kredietkaartafschriften.
0: Niet nu.
1: Loonboekingen.
2: Laat je boekhouding niet spoken. Met Codabox staat alles automatisch in je boekhoudsoftware. Bank, kredietkaart en loonboekingen. Zonder downloads. Alles staat er al in. Codabox.com.
3: Radio 1 live.
4: Een extra aanval nog te krijgen, omdat je anders die bal verliest. Oostende tot op 2, misschien zelfs 1 puntje kan komen als ze een 3-punter binnenknallen. Dus qua momentum kan dit wel een belangrijke. Maar de scheidsrechters zijn dus even aan het kijken op het beeldscherm wie die bal als laatste heeft geraakt. Enoch Cheeks van de Giants of Jakov van Oostende. En ik denk dat het wel degelijk de speler van Oostende is. Als wij zo wat schuin meekijken op de monitor, dan lijkt het mij wel degelijk Jakov te zijn, maar niet het meest ideale standpunt. En de scheidsrechters nemen ook best hun tijd. Ze zijn er niet helemaal van overtuigd, hebben verschillende standpunten nodig om uit te maken wie er als laatst bij die bal zat. En de Giants, ja, dus al bijna de hele wedstrijd op voorsprong. Beste ploeg van het reguliere seizoen. Thuis in het reguliere seizoen ook maar 1 keer verloren in de playoffs. Dus ook 1 keer, dat was afgelopen maandag toen Oostende hier kwam winnen. En 2-1 voorkwam in de serie. Maar dat dus uit handen gaf in het slot van die wedstrijd van afgelopen donderdag. Toen de Giants dus die 5e wedstrijd van vanavond wisten af te dwingen. Met die late 3-punter van Enoch Cheeks. De hoofdrolspeler van de fase waar de scheidsrechters nu naar aan het kijken zijn. En het blijft maar duren. Het duurt nu wel heel erg lang. Als het zo onduidelijk is, ja, dan zou ik gewoon bij je eerste beslissing blijven. Dat is mijn boodschap aan de heren in het, ja, pastelgroen tenue is het ongeveer. Ik ben geen geweldige kleurenexpert, maar ik zou het daar toch in catalogeren. Maar ja, ze blijven hier maar naar kijken. Dus ik weet niet hoe het zit met die hydration break op het WK in die wedstrijd tussen Qatar en Zwitserland, maar als ze daar alweer aan het voetballen zijn, dan kunnen jullie misschien beter even daar poshoogte gaan nemen.
5: Ja, prima idee, Jelle. Dankjewel. Pastelgroen is denk ik een juiste inschatting. En de hydration break bij jou, Glenn, die is voorbij. De Zwitsers leiden met 0-1 tegen Qatar. Het heeft er wel alle schijn van dat het daar niet zal bij blijven. Hè.
6: Nee, nu wel een eerste kansje voor Qatar met een vrije trap, een hoekschop en dan goed gekopt door Gueye. Dat was een eerste echte kans van de Qatari. Buiten dan uiteraard die poging van junior Ed Nielsen heel vroeg in de wedstrijd. Dat balverlies van Akanji. Ja, balverlies was het niet echt. Het was mistasten over de bal heen trappen. Toch al een paar keren slordige paas getrapt. Vandaag voorlopig nog zonder erg. Want die kans van Ed Nielsen werd door hem gemist. Het zij door de doelman van Zwitserland gered. Zo u wil. En dan daarnet kon de bal ook nog binnengehouden worden door Rodriguez. Maar speelt geen foutloze wedstrijd. Dat is ook niet zo erg. Want ze worden niet echt getest. Zwitserland door Qatar. Daarnet viel dat toch heel hard op. Hoe makkelijk dat ze mochten uitvoetballen. Geen enkele speler van Qatar gaat druk zetten. En eigenlijk staan ze gewoon te wachten in het laatste 1/4 van het terrein. Daar staat bijna iedereen van Qatar. En dan nog slaagt Zwitserland erin om er regelmatig door te komen. Want om dankzij die 0-1 of buiten die 0-1 hebben we toch nog pogingen gehad van Ndoye die we al meegaven. Die bal daar gered door de doelman. Een keer dat hij overtrapte. Daarnet zagen we ook een leuke aanval met Zakaria. Die kon besluiten op Abunada na een leuk 1-2'tje met Mbolo. Heel goede redding was het opnieuw van die doelman. Jammer voor hem dat hij daar in de fout ging bij die penalty-overtreding. We hebben intussen nog een nieuwe herhaling gekregen. En inderdaad, het was geen buitenspel. Maar vooral, hij ging toch zeer fel in daar op die speler. Dan weet je dat je op die bal moet zijn. Anders is het altijd penalty. En dat was toch niet al te slim gedaan van die doelman. Was een beetje verrast, denk ik ook, dat hij daar plots voor zijn neus opdook. Freuler. Het was denk ik ook niet zo evident om die bal daar nog te deviëren. Want was er vrij laat bij, kon er nog wel zijn voet tegen zetten. Maar goed, het was niet nodig. Want het werd een penalty, de eerste op dit wereldkampioenschap. En Mbolo zal dus altijd in de geschiedenisboeken staan als de man die de eerste strafschop van het WK 2026 mocht nemen. En ook direct de veiligste heeft omgezet. Kijken naar een aanval van Zwitserland met Zakaria. Die toch goed zijn streng trekt daar op die rechtsbuitenpositie. Veel defensieve taken heeft hij nog niet moeten doen. Is een verdedigende middenvelder. En offensief zich toch al een paar keer laten opmerken. Nu ook weer probeert hij daar met een dribbel voorbij Ed Nielsen te geraken. Dat is geen verdediger, dus dat lukt dan ook. De opening ligt over de linkerkant. Lange bal onderweg tot bij Rodriguez. Die kon voorzetten. Kies ervoor om toch terug te spelen tot bij Akanji. En dan zie je dat er bijna niemand

van Qatar gaat druk zetten. Ja, een beetje alibi druk zetten is dat van Afif. Nu uiteindelijk in tweede instantie van Abdourissah. Maar echt volle overtuiging is dat niet. En ze zijn ook de enige twee. Dan heeft dat natuurlijk absoluut geen zin. Snel combineren is hetgeen dat de Zwitsers willen doen. En dan is de tackle nodig van Aloui. Ingooi voor Rodriguez. Kunnen ze snel op weg gaan naar een 0-2. En deze wedstrijd al vroeg doodmaken. Dat zal de intentie zijn uiteraard. En hopen dat ze niet al te veel weggeven. Voorlopig slagen ze daar zeer goed in. Ook al omdat er nauwelijks gevoetbald wordt op de helft van Zwitserland. We krijgen ook de statistieken van balbezit. Die zijn volledig in het voordeel uiteraard van de Zwitsers. 13% voor Qatar, 60% voor de Zwitsers. En 11% in ja, possession, in gevecht, zullen we maar zeggen, in strijd om het balbezit. Dat zijn de statistieken die toch wel relevant zijn. En als we dan zien, die krijgen we nu ook op onze monitor. 8 doelpogingen van Zwitserland, waarvan 4 al tussen de doelpalen. Dat is best veel voor een half uur gevoetbald hebben. Dus nee, voorlopig heeft Zwitserland de zaakjes meer dan onder controle. Is deze wedstrijd een beetje aan het lopen zoals we ook verwacht hadden. Met Zwitserland dat de bal heeft, dat wil voetballen, dat ook de kansen zal krijgen. En Qatar dat het moeilijk heeft. Deze aanval die willen we wel nog even volgen. Een paar overstapjes achteruit leggen. De voorzet komt nu ook. En dan wegkoppen. Dat was nodig. Aanval nog niet helemaal afgeslagen, want opgevangen buiten de grote rechthoek met Zakaria. Rechts is er wat ruimte bij Ndoye. Die gaat nu de actie zoeken, denk ik. Kan ook wachten tot Zakaria buitenom gaat. Nee, speelt hem achteruit. Daar is de hoog opgekomen LV, die centrale verdediger. Staat bijna aan de rand van de grote rechthoek. Moet nu gaan voorgeven. Of gaat hij trappen? Wat gaat hij doen? Balletje binnen doorgeven. Slordig verdedigd. Ndoye trappen, afgeblokt. Wegkoppen nu. Is de aanval nu wel afgeslagen? Ja, misschien een tegenaanval zelfs. Maar Afif kan de bal niet meenemen. Dus dan zijn de Zwitsers daar nog een keer. Ja, als zelfs je centrale verdediger een doorstikballetje mag geven, dan weet je dat je echt wel de baas bent op het terrein. Abisheer opnieuw ligt de ruimte links. Bij een tussen de uitgeweken centrale middenvelder, Freuler. Die wacht even op steun. En dan gaat het tempo toch even wat zakken. Wat combineren rond de grote rechthoek. Iets lager zelfs, halverwege de speelhelft van Qatar. Weer een balletje meegeven. En die ruimte die er altijd ligt op die linkerkant, daar zijn ze toch wel kwetsbaar. Qatar, dat is toch iets dat ze gaan moeten bijsturen. Want daar komen de meeste aanvallen vanaf. Van beide Zwitsers alweer. Elvedi, die gaat zelfs een dribbel doen. Elvedi nog altijd opzij liggen. Tot bij Zakaria. 4-5 mensen van Zwitserland in de 16. Een voorzet zou kunnen komen. Maar ze wachten voorlopig om die bal in de box te droppen. Combineren daar nu vlot de middelste strook, zullen we maar zeggen, van de speelhelft van Qatar. Nu even temporiseren is hetgeen dat Xhaka doet. En zo blijft deze aanval maar duren. Weer zo'n balletje binnen door. En Bolo aannemen, draaien, achteruit leggen en Ndoye trappen. En dan is die afgeblokt. Wordt dat een corner of is dat een afzwaaier? Ik kon het niet helemaal goed zien. Alleszins weer Ndoye die daar in een schietrijke positie komt. Eén keer testte hij de doelman. Eén keer zette hij de bal over. En nu gaan we kijken in de herhaling wat dat nu precies heeft opgeleverd. Hij trapt en dan is dat een bal die volgens mij niet wordt aangeraakt. Is dat een afzwaaier? En dan is hij toch al 3 keer een mogelijkheid gehad om te scoren. Maar worden zijn pogingen al maar minder. De eerste was dan nog de beste. Maar goed, voorlopig zonder erg. Want op 1 minuut of 10 van de pauze, plus wat er nog gaat bijkomen uiteraard. Want het spel heeft 3 minuten stilgelegen met die drankpauze. Leidt Zwitserland met 0-1 tegen Qatar.

0: flashback naar het midden van de 90s met Garbage en A Stupid Girl. De handbalfans in ons land die zullen het misschien al wel weten, want die hebben vandaag goed nieuws gekregen, Hermien. Mm-hmm. Het EK handbal bij de vrouwen komt naar ons land.
1: Klopt, klopt. Het is wel nog even wachten, maar in 2030 mag België samen met Frankrijk dat Europese kampioenschap bij de vrouwen organiseren. Een historisch moment, zo reageerde de Belgische Handbalbond al. En ook blije speelsters natuurlijk, ja. Hè. Bijvoorbeeld deze, Nele Antonissen.
2: Ja, absoluut. Ik denk dat dat voor het Belgisch handbal een heel grote dag is vandaag. Ik denk, als iemand dat ons, ja, zeg maar vorig jaar, of ik denk 2-3 jaar geleden gezegd had, dat niemand van ons het geloofd had. Het is echt fantastisch nieuws voor handbal, dat nog niet zo'n bekende sport is in België. Ik denk ook absoluut dat we stappen aan het zetten, want bijvoorbeeld vorig jaar hebben we dan ook, ja, afgelopen seizoen, hebben onze eerste kwalificatiewedstrijd gewonnen. We hebben het absoluut niet slecht gedaan. Dus ik denk dat ze het ook wel een beetje gevolgd hebben. En dat ze misschien wel zien dat wij een land in opkomst zijn.
0: Ja, Nele Antonissen, als ik mij niet vergis, handbalt die in Frankrijk.
1: Ja, klopt, ja. Denk ik. En ja, dat is aangewezen, zegt ze zo meteen, spelen in het buitenland. Maar dat EK dat toegewezen wordt aan België, ja, dat is zeker een boost. Dat zal toch voor een boost zorgen. Mm-hmm. Want Je hoort het daar zeggen, hè, handbal zeker bij de vrouwen als nationale ploeg. Eigenlijk nog vrij nieuw. Dit seizoen pas een eerste keer een kwalificatiematch gewonnen. Dus ja, dat zal voor een boost zorgen en tegelijk moet die sport inderdaad ook nog wel stappen zetten.
2: Ik hoop dat alle speelsters, het speelstersfederatie, clubs, dat nu ook als doel nemen, want we moeten inderdaad echt nog wel stappen zetten. Ik denk op alle vlakken kunnen we nog wel kleine stapjes vooruit zetten, fysiek, tactiek, techniek. Hopelijk is dat ook een boost dat iets meer spelers naar het buitenland vertrekken, want ja, om eerlijk te zijn, het niveau in het buitenland is op het moment absoluut nog hoger dan in België. Maar ik denk dat deze een boost gaat zijn voor iedereen.
0: Ja, het woord boost valt altijd.
1: Voilà, het valt enkele keren, maar ja, dat is het toch ook als je zo'n groot toernooi mag organiseren. En een tip dus ook voor speelsters met ambitie, zet misschien toch die stap naar het buitenland, want het niveau is daar toch nog wat hoger dan hier in België. En er is nog tijd voor, want dus dat EK is voor 2030.
0: Oké, dankjewel Hermien.
3: Sportza.
0: En we blijven bij de zaalsporten. We gaan weer basketten, want we zitten midden in die finale wedstrijd. Die beslissende finale wedstrijd tussen de Antwerp Giants en Oostende. Met daarnet een klein voordeel voor de Giants, Jelle. Hoe is dat geëvolueerd intussen?
4: Ja, dat is een beetje groter opnieuw geworden. 60-53 in het voordeel van de Antwerpenaren. En we moeten het zeggen zoals het is. Het derde kwartier is er geen met hoogstaande kwaliteit op technisch vlak. Maar is wel een zeer boeiend kwartier. Want er wordt gestreden voor elke bal. Het is niet allemaal academisch, maar het is wel echt heel veel strijd en emotie. Werken nog langs beide kanten. En het zijn de Giants die daar voorlopig net iets beter mee omgaan. Met dus een kloofje van 7 punten. En zij zijn nu ook aan het aanvallen, willen dat nog wat verder uittypen. Maar dat is een wanhoopspoging van Murray. Wel de offensieve rebound. Lassisi nog 45 seconden in dat derde kwart. En kunnen ze die voorsprong nog wat verder uittypen met Murray. Gaat het nog een keer proberen. Geen al te makkelijk shot, maar valt wel binnen. Wegdraaiend van Pierre-Antoine Gillet. En dan al achteruit leunend gooit hij hem eigenlijk echt wel uitstekend binnen. Joel Murray aan de overkant gaat het al snel. Een overtreding nu van Jurie Schoepen. En dus mag Jakov naar de vrijworplijn. En dat is ook wel een indicatie dat er net iets meer strijd en ja, hard werken in zit in dat derde kwart. Veel meer vrijworpen. Beide teams zitten al een minuut of 3-4 in foutenlast. En daardoor hebben we dus net iets meer onderbrekingen te zien gekregen. Onder meer ook wel die lange onderbreking waarbij de scheidsrechters nog moesten kijken voor wie die bal dan uiteindelijk was. Dat heeft ook nog wel even geduurd. Maar uiteindelijk was die voor de Giants, maar deden ze daar bitter weinig mee. Nog 27 seconden wanneer Noam Jakov op de vrijworplijn staat voor Oostende. U weet hoe dat gaat. Iedereen met de klappers, met andere voorwerpen, al wat ze maar kunnen vinden, proberen ze Jakov af te leiden. Maar dat lukt vooralsnog niet, want hij schiet zijn eerste vrijworp binnen en zorgt ervoor dat zijn team tot op 8 punten komt. 62-54. En ook zijn tweede punt mag hij nu gaan proberen binnen te gooien. En die gaat ook binnen. 62-55. Dan verstomt dat gejoel en gespring natuurlijk vanaf die bal binnengaat van die Antwerpse supporters. Maar het is echt een nerveuze bedoeling. Ook al hebben ze nog steeds die voorsprong te pakken. Ze hebben die nog niet uit handen gegeven. Leek het er wel naar uit te zien. Want Oostende kwam terug tot op één puntje. Maar er helemaal over. Nee, dat is niet meer gelukt sinds het begin van het eerste kwart. Murray wilde 1-op-1 actie aangaan. Maar dan komt toch het screen van Schoepen. Nu heeft hij een mismatch tegen een wat grotere, minder mobiele speler van Oostende. En gaat hij nog eens een poging proberen. En hij knalt hem weer binnen. Al wegvallend. En Merk Vilatse heeft dan ook nog een overtreding gemaakt. En dus de kans om er een 3-point play van te maken. Een bonusvrijworp krijgt hij nog. Joel Murray. Belangrijke minuten van hem. Want Rashid Bello, ja, die bleef maar missen. En dus heeft Roel Morris die naar de kant gehaald. Maar Murray met heel belangrijke minuten. De spelverdeler die nu dus ook punten aan het maken is. En ondertussen klaar staat om zijn 8e punt van de wedstrijd door het net te gooien. 64-55. Ze kunnen die 10 punten kloof terug op het bord zetten. Dat is al heel lang geleden. Maar dat is nu wel een feit. En dus een dramatisch slot van het derde kwart voor BCO. Tenzij er nog een snelle score volgt. Maar dat is niet het geval. Zelfs een balverlies en een 3-punter van Kesteloot. Die niet binnenvalt. Maar dus wel een riante voorsprong. Het is zeker nog niet binnen voor de Giants. Maar bij het ingaan van het vierde kwart binnen een minuut of twee hebben ze dus een bonus van 10 punten. Het staat 65-55.
0: Ja. Het ziet er zeker niet slecht uit voor de Antwerp Giants. Jelle, dankjewel. In het WK voetbal, op het WK voetbal, in de wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar, zo moet ik het zeggen, leiden de Zwitsers nog altijd met 0-1. We gaan daar zo meteen nog eens een stand van zaken van geven.

0: dat was Milo. You don't know, dat zou kunnen, maar we weten wel dat de eerste helft tussen Zwitserland en Qatar er bijna op zit. En Glenn, dat de Zwitsers nog altijd leiden.
1: Ja, en dat het hier nog maar 0-1 staat, dat is zo langzamerhand toch echt wel straf te noemen. Want het is 0-1, één doelpunt. Maar eigenlijk, als ik die kansen hier zo eens een oogschouw opneem en gekribbel eigenlijk wat ik hier allemaal genoteerd heb, ja, dan zijn er echt wel wat kansen geweest. Alleen al de voorbije minuten twee keer Vargas. Eerst een bal die hij op de slof neemt. Goede redding van die Abunada. En daarnet werd hij aangespeeld in de 16 door een ijzersterke Embolo. En dat wil ik eigenlijk letterlijk bedoelen, want die keer de bal toegespeeld, dan is hij zo sterk in dat afschermen van die bal. Achteruit leggen, de inlopende Vargas, laag grondscherend schot. Goede beenweg alweer van Abunada. Dat waren alweer twee kansen. Onderweg ook nog een gevaarlijke voorzet van Abisgier gezien, die gevaarlijk binnendraaide en waar dat ook Abunada weer zeer alert op moest tussenkomen. En dat bovenop de kansen die we eerder al meegaven met een Ndoye die drie keer kon dreigen. De eerste, toen moest Abunada tussen beide komen. De twee andere pogingen waren niet gekadreerd. En tussendoor ook nog eens dat penalty doelpunt van Embolo. En dit is wel een grappig beeld, want we krijgen een hoekschop voor Qatar, de derde. En daarnet zag je ook al dat Afif in discussie ging met de lijnrechter, omdat hij de bal natuurlijk op het randje van dat cirkeltje legt. En daar was hij mee in de stok gegaan, in de clinch gegaan met die grensrechter. Die vond dat de lijn niet geraakt werd. Daar heeft hij echt een minuutje of twee over staan discussiëren. De hoofdscheidsrechter die moest zich er ook even mee komen bemoeien. En nu zei hij, ligt de bal nu wel goed om toch maar even toch te tonen van, kijk, ik heb gelijk, ik ga je nog een beetje uitdagen. De corner zelf die heeft niets opgeleverd. Dat wil wel niet zeggen dat Qatar niet meer heeft kunnen dreigen, want Ed Milson die was er straks weer dicht bij een doelpunt. Was een voorzet van over de rechterkant. Zeer goed gelaten van Abdurrissak. Die maakt wel een goede indruk. Die is sterk in het duel en ziet ook wel het spel best behoorlijk goed. Die liet die bal voor junior Ed Milson en die dwong Kobel tot een beenveeg. Dus daar was hij dicht bij een doelpunt. Net als in het begin van die wedstrijd toen hij ook dicht kwam bij die 1-0. Waar dat er ook een goede redding was van het doelman. Daar is Zwitserland opnieuw met de kans op de 0-2. Nee, van den Eyck gehaald. Een poging van, wie was het? Abisgier, denk ik. Het was een lang uitgesponnen aanval. De doelman een beetje in niemands land. En inderdaad, Abisgier die kreeg de bal dan toegespeeld. De doelman uit de doel, maar wel vier jongens van Qatar. Dat ging plots snel. Die stonden daar op de doellijn. En hij kreeg die bal daar niet voorbij. Bijna op slag van Rusland. Toch nog die bevrijdende 0-2 voor Zwitserland. Zes minuten zijn erbij gekomen. Zes minuten zijn volgemaakt. In de eerste helft die, hoe kan het ook anders, gedomineerd werd door Zwitserland. Heel wat kansen kunnen creëren, maar uiteindelijk enkel kunnen scoren vanuit een standaard situatie, vanuit een penalty. En twee keer dreiging van Qatar. Dus helemaal zeker is Zwitserland nog niet. Maar ze zijn duidelijk te sterk momenteel voor Qatar. Alleen vertaalt zich dat nog niet volledig op het scorebord, want we krijgen nog een tweede helft met inzet. Want het verschil bedraagt amper één doelpunt.
0: Oké, Glenn, dankjewel. En intussen is het al bijna 10 uur. Dat heb je natuurlijk wel met die wedstrijden op dit WK-voetbal. Het duurt wel allemaal iets langer dan we gewend zijn. Nog één plaatje voor het nieuws. Dit zijn de Go Go Dolls.

0: Goo Goo Dolls met Iris. De sfeer in de Lotto Arena in Antwerpen is goed. De sfeer zit erin, want de Antwerp Giants leiden tegen Oostende met 67-60 in de beslissende finale wedstrijd. Meer daarover na het nieuws van 10 uur.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. De vader en het kind die afgelopen nacht zwaar gewond zijn geraakt bij een verkeersongeval op de E403 zijn niet meer in levensgevaar, dat zegt het parket vanavond. In totaal waren er 4 voertuigen betrokken ter hoogte van de afrit Kachtem bij Isegem in West-Vlaanderen. Die afrit is gesloten voor werken en de eerste auto stond daar vrijwel stil. Bestuurder van een andere auto kon niet op tijd remmen en is erop ingereden. Beide voertuigen kwamen tegen een botsabsorbeerder terecht. Een derde auto, een taxi, is gestopt om te helpen. Een vierde auto is daarop ingereden. De bestuurder van die laatste auto had te veel gedronken. In totaal zijn er 6 gewonden gevallen. Zwitserland stemt morgen in een referendum over een omstreden voorstel van de rechtsconservatieve en nationalistische Volkspartij. Die wil tot 2050 het aantal inwoners onder de 10 miljoen houden. Ja, Amaury de Mulder, waarom wil die partij dat?
4: Omdat Zwitserland de bevolkingsgroei niet meer aan kan. Volgens de Volkspartij zou die leiden tot duurdere woningen, slechter onderwijs, overvolle treinen en langere files. Er wonen vandaag 9,1 miljoen mensen in Zwitserland. Een kwart daarvan is in het buitenland geboren, de overgrote meerderheid in de Europese Unie. De Volkspartij wil daarom eerst de asielregels verstrengen. Stijgt het aantal inwoners toch boven de 10 miljoen, dan mogen ook Europeanen niet meer vrij naar Zwitserland verhuizen. Zowat alle officiële instellingen zijn tegen. Regering, parlement, deelstaten, vakbonden, werkgevers en universiteiten. Maar in de peilingen heeft die nee maar een krappe voorsprong. Het wordt dus nog spannend.
3: Dank je, Amaury. In het Duitse Ruhrgebied, dichtbij de Belgische en Nederlandse grens, is de A40 voor 10 dagen volledig afgesloten. Die snelweg is een van de belangrijkste verkeersaders in de regio, die de steden Duisburg en Essen met elkaar verbindt. Dagelijks rijden daar zowat 90.000 voertuigen over die nu een omleiding moeten volgen en wellicht zullen er lange files staan. Er is al langer een grondige renovatie aan die autostrade gepland, maar de overheid vreest dat er nog munitie onder de grond steekt uit de Tweede Wereldoorlog die nog niet ontploft is. Een bodemonderzoek moet nu duidelijkheid brengen, daarom gaat de snelweg helemaal dicht. In het zuiden van Mexico, een van de gastlanden van het WK voetbal, is een lokale burgemeester doodgeschoten. Dat melden de autoriteiten van de deelstaat Oaxaca. Wie en wat er achter de moord zit is nog niet duidelijk, maar in het gebied hebben de drugskartels veel macht. Het stadje ligt op een smokkelroute waar bendes controle over willen. Sinds 2006 zijn er in Mexico zowat 100 burgemeesters vermoord. En op dat WK voetbal wordt de tweede wedstrijd gespeeld in groep B. En San Francisco neemt Qatar het op tegen Zwitserland. Bij de rust staat het 0-1 voor de Zwitsers. Een strafschopdoelpunt van Embolo. Net basketbal spelen de Antwerp Giants en Filou Oostende de 5e en beslissende wedstrijd om de landstitel. Ze zitten daar intussen in het laatste kwart. Jelle De Biel, jij volgt het. Hoe staat het daar?
5: Ja, de Antwerp Giants die zijn zeer dicht bij een eerste landstitel in 26 jaar. Halverwege het laatste kwart hebben ze een bonus van 4 punten te pakken. Oostende blijft zich wel telkens vastbijten in de wedstrijd, maar kijkt al wel een volledige partij tegen een achterstand aan. Ze moeten dus nog vol aan de bak en hebben nog een remonte nodig om een 15e titel op rij te pakken en zo hun hegemonie nog wat langer uit te breiden. De vorige wedstrijden in deze serie waren ook telkens nipt en ook deze gaat dus tot het gaatje. Maar voorlopig reiken de Giants dus echt wel hun hand uit naar het kampioenschap.
3: Dank je, Jelle. Het weer vannacht bewolkt in het noordoosten, kans op wat gedruppel bij temperaturen tot 14 graden. Morgen is het eerst zonnig, later meer wolken met mogelijk wat lichte regen in het noorden en het noordoosten. Temperaturen tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Een heel goede avond. Ik geef je nog eens de winnende lottocijfers van vanavond, zaterdag 13 juni. Dat waren 5. 12, 14, 20, 39 en 45 met 1 als bijkomend cijfer. De Joker Plus dan, 7, 3, 7, 9, 1, 7. En het winnende symbool was boogschutter. En de 3 cijfers van de Pik 3 waren 7, 0 en 0. De resultaten kan je nalezen op de website en in de app van de Nationale Loterij.
1: Radio 1.
2: Sportza WK.
1: Met Jeroen Guns.
0: Ja, het gaat goed voor de Giants, maar de Antwerpse schaapjes staan nog niet helemaal op het droge. Zometeen zitten we weer in de Lotto Arena.

0: Ja, heerlijke groep deze Gabriels met een Glory. We gaan terug naar de Lotto Arena in Antwerpen bij Jelle de Bie. Want Jelle, ik denk dat daar stilaan toch een feestelijk sfeertje hangt. Of is het toch vooral nog nagelbijten? Hoe lang is het nog?
1: Het is nog iets meer dan 3 minuten en net een heel cruciale driepunter van Rashid Bello. Zijn eerste sinds een minuut of twee ver in het eerste kwart. Maar wat een belangrijke, nadat Pierre-Antoine Gillet aan de andere kant ook al een belangrijke driepunter had binnengegooid. Maar 75-68, dus 7 punten de voorsprong voor de Giants. Gillet, die gaat nog een driepunter gooien en die gaat hem weer binnengooien. Als het spannend is op de meest belangrijke momenten, is daar telkens malen Pierre-Antoine Gillet, veteraan van vele oorlogen. Maar hij maakt wel 2 heel belangrijke driepunters. En zo Oostende weer terug tot op 4 punten. Het is absoluut nog niet binnen voor de Giants. Al een hele wedstrijd in de driving seat. Maar het is nog niet binnen. Iedereen zit wat nerveus te schuifelen op zijn stoel. Niet alleen de premier, maar ook Antwerps burgemeester Els van Doesburg. Die zit om de 5 seconden naar de wedstrijdklok te kijken. Hoe lang duurt dat spel hier nog? Wel, het duurt nog 2 minuten en 35 seconden. En de Giants moeten echt wel overleven. Hebben zeker nog een paar scores nodig. Maar hebben nu vooral defensieve stops nodig. Jakov, zoeken. Waar kan ik hem afgeven? Komt tot bij Melsen. Een driepunter van Oostende. En die gaat erin en eruit. En Pierre-Antoine Gillet kan hem niet binnenduwen. En is dan geblesseerd. Geraakt, maar rept zich wel toch richting de andere kant. Een driepunter nu van de Giants. Een heel belangrijke, maar ook die gaat er niet in. Wel nog een offensieve rebound voor de Giants met Murray. Nog een dikke 2 minuten. 2 minuten en 5 seconden om precies te zijn. Pierre-Antoine Gillet die is dus weer onder de aanwezigen en maakt de overtreding. Want heeft zich echt wel bezeerd. Grijpt nu ook een klein beetje naar de enkel. En de veters die zijn ook wat te los. Gaat ze opnieuw strikken wanneer Murray naar de vrijworplijn gaat. Bij de ploegen zitten al in de bonus. Dus vrijworpen komen eraan. En vooral, en dat was me ontgaan, maar dat is de 5e overtreding van Pierre-Antoine Gillet. Dus gaat hij geen cruciale driepunter meer binnengooien. Zijn wedstrijd zit erop. Het was trouwens nog maar de 4e fout van Oostende. Zij dus nog niet in de bonus, maar vanaf nu wel. Maar dus geen Pierre-Antoine Gillet in die laatste 120 seconden van het duel. En dat is echt een aderlating, een mokerslag voor Oostende. Zoveel is duidelijk. Dit is een mooie pass van Bello. En dan wordt er een overtreding gemaakt op de ridder van Bratanovic. En even kijken hoeveel heeft hij er. Nee, dat is nog maar zijn 2e van de wedstrijd. Dat valt mee. Maar dus nu wel de 5e ploegfout van Oostende. En dus mag Niels de Ridder naar de vrijworplijn om terug 2 extra punten aan het Antwerpse konto toe te voegen. Om richting 77 tegen 71 te werken. En dan is het met nog een kleine 2 minuten. Een kloof van 6 punten. Dat is zeker nog speelbaar voor Oster. Als je je allerbeste scherpschutter dan moet missen. Omdat hij met 5 fouten op de bank zit. Dan wordt dat wel een moeilijke opgave. De eerste vrijworp die is alleszins bingo voor Niels de Ridder. En dus een kloofje van 5 punten. 76 tegenover 71 voor Oostende. En met de 2e vrijworp maakt hij er 77 tegen 71 van. En dus met nog een kleine 2 minuten te gaan hebben de Giants een bonus van 6 punten te pakken. En is de landstitel heel erg dichtbij.
0: Oké, Jelle, we zijn zo meteen weer bij jou terug natuurlijk voor het absolute slot. Daar vermoeden we dan toch tenzij er nog verlengingen aan te pas zouden komen. Maar tussendoor heel even, Hermien.
2: Ja.
0: Nu zijn we aan het kijken op het WK voetbal naar Qatar tegen Zwitserland. Of het is te zeggen, het is daar nu rust. Maar komende nacht volgt nog veel meer. Want niet 1, maar nog 3 wedstrijden staan op het programma.
2: Inderdaad, zo haal je zonder problemen het ochtendgloren. Want om 6 uur, morgenochtend dus, begint Australië tegen Turkije in groep D. Dat is de groep van Amerika en Paraguay. Maar daarvoor nog om 3 uur is er Haiti tegen Schotland in groep C. En nog in die poelen is het vooral uitkijken naar Brazilië tegen Marokko. Aftrap om middernacht. En Brazilië altijd een van de favorieten natuurlijk, al zijn ze dit keer zeker geen topfavoriet. Maar de bondscoach, dat is Carlo Ancelotti, die kreeg wel meteen de vraag: kan Brazilië wereldkampioen worden? Wel, moeilijk te zeggen, maar we kunnen zeker meestrijden.
3: To win is really difficult to say. I think we can compete and we have the possibility to compete to win. The feeling today is we have a good feeling about this World Cup, not only about this first game, because it's only the first game. We work hard, ready and prepared to play.
2: gevoel is goed. Ze zijn klaar, dus dat is alvast positief. Maar klaar, dat geldt niet voor Neymar. Die zal pas volgende week weer fit zijn, dat zei Ancelotti nog. Mm-hmm. En naar Marokko dan, de revelatie toch van het vorige WK met een bondscoach, Mohamed Ouabi, met een stevige Belgische link. Geboren in Brussel, was nog jeugdtrainer bij Anderlecht. Daarna werd hij al wereldkampioen met de -20 van Marokko. En nu debuteert hij op het grootste toneel op het WK, dus meteen tegen Brazilië. Maar zegt Ouabi, schrik hebben we niet. Zij zijn ook niet bang van ons.
0: Nee, voilà.
2: Maar ik denk wel dat ze ons respecteren.
4: Déjà, ils ont pas peur, comme nous on a pas peur. Je pense qu'ils nous respectent. Et aujourd'hui, le Maroc, il a pris une place au niveau international. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est rentré dans une autre dimension. On est beaucoup plus respecté. Moi, j'aime ça. Mais le but maintenant, c'est d'assumer et que ça dure pendant de nombreuses années. Qu'aujourd'hui, quand le Maroc participe à une compétition, il doit être un prétendant.
2: Ja, Marokko heeft intussen zeker zijn plaats in het wereldvoetbal en daar hou ik van, zegt Ouabi, dat we gerespecteerd worden. Maar nu moeten we die verwachtingen inlossen. Als Marokko nu meedoet aan een toernooi, dan moeten we ook een kanshebber zijn, tonen dat we dat zijn. Zien wie op dit WK het beste start, de goddelijke Canaries of de leeuwen van de Atlas.
0: Ja, een mooie affiche is het in elk geval wel. En een geweldig spannend slot is het ook in de beslissende finale wedstrijd in het basketbal. De Giants tegen Oostende. We zijn weer bij jou, Jelle.
1: Ja, plots is het hier gewoon gelijk. 2 3-punters zonder Pierre-Antoine Gillet. Dus maar Domas heeft die taak gewoon op zich genomen met 2 hele knappe 3-punters. En dus 77-77. En er staan nog 25 seconden op de klok. En Melson nu voor de Oostendse voorsprong. Die gaat erin en eruit. Rebound wel voor Oostende. En wie gaat er dan uiteindelijk mee aan de haal? Voor wie is die bal? Hij is voor de Giants. Een speler of 5-6 die daar op elkaar vlogen. En Melson die had hij echt wel mogen binnengooien. Want stond daar moederziel alleen. Kon nog een kopje thee drinken en hem dan binnengooien. Maar ja, dat deed hij dus niet. En dus met nog 18 seconden te gaan hebben de Giants zo dadelijk een aanval voor het kampioenschap. Voor de landstitel, een eerste in 26 jaar. Roel Moors die heeft een time-out gevraagd, want die wil een aanval op poten gaan zetten. Die wil iets op de tekentafel gaan maken. Die wil iets klaarzetten. Een aanval waarmee hij Oostende gaat verrassen. Een 2-punter is voldoende. Want dan hebben ze dus die voorsprong te pakken. Als ze het goed uitspelen, komt Oostende niet meer bij de bal. Terwijl de rookmachines al een keertje worden getest. Het zou hier natuurlijk een geweldig volksfeest zijn als ze die titel weten te pakken. Maar nu speelt nervositeit natuurlijk ook wel een beetje een rol. Nu ja, een beetje. Een heel groot stuk van die factoren die nu meespelen is nervositeit natuurlijk. Want een hele wedstrijd op voorsprong gestaan. En dan in de laatste minuut komt Oostende langs zij. Dat is ook niet bepaald goed voor het gevoel van de Giants. Maar in dat opzicht wel heel erg positief voor de thuisploeg. Natuurlijk dat Melson die niet heeft binnengegooid een half minuutje geleden. Woegerer die heeft ook moeten anticiperen. Wat gaan ze doen? Hoe gaan we verdedigen op die aanval die er nu zit aan te komen? De meest cruciale aanval uit de carrière van heel wat spelers op het parket bij de Giants. Niet allemaal titelervaring. Wel Vincent Kesteloop die er tussen loopt. Kesteloop heeft al een keer wat titels gepakt. Onder meer hier op het veld van de Giants. Maar wel als speler van Oostende. En nu kan hij die rollen dus omkeren. We zijn eraan begonnen. De klok loopt. Nog 10 seconden. Rashid Bello. Wat gaat hij doen tegen Gustafsson? Hij kijkt naar de klok. Gaat hij het gewoon alleen forceren? Rashid Bello voor de titel, voor de Giants. En die bal gaat er niet in. En we krijgen verlengingen. Die bal botst op de ring, gaat de lucht in. En leek er dan eventjes nog in te vallen, maar valt er uiteindelijk voor. En zo gaan we dus richting overtime verlengen. We gaan even op adem komen. En dan zijn we er helemaal klaar voor om nog een klein stukje toe te voegen aan deze allesbeslissende titelwedstrijd tussen de Giants en Oostende. 77-77.
0: Dankjewel Jelle. Inderdaad, het blijft daar geweldig spannend. Intussen wordt er ook weer gevoetbald in Qatar, Zwitserland op het WK. Daar gaan we zo meteen nog eens naartoe. Na deze van Mama's Gun.

0: Mama's Gun met Joy. De conclusie aan het einde van de eerste helft op het WK voetbal tussen Zwitserland en Qatar was dat de Zwitsers een voorsprong van maar één doelpunt hebben tegen Qatar. En dat betekent dus Glenn Martens jagen op nummer 2 bij het begin van de tweede helft.
1: Met al enkele standaard situaties die nog niet tot een echte kans hebben geleid. We voetballen intussen bijna 8 minuten. Nog altijd 0-1. En de Zwitsers die hebben net als in die eerste helft het balbezit. En voetballen ook quasi voortdurend op de helft van Qatar. Verre ingooi van Vargas. Doorkoppen aan de eerste zone was de bedoeling. Abescheer die verliest daar het duel. En dan nu duelleren met Zakaria. Die verliest het duel half, want kan de bal wel wegkoppen. Maar in de voeten van iemand van Qatar. Dat was uiteraard niet helemaal de bedoeling. Die zette de bal dan direct naar voren. Dat dus een gekende speelstijl. Alleen kan Abdourissar daar weinig mee aanvangen. En dus heeft Zwitserland de bal alweer in eigen rangen. Geen wissels. Ze hoeven ook niet ontevreden te zijn. Qatar niet, want twee keer kunnen dreigen met Junior Edmilson. En ook Zwitserland niet, want de voorsprong de nul kunnen houden. En ook voldoende kansen gehad om die score al verder uit te diepen. En zo kan je toch maar best inderdaad op zoek gaan naar die tweede treffer. Want je wil echt niet de poelen openen met een gelijkspel of zelfs erger tegen Qatar. Al hoeft dat niet bepaald een ramp te zijn. Herinner u het WK in 2022 Argentinië. Later wereldkampioen verloor die openingswedstrijd heel verrassend van Saoedi-Arabië. Om dan uiteindelijk toch zo'n toernooi verder te zetten. Soms kan het ook een wake-up call zijn. Je moet wel zeggen dat toen Saoedi-Arabië echt wel beter voetbalde dan Qatar vandaag. De temperaturen zullen er misschien een beetje mee te maken hebben. Hoewel, ze zijn het uiteraard gewend daar om in warme omstandigheden te voetballen. 31 graden, wel geen onweer. Dus dat is voorlopig wel positief. Dat is in sommige speelsteden wel voorspeld. En dat zou voor wat oponthoud kunnen zorgen. En er is sowieso al wel wat oponthoud in deze wedstrijden. Het zal nipt worden om deze wedstrijd rond te krijgen voor 11 uur. We zullen zien of dat gaat lukken, al dan niet. Maar misschien dat Zwitserland tegen dan de wedstrijd ook al echt in een definitieve pooi heeft gelegd. Voorlopig gebeurt er niet al te veel. Weinig tempo, ook bij de Zwitsers. Akanji die de bal rustig kan rondspelen deze avond. Misschien toch even proberen te volgen. Vargas altijd zeer bedrijvig over die linkerkant. Een paar dribbles, een paar overstapjes. Vindt niet meteen een oplossing voor een kiest dan voor de veilige oplossing in de persoon van Freuler. En dan een aanval die helemaal de mist ingaat. Want de bal die wordt daar niet gecontroleerd door Abescheer en gaat zo over de zijde. En 10 minuten aan het voetballen in die tweede helft. Dus wachten op kansen tussen Qatar en Zwitserland nog altijd 0-1.
0: Oké, dankjewel Glenn. Straks zijn we weer bij jou. Maar verlengingen moeten dus bepalen wie kampioen wordt in het basketbal. De Antwerp Giants of Oostende. Wie trekt het laken naar zich toe? We zitten ongeveer halverwege die verlenging, Jelle.
2: Ja, inderdaad. En de Giants die hebben een minimale voorsprong. 1 puntje, maar Kevin Toumba staat wel op de vrijworplijn om die voorsprong uit te breiden. Is zeker niet een specialist van op die vrijworplijn. Maar deze zet hij wel feilloos om daar net Oostende op voorsprong. Geleden van het eerste kwart. Dus Domas, de man die met 2 cruciale driepunters die verlengingen wist af te dwingen. Heeft ook gescoord als eerste in die verlenging naar 77-79. Maar nu dus 82-79. Eerst een score van de Ridder, dan een vrijworp van Kestelot. En nu 2-2 zowaar voor Kevin Toumba. En dan moet Oostende gaan reageren met Anderson. Die zoekt de ruimte inside. En doet dat eigenlijk heel erg mooi met een mooie draaibeweging. En dan een boogballetje over de verdediger. En zo'n belangrijke score om weer tot op 1 punt te komen van de Giants. Oostende dus nog steeds de Antwerpenaren in het vizier, maar wel ook nog steeds op achterstand. Bello, de pass naar Murray, die twijfelt even en neemt het shot dan niet. Had zeker wel gekund, want had haar ruimte toe. En dit is wel een mooie beweging doorheen. Een heel klein gat dat twee verdedigers lieten. En uiteindelijk is er een foutieve interventie van de verdedigers. En worden er 2 punten bijgeschreven. Heel mooie actie van Murray. Hij mag die op zijn konto schrijven. En dus 84-81. Oostende, ja, blijft wel zoeken naar het momentum. En ze hadden dat dus even met die totale ommekeer in het absolute slot. En dan die voorsprong, al was die van korte duur. Want de aanval daarna was er meteen de score van de Ridder. Maar toch, ze hadden eventjes die voorsprong. Nu wel weer 3 punten achter. We zijn, ja, iets meer dan 3 minuten onderweg in de verlenging. Die duurt 5 minuten. En dus zijn we op 1 minuut 52 van het laatste fluitsignaal van de laatste buzzer. Alhoewel, dat weten we natuurlijk niet. Dat heeft het vierde kwart ons daarnet ook wel geleerd. De supporters die hebben het niet aan hun hart laten komen, maar zijn wel nog een stukje nerveuzer dan daarnet. Ze staan niet allemaal meer recht. Je ziet heel veel mensen hun handen droog wrijven over hun broek. Die zijn allemaal zo klam als wat. En zij hopen gewoon dat hun team het uiteindelijk wel over de streep trekt. Bij Oostende staan ze ook nog wel in grote getalen recht. Zij zijn vooral blij dat ze nog in die wedstrijd zitten. Want een hele tijd achtervolgt. En het leek er in dat vierde kwart ook naar uit te zien dat ze dat niet over de streep gingen trekken. Die verlenging, dat het beslist ging zijn in de reguliere speeltijd. Ondertussen zijn ze naar die fase met Murray ook nog even aan het kijken. Was er een fout voorafgaand? Krijgt hij nog een bonusvrijworp? Dat is nog maar de vraag. Het is een tweede oponthoud waarmee de scheidsrechters dus naar het scherm worden geroepen om even te kijken. En dat net als daarnet weer zijn tijd. Dus dan stel ik voor weer even naar het voetbal misschien. Want hier hebben de scheidsrechters weer heel wat werk met het bekijken van de beelden.
0: Ja, we zijn natuurlijk meteen bij jou terug, Jelle. Want dat willen we niet missen. Wat daar gebeurt, de ontknoping in die wedstrijd bij jou. Maar inderdaad, Glenn, laat ons de draad dan nog even oppikken in Qatar-Zwitserland. Nog altijd de minimale voorsprong voor de Zwitsers.
1: Met een hoekschop voor Zwitserland weggekopt, weggeslagen daar met de vuisten van Ubenada. En dan komen er zo meteen wissels aan bij Qatar. Die stonden al klaar, maar ze moesten even wachten omdat ze toch liever die hoekschop wouden verwerken met de mensen die al op het terrein stonden. En dan gaan we even kijken wie dat er allemaal af gaat gaan en wie dat er ook gaat opkomen. Dat is altijd wel een boekhouding wat dat betreft, toch een beetje heimwee naar die tijd dat er maar 3 wissels mocht doorgevoerd worden. We gaan ook even de opstellingen erbij halen, want in alle eerlijkheid, we kennen niet al die rugnummers van buiten, hoe dan ook. Wie gaat er al naar de kant? Dat is Alaoui. Ook Gaber, dat is niet onlogisch, want die had al een gele kaart. Net als Abunada de doelman, dat is iets minder gevaarlijk natuurlijk. We zien een aantal jongens die er gaan opkomen. Onder andere het nummer 7 gaat er zo meteen bij komen bij Qatar. Dat is Ahmed Aladin. Die gaan we al even noteren op ons blad. Abdourissak gaat ook naar de kant, dus Alaoui. Yassim Gaber en Abdourissak, dat zijn de jongens die gewisseld worden. Eén nieuwe naam, Alaedin, die hebben we al meegegeven. Karim Boudiaf komt erbij en Fatih. Dat zijn de nieuwe jongens die op het terrein komen. En dat is niet bepaald een zeer offensieve vervanging. Boudiaf en Fatih zijn toch eerder controlerende spelers, zullen we maar zeggen. Dus we zijn benieuwd wat zij zo meteen mogen. Misschien toch maar de schade beperken. Hoewel, je kan toch maar best proberen om toch nog iets te doen zolang dat het 0-1 staat. Nu ja, 0-1 is op zich nog niet dodelijk in deze poelen uiteraard. Want er liggen nog wel wat kansen misschien voor Qatar. Die volgende wedstrijd tegen de Bosniërs, dat zou misschien al wat eenvoudiger moeten zijn. Hoewel, die hebben gisteren een goede partij gespeeld uiteraard tegen Canada. Maar het is 3 wissels en dat zijn de eerste wissels in deze wedstrijd. We zijn benieuwd of dat Qatarese er die nu de moed gaat geven. Want in die tweede helft is het toch maar een mager beestje. Ze komen er niet uit. En dat is niet zo verwonderlijk, omdat vooral de Zwitsers nog geen fout hebben gemaakt achterin. En dat was wel de aanleiding telkens van die 2 kansen van Junior Edmilson. Matig tot slecht verdedigen bij Zwitserland om tot kansen te komen. Wel, als ze iets scherper achterin zijn, dan wordt het zeer moeilijk voor Qatar om tot uitgespeelde aanvallen te komen. Want wat doen ze? Een laag blok zetten, omschakelen. Alleen, die omschakelingen komen er niet uit. Opnieuw zo'n lange bal, maar dat is prompt verloren. Vrij makkelijk daar in de handen van Kobel, die daar in het begin van de wedstrijd een goede redding heeft moeten verrichten. Maar voor het overige toch echt werkloos staat toe te kijken. En dat nu al 61 minuten lang. Want zo lang voetballen tussen Qatar en Zwitserland. En nog altijd maar 0-1. Dus nog altijd niet zegenzeker.
0: Zo is dat inderdaad ook nog niet zegenzeker. De Antwerp Giants tegen Oostende. Hoeveel is het verschil op dit moment, Jelle?
2: 4 punten en de laatste minuut van de verlenging is ingegaan. Mooie pas nu aan Oostendse kant en een score en de fout er bovenop. Dus heel belangrijke score nu voor Oostende. Anderson was het en de fout was er van Kevin Toumba die net aan de overkant nog een vrijworp binnengooide. Murray heeft er daar net geen meer extra gekregen. Maar Toumba nu net op de vrijworplijn 1-2. Dat is al net iets meer zijn gemiddelde dan wat hij daar net liet optekenen toen 2-2. Maar feilloos is hij zeker niet en dat heeft hij dus laten merken, heeft hij getoond met zijn misser van zo net. Anderson de score en kan nu een bonusvrijworp binnengooien. Dat doet hij ook. En zo staat het weer 85-84. Het is echt nagelbijten. Het is zenuwslopend. Deze vijfde allesbeslissende wedstrijd in de titelfinale van het basketbal. De Antwerpenaren met Murray verliest de bal. En dan kan het snel naar de overkant met Anderson. En die speelt hem ook kwijt op zijn beurt. Bello lokt de fout uit. En dat is uitstekend verdedigd van Rashid Bello. In ja, deze wedstrijd buiten de eerste minuten. Niet de allerbeste prestatie offensief. Ondertussen wordt er uit het bezoekende vak bekers gegooid. En daar wordt meteen een bezoekende supporter op gewezen door alle andere Oostense supporters. Dat moeten we ook wel zeggen. Zij geven aan, doe dat nou even niet, want het is nog maar één puntje verschil. Maar heel belangrijke tussenkomst defensieve actie van Rashid Bello. Want heel belangrijk op die fastbreak, op die tegenaanval. Anderson de bal ontfutselt. En dan ook nog de vrijworp uitgelokt. Gaat nu even napraten. Althans wordt benaderd door Jacob. Die probeert in zijn hoofd te kruipen. Zodat Bello misschien een foutje gaat maken. Zodat hij niet feilloos gaat zijn. Er moet wat geveegd en gedroogd worden. Door die onverlaat die daar een beker vanuit de tweede ring op het parket gooit. Dat heeft ook in het basketbal natuurlijk helemaal geen plaats. Dat zie je in het voetbal af en toe wel. En dan moeten we daar ook schande over spreken. Maar in het basketbal en in elke andere sport uiteraard geldt dat evenzeer. Er wordt even met de scheidsrechters gesproken. Onderling ook tussen de Oostense spelers. Hoe gaan we het hier klaren? En voor Bello is dat natuurlijk ook niet bepaald prettig. Dat hij zo lang moet wachten vooraleer hij zijn vrijworpen mag gooien. 37,6 seconden op de klok om precies te zijn. De Amerikaan met 11 punten. Niet de topschutter van zijn team. De Ridder en Cheeks hebben er allebei 16. Murray heeft er 12. En de topschutters bij Oostende, dat zijn er 2 met 19 punten. Met Jacob en Domask. En dus Gillet, die is met 5 fouten al eventjes niet meer speelgerechtigd. Mag niet meer spelen, want met 5 fouten moet je dus de rest van de wedstrijd uitzitten. Het parket is droog. Bello staat klaar op de vrijworplijn. De fluitjes komen vanuit het bezoekende vak. Rashid Bello knalt zijn eerste alvast binnen. Een stuk van opluchting, een kreet van euforie doorheen de Lotto Arena. Een kloofje nu van 2 punten. Nog altijd is de zege niet helemaal binnen. En dat zal ook met een derde bonuspuntje niet zijn. Als hij deze binnenknalt, dat doet hij.

bal, de vuisten op de tribune. Ik zie daar zelfs tranen bij enkele supporters. Zoveel betekent het dan toch, ook al zijn de basketsupporters niet zo fanatiek als de voetbalsupporters. Maar na 26 jaar gaat de Belgische landstitel naar alle waarschijnlijkheid, want het is nog niet zeker, maar gaat hij terugkeren naar Antwerpen. Toen nog onder de naam Racing Basket Antwerpen, RBA, zoals de meesten het wel kennen. Maar dan in de laatste jaren 14 op een rij voor Oostende. Een grootmacht, een hegemonie, een dictatuur zelfs bijna, zou je kunnen zeggen, in het basketbal. Maar die lijkt nu doorbroken te worden. Het regime van de Kustboys wordt omvergeworpen door de Antwerpenaren. Maar dan moeten ze wel vooral nog die vrijworpen gaan binnengooien. Er wordt weer even gekeken. Ze willen met zekerheid kunnen zeggen of het misschien een onsportieve fout was of niet. De stadionspeaker die was even op het veld gekomen. Die dacht, ik maak er nog wat meer een heksenketel van. Maar wordt door de scheidsrechters toch gewoon gevraagd om dat niet te doen, omdat er geen time-out aan de gang is. De Giants supporters die klappen, die springen, die staan allemaal recht. Zij willen dat er nu een call in hun beslissing wordt gemaakt. Is het een onsportieve fout of niet? Ik ben geneigd om te zeggen van niet, dat het gewoon twee vrijworpen zijn voor Rashid Bello. Maar het is nog even wachten op het ultieme verdict. En zo ja, duurt het wederom zijn tijd. Maar dit is natuurlijk niet het moment om er tussenuit te gaan. Jeroen, lijkt me, want met nog 16 seconden op de klok hebben de Giants 3 punten bonus. En ze zijn aan het kijken of het misschien een offensieve fout is, zie ik nu. Omdat Bello ook een beetje haakt met zijn arm bij zijn tegenstander. En dat zou natuurlijk wel een cruciale factor kunnen zijn. Een cruciale beslissing. Kijken wat de scheidsrechters gaan beslissen. We wachten. Iedereen wacht. Het zijn wel degelijk vrijworpen voor Rashid Bello. En als hij deze gaat binnengooien, dan vermoed ik dat het ja, quasi binnen is. Je moet altijd met twee woorden spreken. Zeker in het basketbal. Maar als hij nu foutloos blijft, dan zou dat niet meer mogen mislopen voor de Giants. Zijn eerste gaat alvast binnen. 88-84 voor de Antwerp Giants. Oostende, de spelers van Oostende, de supporters van Oostende voelen de bui al hangen. Ze zien er gelaten uit. Rashid Bello krijgt nog wat MVP-koren, spreekkoren naar zich toegeroepen. En uiteraard nu een time-out bij Oostende. 16,4 seconden nog op de klok. En ze zetten een heel snelle driepunter gaan scoren als ze uit deze time-out komen. Om nog maar een sprankeltje hoop te behouden op dan toch een 15e landstitel op een rij. Er zijn heel weinig mensen die daar nu nog een stuiver voor geven. Maar we hebben al gekkere dingen meegemaakt in het basketbal. Zoveel is zeker. Oostende is een kat met 9 levens. Dat hebben ze doorheen dit seizoen. In het reguliere seizoen al een aantal keer laten zien. En in de playoffs hebben ze dat ook al laten zien. En vandaag ook. Want ze hebben al van een punt of 8 achterstand. Een punt of 9. Zelfs 10 punten zijn ze teruggekeerd. En hebben ze dus die verlenging weten af te dwingen. Maar nu staan ze er wel opnieuw 5 achter. En lijkt ja, het kalf toch verdronken. Maar helemaal binnen is het nog niet voor de Giants. En het zou hier echt een explosie van plezier zijn als straks die laatste buzzer weer klinkt. Als de titel effectief binnen is voor de Antwerp Giants. De spelers van de Antwerpenaren, Van Roel Moors, die dus terugkeert. Misschien wel met een landstitel. Waarschijnlijk nadat hij ook al de beker in de benen-titel wist binnen te rijven. Die staan klaar. Die van Oostende komen nu op het parket gedruppeld. Schoorvoetend werpen zij zich richting de andere kant van het veld. Om voor die snelle score te gaan zorgen. Met Domask, met Melsen. Dat zijn jongens die vandaag al hebben bewezen dat ze echt wel kunnen scoren. Ook Jacob, die gaat de bal naar binnen brengen. Die gaat de aanval op gang brengen. Wie vindt hij? Jacob, heel belangrijk. Melsen, heel snelle driepunter van Melsen. En die gaat er niet in. De rebound is voor de Giants. En dan wordt er een overtreding gemaakt. En dan is het nu echt wel over en sluiten voor Oostende. Het was een wanhoopspoging van Melsen. Een heel vreemde beslissing. Op één been gaat hij daar een driepunter nemen. Als je dat doet, ja, dan kan je wat mij betreft een niveau of 3 hoger gaan spelen. In de NBA zie je dat wel eens gebeuren. Maar in de Belgische competitie op zo'n moment, ja, dat is misschien niet de allerbeste beslissing uit de carrière van Silas Melsen. En nu dus Enoch Cheeks voor de Giants om nog 2 punten extra toe te voegen vanop de vrijworplijn. De eerste gaat er wel niet in. Die gaat er niet in. Enoch Cheeks, de man van de cruciale driepunter die de 5e wedstrijd af.

0: afdwong afgelopen donderdag. En nu dus 16 punten. Maar daar komt voorlopig nog geen 17e bij. Knarsen tandend kijkt heel de Lotto Arena toe. En ook zijn tweede gaat er niet in. De rebound is voor Oostende. Nog 9 seconden. Het verschil dus 5 punten. Jakob snelle 3-punter. En ook die gaat er niet in. Nog 3 seconden. En het is voorbij. De Antwerp Giants zijn kampioen. Na 26 jaar wachten is Antwerpen weer de hoofdstad van het Belgische basketbal. Oostende had 14 landtitels op rij. Maar die hegemonie die is voorbij. Er zijn nieuwe heersers in België in het basketbal. De Antwerp Giants spannen nu de kroon na een bloedstollende serie. Na een geweldige laatste wedstrijd hebben ze het uiteindelijk weten te klaren na een verlenging. Een mini-veldbestorming. Maar toch worden de meeste mensen wel gevraagd om nog even af het parket te blijven. Maar de Giants zijn dus de nieuwe kampioen van België. Voor Oostende heeft het niet mogen zijn. Een einde van een geweldige reeks in het eerste jaar zonder coach Dario Cerja. De Giants kampioen in het basketbal van België met 89 tegen 84.
1: Jelle de Bie, dankjewel. Wat een ontknoping daar bij jou in de Lotto Arena in Antwerpen. Dolle toestanden daar nog niet op het parket, maar wel er rond. Dat wordt een feestje vanavond.
2: Radio 1, Sportza WK.

0: Dat waren Ike en Tina Turner, Nutbush City Limits. Geweldige ontknoping daar in de Lotto Arena in Antwerpen. De Antwerp Giants zijn de nieuwe Belgische kampioen in het basketbal. Reacties? Ja, onze reporters ter plaatse doen hun best. We zien wel of we die nog binnenkrijgen. Anders hoor je die zeker en vast morgen vroeg hier op Radio 1. Intussen loopt het nog altijd in de wedstrijd op het WK tussen Qatar en Zwitserland. Dat wel, het loopt, maar aan de stand is nog niks veranderd, Glenn.
1: Nee, nu wel bijna, want eindelijk een keer een goede mogelijkheid in die tweede helft. Vargas met een plaatsbal, weer een redding van Abunada. Moet wel zeggen, het was ook wel te pakken. Niet helemaal over de grond, misschien ook niet hard genoeg. En ook zeker niet ver genoeg in de hoek. Maar kijk, we gaan het toch een keer noteren, want we hebben bijzonder weinig genoteerd in die tweede helft. Waarin dat wel dreiging is. Dit is een leuk balletje richting Embolo. Kan hij de 0-2 maken? Nee, schuift hem ernaast. Wel op zich moeilijk gemaakt door Abunada. Die is niet tevreden met het defensieve werk van zijn ploeg. En Breel Embolo die behoudt voorlopig het met één doelpunt enkel. Dat penalty doelpunt. Ja, het was daar inderdaad matig verdedigen. Cookie die gaat daar volledig naast de bal. Probeert daar zijn been nog wel uit te steken om die doorstikbal tegen te houden. Dat lukt niet. En dan zien we dat Breel Embolo die bal naast zet. En nu krijgen we een herhaling van die kans van Vargas. Inderdaad een bal die de doelman moet hebben. Hij heeft die ook, duwt die ook wel goed naar de buitenkant. Zodat er niemand kan volgen. Maar nee, die eerste helft daar waren de Zwitsers ook baas. Maar hadden ze gewoon meer kansen bij elkaar gevoetbald. Hadden we tenminste af en toe nog dreiging langs de zijde van Qatar. Ook dat is helemaal stilgevallen in die tweede helft. Wat dat betreft heeft die driedubbele wissel weinig zoden aan de dijk gebracht. Intussen ook wissels doorgevoerd bij de Zwitsers. Fabian Rieder is er ingekomen. Michel Abischer is naar de kant gehaald. Wie er ook is ingekomen, dat is dan voor Dan Ndoye. Die heel wat kansen heeft gehad, maar niet heeft kunnen scoren. Dat is Johan Manzambi. En dat is wel een leuke naam. Dat zou wel eens een van de revelaties kunnen worden van zeker Zwitserland. Misschien wel van het toernooi als Zwitserland ver genoeg geraakt. Jonge kerel, 20 jaar, speelt bij Freiburg. En de mensen die de Europa League wat gevolgd hebben, of de Bundesliga volgen, dat kan natuurlijk ook. Die zullen die naam zeker en vast wel een keer hebben opgemerkt. Want hij heeft echt wel een goed parcours gereden dit seizoen. Was heel sterk in die halve finale in de Europa League. Die finale dan wel niet kunnen winnen met Freiburg. Ze verloren van Aston Villa. Kijken nu naar een aanval van Qatar met een voorzet. En daar is ja, toch wel een vrij Aladdin. Maar die raakt daar niet met zijn hoofd aan. Want die bal is net iets te hoog. Maar kijk, zo blijft het toch wel opletten voor Zwitserland. Ze geven niets weg. Maar één kans kan voldoende zijn om kwalijk puntenverlies te leiden. Manzambi trouwens voor de overige in deze wedstrijd nog niet al te vaak aan de bal gekomen. Dus hij heeft zich ook nog niet echt kunnen tonen. Maar goed, het is een naam om in de gaten te houden met 47 doelpunten of 47 wedstrijden. Liever dit seizoen toch 8 doelpunten gemaakt, 9 assists. Dan ben je toch redelijk bepalend. Daar zijn de Zwitsers nog eens met Vargas. Die heeft Dominicaanse roots, al een paar keer zich kunnen tonen. Maar nog niet zoals hij deed op het vorige grote toernooi. Dat was het Europees kampioenschap. Geweldige wedstrijd gespeeld tegen Italië. Toen Zwitserland daar verraste en Italië uitschakelde om dan later een pantouring van Juwels te krijgen tegen Portugal 6-1. Dat was echt een zware, iets wat onverwachte nederlaag ook. Althans toch met die cijfers. Maar vandaag toch ondanks dat blessure dat hij gehad heeft, zo werd vooraf gezegd. Er was wat onduidelijkheid over wat hij nu precies had. Daar heeft hij vandaag toch weinig tot geen last aan ondervonden. En intussen komen er nog een aantal wissels aan bij Qatar. Daar gaat Madibo naar de kant. Een vrij onzichtbare wedstrijd moet ik zeggen. Ja, ook niet dankbaar natuurlijk als je vanuit het middenveld moet gaan opbouwen. En het toch vooral een bal naar voren is dat je moet zetten. Manai komt erin. Mohamed Amai, dat is een speler met het nummer 26. En dan ook nog de andere wissel die er zo meteen gaat aankomen. We hebben het even niet gezien. Intussen ook nog een wissel bij de Zwitsers. Ah, het is een wissel bij de Zwitsers. Excuus. En het is de laatste wapenfeiten geweest van Vargas. Die wordt ook naar de kant gehaald. Verdienstelijke wedstrijd. Zeker wel een paar keer dreigend kunnen zijn. Maar nog altijd niet kunnen scoren op een wereldkampioenschap. Dat lukte ook niet in 2022. En Amdouni is daar de vervanger voor de laatste 12 minuten. Plus wat er nog gaat bijkomen. En voorlopig is deze wedstrijd nog altijd niet beslist. Dat was misschien wel te verwachten op voorhand. Dat Zwitserland over Qatar zou heen lopen. Maar zeker ook na die eerste helft. Waarin dat er echt wel voldoende kansen werden gecreëerd. Alleen is dat allemaal wat stilgevallen in die tweede helft. En dat is jammer. Want die tweede helft is zo toch een beetje met, ja, moet ik het zeggen, een langgerekte geeuw aan het worden. Maar wie weet worden we zo meteen nog verrast in het slot kwartier, zullen we het maar noemen, van deze wedstrijd. Want dat zal het wel zijn als er zo meteen nog toegevoegde tijd gaat bijkomen. Dus 11 minuten plus de toegevoegde tijd resten ons nog in deze wedstrijd. Qatar nog altijd niet verslagen, want de stand is nog altijd 0-1 en blijft dus speelbaar.

0: Softcell Tainted Love. De Antwerp Giants zijn erin geslaagd om de reeks van Oostende een halt toe te roepen. Zij zijn de nieuwe kampioen in het Belgische basketbal. En dus niet Oostende voor een 15e opeenvolgende keer zou dat geweest zijn. Maar wel de Antwerp Giants. En we hebben al een reactie uit het winnende kamp bij Christophe van de Goor.
1: Let op, Van Drom, dat je dit mag meemaken als 19-jarige. En in de vorige wedstrijd beloond met een basisplaats, net als vandaag. Dat is een droom.
2: Nee, zeker een droom. Mijn tweede jaar als prof en al het tweede jaar de kampioen. Mooi herkenning.
1: Er gaat niemand zeggen dat dit niet verdiend was voor de Giants, hè, over 5 wedstrijden 1.
2: Nee, ik denk dat het wel verdiend was. Misschien de game 2 en game 3 wel laten hangen. Maar daarna hebben we gewoon laten zien wie Giants is. Hoe we heel het seizoen hebben gespeeld en nu zijn we kampioen.
1: Wat betekent dit voor de club?
2: Heel veel. Heel veel. Na 26 jaar de kampioen. Dat dat heel veel betekend is.
1: Ga maar lekker genieten.
2: Dank u.
0: Letto van Drom was dat bij Christophe van de Goor. En genieten zal hij zeker en vast nog doen samen met zijn ploegmaat. Even terug naar het voetbal dan, Hermien. Ja. Want vannacht komt Schotland in actie. Schotland speelt tegen Haiti. En ja, voor de Schotten is het toch best lang geleden, hè, dat ze nog eens een WK-voetbal speelden.
3: Ja, zeker wel. Van het WK van 1998 in Frankrijk. Ja. Toen ze trouwens ook in een groep met Brazilië en Marokko zaten. En ze van allebei verloren. Dat is niet zo'n beste voorteken.
0: Dat is waar.
3: Maar dat trekken de Schotse fans zich helemaal niet aan. Die zijn al dolgelukkig dat Schotland er weer bij is. En dat de Schotten sfeermakers zijn, dat weten we en dat bewezen ze al voor de match.
4: First time in 28 years we've qualified, so there's no way we're not going to miss it. There's no way we're going to miss it. I've spent the kids' inheritance and they're not fucking happy about it. I've never seen so many kilts actually in all my life. When I go to Scotland, I've not seen so many kilts as I've done here. Everybody's just getting into it and it's absolutely brilliant.
0: Ja, dat voilà. Moet je ze niet leren natuurlijk.
3: Een sfeer maken kunnen ze al. Daarin zijn ze misschien Absoluut. Wel wereldkampioen. En ja, zei de man onder meer, ik zie in Schotland zelf eigenlijk nooit zoveel kilts. Die typische Schotse rok natuurlijk bij elkaar. Hij wou het voor geen geld missen, maar heeft er wel de erfenis van zijn kinderen voor moeten gebruiken voor dat tripje naar de USA.
0: Oké, dat wel natuurlijk. Kijk, maar het zal ongetwijfeld wel besteed zijn in zijn ogen, zoals dat dan heet. Vannacht dus Schotland, Haiti.

0: Dat was Vrouwkje met Jaar na jaar. De medailles zijn uitgedeeld. De Antwerp Giants zijn de Belgische kampioen in het basketbal. Nog een reactie bij Christophe van de Goor. Die heeft Elias Lassisi voor zijn micro gehaald.
1: Elias Lassisi, wat betekent deze de titel voor jullie, denk je?
2: Betekent alles voor ons. Na zo lang, ik denk 25 jaar of 23 jaar zonder titel in Antwerpen. Ik denk, we waren heel het seizoen de beste ploeg. We hebben het moeilijk gehad in de play-offs en dat is de verdienste van Oostende. Ze spelen een fantastische play-off finale. Echt respect voor wat zij hier gebracht hebben. Maar ik denk dat we het echt wel verdiend hebben en ik ben heel trots op alle jongens.
1: Hoe groot was de druk om na 26 jaar nog eens die titel te pakken?
2: Maar ik kan het echt niet beschrijven. Ik kan het echt niet beschrijven, maar we voelen al in de club dat het echt belangrijk was de laatste jaren om die titel te pakken. We hadden de ploegen voor dit jaar, dus we hebben ervoor gevochten. Dus ik ben echt wel blij.
1: Ga maar genieten, proficiat.
2: Dank u.
0: Elias Lassisi bij Christophe van de Goor. Intussen is het 10:55 geworden. Dat betekent dus de hoogste tijd, Glenn Martens, om nog eens bij jou te komen horen hoeveel tijd er nog op de klok staat in Qatar-Zwitserland. Nog altijd 0-1 daar.
3: Iets minder dan 1,5 minuut. Arton Yashari is nog in de ploeg gekomen bij de Zwitsers. Nog een aantal andere jongens ook. Maar hij is toch de bekendste voor de mensen die ons voetbal volgen. Uiteraard vorig jaar verloren gemaakt bij Club Brugge. De gouden schoen ook. Alleen een moeizaam seizoen gekend bij AC Milan. Begon natuurlijk al dramatisch met die blessure. En dat hij toch ook zich niet echt in de basis kunnen knokken. Niet bij AC Milan. En dus ook niet bij Zwitserland. Dat dus toch nog een beetje de middel zal moeten dichtknijpen. In dat slot. Want toch altijd maar 0. Een daar Afif. Hier zit misschien wat in. Hier is een schot. En dat is een zeer, zeer matig schot. Aannemen, draaien en trappen van Aladdin. Tot daar ging het goed. Alleen een rollertje ook niet meer dan dat. Maar kijk, plots was daar een vrije schietkans. En als Yashari zijn voet nog iets meer uitsteekt, ja, dan wijkt die bal af. En zou de doelman Kobel zomaar eens een keer verslagen geweest kunnen zijn. Het is allemaal in de verwaarlijke vorm. Met zekerheid gaan we het niet weten. Wat wel is, is dat ze met vuur spelen. Dat heeft deels te maken met het feit dat Zwitserland die kansen in helft 1 onbenut heeft gelaten. Maar te weinig gecreëerd heeft in die tweede helft. En Qatar doet heel, heel weinig. Junior Nilsson ook nog naar de kant gehaald. Maar er moet maar één bal goed vallen. En er zal nog wel wat tijd gaan bijkomen. De 90 minuten die zijn intussen, terwijl we dit zeggen, volgemaakt. We zijn benieuwd wat er nog gaat bijkomen. Daar is een Bolo. Aannemen ook en draaien. Gaat hij achteruit leggen. Dat doet hij inderdaad. Opzij leggen tot bij Zakaria. Lage voorzet. En niemand die erbij kan. Ook niet aan de verste palen. Opnieuw. Net als in die eerste helft komen er 6 minuten bij. Dus dat betekent dat we zo rond de klok van 10:55 zullen afronden. En 6 minuten rest Zwitserland nog om die 0-1 op het bord te houden. Of om ze toch nog verder uit te diepen naar 0-2. Maar vooral voor Qatar om een keer te scoren. Om eindelijk een keer een puntje te pakken op een wereldkampioenschap. Dat lukte niet. Een eigen land 3 keer verloren. Onder andere ook van Nederland. 1 doelpunt maar kunnen maken. En gescoord, dat hebben ze vandaag ook niet. En dat hoeft niet te verbazen. Want ze hebben voetballend eigenlijk niet gecreëerd. Er waren die 2 mogelijkheden van Junior Edmilson. Maar zoals we al een aantal keren hebben aangegeven, daar ging matig tot slecht verdedigen bij Zwitserland aan vooraf. Het is ook niet zo dat ze echt een slotoffensief op gang zetten, moet ik zeggen. Integendeel, het zijn vooral de Zwitsers die nog voetballen op die helft van Qatar, zoals dat ook de voorbije 91 minuten geweest is. Kijken naar Manzambi. Die heeft wel een keer kunnen dreigen, dat schat, met een schot. Dat ging een metertje of 2 naast het doel, maar dat was eindelijk nog een keer opwinding in een voor de rest flauwe tweede helft. Balerovering bij Qatar. Alleen ze kunnen die niet in de ploeg houden. Nee, er zit gewoon echt geen dreiging aan te komen van deze ploeg. Dat is toch best pijnlijk om te zien. Daar is Zwitserland nog een keertje met Amdouni. Die trapt, maar die bal die wordt afgeblokt. En dat betekent ingooien, want die bal gaat over de zijlijn. En zo verstrijkt de tijd. Je ziet Lopetegui, die hoopt toch nog ergens dat er een appeltje uit de kast gaat vallen. Maar de tijd tikt weg en vooral ze geraken niet aan de overzijde. Daar zijn de Zwitsers nog een keer. Een aanval over de linkerkant. Nee, het ziet er naar uit dat we het nieuws gaan halen met die stand die al lang op het bord staat. Zijnde een 0-1 voorsprong voor Zwitserland. Een doelpunt van Embolo vanop de stip. Dat lijkt voorlopig goed voor 3 punten. Maar er moeten nog 4 minuten gespeeld worden in de toegevoegde tijd.
0: Oké, Glenn Martens, dankjewel. We zullen het inderdaad inderdaad horen in het nieuws of de Zwitsers hun voorsprong hebben kunnen behouden. Over een uur is er de eerste echte topmatch op dit WK-voetbal. Om middernacht staan Brazilië, vijfvoudig wereldkampioen, en Marokko tegenover elkaar. We hebben het erover gehad. Dat is dan misschien wel eentje om nog even wakker voor te blijven. Je zal het kunnen volgen op VRT1. En morgen is Sporza er al vanaf 1 uur hier op Radio 1. Nog niet met voetbal dan, maar je zit wel goed bij ons voor onder meer de grote prijs Formule 1 van Spanje, de slotrit in de Tour Auvergne-Rhône-Alp en België-Argentinië in de Pro League Hockey. Dus voilà, heel graag tot morgen en voor nu nog een heel

0: Alles begint bij luisteren.
1: 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schapers. Charleroi is vanochtend een dode gevallen bij een schietincident. Dat meldt het parket. Het zou gaan om een confrontatie tussen twee bendes uit het drugsmilieu. Een buur van een slachtoffer vond het lichaam in de tuin en belde meteen de politie. Die was snel ter plaatse. En bij een controle van auto's in de buurt ontdekte de politie kogelinslag. De vier inzittenden van die wagen zijn opgepakt. Nog een vijfde verdachte is kort daarna in de buurt van het incident gearresteerd. De inzamelingsactie na het fatale verkeersongeval met schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen heeft zowat €124.000 opgebracht. Het geld gaat naar de getroffen gezinnen en naar de basisschool in Axel. Morgenavond is daar ook een stille witte mars. Afgelopen donderdag reed een auto in op 14 fietsende kinderen en twee begeleiders. Het incident gebeurde in Hulst, net over de grens. Drie kinderen en de directeur van die school zijn overleden. Nog drie kinderen zijn zwaar gewond. De bestuurder van de auto, een jongeman van 19, is opgepakt. Het is nog altijd niet duidelijk wat daar precies is gebeurd. In het zuiden van Mexico, een van de gastlanden van het WK voetbal, is een lokale burgemeester doodgeschoten. Dat meldden de autoriteiten van de deelstaat Oaxaca. Wie en wat er achter de moord zit is nog niet duidelijk, maar in het gebied hebben de drugskartels veel macht. Een stadje ligt op een smokkelroute waar de bendes controle over willen. Sinds 2006 zijn er in Mexico zowat 100 burgemeesters vermoord. Sport in het basketbal zijn de Antwerp Giants de nieuwe landskampioen. Dat is voor het eerst in 26 jaar. In een spannende vijfde wedstrijd tegen Oostende haalde Antwerp het in eigen huis. Het verslag is van Jelle de Bie.
2: Einde van een tijdperk in het basketbal. De Antwerp Giants pakken na een bloedstollende en beslissende vijfde wedstrijd de landstitel en mogen zich voor het eerst in 26 jaar de primus van het Belgische basketbal noemen. In een spektakelrijke wedstrijd stonden ze bijna de hele tijd aan de leiding, maar na een laatste eindspurt en enkele cruciale driepunters stond Oostende aan het eind van de rit gewoon naast de Giants. Verlengingen moesten een kampioen aanwijzen en daarin hield de thuisploeg de zenuwen het best in bedwang dankzij een ijzersterke verdediging. 89-84 was uiteindelijk de eindstand. Voor Oostende komt er een einde aan een hegemonie van 14 opeenvolgende titels. Voor de Giants breekt een lange feestnacht aan.
1: En op het WK voetbal spelen Qatar en Zwitserland hun eerste wedstrijd in San Francisco. We zitten daar in het absolute slot van de wedstrijd. Glenn Martens, wie gaat het halen?
3: Ja, niemand, want het onwaarschijnlijke is gebeurd. Ze hebben geen kans bij elkaar gevoetbald. Twee pogingen van het Nilsson na matig uitverdedigen bij Zwitserland. Maar kijk, in die toegevoegde tijd heeft Boualem gelijk gemaakt. 1-1, een snoeiharde koppel. Voorzet van over de linkerkant en Zwitserland gaat niet winnen tegen Qatar. Een wedstrijd die ze gedomineerd hebben van begin tot einde. Vooral kansen in die eerste helft. Heel wat kansen. Vooral Ndoye heeft er een aantal onbenut gelaten. Een Bolo kon scoren van op de stip. Terechte penalty. Maar in een tweede helft heeft Zwitserland het nagelaten om de wedstrijd in een definitieve beslissende plooi te leggen. Nauwelijks nog gevoetbald. Nauwelijks nog iets gecreëerd. Hetzelfde kunnen we zeggen over Qatar. Dat ook geen kans bij elkaar gevoetbald heeft. Maar kijk, in het absolute slot maken ze dan toch gelijk. We zitten in de zesde van in totaal 6 toegevoegde minuten. Dus het heeft er alle schijn van dat deze wedstrijd gaat eindigen op een 1-1 gelijkspel tussen Qatar en Zwitserland. Het eerste punt ooit zou dat zijn voor Qatar op een wereldkampioenschap.
1: Dank je, Glenn. Het weer nog vannacht bewolkt in het noordoosten. Kans op wat gedruppel bij temperaturen tot 14 graden. Morgen eerst zonnig, in de loop van de dag wolken met mogelijk wat lichte regen in het noorden en het noordoosten. Temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Alles begint bij luisteren.
0: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaperigs. In Charleroi is vanochtend een dode gevallen bij een schietincident, dat meldt het parket. Het zou gaan om een confrontatie tussen twee bendes uit een drugsmilieu. Een buur van het slachtoffer vond het lichaam in de tuin en belde meteen de politie. Die was snel ter plaatse. Bij een controle van auto's in de buurt ontdekte de agenten kogelinslag. De vier inzittenden zijn opgepakt. Nog een vijfde verdachte is kort daarna in de buurt van het incident gearresteerd. De inzamelingsactie na het fatale verkeersongeval met schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen heeft zowat €124.000 opgebracht. Het geld gaat naar de getroffen gezinnen en naar de basisschool in Axel. Morgenavond is er een stille witte mars. Afgelopen donderdag reed een auto in op 14 fietsende kinderen en 2 begeleiders. Het incident gebeurde in Hulst, net over de grens. 3 kinderen en de directeur van de school zijn overleden. Nog 3 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. De bestuurder van de auto, een jongeman van 19, is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat daar precies is gebeurd. In het Duitse Ruhrgebied, dichtbij de Belgische en Nederlandse grens, is de A40 voor 10 dagen volledig afgesloten. De snelweg is een van de belangrijkste verkeersaders in de regio en verbindt de steden Duisburg en Essen. Dagelijks rijden daar zowat 90.000 voertuigen over. Die moeten nu een omleiding volgen en wellicht zullen er lange files staan. Er is al langer een grondige renovatie aan de autostrade gepland, maar de overheid vreest dat er nog munitie onder de grond steekt uit de Tweede Wereldoorlog, die nog niet ontploft is. Een bodemonderzoek moet nu duidelijkheid brengen, daarom gaat de snelweg helemaal dicht. Op de luchthaven van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt met 150 schorpioenen in zijn bagage. De dieren leefden nog. De man van 28 had ze onder zijn kledij verstopt. Het is nog niet duidelijk waar hij naartoe wilde reizen. De schorpioenen zijn ondergebracht in een opvangcentrum. Handel in wilde dieren blijft een groot probleem in Zuid-Afrika. Criminele bendes verkopen ze op de zwarte markt. Sport in het basketbal zijn de Antwerp Giants de nieuwe landskampioen geworden en dat is voor het eerst in 26 jaar. In een spannende vijfde wedstrijd tegen Oostende haalde Antwerp het in eigen huis. Het verslag is van Jelle de Bie.
3: Einde van een tijdperk in het basketbal. De Antwerp Giants pakken na een bloedstollende en beslissende vijfde wedstrijd de landstitel en mogen zich voor het eerst in 26 jaar de primus van het Belgische basketbal noemen. In een spektakelrijke wedstrijd stonden ze bijna de hele tijd aan de leiding, maar na een laatste eindspurt en enkele cruciale driepunters stond Oostende aan het eind van de rit gewoon naast de Giants. Verlengingen moesten een kampioen aanwijzen en daarin hield de thuisploeg de zenuwen het best in bedwang dankzij een ijzersterke verdediging. 89-84 was uiteindelijk de eindstand. Voor Oostende komt er een einde aan een hegemonie van 14 opeenvolgende titels. Voor de Giants breekt een lange feestnacht aan.
2: Ja, speler Elias Lassisi is bijzonder trots.
4: Wat denkt alles voor ons? Na zo lang, ik denk 25 jaar of 23 jaar zonder titel in Antwerpen. Ik denk, we waren heel het seizoen de beste ploeg. We hebben het moeilijk gehad in de play-offs en dat is de verdienste van Oostende. Ze spelen een fantastische play-off finale. Echt respect voor wat zij hier gebracht hebben. Maar ik denk dat we het echt wel verdiend hebben en ik ben heel trots op alle jongens.
2: Op het WK voetbal hebben Qatar en Zwitserland 1-1 gelijk gespeeld. Zwitserland was de betere ploeg en leek lange tijd op weg naar de overwinning, tot Qatar in de toegevoegde tijd de gelijkmaker scoorde. En zo hebben alle landen in groep B nu 1 punt. Gisteren speelden ook gastland Canada en Bosnië-Herzegovina 1-1 gelijk. En zometeen gaat ook de eerste echte topaffiche op dit WK beginnen. Brazilië neemt het op tegen Marokko. Het weer vannacht is het bewolkt. In het noordoosten kans op wat gedruppel bij temperaturen tot 14 graden. Morgen eerst zonnig. In de loop van de dag wolken met mogelijk wat lichte regen in het noorden en het noordoosten. Bij temperaturen tot 20 graden. Zo zaterdag 13 juni. Zit erop. Een goeie nacht.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
1: Radio 1, live.

0: brûlé dans le caniveau l'hiver et là qui monte les crocs.
1: VRT Radio 1.
2: Alles begint bij luisteren.
3: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het blijft onduidelijk of het vredesakkoord tussen de VS en Iran echt snel ondertekend zal worden. Vanuit Iran klinken tegenstrijdige geluiden. Zo verspreidde het Iraanse persagentschap Fars een video met daarop beelden van een protestactie tegen de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Rachi. Die had gezegd dat het akkoord een van de komende dagen ondertekend kan worden. De betogers eisen zijn ontslag. En de Republikeinse garde ontkende ook dat er plannen waren om het akkoord op zondag vandaag dus te ondertekenen. De Amerikaanse president Trump houdt vol dat de vredesdeal met Iran wel degelijk vandaag wordt ondertekend op zijn 80ste verjaardag. Dat schreef hij op zijn sociale media. De voormalige Hongaarse premier Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Orbán verloor de parlementsverkiezingen in zijn land, maar op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming als partijvoorzitter. Orbán was 16 jaar lang premier. In die periode werd de rechtsstaat en de democratie in Hongarije uitgehold en raakte Hongarije binnen de EU steeds meer en meer geïsoleerd door de pro-Russische houding van Orbán. Op het WK voetbal nemen Brazilië en Marokko het tegen elkaar op dit moment. De ruststand is 1-1. Saibari opende de score voor Marokko. Hij werd diep gestuurd tussen twee verdedigers en trapte onhoudbaar over Elson in doel. Na de drankpauze maakte Vinicius Junior gelijk. Van op de linkerflank sneed hij naar binnen en haalde hard uit. Zo staan de bordjes dus gelijk in een boeiende wedstrijd. Brazilië-Marokko is een van de absolute topmatchen in de poelenfase van het WK. Brazilië staat 6e op de FIFA-ranking, Marokko 7e. Eerder op de avond speelden Zwitserland en Qatar 1-1 gelijk. En in het basketbal zijn de Antwerp Giants voor het eerst in 26 jaar nog eens kampioen geworden. In een spannende 5e wedstrijd tegen Oostende haalde Antwerp het na overtime. Het werd uiteindelijk 89-84 voor de Giants. Premier en Antwerpenaar Bart De Wever zat in de tribune. Hij is bijzonder blij met de titel.
4: Eindelijk. We hebben dat uniek cadeau gekregen. Oostende was fantastisch. Ze zijn altijd fantastisch, maar het was wel eens tijd voor een andere kampioen. En dat zijn de Antwerp Giants.
3: Dan heb ik nog het weer. Het is vannacht bewolkt. Minima rond 14 graden. De dag begint zonnig. In de loop van de dag krijgen we dan ook wat wolken met mogelijk wat lichte regen. Vooral in het noorden en noordoosten van het land. En maxima overdag tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Of alles over het WK natuurlijk in de Sporza-app.
1: Alles begint bij luisteren.

Op het strand van Ameland was hij als zuigeling aangespoeld. Overboord gegooid, op een reddingsboei gebonden. Hij had zich op de golf.

Op het strand van Ameland stond hij als knaap in de avondzon. Hij zei geen woord, begon zich langzaam uit te kleden. De vloed kwam hem tegemoet,

0: Radio 1.
1: Sì, no va.